0: vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev worden vannacht opnieuw explosies gemeld. Volgens de lokale overheid worden er opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op de stad door het Russische leger. Meldingen van slachtoffers of schade zijn er voorlopig nog niet. In Rusland zouden de voorbije dag dan weer 19 Oekraïnse drones uit de lucht gehaald zijn die op weg waren naar de Russische hoofdstad Moskou. Dat meldt de lokale overheid daar. Er zou onder meer brandstofbevoorradingsinfrastructuur geviseerd zijn. In Italië is de echtgenoot van de Italiaanse minister van Gezin, Eugenia Rocella, vermist geraakt bij een boottocht op een meer. De man zou in het water gevallen zijn en niet meer boven zijn gekomen. Het is voorlopig niet duidelijk of hij per ongeluk overboord viel of doelbewust wilde gaan zwemmen. De Italiaanse minister was zelf ook aanwezig in het bootje op het moment van het incident. Er is een zoekactie gestart. In het hockey hebben de Red Lions, het Belgische mannenteam, zich al kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League wonnen ze de voorbije avond de wedstrijd tegen Nederland met 2-1. Daardoor zijn ze eindwinnaar in die Pro League en mogen ze dus ook al zeker naar de Spelen. Red Lion Alexander Hendricks was blij met dat resultaat.
2: Ik denk natuurlijk, de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt, ook wel om onze ploeg te vormen. Maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezicht van, we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd die we spelen willen we vol een bak gaan en dat is goed gelukt.
1: En op het WK voetbal zijn de laatste wedstrijden in groep L gespeeld. Engeland won met 0-2 tegen Panama en is daardoor groepswinnaar. En Kroatië gaat door als tweede na een 2-1 overwinning tegen Ghana. Intussen zijn ook de wedstrijden tussen Portugal en Colombia en tussen Congo en Oezbekistan begonnen. En dan nog het weer. Vannacht kans op onweer. Code oranje is dus van kracht in een groot deel van het land. Temperaturen vannacht tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel.

dat men omringd is. Dat men niet alleen is. Het er zijn, op een authentieke manier er zijn. Dat is waar het echt over gaat.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden ook nu weer Iraanse luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen geviseerd hebben. Het is al de tweede dag op rij dat de VS aanvallen uitvoert in Iran, nadat vorige week een staakt het vuren werd overeengekomen tussen beide landen. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen voor een aanval eerder deze week op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval en hebben ze daardoor het staakt het vuren geschonden. Trump dreigt intussen ook opnieuw met een grootschalige aanval op Iran. Intussen meldt Kuwait, een van de golfstaten, dat het luchtafweersysteem daar in werking is getreden om raketten en drones uit de lucht te halen. Ook in Bahrein, een andere golfstaat, zou volgens de lokale overheid het luchtalarm zijn afgegaan. Vermoedelijk gaat het ook om vergeldingsaanvallen, dit keer van het Iraanse leger. Iran reageert vaak door in de golfstaten Amerikaanse basissen aan te vallen. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
3: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert, dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
2: En op het WK voetbal worden de wedstrijden tussen Portugal en Colombia en tussen Congo en Oezbekistan gespeeld. Enkel bij die laatste is er al gescoord, 0-1 in het voordeel van Oezbekistan. En dan nog het weer, vannacht kans op onweer. Code oranje is dus van kracht in een groot deel van het land. Temperaturen vannacht tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer, later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 1, live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden ook nu weer Iraanse luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen geviseerd hebben. Het is al de tweede dag op rij dat de VS aanvallen uitvoert in Iran, nadat vorige week een staakt het vuren werd overeengekomen tussen beide landen. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen voor een aanval eerder deze week op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval en hebben ze daardoor het staakt het vuren geschonden. Trump dreigt intussen ook opnieuw met een grootschalige aanval op Iran. Kuwait, een van de golfstaten, meldde vannacht dat het luchtafweersysteem daar in werking is getreden om raketten en drones uit de lucht te halen. Ook in Bahrein, een andere golfstaat, zou volgens de lokale overheid het luchtalarm zijn afgegaan. Het Iraanse leger heeft de aanvallen intussen opgeëist en noemt het ook vergeldingsaanvallen liever voor de recente Amerikaanse aanvallen. In de golfstaten werden Amerikaanse basissen geviseerd. Het Iraanse regime dreigt er intussen ook mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
2: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden, daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
1: Door het onweer waren er vannacht verschillende incidenten op de weg. Op de ring rond Antwerpen bijvoorbeeld raakte bij de Kennedy-tunnel een rijstrook versperd door wateroverlast. Ook op de E313 was er nabij Antwerpen wateroverlast op de weg. En in Brussel werden tunnels gesloten, ook vanwege wateroverlast. In de provincies Henegouwen en Namen zijn volgens de politie dan weer op verschillende plekken omgewaaide bomen op de weg terechtgekomen. En op het WK voetbal zullen de Rode Duivels in de 16e finales tegen Senegal spelen. Congo won vannacht namelijk tegen Oezbekistan met 3-1 en duwde Zuid-Korea daarmee uit de lijst met beste derdes. De wedstrijd tussen Portugal en Colombia eindigde op een 0-0 gelijkspel. En dan nog het weer, lokaal nog kans op onweer. Code oranje was vannacht van kracht. In een groot deel van het land temperaturen tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog weer en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
1: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Radio 1 live.

bitter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: vieze blaf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet.

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda.

0: alles begint bij luisteren. Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het conflict tussen de VS en Iran dreigt opnieuw te escaleren. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger namelijk voor de tweede keer op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen voor een aanval eerder deze week op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Iran zelf heeft intussen gereageerd op die Amerikaanse aanvallen door zelf vergeldingsaanvallen uit te voeren op Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. De Amerikaanse president Trump dreigt met een grootschalige aanval op Iran. Het Iraanse regime dreigt dan weer het staakt het vuren dat werd overeengekomen tussen beide landen op te blazen. Gisteravond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert, dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk komen dan andere vragen van, ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: Door het onweer waren er vannacht verschillende incidenten op de weg. Op de ring rond Antwerpen bijvoorbeeld raakte bij de Kennedy-tunnel een rijstrook versperd door wateroverlast. Ook op de E313 was er nabij Antwerpen wateroverlast op de weg. In Brussel werden dan weer de tunnels gesloten, ook vanwege wateroverlast. In de provincies Henegouwen en Namen zijn volgens de politie op verschillende plekken omgewaaide bomen op de weg terechtgekomen. Steve Clark, de bondscoach van Schotland, heeft ontslag genomen. Schotland werd eerder deze week uitgeschakeld op het WK voetbal. Schotland kon zich na 28 jaar opnieuw plaatsen voor het WK en eindigde als derde in groep C, maar behoort niet tot de top 8 van de teams die toch mogen doorgaan naar de knock-outfase. En op dat WK zullen de Rode Duivels in de 16e finales tegen Senegal spelen. En dan nog het weer. Lokaal nog kans op onweer. Code oranje was vannacht van kracht. In een groot deel van het land temperaturen tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Hevig onweer heeft op verschillende plaatsen hinder veroorzaakt, vooral in het centrum van het land en in de provincie Antwerpen. In en rond Brussel liepen straten onder water en werden tunnels gesloten. Daar kwamen ook veel takken op de weg of de snelweg terecht, onder meer op de binnenring in Sint-Stevens-Woluwe. Op de ring rond Antwerpen liep een rijstrook bij de Kennedy-tunnel onder water. De brandweer in de Kempen kreeg vannacht ongeveer 75 oproepen, meestal over omgevallen bomen of afgebroken takken. En in Ole vloog de garage bij een woning in brand toen de bliksem insloeg. Verschillende festivals zijn gisteravond nog afgelast, enkele uren voor het ging onweren. Onder meer Couleur Café in Brussel. Daar kregen de bezoekers rond 9 uur te horen dat ze moesten vertrekken.
2: Ja, super slecht nieuws. We zijn echt niet blij.
3: Ja, dat is kei jammer dat we naar huis moeten gaan.
4: Het is even heel raar om te geloven dat het echt wordt afgelast, omdat nu... Ja, is het nog moeilijk voor te stellen dat er echt iets gaat gebeuren. Maar natuurlijk is het een verantwoordelijke beslissing om het zekere voor het onzekere te nemen.
2: Dat het voelt een beetje apocalyptisch.
1: Wie niet meteen naar huis ging, kreeg onderdak in de expohallen op de Heizel. Gisteravond werden ook nog Paradise City in Steenokkerzeel en Werchter Boutique stopgezet. Daar zou de Amerikaanse zangeres Katy Perry nog optreden voor 47.000 mensen. Maar dat ging dus niet meer door. In Venezuela was er gisteravond een zware naschok na de verwoestende aardbevingen van enkele dagen geleden. Er zijn nu al 1430 doden geteld, maar dat aantal zal wellicht nog fel oplopen omdat er tienduizenden vermisten zijn. Het conflict tussen de VS en Iran dreigt opnieuw te escaleren. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger voor de tweede keer op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS was dat een reactie op een Iraanse aanval eerder deze week op een vrachtschip. Iran zelf heeft intussen gereageerd op die Amerikaanse aanvallen door zelf vergeldingsaanvallen uit te voeren op Amerikaanse basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De Amerikaanse president Trump dreigt nu met een grootschalige aanval op Iran, waardoor van het staakt het vuren tussen beide landen in de praktijk niet veel meer overschiet. Sport. De Rode Duivels kennen hun tegenstander in de 16e finales van het WK voetbal. Dat wordt Senegal. Senegal was derde geworden in zijn groep na Frankrijk en Noorwegen. Op dat WK heeft Argentinië met 3-1 gewonnen tegen Jordanië. Lionel Messi maakte het derde doelpunt en is de eerste speler ooit die in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden kon scoren. De andere wedstrijd in de groep tussen Algerije en Oostenrijk eindigde op 3-3. Colombia en Portugal speelden 0-0 gelijk. Congo pakte zijn eerste overwinning ooit op een WK met 3-1 tegen Oezbekistan en gaat als beste derde door naar de volgende ronde. Daarin speelt Congo tegen Engeland. Na het onweer start de dag nu droog en vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en de grote steden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. 6:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Kalmthout, in het noorden van Antwerpen, zijn 24 kinderen en hun begeleiders geëvacueerd. De bliksem was ingeslagen op de schuur waar ze kampeerden. Er ontstond brand, maar iedereen raakte op tijd weg. Het onweer veroorzaakte de meeste schade in het centrum van het land en dus in Antwerpen, met veel meldingen van afgebroken takken en ondergelopen straten. Uit voorzorg werden gisteravond nog verschillende festivals afgelast, onder meer Werchter Boutique. Daar kon het optreden van Katy Perry niet meer doorgaan. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger voor de tweede dag op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Door de aanval en tegenaanvallen tussen beide landen staat hun staakt het vuren onder zware druk. En de Rode Duivels moeten in hun 16e finale woensdagavond op het WK tegen Senegal spelen. Van de mogelijke tegenstanders is dat in theorie toch de zwaarste. Na het onweer start de dag nu droog en vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en de grote steden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Kalmthout in het noorden van Antwerpen zijn 24 kinderen en hun begeleiders geëvacueerd. De bliksem was rond 3 uur vannacht ingeslagen op de schuur waar ze kampeerden, zegt Bieke Bruins van de brandweer.
2: Het gaat om een uitstaande brand in een schuur, dat toevallig ook de kampplaats was waar 24 kinderen aan het overnachten waren. Die kinderen zijn allemaal geëvacueerd. Die waren sterk onder de indruk, maar die zijn voor de rest oké. Twee kinderen die zijn afgevoerd, zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle.
1: De leeftijd van de kinderen is nog niet bekend. De brand was na een uur onder controle, maar de brandweer is nog ter plaatse om te voorkomen dat het vuur opflakkert. Het onweer veroorzaakte de meeste schade in de provincie Antwerpen en in het centrum van het land, met veel meldingen van afgebroken takken en ondergelopen straten. In en rond Brussel liepen straten, kelders onder water en werden tunnels gesloten. De brandweer deed afgelopen nacht bijna 90 interventies en rukt voorlopig niet meer uit, zegt Walter de Rieuw.
3: In de loop van de nacht hebben we besloten onze mannen en vrouwen niet meer uit te sturen, want die waren uitgeput, niet alleen door deze weerinterventies, maar ook door de ziekenwageninterventies in de loop van de dag, door de hittegolf.
1: Uit voorzorg werden gisteravond ook verschillende festivals afgelast, onder meer Werchter Boutique. Daar kon het optreden van Katy Perry niet meer doorgaan. Op het WK voetbal is de volledige groepsfase afgelopen en de Belgen weten tegen wie ze moeten spelen in hun 16e finale woensdagavond. Dat wordt Senegal. Een overzicht van de laatste wedstrijden door Tom Boudeweel.
4: De tegenstander van de Rode Duivels in de 16e finales hing af van het resultaat van Congo. De ploeg met veel bekende spelers uit de Belgische competitie klopte Oezbekistan en mag als derde in de groep naar de volgende ronde. Daardoor wordt Senegal de tegenstander van België. Senegal verloor tegen Frankrijk en Noorwegen, maar versloeg dan Irak met 5-0 om als slechtste derde door te gaan. Maar zeker geen makkelijke tegenstander. Colombia hield Portugal op 0-0 en won de groep. Engeland 2-0 tegen Panama en Kroatië 2-1 tegen Ghana sloten de groepsfase af met een overwinning en zijn respectievelijk eerste en tweede. Ghana gaat door als derde. En in groep J tot slot redde Oostenrijk zijn plaats in de 16e finale door een doelpunt na de toegevoegde tijd. 3-3 tegen Algerije. Argentinië won met 3-1 tegen Jordanië. Nederland-Marokko, Portugal-Kroatië en Mexico-Ecuador. Dat zijn echt wel wedstrijden om naar uit te kijken.
1: Na het onweer start de dag nu droog en vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. De Ochtend.
6: Met Jan van Dalm.
7: Goedemorgen. De Rode Duivels kennen dus hun tegenstander in de volgende ronde van het WK. Het wordt Senegal. Hoe moeten we die ploeg inschatten? We vragen het zo meteen aan Peter van den Bemt. Dit is De Ochtend. Welkom.

0: and Alive. You too.
1: De ochtend WK.
0: Op het WK voetbal zit de groepsfase erop. In de laatste wedstrijden van de eerste ronde won Argentinië zonder moeite met 3-1 van Jordanië. Algerije en Oostenrijk speelden 1-1 gelijk. En intussen weten we ook dat de Rode Duivels het in de volgende ronde mogen opnemen tegen Senegal. Goedemorgen Peter van den Bemt.
2: Goedemorgen.
0: Senegal, ja, op papier lijkt ons dat misschien wel de moeilijkste tegenstander die we konden treffen. Klopt dat?
2: Ik denk op het veld ook, eerlijk gezegd. Ja. Dat was van de vier die overbleven met Algerije, Oostenrijk en Zuid-Korea. Ik denk degene die niemand wilde, en al helemaal niet bij de Belgische voetbalbond of bij de nationale ploeg, denk ik. Dat is toch de kampioen van Afrika, zeg ik nog altijd. Al weet iedereen ondertussen dat voorlopig die titel is afgepakt. Het is nu Marokko, zo gezegd. Maar op het veld was het wel degelijk Senegal. Als je mocht kiezen, was dat degene die de laatste in de rij stond om te kiezen. Denk ik.
0: En wat zijn dan precies de sterktes van Senegal?
2: Maar het is eigenlijk een goede mix van ervaren spelers. Allemaal spelen ze ook in Europa bij toch gerenommeerde clubs. En een paar jonge talenten die er aankomen. Dus het is een ploeg die fysieke kwaliteiten, typisch Afrikaanse voetbal, koppelt aan veel offensieve kwaliteiten ook. En ze hebben natuurlijk een paar bekende namen. Sadio Mané voorop. Ja. Oké, die is ondertussen 34. Dat is niet meer de Mané van in zijn gouden jaren bij Liverpool. Maar toch nog altijd een zeer gevaarlijk heerschap. Je hebt met Ismaïla Sarr een heel goede centrumspits die aan de slag is in de Premier League bij Crystal Palace. Je hebt ook een heel jong talent dat ik nu toevallig bij Paris Saint-Germain al een paar keer heb zien spelen. Mbaye, die het goed doet, die daar stilaan ontluikt. Die vanaf de rechterkant in principe speelt. Dus ja, veel offensieve kwaliteiten. Alleen zijn ze toch wel een beetje kwetsbaar gebleken, ook gelukkig maar, zou ik zeggen, in het defensieve compartiment. De doelman Mendy, dat is ook iemand met een lange staat van dienst in het Europese voetbal, die is oud, niet helemaal zeker of die fit is. En Koulibaly, ook een man met een mooie carrière, maar toch al een beetje in zijn nadagen, die is maar net fit geraakt voor het WK. En dat was er toch een beetje aan te zien in die wedstrijd tegen Noorwegen. Dus die zat nu op de bank tegen Irak. Dus laten we zeggen, daar liggen wel wat mogelijkheden. Maar alles bij elkaar, een zeer stevige tegenstander. En eentje die je bijvoorbeeld liever verderop in het toernooi tegenkomt. Als je in de kwartfinale zit, dan blijven in principe sterke landen over. Dan kan je op een land als Senegal vallen. Maar voor alle duidheid, we hoeven nog niet de doodsklokken te luiden. Niet dat België al zijn valiezen moet pakken.
0: We hebben ook kansen. Zeker als je het daar hebt over die defensie, waar blijkbaar toch wel wat zwakke plekken zijn.
2: Ja, zeker. En we weten dat de kwaliteit in principe toch van de Belgische nationale ploeg vooral in het offensieve compartiment liggen. Al hebben ze vooralsnog uitgezonderd om de laatste wedstrijd beter verdedigd dan dat ze hebben aangevallen, zeg ik even tussen haakjes. Maar België, als het op niveau is, dat was dan toch voor het eerst tegen een weliswaar zwakke tegenstander, Nieuw-Zeeland, maar er waren toch hoopvolle tekenen te zien van dat het misschien wel begint te lopen bij de Belgen. Ja, dat maakt België natuurlijk wel een goede kans om Senegal uit te schakelen. Laten we dat niet vergeten of daar geen misverstand over bestaan. Nee. Maar België zal wel goed moeten zijn, zijn beste niveau halen. En zowel in aanvallend opzicht, maar ook in verdedigend opzicht. Het zal fysiek sterk moeten zijn. Dat zou de bondscoach er wel een keer kunnen toe aanzetten om op het middenveld toch weer een andere keuze te maken. Maar goed, dat gaan we moeten bekijken. Maar nog een keer, het is toch een beetje jammer. En zo zie je maar. Iedereen had gezegd, België eerste worden en dan een makkelijk pad tot in de kwartfinale tegen Spanje. Voilà, daar zijn we al.
0: Ja, dat kan dus inderdaad misschien wel eens tegenvallen. Ze zullen op hun best moeten zijn. En niet alleen tegen een zwakke tegenstander zoals Nieuw-Zeeland, maar nu ook tegen een sterkere tegenstander. Over de bondscoach gesproken, Rudy Garcia. Ja, die toonde zich niet tevreden over de media blijkbaar, op die persconferentie. Wat is er juist aan de hand?
2: Hij vond dat er te weinig respect was geweest en dat er een beetje beledigend was gesproken over zijn vier kapiteins, noemde hij dan, de mannen van de vorige generatie, zal ik maar zeggen, met De Bruyne en Lukaku en Trossard voorop. En hij had ergens ook gezegd dat ze als has-beens waren behandeld. Nu, ik lees toch de meeste artikels die verschijnen in de Belgische media, maar daar heb ik dan toch over gekeken. Het was hem vanuit Frankrijk gemeld, had hij gezegd. En wij keken een beetje raar naar elkaar, want niemand had daar iets over gelezen. We hebben wel met z'n allen kritiek gehad op De Bruyne, op Trossard in mindere mate, op Tielemans, omdat ze niet het niveau halen dat we van hen verwachten. Maar kijk, ondertussen heb ik toch ontdekt dat in, wel degelijk in een artikel in La Dernière Heure, het was na de wedstrijd tegen Irak, die gespeeld werd hier in LA, gezegd werd dat De Bruyne aan de rust eigenlijk vervangen had moeten worden, want dat hij toch leek op een has-been acteur in een slechte film.
0: Oei, ja, okay. Ja.
2: Dus heeft Rudy Garcia wat dat betreft toch enigszins gelijk gehad om dat even aan te halen. Of dat nu een goed idee was, omdat op een moment waarop er toch algemeen positivisme heerst en de sfeer misschien een beetje is om te slagen, of je dat dan op dat moment nog even moet aankaarten, dat is dan weer wat anders natuurlijk. Maar het was in elk geval geen verzinsel, niet van hem en ook niet van mensen die het hem hadden ingefluisterd. Al was het wel in een zekere context, een beetje beeldspraak, maar en ik zou er ook niet meer van maken dat het was, maar goed, dat was het dan blijkbaar.
0: Ja, het kan misschien ook een manier zijn om de ploeggeest nog meer te vormen, wij tegen de rest van de wereld, dat kan soms helpen.
2: Zeker. Ja. Maar dat kan helpen, maar dat vind ik altijd wel ongelooflijk triest eigenlijk.
0: Dat is triest, ja.
2: Het is ook niet zo dat er met grote kanonnen is geschoten op de nationale ploeg, er zijn gewoon dingen benoemd. En voilà, dat bleek in de derde wedstrijd toch allemaal een flink stuk beter. En dan worden de dingen ook benoemd, namelijk in positieve zin. Dus ik stel voor dat Rudy Garcia, trouwens, hij heeft er al gewerkt, hij weet hoe het zit in Frankrijk of Italië, dat hij een keer de buitenlandse pers erop naslaat. En dan zal hij zien dat wij hier in België nog wel poeslief zijn.
0: Wij zijn zeer braaf, inderdaad. Nu, Thibaut Courtois, onze doelman, die relativeerde het al meteen. Hè. Die zei dat er van revanchegevoelens helemaal geen sprake was.
2: Nee. Ik denk dat ze misschien wel een beetje revanche wilden nemen. Misschien wel op zichzelf. Hè. Dat ze ook wel hadden begrepen dat het beter kon. Misschien dat ze niet het helemaal akkoord gingen met de kritiek die er is geweest. Dat zij het iets positiever zagen. Maar dat ze wisten dat het wel beter moest op allerlei vlakken dan in die eerste twee wedstrijden. En kijk, dat hebben ze getoond.
0: Zeker.
2: Dus chapeau daarvoor. En het was maar tegen Nieuw-Zeeland. Maar in vorige wedstrijden hebben de Belgen getoond dat je tegen bescheiden ploegen ook slecht kan spelen. En nu hebben ze heel goed eigenlijk gespeeld en gevoetbald. Zoals we dat verwacht hadden van de nationale ploeg van bij het begin van het toernooi. Dus laten we zeggen, met vertraging hebben ze dat gedaan. En ja, wie weet is het begin van iets moois. En de vergelijking wordt vaak gemaakt met Mexico 86. Ja. 86 heb ik op de radio ook al wel een keer gedaan. Daar werd niet alleen heel slecht gevoetbald in de eerste ronde, maar ze maakten ook nog een keer elke dag van de week ruzie onder elkaar.
0: Inderdaad,
2: en met de trainer.
0: Ja.
2: Dat is nu toch niet het geval.
0: Nee, dan staan we toch al een stap verder.
2: En dat is ook nog goed gekomen. Dat
0: is inderdaad zeer goed gekomen in 1986. Hopelijk komt het nu ook weer goed. En Senegal gaat toch niet zo in zijn schulp kruipen zoals Egypte en Iran hebben gedaan.
2: Nee, want dat is in principe een ploeg die ook graag de bal wil. Oké, ze zullen ook wel met respect tegen België spelen. Maar dat België ook niet vol gas hoeft te gaan vanaf de eerste minuut, zoals het dat nu tegen Nieuw-Zeeland deed. Oké, daar kan ik mij ook nog wel iets bij voorstellen. Maar Senegal gaat geen ploeg zijn die ineens met zijn tienen in het eigen strafschopgebied gaat liggen. Dat geloof ik niet.
0: Voilà, een wedstrijd om naar uit te kijken. Woensdag 1 juli, 10 uur Belgische tijd, geloof ik. Peter van der Bemt, heel erg bedankt. Tot ziens.
2: Graag gedaan.

0: Half a Minute van Matt Bianco. Over ruim een week is het zover. Dan komen de leiders van 32 landen samen in Turkije, in Ankara meer bepaald, voor een top van de NAVO. En daar in Turkije, daar bereiden ze zich al volop voor. Want deze week zijn er honderden mensen gearresteerd. En vanaf vandaag is het zelfs verboden om in Ankara te demonstreren. Goedemorgen, Gülşah Erşetin.
1: Goedemorgen.
0: Je bent correspondent in Turkije. Ja, waarom worden die demonstraties verboden?
1: Ja, de Turkse regering, ze zijn natuurlijk nu bezig met enorme veiligheidsmaatregelen vanwege die NAVO-top. Hè. Denk dus aan 40.000 mensen die worden ingezet. De toegang tot de locatie van de top is dan volledig verboden. Heel veel wegen zijn afgesloten. Dus er zijn natuurlijk mensen die de straat op gaan, die demonstreren omdat ze kritiek hebben op dat er zoveel maatregelen worden genomen en dat dat natuurlijk heel veel onrust veroorzaakt. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die de straat opgaan, die gewoon tegen zo'n NAVO-top zijn, die tegen oorlogen zijn, die zeggen, ja, dit doen jullie allemaal voor de Amerikaanse president Trump, terwijl er kinderen worden vermoord in Iran. Nou, deze mensen zijn dus allemaal gearresteerd. Volgens de Turkse regering hebben deze mensen allemaal banden met terreurorganisaties in Turkije, dus organisaties die in Turkije in het verleden aanslagen hebben gepleegd. Dus de Turkse regering is een hele grote operatie begonnen, dat noemen ze operatie Turquoise. Nou, daar zijn dus 200 mensen gearresteerd. Deze mensen vormen dan volgens de openbaar aanklager een gevaar voor de nationale veiligheid. Maar ja, critici en mensenrechtenorganisaties trekken natuurlijk meteen aan de bel. En die zeggen, nou, als je kijkt naar wie er zijn meegenomen, daar zitten studenten bij, journalisten bij, academici bij. Dat zijn allemaal mensen die kritiek hebben op de Turkse regering. Die worden zo om dood gemaakt. Dus ze moeten dit niet gebruiken als excuus, zeggen ze, om zo die mensen monddood te maken.
0: En wat denk jij? Is het inderdaad een excuus of zijn er toch linken met terreurgroepen?
1: Nou ja, Turkije heeft natuurlijk wel een verleden, hè, met als het gaat om terreurorganisaties. En als je kijkt dat er aanslagen gepleegd zijn in Turkije. We zien door de jaren heen heel veel van dit soort berichten, dat er groepen mensen echt worden meegenomen die gelinkt zijn aan. Maar er zijn dus altijd mensenrechtenorganisaties en critici die dus iedere keer aan de bel trekken. Dat zijn natuurlijk zoveel mensen, honderden mensen. En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar deze groep, waar dus bijvoorbeeld ook een professor bij zit die zegt, ja, ik heb mijn hele leven lang onderzoeken uitgevoerd voor de Turkse regering. He, ik doe onderzoek, ik geef les. Ik heb nog nooit in mijn leven een band gehad met een terreurorganisatie of wat dan ook. En ik word ook meegenomen. Dus dat zijn natuurlijk allemaal verhalen waardoor critici en oppositie en mensenrechtenorganisaties natuurlijk aan de bel trekken van, ja, dit moet natuurlijk niet een soort excuus zijn om mensen die kritiek hebben op de regering, dat die worden opgepakt en gearresteerd.
0: Nee, dat zeggen die mensenrechtenorganisaties. Wat wil de Turkse overheid daarmee dan bereiken? Want ze lopen toch wel het risico dat die mensenrechtenorganisaties worden gehoord in het Westen en dus ook bij andere landen van de NAVO.
1: Ja, zeker. Kijk, zij willen natuurlijk kosten wat het kost geen enkele vlek natuurlijk op deze top. Hè. Die komt er dus bijna aan, 7 juli. Het is natuurlijk een flinke operatie om dat in goede banen te leiden. Dus die demonstranten, Turkije gooit er dan nog een schepje bovenop. In heel veel landen worden natuurlijk veiligheidsmaatregelen genomen. Maar Turkije komt dus nu met een demonstratieverbod van 13 dagen. Om ervoor te zorgen natuurlijk dat er niks misgaat. Hè? Dus dat die hele top natuurlijk rustig verloopt. Of dat ook zo gaat gebeuren, weten we nog niet. Want die actiegroepen zeggen natuurlijk ook dat ze willen blijven demonstreren. Maar wat er ook bijvoorbeeld is gebeurd, is dat meerdere Turkse journalisten die bij de oppositie horen of onafhankelijk werken, hun accreditatie is dus geweigerd. En die afwijzing, dat haalde zelfs de wereldpers, waardoor dus de woordvoerder van de NAVO, Alison Hart, online liet weten van, het is belangrijk voor de NAVO dat journalisten persoonlijk aanwezig kunnen zijn bij grote evenementen. Dus zij heeft dus ook aangegeven dat ze daardoor contact had gezocht met de Turkse autoriteiten, dat het wel degelijk belangrijk is dat deze mensen ook zo'n top kunnen verslaan. Want die journalisten zelf zeggen ook, ja, wij zijn zelf naar meerdere bijeenkomsten of zo'n NAVO-top in het buitenland geweest, maar we kunnen dus niet naar zo'n NAVO-top in ons eigen land. Ja, dus daar is echt wel kritiek op. Ja.
0: Dat is wel sterk dat ze niet naar een NAVO-top in hun eigen land kunnen komen. Is er al een reactie gekomen van Turkije op die kritiek ook vanuit de NAVO?
1: Nou, wat dus wel interessant is, er waren natuurlijk ook die accreditatieprocedure loopt nog. Dus er waren nog heel veel mensen, journalisten, aan het wachten. En één journalist die heeft inmiddels al bekendgemaakt, dus die bij die oppositie hoort, zeg maar, die voor oppositiemedia werkt, die heeft dus nu inmiddels accreditatie gekregen, zegt hij. Dus hij denkt dus dat dat wel degelijk komt. Er waren nog heel veel mensen, journalisten, aan het wachten. En één journalist die heeft inmiddels al bekendgemaakt, dus die bij die oppositie hoort, zeg maar, die voor oppositiemedia werkt, die heeft dus nu inmiddels accreditatie gekregen, zegt hij.

0: gekregen. Dus je zou kunnen zeggen dat er dus wel mensen dus nu van de oppositie langzaam worden toegelaten. Ja. En hij heeft ook zoiets gezegd, dus dat het erop lijkt dat meerdere mensen misschien straks toch nog wel accreditatie kunnen krijgen. Of dat ook echt zo is, moeten we natuurlijk even afwachten.
1: Dat moeten we inderdaad afwachten, maar het lijkt er dus toch wel op dat Turkije niet helemaal ongevoelig is voor die kritiek van de NAVO.
0: Nee. Nee, zeker niet. Als je ook kijkt, is dat hij nu wel accreditatie heeft gekregen.
1: Verwacht je nog meer spanning in de komende week in de aanloop naar die NAVO-top?
0: Nou ja, er is natuurlijk dus nu een demonstratieverbod. En de vraag is dus of dat natuurlijk goed gaat. Omdat er bijvoorbeeld gisteren nog op 3 verschillende plekken in het land wel van die demonstraties waren. Dus groepen die dus tegen de NAVO zijn of tegen alle maatregelen zijn, dus die de straat op gaat. Dus de vraag is van hoe dat dan gaat lopen. Maar als ik het zo zie, dan zitten de Turkse autoriteiten er bovenop. En als je ook kijkt naar welke maatregelen er zijn genomen, je kan wel echt, denk ik, rustig zeggen dat de stad Ankara voor deze NAVO-top echt op slot gaat. Dus ik denk dat heel strak onder controle wordt gehouden.
1: Het wordt te uitkijken. In elk geval naar die NAVO-top volgende week in Ankara. Gülşah Erçetin, correspondent in Turkije. Dankjewel voor dit gesprek. Tot ziens.

0: Building Fences van Trixie Whitley.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
6: Ja, u hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Jo, wat bedoel je?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
0: 7:58. En goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. In Kalmthout, in het noorden van de provincie Antwerpen, zijn 24 kinderen en hun begeleiders geëvacueerd. De bliksem was ingeslagen om de schuur waar ze kampeerden. Er ontstond brand, maar iedereen raakte gelukkig op tijd weg. Er was dus hinder in de provincie Antwerpen, maar ook in Brussel en omgeving. Daar was door het onweer waren er veel afgebroken takken. Er waren ook ondergelopen straten. De Brusselse brandweer beslist in de loop van de nacht om niet meer uit te rukken, omdat het personeel uitgeput is door de vele interventies voor het onweer en de hitte. Voor de tweede nacht op rij heeft het Amerikaanse leger luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen beschuldigen Iran van een aanval op een vrachtschip enkele dagen geleden en sindsdien is er opnieuw een escalatie. Door de aanvallen en tegenaanvallen tussen beide landen staat het staakt het vuren onder zware druk. En de Rode Duivels moeten in hun 16e finale woensdagavond op het WK voetbal tegen Senegal spelen. Van de mogelijke tegenstanders is dat in theorie toch de zwaarste. En na het onweer start de dag nu droog en vrij zonnig. Vanmiddag meer wolken en kans op buien in het centrum. Zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en de grote steden.
9: Radio 1.
8: De ochtend.
9: Met Jan van Delm.

0: komen we over van de Braziliaanse zangeres Marie Froisch. Midden in de hittegolf en de onweders wordt in Wallonië de grote watersnood van nu al 5 jaar geleden herdacht. Toen kwamen 40 mensen om, meer dan 50.000 huizen werden zwaar getroffen. In de aanloop naar die vijfde verjaardag is er op 5 plaatsen een meerdaags herdenkingsritueel. Daarbij krijgen 125 betrokkenen de kans om een lang gesprek te voeren in een bijzondere omgeving. Christine Bonneur ging kijken en luisteren in een wijk van Angleur in Luik.
1: De sporen van de watersnood zijn nog te zien in de Sacré-Cœur-kerk van Quincampoix. Het hout van de kerkbanken is verbleekt op de hoogte van het water dat hier binnenstroomde vanuit de oerte.
2: Bonjour, je m'appelle Christiane Lavigne. Je suis à Quincampoix depuis maintenant 13 ans.
1: Christiane Lavigne is 81 jaar intussen en ze vertelt hoe de wijk 5 dagen volledig van de buitenwereld afgesloten was. Ze hielp de hulp toen organiseren met andere oma's uit de wijk.
2: Oui, nous sommes restés 5 jours vraiment isolés à devoir vivre sur les réserves. Avec évidemment de temps en temps des personnes qui passaient avec des barques
1: pour. 5 jaar later komt Christiane op gesprek in de kerk voor het project Mémoire des Eaux, een herinneringsritueel bedacht door Barbara Raas. Eerst wast zij de handen van de gast en dan voert ze een lang gesprek dat een uur of langer mag duren in een bijzondere constructie.
3: De installatie is 5 meter hoog en 3 meter breed. Het heeft de vorm van een hele grote traan, maar eigenlijk zeggen we ook soms de vorm van een hele grote ui. Omdat wat eigenlijk daar binnenin gebeurt ook wel echt het soort van afpellen is van een ui om tot de essentie te komen van wat de mensen hier komen doen. Namelijk iets achterlaten, sowieso. Ik heb nu 77 ondertussen en die hebben allemaal al voor het gesprek gekozen. Dus het is wel voelbaar dat er een grote nood is aan ruimte creëren om het daarover te hebben. Ja, het is 5 jaar geleden, dus mensen, het is niet meer rouw, maar het is ook niet voorbij. Mensen zeggen ook, ça ne s'oublie pas. Ja, elk gesprek is uniek en elk rouwproces is ook uniek. Dus ik voel ook echt een groot verschil bij sommige mensen die echt gewoon het achter zich gelaten. Mensen die alles verloren zijn, hè? Dus niet niks, maar die gewoon opnieuw begonnen zijn en het achter zich kunnen laten. En die dus daar filosofischer over spreken soms. Ook al is het heel concreet wat hen overkomen is. Dan heb je mensen die nog helemaal in de kwaadheid zitten, omdat er problemen waren met de verzekering. Omdat ze niet genoeg gesteund geweest zijn. Omdat de dingen nog niet opgelost zijn.
1: Is het alleen droevig wat hier binnen gebeurt? Wordt er ook gelachen?
3: Zeker. Er wordt ook gelachen. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat het 5 jaar geleden is. Dus dat mensen al iets meer kunnen uitzoomen. Ja, dat is het mooiste aan dit project, is dat er is een ruimte gecreëerd die heel goed aanvoelt en heel veilig aanvoelt. Dus ik vraag op voorhand wel de toelating als er tijdens het gesprek een traan zou vloeien, of ik die dan mag oogsten. En mensen geven daar vrij makkelijk de toelating voor.
1: Ja, tranen oogsten, dat doet Barbara heel zorgvuldig en zacht met een pipet of met een zakdoekje. De tranen worden opgeborgen in een flesje en later verzameld in 1 groot monument, een tranenarchief. De gesprekken zijn privé, maar achteraf wilde Christiane wel vertellen waarom ze naar hier is gekomen. Om te bewijzen dat je hoop moet blijven houden.
2: Pour bien prouver qu'il faut toujours garder l'espoir. Des larmes, moi je n'en ai pas eu beaucoup, puisque je n'ai pas perdu, comme certaines personnes qui ont perdu tous leurs souvenirs. Je crois que l'important, c'est de se dire, dans toute catastrophe, on apprend quelque chose.
1: Christiane voegt er nog een oproep aan toe. Bescherm de aarde beter.
2: Réagir pour que la Terre, la planète, ne se revanche pas contre nous. C'est nous à la protéger. C'est nous à.
1: Het gaat hier over mensen, maar ook over de planeet, zegt Barbara Raas. Mémoire des Eaux is een rouwritueel voor mens en aarde.
3: Het signaal dat we met dit monument geven is iets collectief. Dus vandaag, ik weet niet wat, 37 graden buiten. Ik denk dat de vraag van de mensen gehoord moet worden. Alsjeblieft, doe iets, want de maatregelen moeten gewoon zoveel zoveel straffer zijn dan wat er nu gebeurt. Dus ik denk dat we met dat monument wel een collectief signaal geven. Ik denk tegelijkertijd ruimte geven aan individuele rouwprocessen blijft heel, heel belangrijk, omdat die heel verschillend zijn en dat je dus niet kunt verwachten dat we als collectief op dezelfde manier daarin bewegen.
0: Dat was Barbara Raas van NT Gent in een reportage van Christine Bonneure. Het project Mémoire des Eaux loopt tot 15 juli. In het Théâtre de Liège krijgt het Tranenmonument dan vorm. En is er ook een slotconcert met Anne Pirlet en andere muzikanten. U leest er meer over op VRT Nieuws.

Death of a Clown, Dave Davies. Het schooljaar is bijna voorbij en dat heeft ook Björn Soenes geïnspireerd voor zijn laatste blik van Björn van dit seizoen. Maar eerst luisteren we naar Camille Yembe.

0: Rihanna Fete van Camille Yembe.
1: Ochtend.
2: Nog 2 dagen en dan zit ook dit schooljaar er weer op. De temperaturen die zakken morgen een beetje, net op tijd misschien, voor nog een uitstap en voor de rapporten. Tijd ook voor een vurig pleidooi voor onderwijs in de blik van Björn. Goedemorgen, Björn Soenes.
3: Goedemorgen, Jan.
2: Pleidooi voor school, de kracht van kennis en de tol van onwetendheid. Zo heet jouw laatste column voor de zomervakantie. En jouw verhaal begint in Zuid-Korea. Waarom juist?
3: Wel, dat is iets wat we al in het onderwijs nooit horen. Dat is al 1 ding... En dat is een heel belangrijk verhaal, dat Zuid-Koreaans verhaal. Dat is het verhaal van hoe je van heel ver terug kunt komen en iets betekenen in de wereld. Zuid-Korea in de jaren 50 na de Koreaanse oorlog lag in puin. Het betekende niets, het had een heel laag bruto binnenlands product. Het concurreerde met Ghana en Somalië en dat wil wat zeggen. Het stond heel laag op allerhande ranglijsten over kennis en kunde. En toen is het economische wonder begonnen, het mirakel aan de Han-rivier. En uitgerekend, Jan, door een dictator, Park Chung-hee, die zei toen hij aan de macht kwam via een staatsgreep: we moeten beter doen. En de enige manier om beter te doen is onze grijze materie te gebruiken, onze hersenen. En hij heeft massaal geïnvesteerd in mensen en middelen in het onderwijs. En een generatie later waren ze daar al, de ingenieurs, de werknemers. En vandaag zien we Zuid-Korea als voorloper in allerhande technologie. Beroemde auto's, Kia's, Hyundai's, Samsung-telefoons. Die de wereld veroveren. Dus Zuid-Korea is nu een van de top 12 economieën in de wereld. Ja. En ze komen van helemaal onderaan de ladder.
2: Maar het is dus wel ingevoerd door een dictator, zeg je. Ja, daar wil je toch niet naartoe. We willen zowel Demir niet op ideeën brengen, natuurlijk. Hè.
3: Nee, maar het maakt eigenlijk niet uit. Het is zoals Deng Xiaoping ooit zei, van het maakt niet uit welke kleur de kat heeft, als ze maar muizen vangt. Ja. En ja, hij wou vooruit met zijn land. Hij was een verlichte dictator, zou je bijna kunnen zeggen. Maar heeft zichzelf de das omgedaan, is uiteindelijk omgebracht, vermoord. Maar dat is ook een aangenaam en zeer nuttig bijproduct van onderwijs. Je maakt je mensen mondiger, kritischer, veel wetender. Ze staan niet dom in het leven. Ze staan niet onwetend aan de kant toe te kijken. Ze kunnen niet meegetroond worden door nepnieuws of door valsigheden. Ze weten wat kennis is, wat je ermee kunt doen. Dus het is eigenlijk ook zo dat democratie versterkt wordt door groter onderwijs. Maak je mensen slimmer en ze zullen meer produceren en ze zullen ook betere burgers worden.
2: Dat heeft dus allemaal forse economische gevolgen. Weliswaar met de ironie van de geschiedenis dat die dictator dan uiteindelijk vermoord is door die beter opgeleide burgers. Kan je natuurlijk wel de vraag stellen, moeten we dan alleen inzetten op economisch nuttige werknemers?
3: Helemaal niet eigenlijk. Hè. Ik houd een pleidooi in mijn tekst ook voor meer aardrijkskunde en meer geschiedenis. Landkaarten zijn ontzettend belangrijk in deze tijd van klimaatverandering, in tijden van geopolitieke spanningen. Het is toch handig om te weten waar de straat van Hormuz ligt, die ons zoveel...
2: Mensen nu wel liggen, denk ik.
3: Hè? Bloed en tranen, eindelijk. Ja. Maar daarvoor meestal niet. Hè. Als je zegt, waar de Zuid-Chinese Zee, daar zijn spanningen, waar ligt dat? Ja. Nu moeten we weer leren dat het de Golf van Amerika is, terwijl het vroeger de Golf van Mexico was. Dus aardrijkskunde is fascinerend. Je leert over je eigen muurtjes kijken. Dat is al de eerste mentale barrière die je overgaat, maar dan ook die fysieke, weten dat er andere delen in de wereld zijn waar ze dingen anders doen. Geschiedenis net hetzelfde. Je moet een geheugen installeren in je maatschappij, wetende waar de dingen vandaan komen, hoe een strijd vroeger is gevoerd, hoe het toen is afgelopen. Je kunt daar lessen uit leren. En vooral, het is ook nog plezant, dat allemaal weten, dan voel je je sterker door in het leven staan. Dus ik hou een hard pleidooi voor meer aardrijkskunde en geschiedenis, die vakken die altijd als vakjes, bijvakjes worden weggezet, een beetje in de hoek worden gedrumd als bijkomstigheden, want het moet altijd wiskunde en wetenschappen zijn ook belangrijk, maar we hebben meer dan alleen maar ingenieurs nodig. We hebben ook denkers nodig, we hebben ook goede burgers nodig.
2: Die hebben we inderdaad nodig en daarom zijn aardrijkskunde en geschiedenis ook belangrijk. Leren we dat op dit ogenblik genoeg? Want je ziet toch vaak, dat zegt men dan toch, dat de geschiedenis zich herhaalt. Dan zou je kunnen denken, we leren daar niet echt uit, of wel?
3: We moeten op twee manieren anders leren. Ik denk dat dat leerprogramma anders moet. Het mag weer een beetje pijn doen. Ik ben op dat vlak wanhopig ouderwets. Ja. Onderwijs mag een beetje
2: join the club, ja.
3: Mijn vader zei altijd, eerst een beetje werken en dan ontspannen. En dus eerst je huiswerk maken. Dat was vaak nog een half uur, een uur werk. Daar zat je op te zwoegen. Je moeder kon daar niet bij helpen. Er was geen internet, er was niks van hulpmiddelen. Er waren geen laptops in de klas. Dat kwam er ook nog eens bij. Het doet niet alleen een beetje zeer, maar het is ook plezieriger, want leraren moeten weer meer in het licht worden gesteld, meer maatschappelijk aanzien krijgen, want dat zijn de vertellers van de maatschappij. Dat zijn de mensen die ons klaarmaken, soms warm maken voor iets waar we levenslang zoet mee zijn. Je denkt daar dikwijls aan terug, aan die goede leraar die jou de juiste kant opstuurde. Dus dat is belangrijk. En ja, meer aardrijkskunde en geschiedenis ook belangrijk, omdat het niet alleen maar gaat over differentiale kunnen of algebra, ja. Waar je vaak niets meer mee bent nadien. Je leert wel denken, maar je moet ook iets weten. En dan kom ik bij een belangrijk punt dat ook zeer moet doen. Je moet niet alleen meer weten waar je kennis kunt vergaren, waar je kennis kunt opdoen, maar probeer ze ook te onthouden. Probeer ook eens iets vast te houden. Dus niet alleen maar te zeggen, ik zal het eens opzoeken.
2: Je moet weten wat je zoekt voor je beseft dat wat je gevonden hebt, dat ook echt is wat je gezocht hebt.
3: Klopt, en dat internet is fantastisch als je het goed gebruikt. Het nadeel nu van AI is, mensen zoeken iets op en in plaats van bronnen te gaan lezen en te zeggen, ik krijg hier alle soorten lekkers voorgeschoteld, wat een fijne tekst is dit hier. Hier kan ik uren zoet mee zijn, terwijl je vroeger naar een bibliotheek moest en dat boek dan toevallig moest vinden en je vond het niet. Maar nu wordt er vaak gestopt bij de eerste resultaten van de zoekopdracht en stopt al. Men leest niet voor, men gaat niet de diepte in en men wordt soms met een kluitje in het riet gestuurd met valse informatie.
2: Ja, Björn Voorbier helemaal worden weggezet als twee oude zakken.
3: Nee, we zijn vooral heel enthousiast.
2: Heel enthousiast, dat zeker. Maar misschien moeten we toch ook even wijzen op de soms zware gevolgen voor de mentale gezondheid van de leerlingen. Hè? Want die durven er in Oost-Azië, als je het dan hebt over Zuid-Korea, over Japan, wel eens onderdoor te gaan. Daar willen we ook niet naartoe. Hè?
3: Nee, en dat is de andere, de excessen. Je kunt obsessief met onderwijs bezig zijn. Zeer goede zaak, die obsessie. Obsessie leidt tot goede resultaten, maar een obsessie mag ook niet leiden tot enorme stress en competitiviteit. Dat het enige is dat nog telt. Het gaat ook altijd over ontspanning, is ook belangrijk. Ja. Evenwicht vinden in het leven. En in Azië zie je dat heel vaak, dat het leidt tot depressies, zelfmoorden, negatief zelfbeeld. Daar willen we ook niet naartoe. Maar ook niet naar het andere uiterste, waar een grote inschikkelijkheid bestaat tegenover niet weten. Want we moeten toch zorg dragen dat het welzijn van iedereen bewaard wordt. Soms is het nodig om het welzijn te stimuleren door een klein beetje strenger te zijn.
2: Dankjewel Björn Soenes. En jouw vurige pleidooi voor school, de kracht van kennis en de tol van onwetendheid is als jouw laatste blik van Björn dit seizoen ook nu weer integraal na te lezen op vrtnieuws.be. Maar we hebben goed nieuws voor jouw fans, want in september ben je er opnieuw. Tot dan.
3: Tot dan.

0: Past the Mission van Tori Amos. Brussel maakt zich op voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Daarover hebben we het na 8 uur.
1: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
2: Feeststemming op die nieuwe tribune.
1: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
2: En er wordt met van alles gegooid.
1: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
2: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
1: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
3: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
1: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Oh, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus de condata, dat kost die €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
7: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik dacht van chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Daar wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Ontrafel met Radio 1 het grootste mysterie ooit. Stap 3000 jaar terug in de tijd met Tutankhamon The Immersive Exhibition. Laat je overrompelen door monumentale projecties, indrukwekkende virtual reality, een bijzondere reis door de Vallei der Koningen en originele artefacten. Nu in Terminal 1 Brussels Expo. Tickets tutankhamon.be. Samen met Radio 1.
10: Willem van Mullum is gepassioneerd door zijn job. Hij is Italië-correspondent voor VRT Nieuws. Zijn liefde voor het land beschrijft hij in zijn boek Het Theater van de Schoonheid. Of het leven daar echt dolce far niente is, vraag ik hem straks in Touché.
6: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doort. Het onweer heeft veel problemen veroorzaakt in het centrum van het land en in Antwerpen. De Brusselse brandweer is uitgeput en rukt voorlopig niet meer uit. En de Rode Duivels krijgen Senegal als volgende tegenstander op het WK. In Kalmthout, in het noorden van Antwerpen, zijn 24 kinderen en hun begeleiders geëvacueerd. De bliksem is rond 3 uur vannacht ingeslagen op de schuur waar ze kampeerden, zegt Bieke Bruins van de brandweer.
13: Het gaat om een uitstaande brand in een schuur, wat toevallig ook de kampplaats was waar 24 kinderen aan het overnachten waren. Die kinderen zijn allemaal geëvacueerd. Die waren sterk onder de indruk, maar die zijn voor de rest oké. Twee kinderen die zijn afgevoerd, zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle.
12: De leeftijd van de kinderen is niet bekend. De brandweer in de Kempen kreeg afgelopen nacht 75 oproepen. En ook het zuiden van de provincie Antwerpen kreeg het zwaar te verduren, zegt Esther Kok van de brandweerzone Rivierenland rond Mechelen.
14: De impact is toch eigenlijk best wel groot geweest. Rond 1:40 kwamen bij ons de eerste oproepen binnen. En daarbij zijn er eigenlijk in totaal tot deze ochtend zo'n 95 meldingen binnengekomen voor zaken als omgevallen bomen, loshangende dakgoten of pompwerkzaamheden. Maar daarnaast hebben we ook 4 bevestigde branden gehad in de zone. Dat gaat over een caravan in Heist op den Berg die is uitgebrand. Een blikseminslag in Bornem. Een dakbrand in Putten en ook een blikseminslag in Puurs.
12: In Brussel en de ruime omgeving was het ook alle hens aan dek voor de hulpdiensten. De Brusselse brandweer deed afgelopen nacht bijna 90 interventies, maar rukt voorlopig niet meer uit als het niet dringend is, zegt Walter de Rieuw.
15: In de loop van de nacht hebben we besloten onze mannen en vrouwen niet meer uit te sturen, want die waren uitgeput, niet alleen door deze weerinterventies, maar ook door de ziekenwageninterventies in de loop van de dag, door de hittegolf.
12: Verschillende festivals werden gisteravond uit voorzorg afgelast, omdat het ging onweren. Onder meer Couleur Café in Brussel. Wie niet meteen naar huis ging, kreeg onderdak in de expohallen aan de Heijsel. Katrien van der Schoot, jij bent daar. Wat zie je daar?
8: Hier aan de Heizel is de zon er opnieuw doorgekomen. De bollen van het atomium staan te blinken in de ochtendzon. Maar gisteravond was het wel anders. Ik sta hier vlakbij de camping waar mensen die Couleur Café bezochten normaal gezien hadden moeten overnachten. Maar toen het onweer losbrak, moesten ze plots naar Paleis 3 geëvacueerd worden, zegt Eleonore.
16: Iedereen moet aan 20 uur van het festival weggaan en daarna iedereen moet terug bij de camping komen en bij de Paleis 3 terugkomen. En er waren heel veel mensen, er waren nat, dus heel veel lawaai, drinken, alles.
8: Weinig slaap voor de bezoekers en de medewerkers. Eleonore zegt dat het feestje straks opnieuw doorgaat, maar dat is nog niet zeker.
17: Dank je wel, Katrien, voor je verslag. Ook Werchter Boutique werd stopgezet gisteravond. Daar kon het optreden van de Amerikaanse zangeres Katy Perry niet meer doorgaan. In Wallonië is vooral Henegouwen zwaar getroffen. De brandweer in Charleroi spreekt van een catastrofe. En tijdens een feest in Courcelles vlogen tenten weg en raakten 3 mensen licht gewond. Voor de tweede nacht op rij heeft het Amerikaanse leger luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen beschuldigen Iran van een aanval op een vrachtschip enkele dagen geleden. En sindsdien is er opnieuw een escalatie. Door de aanvallen en tegenaanvallen tussen beide landen staat hun staakt het vuren onder zware druk. In Venezuela in Zuid-Amerika is 3 dagen na de zware aardbevingen nog een jongen van 11 levend van onder het puin gehaald.
18: 1, 2, 3.
17: Het was een lichtpunt tijdens de reddingsacties, want er zijn nu al 1430 doden geteld in Venezuela. En dat aantal zal nog oplopen omdat er nog tienduizenden mensen vermist zijn. Een 20-tal landen heeft intussen al reddingsteams gestuurd. Sport. Op het WK voetbal is de volledige groepsfase afgelopen en de Belgen weten tegen wie ze moeten spelen in hun 16e finale woensdagavond. Dat wordt Senegal. Een zware tegenstander, zegt Tom Boudeweel.
19: De tegenstander van de Rode Duivels in de 16e finales hing af van het resultaat van Congo. De ploeg met veel bekende spelers uit de Belgische competitie klopte Oezbekistan en mag als derde in de groep naar de volgende ronde. Daardoor wordt Senegal de tegenstander van België. Senegal verloor wel tegen Frankrijk en Noorwegen, maar versloeg dan Irak met 5-0 om als slechtste derde door te gaan. Zeker geen makkelijke tegenstander met talenten zoals Jackson van Bayern München en de ervaring van Sadio Mané, ex-Liverpool, en Kalidou Koulibaly, ex-Racing Genk. Het won trouwens vorig jaar de Afrika Cup, al moest het de beker achteraf afgeven aan Marokko na een tumultueuze finale.
17: In de match van Argentinië tegen Jordanië maakte Lionel Messi als invaller de 3-1. Hij scoorde nu al in 7 WK-wedstrijden op rij, een record. Bij Portugal kon Ronaldo niet scoren, het bleef 0-0 tegen Colombia. Het klaart overal op nu en het is vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog tot 25 graden. De problemen door het onweer zaten vooraan in dit nieuws. In Kalmthout zijn kamperende kinderen geëvacueerd na een blikseminslag. En de brandweer in Brussel is uitgeput en doet geen interventies meer die niet dringend zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
11: De ochtend.
6: Met Jan van Delm.
0: Goedemorgen. De Verenigde Staten vieren deze week hun 250ste verjaardag. En hier in Brussel beginnen ze vanavond al aan. Dit is de ochtend. Welkom.

0: The Magnificent Seven van The Clash. De grootste hitte is stilaan voorbij. En daar zullen ze bij de Amerikaanse ambassade hier in Brussel niet rouwig om zijn. Want vanavond organiseert ambassadeur Bill White een reusachtige 4th of July party. Volgend weekend vieren de VS namelijk hun 250ste verjaardag. En dat zullen we ook hier in de Europese hoofdstad geweten hebben. Goedemorgen, Emmanuel van Brussel.
1: Goedemorgen.
0: Van het Nederlandstalige nieuwsmedium Brus. Jij gaat er vanavond ook naartoe en dat feest dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Hoe groot is de impact op de stad?
1: Wel, wat vooral opvalt is dat het een privéfeestje is. Het is een soort VIP-feest. Het wordt zelfs vergeleken met het World Economic Forum in Davos. Okay. Met 5000 genodigden. Tijdens dat feest kunnen de gewone Brusselaars niet in het park.
0: In het Jubelpark?
1: Ja.
0: Want dat is al een tijdje afgesloten, ook met de warme dagen. Wat denkt de Brusselaar er eigenlijk van?
1: Ja, het is natuurlijk voor de buurt heel vervelend dat net met die warmte het park deels of volledig afgesloten is. En natuurlijk het karakter van het feestje doet bij sommigen ook de wenkbrauwen fronsen, aangezien het toch een soort MAGA-sausje heeft, een soort Trump-feestje is.
0: Ja.
1: Niet iedereen in goede aarde.
0: Nee, dat valt niet bij iedereen in goede aarde. Privéfeestjes, zeg je. Is dat misschien ook de reden waarom we er zo weinig over weten?
1: Ja, intussen weten we wel redelijk wat. Het is dus een feest vooral voor militairen van Amerika. Want dat wordt soms onderbelicht. En daarnaast is er een hele grote groep van VIP's uitgenodigd. Dus ambtenaren, bedrijfsleiders, politici. Eigenlijk de elite, zoals men dat soms noemt, die zijn uitgenodigd. En dat wordt een groot feest met heel veel artiesten, waaronder twee bekende country-artiesten.
0: En die twee bekende country-artiesten, wie zijn dat dan?
1: Wel, Zac Brown Band is de headliner, maar wie vooral opvalt is Alexis Wilkins. Dat is niet alleen een country-zangeres, maar ook een prominente conservatieve opiniemaakster in Amerika en ook de partner van Cash Patel, de omstreden FBI-baas.
0: Ja.
1: Wat meteen de link naar Donald Trump brengt.
0: Ja, je zegt het wordt een MAGA-feestje, Make America Great Again. Het wordt blijkbaar vooral ook een militair evenement, want er zullen nogal wat militairen bij zijn, blijkbaar.
1: Ja, belangrijk om te weten is dat dit naar de niet alleen het Amerikaans-Belgische Amerikaans-Belgische relatie willen versterken, maar ook dat het ook gericht is naar de NAVO. En ook Mark Rutte, de baas van de NAVO, gaat spreken. Dus het is inderdaad ook een belangrijk militair feestje.
0: Dat is dus een bewuste keuze.
1: Ja, wat de bedoeling is van de drie ambassadeurs, want er zijn drie Amerikaanse ambassadeurs in België, voor België, voor de NAVO en voor de EU. Hun bedoeling is eigenlijk de transatlantische relatie in de verf te zetten.
0: Ja, er zijn duizenden mensen uitgenodigd via IP's, zoals je zegt. Volgens de ambassade is er een stormloop geweest om erbij te kunnen zijn. Tegelijk circuleren er ook geruchten in Brussel dat de opkomst toch tegenvalt. Weet jij daar iets meer van?
1: Ja, dat zullen we moeten afwachten. De ambassade zegt inderdaad dat er overweldigende belangstelling is. En we zullen moeten zien. Natuurlijk, daarbij moet je zien dat het voor uitgenodigden of genodigden niet altijd evident is om de uitnodiging zomaar af te slaan.
0: Nee.
1: Want stel je bent bedrijfsleider en je exporteert naar Amerika, dan heb je er belang bij om de relaties met Amerika, dat goed loopt. Dus ik verwacht toch redelijk wat volk.
0: Jij verwacht redelijk wat volk, dat is duidelijk. En je gaat ook zelf een verslag uit te brengen. Hè? Hoe kijk je daar zelf naar?
1: Ja, het is vooral afwachten inderdaad wat die belangstelling is. Daarnaast ook belangrijk om te noteren is dat er een tegenmanifestatie zal zijn aan het Schumannplein, niet zo ver van het Jubelpark. Wat mij vooral zal interesseren is hoe groot zal die tegenbeweging zijn. Gaat dat duizenden mensen zijn of gaat dat slechts enkele honderden zijn? Dus dat valt af te wachten.
0: En wie zijn die tegenbetogers, weet je dat?
1: Die komen vooral uit de linkse hoek. De gangmaker is Extinction Rebellion.
0: Ja.
1: En er zijn ook enkele divisies van Antifa aangekondigd. Dus eerder uit die hoek.
0: The usual suspect, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja. Er is natuurlijk ook gisteravond dat onweer geweest. Vanavond zou er opnieuw een onweer kunnen zijn. Zou het kunnen dat daardoor het feestprogramma misschien wat wordt ingekort, of heb je daar niks van vernomen?
1: Niks van vernomen. Ik denk dat het hen heel goed uitkwam, dat heel goed uitkomt dat de storm vannacht was en niet vanavond. Dus voorlopig gaat alles goed, want er is ook een drones show aangekondigd op het einde. Dus, en vuurwerk. Dus ja. storm en onweer zou wel het programma in de war sturen.
0: Ja, maar dat verwachten we dus niet meteen. Dankjewel, Emmanuel van Brussel van Brus. En veel plezier daar vanavond op het feestje van de Amerikaanse ambassadeurs. Tot ziens.
1: Graag gedaan.

jou. Jaar na jaar van Vrouwtje. Zometeen blikken we nog eens terug op de eerste ronde van het WK voetbal. En uiteraard ook de gevolgen voor onze Rode Duivels. Maar eerst de Bee Gees.

0: Massachusetts van de Bee Gees.
1: De ochtend WK.
0: De groepsfase van het WK voetbal zit erop. Peter van den Bemt praat ons voor 8 uur al bij over Senegal, de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Maar dan moeten we misschien eens kijken naar de wedstrijden van afgelopen nacht. De laatste wedstrijden van de eerste ronde. Goedemorgen, Jeroen Gunst.
2: Dag Jan.
0: En er zijn nog een paar toplanden in actie gekomen. Daarnet Argentinië nog.
2: Ja, tegen Jordanië en zelfs met een B-ploeg, Jan. Want dat was het toch wel bij Argentinië. Won de titelverdediger vlot met 3-1. Lionel Messi zat op de bank. Hij kwam na een uur in de ploeg. En 10 minuten voor het einde van de wedstrijd maakte hij het derde Argentijnse doelpunt met een lage vrije trap. En dat was dan meteen ook zijn 19e doelpunt op een WK. En die treffer heeft hem een record opgeleverd. Ja, alweer een record. Want Messi is de eerste speler die in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden scoort. En zo dus een perfect rapport voor Argentinië met een 9-9 in die groepsfase. In de volgende ronde wacht nu Kaapverdië. En Jordanië, Jan, gaat met 0 punten roemloos naar huis.
0: Ja, Kaapverdië zou in principe geen probleem mogen zijn voor Argentinië. Nog in diezelfde groep werd gevreesd dat Algerije en Oostenrijk het op een saai gelijkspel zouden houden. Het is een gelijkspel geworden, maar wel spectaculairder dan verwacht.
2: Dat is waar. Beide landen hadden aan 1 punt genoeg om zeker te zijn van een plaats in de knock-outfase. Ja, een wedstrijd waarin geen van beiden dan echt zijn best zou doen. Dat was het gevreesde scenario. Maar kijk, een gelijkspel zoals je zegt. Maar wel een 3-3 met 2 doelpunten. Eentje aan elke kant in de extra tijd dan nog. In de 93ste minuut kwam Oostenrijk 3-2 achter. Maar nog eens 3 minuten later stond het dan toch weer 3-3. Een emotionele rollercoaster, zegt Marcel Sabitzer van Oostenrijk. We dachten dat we er waren met dat gelijkspel binnen de 90 minuten. En dan ineens niet meer, maar we zijn blijven gaan tot het einde.
3: Weird moment. It's a draw normally, so you think you go through. And then yeah, one moment from Algeria. They have also top quality in the midfield. And yeah, Maris with a very good finish. Then you are emotionally down, but you need to get up until the final whistle. We did it and yeah, we were very lucky at the end, but yeah, very happy about that.
2: Ja, heel blij met het uiteindelijke resultaat. Elk een punt. Oostenrijk speelt nu in de volgende ronde tegen Spanje. En Algerije, Jan, komt uit tegen Zwitserland.
0: En nog vannacht kon Engeland zijn wedstrijd winnen, maar Portugal niet.
2: Nee, Portugal en Colombia kwamen niet tot scoren tegen elkaar. 0-0 dus daar. En om het met de woorden van onze commentator Bert Sterks te zeggen.
4: Vreemd genoeg, een match die op 0-0 is geëindigd. Die evengoed op zich zeg maar wat 3-2 had kunnen eindigen.
2: Ja, en dat had die wedstrijd eigenlijk ook wel verdiend. Want het was een goede wedstrijd. Cristiano Ronaldo, voor de volledigheid, want dat willen we dan weten, was onzichtbaar. Heeft eigenlijk niet veel gedaan in die match. Colombia pakt de groepswinst, speelt nu tegen Ghana. Portugal neemt het op tegen Kroatië. En dat is dan toch wel een interessante affiche in die 16e finales. Engeland won, zoals je zei, logisch, maar weinig sprankelend, met 2-0 tegen Panama. Dat ook afdruipt met 0 punten. En de tegenstander van Engeland in de 16e finales wordt Congo. Dat toch een historisch moment beleefde vannacht, want voor het eerst ooit konden de Congolezen een WK-wedstrijd winnen. Ze deden dat met 3-1, Jan, tegen Oezbekistan.

0: Los Angeles. Arthur van Doren blikt tevreden terug op het parcours dat de Lions hebben afgelegd.
1: De Pro League blijft natuurlijk gewoon een competitie die doorheen een heel jaar gespeeld wordt tegen de top 8 landen van de wereld. Dus dat is gewoon wel echt iets om trots op te zijn. En je merkt ook dat we doorheen die Pro League gegroeid zijn. Ik denk dat voor ons als tussen aanhalingstekens jonger slash misschien onervaren team op sommige vlakken is dat gewoon een belangrijke stap. Je merkt ook na de eerste wedstrijd tegen Nederland en een verliespartij tegen Australië dat we wel gewoon op een juiste manier de knop om kunnen zetten. En dat is ook toernooihockey. Dat hoort er ook gewoon bij. Ik denk dat we dat vandaag heel knap hebben gedaan. Met een mooie overwinning tegen een van de beste landen ter wereld. En met een Olympisch ticket op zak.
0: Ja, de Red Lions spelen vandaag nog hun laatste wedstrijd in de Hockey Pro League tegen Australië. En daarmee hebben ze nog een rekening openstaan, want de Australiërs smeerden de Lions hun enige nederlaag in deze competitie aan. Dus ja, Jan, dat moet nog even worden rechtgezet.
2: Dat denk ik ook. Dan is er ook nog tennis, want morgen begint Wimbledon.
0: Ja, het derde Grand Slam toernooi van het seizoen. En onze eerste landgenote die daar in actie komt op het gras in Londen is Hanne van de Winkel. Het is haar eerste keer op Wimbledon. En Van de Winkel, 22 jaar is ze, kijkt er naar uit.
3: Ja, zalig. Ik vind het veruit het chicste Grand Slam. Ik heb ze nu allemaal mogen ervaren. En dit is toch wel net iets specialer, vind ik. Zo als je binnenkomt en de locker rooms en alles is gewoon enorm goed afgewerkt. En toch specialer dan de andere slams. Dus een heel mooie ervaring om hier eens te mogen rondlopen.
0: Ja. Ja, en Hanne wist ons ook nog te vertellen, Jan, dat ze zoveel mogelijk probeert te kijken naar de Rode Duivels op het WK. Zij weet dus wat te doen woensdagavond.
2: En wij ook. Dankjewel, Jeroen Guns.

0: haute couture van Rosalia.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
2: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
3: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
4: J'aime le drame, j'aime l'écho.
3: Ben Vols, Bill Callahan.
5: Remember the good things.
3: Roseanne.

0: veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van de Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
1: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Wat?
2: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
0: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 8:55. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Tijdens het onweer van vannacht is 1 slachtoffer gevallen. In Ter Hulpe, Waals-Brabant, is iemand overleden toen een boom op een auto viel, zo bevestigt ons de burgemeester. Verder heeft de brandweer enorm veel interventies moeten uitvoeren in de provincie Antwerpen, in Brussel en omgeving en in Henegouwen. De brandweer in Brussel stopte vannacht zelfs een tijd lang met zijn interventies omdat iedereen uitgeput was. Maar de ochtendploeg rukt nu opnieuw uit. In Venezuela, Zuid-Amerika, is 3 dagen na de zware aardbevingen nog een jongen van 11 levend van onder het puin gehaald. Het dodental loopt wel al hoog op. Officiële balans 1430 doden, daarnaast nog tienduizenden vermisten. En de Rode Duivels krijgen met Senegal een zware tegenstander in de 16e finales van het WK voetbal. Senegal won begin dit jaar nog de Afrika Cup, maar moest die titel afstaan omdat spelers tijdens de finale uit protest van het veld waren gestapt. Goedemorgen Sabine.
5: Goedemorgen Jan.
4: Het was vanmorgen toch al een pak frisser, hè?
5: Ja, het werd koeler dan de nachten daarvoor. En de rust is ook weer gekeerd. Op dit moment temperaturen tussen 19 en 22 graden. Dus het moment om de ramen en de deur nog even open te gooien en toch wat koele lucht binnen te laten. Nu, we gaan niet meer naar die zeer extreem hoge temperaturen van de voorbije dagen, maar het wordt wel nog altijd wel warm. En lokaal kan het nog tropisch warm worden. Straks lokaal tot 30 of 31 graden. Dat is dan in het oosten van het land en in sommige steden. Aan de kust koeler met 23 graden. En in de loop van de dag is er een kleine kans op een lokale bui in het centrum. En vooral over het zuidoosten van het land kan er eventueel nog wel een onweer losbreken. Dat bij een zwak tot matige wind uit west-zuidwest of west-noordwest. Vanavond en vannacht moeten we nog wel rekening houden met hier en daar een onweersbui over het zuidoosten van het land, misschien ook het centrum. In het westen zijn er brede opklaringen. En een temperatuur die onder de kaap van 20 graden geraakt, dus 14 tot 19 graden voor volgende nacht, dus dat wordt nog aangenamer om te slapen. En dan morgen die laatste bui verdwijnt of schuift weg richting Duitsland. Het wordt droog, redelijk mooi ook. In de loop van de dag een paar stapelwolken. En dan temperaturen van 20 tot 26 graden. En vanaf dinsdag gaan we naar het lichtwisselvallige, misschien lokaal al eens een bui. En goed verdraagbare temperaturen rond 24 of 25 graden.
4: Oh, wat een opluchting. Dankjewel Sabine.
3: Radio 1.
0: De ochtend.
3: Met Jan van Delm.

0: The Time Is Now Moloko. Nafi Thiam, koningin van de atletiek, drievoudig Olympisch kampioen op de zevenkamp, vier dit weekend haar wederoptreden in Duitsland. En dat is 9 maanden na haar opgave op het WK in Tokio. Dat herinnert u zich misschien nog wel. Goedemorgen, Sporza-collega David Naert.
1: Dag Jan, goedemorgen.
0: Jij volgt de atletiek om de voet. Thiam heeft gisteren maar 2 van de 4 proeven afgewerkt, hoogspringen en kogelstoten. Hoe heeft ze het gedaan?
1: Goh, degelijk zou ik zeggen. Ook niet meer dan dat. Als je kijkt naar de resultaten die ze liet optekenen. 1,84 meter in het hoogspringen. Vorig jaar haalt ze als beste hoogte in dat moeilijke jaar nog 1,89 meter. Het is een heel eind onder haar persoonlijk record. En dan in het kogelstoten bleef ze 90 centimeter onder haar persoonlijk record. Dus degelijk openers om aan het seizoen mee te beginnen. Zeker wel, maar ook niet veel meer dan dat. Nu, achteraf zei Thiam eigenlijk zelf ook dat we zeker geen persoonlijke records hadden moeten verwachten of prestaties die in de buurt daarvan zouden komen, want het was haar eerste competitie na erg lange tijd. Het ging er voor haar vooral om nog eens het wedstrijdgevoel in de benen te krijgen, het competitiegevoel ook, in competitie te komen met andere meerkampsters. Dat was de bedoeling. Dus ik denk dat ze er wel al bij al redelijk tevreden zal zijn. De omstandigheden waren ook bijzonder zwaar. Het was naar verluid heet daar in Ratingen. Omstandigheden die ze in haar carrière tot nu toe nog nooit had meegemaakt.
0: En dat speelt ook mee natuurlijk, dat hete weer. Straks zijn er nog 3 proeven. Gaat ze daar nog aan iets meedoen?
1: Wel, het is de bedoeling dat ze daar aan het speerwerpen deelneemt. Speerwerpen, dat weet je misschien, dat is een van haar betere onderdelen, waarin ze in het verleden vaak het verschil heeft gemaakt toen het ging om de strijd om de medailles. Dat is hier niet de bedoeling natuurlijk. Voor een klassement doet ze niet mee in Ratingen, maar ze wil wel zich nog eens tonen in dat speerwerpen. En dan denk ik, een worp een heel eind in de 50 meter. Dus daar gaat ze zeker wel eens alles op alles zetten. Vandaar misschien ook dat ze gisteren uiteindelijk toch niet de 200 meter heeft gelopen. Het afsluitende nummer van dag 1 in de zevenkamp. Dat was nogthans wel de bedoeling. Maar ze voelde toch nog wel wat aan de hamstring. Ze voelde spanning komen in die spieren. En ze wilde gewoon geen risico nemen. Dus vandaar toch een beperkter programma. Uiteindelijk nog gisteren en vandaag in Ratingen.
0: Ja, ze verscheen inderdaad ook wel zwaar ingetaped, hè? Dat betekent dus dat ze echt nog wel voorzichtig moet blijven?
1: Ja, ze heeft inderdaad vooral uit voorzorg wel van die strips nog op haar been, zoals je misschien hebt gezien in het journaal ook gisteravond. Ja, ze heeft in de lente nog een hamstringblessure opgelopen. Ja, dat is bijzonder vervelend natuurlijk, op een slecht moment. Want aanvankelijk zou het de bedoeling geweest zijn dat ze misschien had meegedaan aan de befaamde meeting in Gutsies eerder deze lente, waar eigenlijk alle toppers altijd erbij zijn in de meerkamp. Maar daar heeft die blessure dus roet in het eten gegooid. En dan moeten we kijken naar de kalender. Ja, het Europees kampioenschap, als ze daar naartoe zou gaan, dat is maar 6 weken. Tot nu, vanaf nu, nog maar 6 weken. Dat komt erg dichtbij, dus zeker geen risico's nemen.
0: En gaat ze daar nog klaar voor geraken, denk je?
1: Dat is de vraag. Dat is een beetje koffiedik kijken. Uiteindelijk, het horde lopen, dat kwam nog te vroeg. Heeft ze gisteren, ze heeft de start genomen, omdat dat nu eenmaal verplicht is. In een meerkamp moet je starten in elk onderdeel. Maar ze heeft het snel voor bekeken gehouden. Dat komt nog te vroeg. Die 200 meter voelt ze toch nog de weerbots van de inspanningen eerder in de dag. Ze zei ook, door de hitte zat ik eigenlijk redelijk snel zonder water. Lang moeten wachten in dat hoogspringen. Moeilijke omstandigheden. Dus ik weet niet welke sportieve lessen ze hier nu zal kunnen uittrekken. Dat weet zij wel. En haar coach Michael van der Plaatsen ook. Wij hebben daar een beetje het raden naar. Goed, 6 weken is niet zo lang, maar ze is natuurlijk wel geselecteerd voor dat Europees kampioenschap als titelverdedigster. 2 jaar geleden in Rome goud gewonnen. Dus daar hoeft ze zich geen zorgen om te maken. Maar laten we hopen dat ze dus inderdaad fysiek klaarraakt om haar kansen te verdedigen in Birmingham.
0: Laat ons dat inderdaad hopen, dat er fysiek geen problemen meer zijn. Nu, vorig jaar, dat herinneren we ons ook nog allemaal zeer goed, waren er die wrijvingen met de Atletiekbond. Hè? Is dat nu helemaal vergeven en vergeten?
1: Dat nog niet, maar de entourage, of in de entourage van Thiam valt wel te horen dat het de goede kant uitgaat om de betrekkingen te normaliseren. De veelbesproken gedragscode die op de schop ging, die alle atleten moesten ondertekenen, met daarin de nodige verplichtingen ook, sponsorverplichtingen, dat soort zaken, dat lag Thiam niet. Nu, op dit ogenblik is dat helemaal van de baan. Er wordt wel gewerkt aan een nieuwe gedragscode, maar het EK komt daar nog te vroeg voor. Dus dat probleem zal ze al niet niet op haar weg tegenkomen. Dan is de vraag, zal ze op haar manier kunnen deelnemen aan dat EK? Dat wil zeggen met haar eigen entourage, haar eigen kine bijvoorbeeld. Dat was het grote probleem onder meer in Tokio op dat WK. Wel, naar verluid gaat dat allemaal de goede richting uit, zo valt te horen. Maar het is nog te vroeg om te zeggen dat er echt een akkoord is. Maar... Ja, als je de signalen opvangt, als je goed tussen de lijnen leest, dan denk ik dat dat wellicht wel in orde zal komen.
0: Dat is dan wel een hele opluchting, want vorig jaar ging het zelfs zo ver dat er geruchten waren, of dat ze zelfs expliciet zei dat ze nooit meer voor België zou optreden. Maar zover zal het dus nooit komen.
1: Voor België optreden of veel eer gewoon een punt zetten achter haar carrière.
0: Nog erger, ja.
1: En dat is... Ja, dat heeft wel degelijk op tafel gelegen. De coach, Michael van der Plaatsen, vertelde ons vrijdag dat het echt de nodige tijd heeft geduurd eer Nafi Tian daar mentaal overheen was, over wat er gebeurd is in de aanloop naar en tijdens dat WK in Tokio. 6 maanden heeft dat dus geduurd. En de optie om te stoppen heeft wel degelijk op tafel gelegen. Dat zal vermoedelijk meer in een eerste ontgoocheling geweest zijn. Maar nadien stelt toch weer naar haar trainingsoord, haar vertrouwde oord in Zuid-Afrika getrokken. De dingen op een rijtje gezet. Terug beginnen, sporten, trainen, werken aan een nieuw seizoen. En finaal hebben ze beslist, nee, het is toch nog te vroeg om er een punt achter te zetten. En met de federatie laten we hopen dat de laatste plooien effectief ook worden gladgestreken. Dat ze op zijn minst met een zorgvrij hoofd aan competitie kan doen. En het ziet er naar uit dat dat wel zal lukken deze zomer.
0: Dat zou fantastisch zijn. Zie je haar nog doorgaan tot Olympische Spelen over 2 jaar in Los Angeles?
1: Ik hoop het. En ik denk dat die kans wel reëel is, omdat ze zelf over dit jaar, een jaar met tussen aanhalingstekens alleen een Europees kampioenschap, voor haar geen must was. Ze is al Europees kampioene geweest. Ja. We zullen zien hoe het loopt, hoe het gaat. Dus dan leid ik daar wel uit af dat haar uiteindelijke doelen nog wel elders liggen. En dan denk ik aan de Olympische Spelen. Zelf heeft ze daar voor alle duidelijkheid nog geen uitspraak over gedaan. Haar entourage evenmin. Maar het zou wel interessant zijn, precies omdat de concurrentie natuurlijk geweldig is toegenomen. Op die meerkamp, op die zevenkamp met een Anna Hall, maar ook Annie Kaelin, de Zwitserse, die fenomenale progressie heeft gemaakt dit seizoen. En de meerkamp in Guts is op haar naam heeft geschreven. Die er trouwens ook bij is in Ratingen. En Tiam hield die in de 2 proeven toch alweer achter zich. Ja. Maar dat is niet onlogisch, aangezien ze op die onderdelen kogels stoten en hoogspringen ook beter is dan die Zwitsers. Maar goed, het zou wel tof zijn om te zien waar ze als 30er nog kan finishen dan in dat selecte gezelschap van de toppers in de zevenkamp.
0: Dat zou inderdaad fantastisch zijn, maar 2 jaar is nog heel ver in een sportleven. Dankjewel, David Naar. Tot ziens.

Safe and Sound, de nieuwe single van Oscar and the Wolf en Steen. Zometeen gaan we naar de VS, want daar bereiden ze zich voor op de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheidsverklaring. Dat is voor na de Love and Spoonful.

0: Do You Believe in Magic van de Love and Spoonful. We hadden het hier eerder in de uitzending al over het grote feest in het Jubelpark hier in Brussel vanavond om het 250ste verjaardag te vieren van Amerika. De VS ontstond in Philadelphia, om het zo te zeggen, waar 250 jaar geleden de onafhankelijkheidsverklaring werd opgesteld, goedgekeurd en ondertekend. Een plek die nog altijd veel toeristen aantrekt, zeker in een feestjaar als dit. Onze correspondent Thomas de Graven trok naar de geboorteplek van Amerika, Independence Park in Philadelphia.
1: Ik sta in het midden van het historische centrum van Philadelphia op een regenachtige dag wel, maar toch hangt hier een feestelijke sfeer, want overal in de straten hangen vlaggen, affiches, spandoeken en één getal komt de hele tijd terug, 250, want dat is natuurlijk de leeftijd die de VS op 4 juli bereikt. En dat is een heel belangrijk moment voor deze stad, zegt inwoner Alyssa.
2: For the city, yeah, it's a huge deal. People are super excited. Everything is sold out in advance. Like, if you're trying to go somewhere, make sure you have your tickets now.
1: Het is natuurlijk geen toeval dat die verjaardag hier in Philadelphia zo hard leeft, hè, want dit is de plek waar de Verenigde Staten ooit ontstond als land. Ik sta hier voor Independence Hall. Ziet er een beetje uit als een middelgroot gemeentehuis in een Vlaamse stad met een mooi wit klokkentorentje erop. Maar dit is een van de belangrijkste historische gebouwen in het land. Dat hoor je ook van de vele toergidsen hier.
3: This is known as the birthplace of America. This is where the Second Continental Congress declares independence.
1: Die ondertekening van de onafhankelijkheidsverklaring is voor Amerikanen uiteraard een heel belangrijk moment. En daarom trekt deze plek nog altijd veel toeristen.
4: I'm a proud American. So this is the place to be during the 250th anniversary. Where else?
1: Een trotse Amerikaanse noemt Sarissa zichzelf. Ze komt uit New York City. En dit is een plek die je moet bezoeken op deze 250ste verjaardag, vindt ze. En dat vindt ook Skyler, een jonge man die ik even later ontmoet. Ook hij komt uit New York City.
5: I think it's a sign of what democracy can mean around the world, hopefully.
1: Deze plek bezoeken is belangrijk, zegt hij. Al is het maar om ook hoop te putten in tijden waar het niet zo goed gaat, zegt hij.
5: It's always nice too whenever you're feeling kind of down on America to come back and see the places where people started something that meant something.
1: Ja, de democratie in de VS maakt niet de beste periode door, zegt Skyler. En de idealen uit die onafhankelijkheidsverklaring, dat iedereen gelijk is, dat iedereen het recht heeft op leven, op vrijheid, op het nastreven van geluk, ja, daar moet nog elke dag aan gewerkt worden, zegt hij.
5: It's never something that's actually been lived up to, but they still believed in those ideas, even if they didn't live up to them. And I think they believed that one day we would, as a country, live up to those ideals. So.
1: En zo denkt ook Rochelle erover, een gepensioneerde leerkracht uit North Carolina die ik ontmoet.
6: I'm still campaigning for the Equal Rights Amendment for women.
1: Want ook al staat in die onafhankelijkheidsverklaring dat alle mensen gelijk zijn, er is een amendement dat gelijke rechten voor vrouwen vastlegt, maar dat is nog steeds niet opgenomen in de grondwet.
6: Inaugurated into the Constitution.
1: Er is dus wel vooruitgang.
6: I think it's better than it used to be. I wouldn't want to go back 250 years.
1: Maar nog steeds ruimte voor verbetering.
6: Always room for improvement.
1: En ook Sarissa vindt dat de VS niet in optimale conditie verkeert op 250-jarige leeftijd.
4: We're hanging. That's the best I could say. We're hanging.
1: Zoals de meeste mensen hier wil ze liever niet over politiek praten.
4: I don't like to talk about politics,
1: maar ze vindt dat Amerika veranderd is.
4: It's changed. America is a different America today.
1: Brianna, haar dochter, staat ernaast en zij geeft haar moeder gelijk.
7: Yes, right now I feel like a lot of people are divided.
1: Dit land is heel erg verdeeld, zegt ze.
7: I have children.
1: Maar ze gelooft toch nog in een mooie toekomst voor haar kinderen en kleinkinderen.
7: Everything will be okay. Just like we get through it. We always get through it.
1: Ja, de VS is een democratie waaraan gewerkt moet blijven worden. Dat is het gevoel dat velen hier hebben. Maar desondanks zeggen ze ook dat dit nog steeds het beste land ter wereld is. Zoals Marina uit New Jersey.
8: My mom came from a different country, but
1: haar moeder is immigrant en haar hele familie kon hier een toekomst uitbouwen.
8: Like my whole family, so yeah. It's not perfect, but it's still the best country in the world.
1: En dat is wat veel mensen hier op 4 juli heel hard zullen vieren.
0: Thomas de Graven trok naar de geboorteplek van de Verenigde Staten in Philadelphia. En over die 250ste verjaardag van de VS horen we deze week allicht nog veel meer.

0: Emma van Hot Chocolate. De VS en Iran vliegen elkaar opnieuw in de haren. Daarover praten we straks na 9 uur. En er is ook nog het Belgisch kampioenschap wielrennen. Ook daarover zetten we graag een boompje op. Maar nu eerst het nieuws met Sophie van der Donkt. Tot zo.
1: Brico, Brico City
2: en Brico Planet
1: zijn nu zondag open.
2: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Waals-Brabant is een dode gevallen tijdens het onweer. De brandweer moest onder meer in Antwerpen en de omgeving van Brussel enorm veel interventies doen. En de Rode Duivels krijgen met Senegal een zware tegenstander op het WK. Het onweer heeft vannacht grote problemen veroorzaakt in de provincie Henegouwen, in het centrum van het land en dan in Antwerpen. Sisse Michiels, daar is zelfs een dode bijgevallen.
9: Inderdaad, in Terhulpen, dat is net over de taalgrens in Waals-Brabant, is iemand overleden toen een boom op een auto terechtkwam. Dat vertelt Philippe Fieul van de lokale brandweerzone.
10: Nous devons déplorer une personne décédée écrasée par un arbre dans un véhicule sur la commune de La Hulpe.
9: Het onweer heeft ook tot veel schade geleid op andere plaatsen in Waals-Brabant en in de regio rond Charleroi. De brandweer spreekt daar zelfs van een catastrofe en is al meer dan 200 keer moeten uitrukken. Het gaat dan onder meer om ondergelopen straten en kelders en door rukwinden tot meer dan 100 km per uur zijn op veel plaatsen ook bomen omgewaaid. Op sommige plaatsen ligt het treinverkeer ook stil in Wallonië, bijvoorbeeld op de lijn tussen Brussel en Eigenbrakel. Daar liggen takken op de sporen en de bovenleiding, maar volgens Infrabel kan het treinverkeer daar binnen een paar uur opnieuw opstarten.
8: Dankjewel voor het overzicht, Sisse. In Brussel en de ruime omgeving was het ook alle hens aan dek vannacht. De Brusselse brandweer deed bijna 90 interventies, maar is er dan mee gestopt omdat het personeel uitgeput was, zegt Walter de Rieuw.
11: In de loop van de nacht hebben we besloten onze mannen en vrouwen niet meer uit te sturen, want die waren uitgeput, niet alleen door deze weerinterventies, maar ook door de ziekenwageninterventies in de loop van de dag, door de hittegolf.
8: De ochtendploeg heeft het intussen overgenomen en de Brusselse brandweer doet intussen weer interventies. Verschillende festivals werden gisteravond uit voorzorg afgelast, omdat het ging onweren. Werchter Boutique kon ook niet meer doorgaan. Daar werd het optreden van de Amerikaanse zangeres Katy Perry afgelast. En de bezoekers van Couleur Café in Brussel moesten ook naar huis of konden terecht in de expohallen aan de Heijsel. Katrien van der Schoot.
12: Hier aan de Heijsel is de zon er opnieuw doorgekomen. De bollen van het atomium staan te blinken in de ochtendzon. Maar gisteravond was het wel anders. Ik sta hier vlakbij de camping waar mensen die Couleur Café bezochten normaal gezien hadden moeten overnachten. Maar toen het onweer losbrak moesten ze plots naar Paleis 3 geëvacueerd worden, zegt Eleonore.
13: Iedereen moet aan 20 uur van het festival weggaan en daarna iedereen moet terug bij de camping komen en bij de Palais 3 terugkomen. En er waren heel veel mensen, er waren nat, dus heel veel lawaai, drinken.
12: Weinig slaap voor de bezoekers en de medewerkers. Eleonore zegt dat het feestje straks opnieuw doorgaat, maar dat is nog niet zeker.
8: Naar Vlaanderen dan voor de gevolgen van het onweer in Kalmthout in het noorden van Antwerpen zijn 24 kinderen en hun begeleiders midden in de nacht geëvacueerd na een blikseminslag op de schuur waar ze aan het kamperen waren. Er ontstond brand, maar iedereen raakte op tijd weg, zegt Bieke Bruins van de brandweer.
14: Die kinderen zijn allemaal geëvacueerd. Die waren sterk onder de indruk, maar die zijn voor de rest oké. Twee kinderen die zijn afgevoerd, zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle.
8: Ook in de rest van de campen kwamen er veel oproepen, net als in de zone Rivierenland rond Mechelen, zegt Esther Kok van de brandweer.
15: Rond 1:40 kwamen bij ons de eerste oproepen binnen. En daarbij zijn er eigenlijk in totaal tot deze ochtend zo'n 95 meldingen binnengekomen voor zaken als omgevallen bomen, loshangende dakgoten of pompwerkzaamheden. Maar daarnaast hebben we ook 4 bevestigde branden gehad in de zone. Dat gaat over een caravan in Heist op den Berg die is uitgebrand. Een blikseminslag in Bornem, een dakbrand in Putten en ook een blikseminslag in Puurs.
16: Voor de tweede nacht op rij heeft het Amerikaanse leger luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen beschuldigen Iran van een aanval op een vrachtschip enkele dagen geleden. En sindsdien is er opnieuw een escalatie. Door de aanvallen en tegenaanvallen tussen beide landen staat hun staakt het vuren onder zware druk. In Venezuela in Zuid-Amerika is 3 dagen na de zware aardbevingen nog een jongen van 11 levend van onder het puin gehaald.
17: 1, 2, 3,
16: het was een lichtpunt tijdens de reddingsacties, want er zijn nu al 1430 doden geteld in Venezuela. En dat aantal zal nog oplopen omdat er nog tienduizenden vermisten zijn. Een 20-tal landen heeft intussen al reddingsteams gestuurd. Sport op het WK voetbal is de volledige groepsfase afgelopen en de Belgen weten tegen wie ze moeten spelen in hun 16e finale woensdagavond. Dat wordt Senegal. Een zware tegenstander, zegt Tom Boudeweel.
18: De tegenstander van de Rode Duivels in de 16e finales hing af van het resultaat van Congo. De ploeg met veel bekende spelers uit de Belgische competitie klopte Oezbekistan en mag als derde in de groep naar de volgende ronde. Daardoor wordt Senegal de tegenstander van België. Senegal verloor wel tegen Frankrijk en Noorwegen, maar versloeg dan Irak met 5-0 om als slechtste derde door te gaan. Zeker geen makkelijke tegenstander met talenten zoals Jackson van Bayern München en de ervaring van Sadio Mané, ex-Liverpool, en Kalidou Koulibaly, ex-Racing Genk. Het won trouwens vorig jaar de Afrika Cup, al moest het de beker achteraf afgeven aan Marokko na een tumultueuze finale.
16: In de match van Argentinië tegen Jordanië maakte Lionel Messi als invaller de 3-1. Hij scoorde nu al in 7 WK-wedstrijden op een rij, dat is een record. Bij Portugal kon Ronaldo niet scoren, het bleef 0-0 tegen Colombia. Klaart overal op nu en het is vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog tot 25 graden. De gevolgen van het onweer zaten vooraan in dit nieuws. In Waals-Brabant is een dode gevallen toen een boom op een auto viel. Verder waren er enorm veel brandweerinterventies nodig in de provincie Henegouwen, in Brussel en omgeving en in Antwerpen. Dat is allemaal te volgen in de liveblog van VRT Nieuws.
0: U krijgt van mij de resultaten van de lototrekking van gisteravond, zaterdag 27 juni. 4, 12, 18, 24, 25, 41 en het bijkomend nummer was 34. U kan deze uitslagen nalezen op lotto.be.
6: Radio 1.
7: De ochtend.
6: Met Jan van Dalm.
0: Goedemorgen, de VS en Iran hadden een principesakkoord. Maar wat blijft er nog van over nu ze elkaar al 2 nachten na elkaar bestoken? Dit is de ochtend, welkom.

0: Who can it be now, Man at Work? Ook vannacht heeft het Amerikaanse leger luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Iran heeft op zijn beurt gereageerd en zegt dat ze krachtig zullen blijven antwoorden op meer aanvallen vanuit de VS. Na 2 dagen van aanvallen en tegenaanvallen lijkt er van het staakt het vuren dat een goede week geleden is afgesproken niet veel meer over. Goedemorgen, Jens Fransen.
1: Goedemorgen.
0: Jij volgt de golf daar op de voet, weliswaar van hieruit, maar toch, is dit de facto nu het einde van het staakt het vuren of is dat nog wat voorbarig?
1: Goh, ik wou eerst antwoorden ja, maar vooral nee. Maar Jan, laten we het eenvoudig houden. Nee, eigenlijk is het nog niet het einde van het staakt het vuren, want dat zou betekenen dan dat Iran en de VS opnieuw in een grootschaliger gewapend conflict komen, opnieuw dat ze die oorlog heropnemen. Maar dat is het toch nog niet wat we zien de voorbije dagen. Je ziet dat beide landen reageren toch een stukje met de handrem op. Bijvoorbeeld de Verenigde Staten, ja, die voeren nu al 2 keer op rij bombardementen uit op Iran, maar elke keer bombardementen op militaire sites in de buurt van die straat van Hormuz. Bijvoorbeeld niet op die hoofdstad Teheran. Dus dat staakt het vuren blijft eigenlijk nog wel stand houden, maar het staat enorm onder druk, want het is natuurlijk echt wel een serieuze escalatie wat we zien.
0: Ja, en als we eens gaan kijken naar de aanleiding van dit alles, een vrachtschip dat onder de vlag van Singapore voer, werd aangevallen in de Golf van Oman.
1: Ja, dat is de aanleiding, hè. Maar ik denk dat we vooral moeten kijken naar hoe komt dat nu dat die beide landen opnieuw in een soort incident raken waarbij, en dat heeft natuurlijk alles te maken met dat die, wat men in het Engels noemt, die MOU, die Memory of Understanding, wat wij vertalen als dat principeakkoord, hè, wat werd samengevat als een staakt het vuren, waarbij beide landen zeiden van kijk, hè, die straat van Hormuz gaat open en vanaf nu gaan we in Zwitserland op zijn minst 2 maanden gaan onderhandelen. En dat document met 14 punten is er gekomen na een aantal weken van onderhandelingen, maar dat waren echt maar de grote krijtlijnen waarover zou onderhandeld worden. Dus dat is een politiek akkoord, dat is vrij vaag. En dan zie je, het is die vaagheid die nu beide partijen ook een stukje gebruiken om hun eigen agenda te gaan maximaliseren. Bijvoorbeeld, hè, daar staat in artikel 4, hè, Iran zal van zijn kant zorgen dat die straat van Hormuz open is en dat er evenveel schepen door kunnen, net zoals voor de oorlog. Artikel 3 zegt dan dat de Verenigde Staten dat ook moeten doen. Maar als je dan terugkijkt naar artikel 2, dan zegt, kijk, de Verenigde Staten zullen de soevereiniteit erkennen van Iran. En Iran zegt dan, ja, maar die straat van Hormuz, dat is wel ons grondgebied, hè, want dat is een zeestraat. En ja, wij gaan daarover. Wij kunnen bepalen wie daarover gaat, ja of nee. Dus je kan dat, als je dat heel strikt vanuit je eigen visie gaat lezen, dan lezen die beide partijen daar andere zaken in. En wat opvalt is, Iran durft vandaag het initiatiefrecht opnieuw te nemen en durft daarin ook opnieuw een stukje gaan escaleren. En die timing is niet toevallig, heeft ook een deel te maken met een ander akkoord dan weer, dat is gesloten tussen Israël en de regering van Libanon, hè, tussen zijn beide buurlanden, want daar werd ook oorlog gevoerd. En Israël die voerde daar oorlog tegen een bondgenoot van Iran. En een van de voorwaarden voor Iran is, kijk, die oorlog moet daar stoppen en Israël moet zich terugtrekken. Dat akkoord gisteren, ja, dat stond daar toch niet in en dat speelt allemaal mee.
0: Dat speelt inderdaad allemaal mee. Je zei het, Iran durft het initiatief te nemen. Dreigt er nu ook mee om die gesprekken die lopen over dat staakt het vuren te beëindigen? Hoe groot acht jij de kans dat alles inderdaad weer afspringt?
1: Ik denk als je het aan Iraanse zijde zou moeten gaan vragen, dan is de vraag maar aan wie het gaat stellen. Tot voor kort, tot een aantal maanden geleden, had je een heel duidelijk oppercommando in Iran. Dat was die geestelijke leider, Khamenei, die is omgekomen bij de bombardement. Het is nu zijn zoon, je zou kunnen zeggen Khamenei junior, Mojtaba Khamenei, die de macht heeft overgenomen. Maar die zit toch niet op dezelfde manier in het zadel als zijn vader. Want bijvoorbeeld over dat principeakkoord zei hij, kijk, ja, ik vond dat eigenlijk geen goed akkoord, maar mooi, ik heb toch maar getekend voor akkoord. Terwijl er een ander deel, de regering, Kalibaf, de minister van Buitenlandse Zaken, de parlementsvoorzitter, die zeggen, kijk, misschien moeten wij wel onderhandelen. Ik denk, het Iraanse regime beseft ook, als het dit allemaal wil overleven, en dat is uiteindelijk het einddoel van het regime, dan zal het vroeg of laat tot een akkoord moeten komen. Want een regime kan niet overleven als het dat moet doen vanuit ondergrondse bunkers.
0: Nee.
1: Dus uiteindelijk moeten zij ergens opnieuw naar de oppervlakte kunnen komen en moeten zij zonder vrees om gebombardeerd te worden, moeten zij terug de straat op kunnen. En dat kan je niet als er uiteindelijk geen akkoord is. Bovendien staat Iran ook, is Iran op een vernederende manier gebombardeerd de voorbije maanden. Het leger is grotendeels weg. Een deel van de economische infrastructuur is weg. De olie kan niet geëxporteerd worden. Dus dat zijn ook allemaal punten die Iran eigenlijk wel graag toch min of meer geregeld zou kunnen worden. Opnieuw wil dat regime en al die rijke families en die toplaag kunnen overleven. Maar natuurlijk, ja, wat we de voorbije twee dagen opnieuw hebben gezien, is dat aan de ene kant zie je dat onderhandelingen lopen via hotels in Zwitserland. Ja. Maar onderhandelingen lopen ook altijd door de vuurloop van een raketlanceerder. En dat is altijd zo geweest in het Midden-Oosten.
0: En als die raketlanceerder, als die het hoogste woord kan blijven voeren, ja, dan zijn die gesprekken in Zwitserland misschien allemaal voor niets geweest.
1: Absoluut, maar ik ben er eigenlijk van overtuigd, dit kan nog wel een tijdje aanhouden, hè, maar als je het nu louter rationeel en strategisch gaat bekijken, hebben zowel de Verenigde Staten baat bij een akkoord als het Iraanse regime. Maar natuurlijk, dat betekent nog niet dat die voorwaarden helemaal afgesproken zijn en je escaleert een conflict, omdat je natuurlijk in die onderhandelingen sterker wil gaan staan. En dat is wat Iran nu natuurlijk ook wel doet. Hè. Iran zegt, die straat van Hormuz is eigenlijk van ons. Wij willen daar tol gaan heffen. Ze noemen het geen tol, maar ze noemen het dan een tax voor maritieme dienstverlening. Ja. En je kan daar natuurlijk ook wel iets voor zeggen, want toen internationale schepen vroeger door het midden van die straat van Hormuz vaarden of voeren, dan kon je zeggen, oké, die moeten misschien geen tol betalen, maar omwille van mogelijke zeelijnen moeten schepen nu andere routes gebruiken. Eentje voor de kust van Oman, eentje voor de kust van Iran. En dan zou je kunnen zeggen, oké, dan moeten zij wel een vorm van maritieme dienstverlening gebruiken op dit ogenblik. Dus nu zou je dat nog zo kunnen omschrijven. Maar Iran wil dat systeem natuurlijk oprekken en dat gaan betoneren, zodanig dat het ook voor de komende decennia daar een gigantische controle en inkomstenbron zou kunnen hebben. En dat is natuurlijk wat de internationale gemeenschap, ook de Verenigde Staten, niet willen. En daar gaat het ook allemaal over. En je voelt duidelijk, Iran wil eventueel best nog wel eens de prijs betalen van een aantal dagen druk opvoeren en de olieprijs die terug omhoog gaat, om dan te zien, we zullen eens kijken, beste Amerikaanse president Trump, wie nu het eerst met de oogleden zal knipperen. In elk geval niet wij in Teheran, zeggen zij.
0: Het blijft boeiend om te volgen. Dankjewel, Jens Fransen.
1: Graag gedaan.

0: Schuren, de nieuwe single van de Erwtenbrekers.
1: De ochtend WK.
0: Senegal, dat wordt dus de volgende tegenstander van de Rode Duivels op het WK voetbal. En Jeroen Guns, als je dan weet dat het ook Algerije, Oostenrijk of Zuid-Korea had kunnen zijn,
2: ja,
0: dan is er in het Belgische kamp misschien wel eens gevloekt, hè?
2: Ja, denk het misschien ook wel, Jan, want Senegal is de stevigste tegenstander die de Rode Duivels op hun bord hadden kunnen krijgen in de 16e finales. Woensdagavond trouwens, om 10:00. Senegal is nog altijd de ploeg die de finale van de Afrika Cup heeft gewonnen en die titel dan wel achteraf moest afstaan aan Marokko. Maar oké, een zeer goede ploeg. En Peter van den Bemt weet wat die ploeg zo sterk maakt.
3: Het is eigenlijk een goede mix van ervaren spelers. Allemaal spelen ze ook in Europa bij toch gerenommeerde clubs. En een paar jonge talenten die eraan komen. Dus het is een ploeg die fysieke kwaliteiten, typisch Afrikaanse voetbal, koppelt aan veel offensieve kwaliteiten ook. En ze hebben natuurlijk een paar bekende namen. Sadio Mané voorop. Ja. Oké, die is ondertussen 34. Dat is niet meer de Mané van in zijn gouden jaren bij Liverpool. Maar toch nog altijd een zeer gevaarlijk heerschap. Je hebt met Ismaël Sar, een heel goede centrumspits die aan de slag is in de Premier League bij Crystal Palace. Je hebt ook een heel jong talent dat ik nu toevallig bij Paris Saint-Germain een paar keer heb zien spelen. Bay, die het goed doet, die daar stilaan ontluikt, die vanaf de rechterkant in principe speelt. Dus ja, veel offensieve kwaliteiten. Alleen zijn ze toch wel een beetje kwetsbaar gebleken, ook gelukkig maar, zou ik zeggen, in het defensieve compartiment.
2: Aanvallend beter dan verdedigend dus samengevat. Maar alles bij elkaar wel een goede tegenstander. En de Rode Duivels zullen aan beide kanten van het veld, Jan, fysiek hun mannetje moeten staan.
0: Inderdaad. We kennen nu alle wedstrijden in de 16e finales, want de groepsfase, ja, die zit er nu helemaal op.
2: Ja,
0: hè?
2: Alle wedstrijden in die eerste ronde zijn gespeeld. En in de laatste wedstrijden daar won Argentinië zonder moeite met 3-1 van Jordanië. Lionel Messi maakte als invaller het derde Argentijnse doelpunt. Hij heeft nu al in 7 WK-wedstrijden op rij gescoord. Een record. Alweer een record rijker Messi. Argentinië speelt in de volgende ronde tegen Kaapverdië. En uit dezelfde groep gaan ook Algerije en Oostenrijk door na een 3-3 in hun onderlinge duel. Algerije speelt nu tegen Zwitserland en Oostenrijk tegen Spanje. En nog in de 16e finales zien we een heel interessante affiche tussen Portugal en Kroatië. Na de 0-0 van Portugal afgelopen nacht tegen Colombia. Goede wedstrijd wel. Had zeker een paar doelpunten verdiend, maar 0-0 dus. En zo geen groepswinst voor Portugal, maar wel voor Colombia, dat het in de 16e finales opneemt tegen Ghana.
0: Ja, Ghana en Kroatië komen allebei uit de groep van Engeland dat vannacht tegen Panama speelde.
2: En dan had iedereen een Engelse overwinning verwacht en die is er ook gekomen. Zij het zonder veel glans een zakelijke 2-0 met dank aan doelpunten van Harry Kane en Jude Bellingham. Harry Kane, 11 WK-doelpunten heeft hij nu al gemaakt in zijn carrière. En dat maakt hem alleen de recordhouder met 1 doelpunt meer dan Gary Lineker, die er 10 maakte in het shirt van Engeland. Beide Engelse doelpunten vielen kort na elkaar in de tweede helft. En het was dus die andere Engelse superster Jude Bellingham die de score kon openen. En hij had achteraf veel lof voor Harry Kane. Dat is simpelweg de beste speler die ooit voor Engeland heeft gespeeld, zegt hij.
4: It's an honor to play with him. For me, he's the best England player of all time. He's the one who showed up more than anyone, more than any England player. And so it's quite easy to play with him. In all honesty, he's at a level at the minute that's just incredible. You don't doubt him at all in terms of whether he's involved, whether he's not. You know he's gonna make a difference in the game, and he did again today.
2: Je weet dat hij er altijd staat en dat hij eigenlijk ook altijd scoort. Aldus Bellingham over Kane.
0: En de tegenstander van Engeland in die 16e finales wordt Congo. Dat beleeft ook een historisch moment.
2: Mm-hmm, want voor het eerst ooit.
4: Tool in terms of whether he's involved, whether he's not, you know he's gonna make a difference in the game and he did again today.
2: Je weet dat hij er altijd staat en dat hij eigenlijk ook altijd scoort. Aldus Bellingham over Kane.
0: En de tegenstander van Engeland in die 16e finales wordt Congo.

0: Et je dis un grand merci à tout le peuple, à tous les fans aujourd'hui qui sont là. Parce que sans eux... Sans eux...
1: Ja, dat is het feestje dat al begon tijdens het interview.
2: Dat durft dan wel eens te gebeuren. En dan is het nu dus tijd voor die 16e finales. Om 9:00 vanavond is het eerst aan Canada en Zuid-Afrika.
1: Ja, dan staan die twee tegenover elkaar. Het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos, die voor het toernooi nog had gezegd dat dit zijn laatste opdracht zou worden en dat hij er dan op zijn 74ste klaar mee is, na 55 jaar in het voetbal. Maar Jan, hij lijkt nu toch weer te gaan twijfelen.
3: Ah, ja. I'm now 74, it's 55 years in football. So it has to be the end, but the closer the end comes, the more you start thinking about it. So we will see. I don't know for the moment. I'm still stay with my decision. But at the other side, I always said that it's not to go home and sitting in my couch and drink coffee. And I have too much energy, still too much energy.
1: Ja, nog heel veel energie over, zegt hij. Hij blijft wel bij zijn beslissing voorlopig. Maar gewoon thuis in de zetel gaan zitten met een koffietje. Nee, daar heeft Hugo Broos ook geen zin in. Ik ben benieuwd, Jan, of mevrouw Broos dat interview ook heeft gezien en wat zij daarvan vindt.
2: Ja, dat kunnen we misschien eens proberen uit te vissen. Maar Hugo Broos, a man still standing. Het resultaat in Canada, Zuid-Afrika zal zeker een rol spelen. Vanavond dus om 9:00.

0: te voet
1: naar
2: de Atlantic Wall.
0: De hoogte in
2: met de penis. De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
0: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
2: En vanaf morgen, elke middag van 12 tot 1 op Radio 1.
3: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Ruim 1 minuut over 9:30, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Tijdens het onweer van vannacht is een slachtoffer gevallen in Terhulpen, Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok van Henegouwen richting het centrum van het land en dan naar de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen had de brandweer meer dan de handen vol. Op het festival Paradise City in Steenokkerzeel zijn 4 mensen op de camping licht gewond geraakt. En in Kalmthout in het noorden van Antwerpen moesten 24 kinderen geëvacueerd worden na een blikseminslag in een schuur waar ze aan het kamperen waren. Voor de tweede nacht op rij heeft het Amerikaanse leger luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen beschuldigen Iran van een aanval op een vrachtschip enkele dagen geleden en sindsdien is er opnieuw een escalatie. Door de aanvallen en tegenaanvallen tussen beide landen staat hun staakt het vuren onder zware druk. Het weer overal droog en vrij zonnig nu. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum. Zwaar onweer in het zuidoosten. We halen tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en de grote steden.
2: Radio 1.
3: De ochtend.
2: Met Jan van Delm.

0: One Day I'll Fly Away van Randy Crawford.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Met de motor middenin.
1: De Dakar Rally.

0: The Wave van Jungle. De groepsfase van het WK voetbal zit erop, maar er is vandaag ook veel sport op twee wielen. Want straks rijden onze elite-renners voor de Belgische driekleur in Braschaat. Goedemorgen, Christophe van de Goor.
1: Heel goedemorgen, Jan.
0: Jij volgt dat Belgisch kampioenschap voor ons. Ja. Het is in Braschaat, zei ik al. Maar daar vertrekken ze niet, hè?
1: De vrouwen wel, de mannen niet. Die gaan inderdaad vertrekken op de Grote Markt in het centrum van Antwerpen en maken dan een heel grote bocht van een kilometer of 100, 120 toch. In de Noorderkempen, vanuit Antwerpen naar het noorden, naar Essen, zo richting Merksplas. Ze maken een bocht, een turnout, om dan via Zoersel en Weinigem naar de plaatselijke ronde te komen in Braschaat. En daar, maar, dat vind ik persoonlijk wel jammer, zeker voor het publiek daar, maar vier grote ronden van een kilometer of 20. Dus zo vaak gaan ze de mannen daar niet zien. Maar dat is het parcours toch. 240 kilometer, Jan, bij deze temperaturen. Maar biljartvlak.
0: Ja, en dan denken veel waarnemers natuurlijk meteen aan een massaspurt.
1: Normaal wel. Normaal gezien wel. Kijk, en dan zullen sommige andere mensen verwijzen. Kijk, Isegem een paar jaar geleden was ook biljartvlak en daar heeft Evenepoel gewonnen.
0: Ja.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar die is er niet bij natuurlijk, ja.
1: Voilà, daar wil ik naartoe. Je moet altijd nog iemand hebben in zo'n groot peloton die het spel uit elkaar kan rijden. En wie is dat? Wie steekt er dan à la Evenepoel bovenuit om dan zo sterk te zijn op een vlak parcours? Om dan, toen deed hij dat met Alex Seegaert, de kerstverse Belgische kampioen in tijdrijden, om dan weg te rijden uit het peloton. Dat zie ik niet meteen gebeuren. Dus de kans is zeer groot dat het inderdaad een sprintersfestival gaat worden. En daar is op zich niks mis mee, hè? Die mannen mogen om de zoveel tijd ook wel eens aan de beurt komen. Dat klinkt een beetje pejoratief, maar een mooie massasprint, daar is niks mis mee.
0: Daar is niks mis mee. En dan komen Tim Merlier en Jasper Philipsen als vanzelf daarvoor als topfavoriet. Met misschien nog net één streepje voor Tim Merlier.
1: Waarom? Omdat het... Dat hebben we nog in de recente Baloise Belgian Tour gezien. De Ronde van België, waar Jasper Philipsen heeft moeten wachten tot de laatste dag en de zwaarste etappe in Huilaert om dan uiteindelijk zijn massasprint of sprint ook te winnen. Hij heeft vooral baat bij zwaardere wedstrijden. Kijk, dat kan vandaag wel een zware koers worden door de weersomstandigheden. Ja. You never know. Maar in principe, en dat hebben we ook gezien in de sprint op de Wandelaar in Knokke, de zuivere sprintsnelheid, wanneer het peloton niet al te fel heeft afgezien, of ja, niet al te fel. Ik bedoel, wanneer het echt alleen aankomt op die zuivere sprintsnelheid, dan heeft hij een half streepje voor op Philipsen, dat is waar. En ik denk, Jan, iemand die zijn huid en zijn vel ook zeer duur zal willen verkopen, dat is Jordi Meus, die recent nog Brussel Cycling Classic won, die niet geselecteerd is in het team van Evenepoel voor de Tour. En die zal laten zien, want hij had er echt wel ambities voor, die zal echt wel vandaag willen laten zien, kijk, als Belgisch kampioen mij thuis laten voor de Tour, die zal extra gemotiveerd zijn. En daarnaast heb je ook nog Arnaud Delis. Ook hij moet natuurlijk wel, is gebaat bij een zware wedstrijd en niet helemaal toepla. Een Fretin, Krabbe en voilà, dan kom je eigenlijk bij die snelle mannen uit.
0: En zijn er buiten die snelle mannen nog andere kandidaten? Je had het zo net al over Alex Seegaert. Die heeft misschien kan misschien op een roze wolk na die Belgische titel in de tijdrijden iets forceren in die laatste kilometers. Dat is zijn specialiteit, hè?
1: Ja, zo'n verrassingsuitval. Of een Jasper Stuyven bijvoorbeeld, die nog altijd goed aan het rijden is. Dat zagen we ook in de voorbije ronde van België. Dus dat soort mannen, dat kan inderdaad in dit Belgisch kampioenschap, dat, ik zal niet zeggen, gedecimeerd is, Jan, maar door het aantal afzeggingen. En dat zijn er toch al meer dan 20, 25, volgens de ene bron of de andere bron. Met toch al een aantal goede namen, zoals een Benoot bijvoorbeeld, die er allemaal niet zijn. Maxime van Gils. Dus dat is toch wel ook een verhaal dat wat als een donkere wolk, onweerswolk, boven dit Belgisch kampioenschap hangt. En dat is een ruimere discussie die we hier nu niet gaan oplossen. Maar in Nederland bijvoorbeeld is er geen startplicht in het nationale kampioenschap, hier bij ons wel. En wat krijg je dan ieder jaar weer opnieuw, een week voordien? De ziektebriefjes of de afzeggingen. En ja, daar moeten we toch eens goed over nadenken. Wat willen we eigenlijk? Willen we dat echt verplicht houden of niet? Enerzijds snap ik dat ook wel, dat een Van Gils en een Evenepoel een week voor een zeer belangrijke start van de Ronde van Frankrijk geen blessures of niet willen vallen, dat begrijp ik ergens wel. Anderzijds, het is ook maar één keer per jaar een BK. Het is een fantastische trui. Enfin, ja, een discussie waar je voor- en tegenstanders voor hebt, denk ik.
0: Ja, maar die discussie gaan we inderdaad hier vanmorgen niet voeren. We hebben het over de mannen gehad. Ook de vrouwen rijden vandaag natuurlijk een Belgisch kampioenschap. En daar kan Lotte Kopecky voor de vijfde keer Belgisch kampioen worden. Maar in het tijdrijden eerder van de week is het toch wel geklopt.
1: Ja, en niet helemaal onverwacht in die zin dat het opnieuw, comeback, dat was het niet echt natuurlijk, maar opnieuw in competitie treden. En dan in zo'n zware weersomstandigheden meteen met een tijdrit, wat eigenlijk de moeilijkste discipline voor dat lichaam is. Dat zijn een beetje, dat zijn omstandigheden, dat is de context. Maar in principe, en ze begonnen eraan in 2020, haar eerste titel in het coronajaar. Maar wordt het ook daar, zoals we Philippe Semelier hebben bij de mannen, wordt het of zou het normaal gezien een tweestrijd moeten worden, Kopecky tegen Shari Bos-Zuid?
0: Ja.
1: Die toch na haar inactiviteit, haar schorsing, zeer goed is teruggekomen op het hoogste niveau. Die in vorm is, die recent nog in een grote ronde een rit won. Dat zijn de twee die er in principe bovenuit steken. Ik voeg daar heel graag een Fleur Moors aan toe, die in Wevelgem heeft laten zien tegen Wiebes dat ze ook zeer rap is.
0: Ja.
1: Dan heb je bijvoorbeeld een Katrijn de Klerk van Lotto. En wat ik heel mooi verhaal eigenlijk vind, dat is Sandrine Das. Hè. Je stopt op het hoogste niveau met het
0: schaatsen. De winterspelen. Ja.
1: Ja, je gaat even koersen en de ene prijs naar de andere, dus als je het daar straks had, Jan, over het fietsen op een roze wolk, dan denk ik dat dat in het geval van Sandrine Das zeker het geval is. Dus daar kijk ik enorm naar uit.
0: Daar kijken we samen met jou allemaal naar uit. Dankjewel, Christophe van de Goor. Ja, veel plezier straks met het Belgisch kampioenschap wielrennen in Brasschaat.

0: De bevalligste van Bart Peters. Door het stevige onweer dat vannacht over ons land trok, werden verschillende festivals vroegtijdig stopgezet. Ook Paradise City in Steenokkerzeel, vlakbij Brussel. Daar moesten 31 festivalgangers geëvacueerd worden van op de camping en raakten 4 mensen ook licht gewond. Goedemorgen, Antoine de Brabandere.
1: Goedemorgen.
0: U bent de chef marketing bij Paradise City. Misschien eerst het goede nieuws. Het festival gaat straks gewoon weer door.
1: Ja, klopt. We zijn vooral heel opgelucht dat er niks ergens is gebeurd en het festival kan open. We zijn nu volop bezig met de productieteam om alles in orde te brengen. Maar we gaan vandaag zeker open en we hopen daar een heel mooie dag van te kunnen maken.
0: Ja, en hoe verloopt zo'n beslissing dan?
1: Ja, dat verloopt met tijdens veiligheidsoverleg. Dat gebeurt om het uur. We wisten al vanaf de namiddag dat er misschien iets ging komen. Die veiligheidsoverleg gebeurt met de burgemeester van Steenokkerzeel, de politie, de brandweer, EHBO, maar ook onze eigen veiligheidsdienst. En om het uur waren we aan het monitoren en op een moment hebben we gewoon moeten kiezen om te sluiten. We hebben ook gekozen om vroegtijdig te sluiten, 2-3 uur voordat de storm zou aankomen, zodat de evacuatie vlot kon verlopen.
0: Maar de camping die bleef wel open, in tegenstelling tot Cooler Café. Waarom? Op basis waarvan hebben jullie dat beslist?
1: Klopt. Op basis van de veiligheidsoverleg was het duidelijk dat de mensen in hun tenten eigenlijk vrij veilig gingen zijn. En dat was volgens ons een goede call. De reden ook is om mensen van de camping te laten vertrekken, neemt tijd. Mensen moeten hun tenten meepakken, al hun grief. Dus we hebben besloten gewoon, blijf in jouw tent. Daar ben je zeker veilig tegen regen en wind.
0: Maar dat bleek achteraf dus niet echt het geval.
1: Ja, 4 mensen zijn licht gewond geraakt, maar met een camping van meer dan 5000 man is dat uiteindelijk een heel, heel laag cijfer.
0: En nu wordt volop de schade opgemeten. Is die groot, die schade?
1: Geluk. De productieteam heeft kunnen werken tussen de sluit van 22 uur tot de storm om alle elementen naar beneden te trekken, extra verstevingen te maken op de constructies. Dus alles is in orde. De grote, de stages, de belangrijke dingen staan er allemaal. We hebben nog veel werk met tenten, met takken die gevallen zijn, dus we moeten nog opruimen. Maar voor de rest is er geen structurele damage.
0: Ja, dus nog veel opruimen, zegt u. Die 4 lichtgewonden, voor alle duilijkheid, die mensen zijn nu in orde, die zijn oké?
1: Ja, die zijn helemaal oké. Ja.
0: En komt er nu een compensatie voor de festivalgangers?
1: Ja, we zijn daar aan mee bezig. We hebben daar ook heel snel over gecommuniceerd. We zijn bezig met de compensatie en dat zullen we volgende week kunnen communiceren aan de ticketkopers.
0: En dan moeten ze dat waar in de gaten houden? Op de website?
1: Op mail. We sturen gewoon een mail. We zullen een mail sturen naar alle ticketkopers.
0: Die krijgen allemaal een mail en dan krijgen ze ook een compensatie, de deelnemers aan het festival Paradise City. Antoine de Brabandere, chef marketing. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Nog een fijne zondag.
1: Met plezier, bedankt.

0: Jungle Drum van Emiliana Torini. Midden in de hittegolf en de onweders wordt in Wallonië de grote watersnood van nu al 5 jaar geleden herdacht. Toen kwamen 40 mensen om, ruim 50.000 huizen werden zwaar getroffen. In de aanloop naar de 5e verjaardag is er op 5 plaatsen een meerdaags herdenkingsritueel. Daarbij krijgen 125 betrokkenen de kans om een lang gesprek te voeren in een bijzondere omgeving. Christine Bonneure ging kijken en luisteren in een wijk van Honcleur in Luik.
1: De sporen van de watersnood zijn nog te zien in de Sacré-Cœur-kerk van Quincampoix. Het hout van de kerkbanken is verbleekt op de hoogte van het water dat hier binnenstroomde vanuit de oerten.
2: Bonjour, je m'appelle Christiane Lavigne, je suis à Quincampoix depuis maintenant 13 ans.
1: Christiane Lavigne is 81 jaar intussen en ze vertelt hoe de wijk 5 dagen volledig van de buitenwereld afgesloten was. Ze hielp de hulp toen organiseren met andere oma's uit de wijk.
2: Oui, nous sommes restés 5 jours vraiment isolés, à devoir vivre sur les réserves. Avec évidemment temps en temps des personnes qui passaient avec des barques
1: pour. 5 jaar later komt Christian op gesprek in de kerk voor het project Mémoire des Eaux, een herinneringsritueel bedacht door Barbara Raas. Eerst wast zij de handen van de gast en dan voert ze een lang gesprek dat een uur of langer mag duren in een bijzondere constructie.
3: De installatie is 5 meter hoog en 3 meter breed. Het heeft de vorm van een hele grote traan, maar eigenlijk zeggen we ook soms de vorm van een hele grote ui. Omdat wat eigenlijk daar binnenin gebeurt ook wel echt het soort van afpellen is van een ui om tot de essentie te komen van wat de mensen hier komen doen. Namelijk iets achterlaten, sowieso. Ik heb nu 77 ondertussen. En die hebben allemaal al voor het gesprek gekozen. Dus het is wel voelbaar dat er een grote nood is aan ruimte creëren om het daarover te hebben. Ja, het is 5 jaar geleden, dus mensen, het is niet meer rouw. Maar het is ook niet voorbij. Mensen zeggen ook, ça ne s'oublie pas. Ja, elk gesprek is uniek en elk rouwproces is ook uniek. Dus ik voel ook echt een groot verschil bij sommige mensen die echt gewoon het achter zich gelaten. Mensen die alles verloren zijn, hè? Dus niet niks, maar die gewoon opnieuw begonnen zijn en het achter zich kunnen laten. En die dus daar filosofischer over spreken soms. Ook al is het heel concreet wat hen overkomen is. Dan heb je mensen die nog helemaal in de kwaadheid zitten, omdat er problemen waren met de verzekering. Omdat ze niet genoeg gesteund geweest zijn. Omdat de dingen nog niet opgelost zijn.
1: Is het alleen droevig wat hier binnen gebeurt? Wordt er ook gelachen?
3: Zeker. Er wordt ook gelachen. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat het 5 jaar geleden is. Dus dat mensen al iets meer kunnen uitzoomen. Ja, dat is het mooiste aan dit project, is dat er is een ruimte gecreëerd die heel goed aanvoelt en heel veilig aanvoelt. Dus ik vraag op voorhand wel de toelating als er tijdens het gesprek een traan zou vloeien, of ik die dan mag oogsten. En mensen geven daar vrij makkelijk de toelating voor.
1: Ja, tranen oogsten, dat doet Barbara heel zorgvuldig en zacht met een pipet of met een zakdoekje. De tranen worden opgeborgen in een flesje en later verzameld in 1 groot monument, een tranenarchief. De gesprekken zijn privé, maar achteraf wilde Christian wel vertellen waarom ze naar hier is gekomen. Om te bewijzen dat je hoop moet blijven houden.
2: Pour bien prouver qu'il faut toujours garder l'espoir. Des larmes, moi je n'en ai pas eu beaucoup, puisque je n'ai pas perdu, comme certaines personnes qui ont perdu tous leurs souvenirs. Je crois que l'important, c'est de se dire, dans toute catastrophe, on apprend quelque chose.
1: Christian voegt er nog een oproep aan toe. Bescherm de aarde beter.
2: Réagir pour que la Terre, la planète, ne se revanche pas contre nous. C'est nous à la protéger. C'est nous à
1: faire. Het gaat hier over mensen, maar ook over de planeet, zegt Barbara Raas. Mémoire des Eaux is een rouwritueel voor mens en aarde.
3: Het signaal dat we met dit monument geven is iets collectief. Dus vandaag, ik weet niet wat, 37 graden buiten. Ik denk dat de vraag van de mensen gehoord moet worden. Alsjeblieft, doe iets, want de maatregelen moeten gewoon zoveel, zoveel, zoveel straffer zijn dan wat er nu gebeurt. Dus ik denk dat we met dat monument wel een collectief signaal geven. Ik denk tegelijkertijd ruimte geven aan individuele rouwprocessen blijft heel, heel belangrijk, omdat die heel verschillend zijn en dat je dus niet kunt verwachten dat we als collectief op dezelfde manier daarin bewegen.
0: Dat was Barbara Raas van NT Gent in een reportage van Christine Bonneure. Het project Mémoire des Eaux loopt tot 15 juli. In het Théâtre de Liège krijgt het tranenmonument dan vorm. En is er ook een slotconcert met Anne Pirlet en andere muzikanten. U leest er meer over op VRT Nieuws.

regent en straks moet de wereld vergaan. Ik zing van de maan voor mijn liefde, maar het regent, de maan die is heen. Lieve Jacoba, weet jij hoe de maan in het donker verdween? De wind speelt

0: Lieve Jacoba, een pareltje van Chris de Bruyne. En intussen is Michael van Drogenbroek er weer komen bijstaan. Net op de valreep voor het einde van deze ochtend.
1: We hebben nog 1 minuut.
0: We hebben nog 1 minuutje om te vertellen wat er allemaal in de zevende dag zit.
1: Ja, de laatste van dit seizoen. En dat valt samen met de laatste dag als Vlaams minister van Hans Bonte. Want die wordt morgen opnieuw vervangen. Enfin, hij verving minister De Prater, ja. Die schuift opnieuw in. Dus het was een ideaal moment om hem uit te nodigen. Is minister van Wonen. Daar valt toch heel veel over te zeggen en te vragen. Ook over de sociale woningen.
0: En klimaat ook. Hè?
1: Ja, klimaat ook. Maar we gaan het ook vooral over sociale woningen hebben. Ah, ja. Omdat alle Vlaamse steden en gemeenten verplicht van er heel wat bij te bouwen. Daar is niet iedereen blij mee. Zeker in de Vlaamse rand, waar ze die verbrusseling heel erg voelen. Ook in die sociale woningen zijn ze daar niet blij mee. Stijn Kwaagbuur, de burgemeester van Dilbeek, komt daarover ook aanschuiven. Maar we gaan het natuurlijk ook hebben over de Vlaamse regering. Wat is daar eigenlijk aan de hand? Dat lijkt daar niet bepaald één grote vriendenclub te zijn. En dan ga ik nog heel voorzichtig dat benoemen. Ik wil wel eens van Hans Bonte op zijn laatste dag als Vlaams minister weten wat hij vond van de sfeer en gezelligheid daar de voorbije 6 maanden.
0: Hans Bonte is daar misschien net op tijd weg. Dit was alvast de ochtend. Straks om 11 uur is Friedel er weer. Vanmiddag heel veel sport met het BK wielrennen. En vanavond natuurlijk voetbal.
1: Is voetbal, hè?
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: 1 film, 1 uitzonderlijk formaat. 1 plek in de Benelux.
4: Help me go home.
3: Beleef die Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
5: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
6: Hoe met een kusfiets is hij helemaal aan de
5: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
6: Zelfs met een helm is Hallo.
5: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
7: Willem van Mullum is gepassioneerd door zijn job. Hij is Italië-correspondent voor VRT Nieuws. Zijn liefde voor het land beschrijft hij in zijn boek Het Theater van de Schoonheid. Of het leven daar echt dolce far niente is, vraag ik hem straks in Touché.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Tijdens het onweer van vannacht is een slachtoffer gevallen in Ter Hulpe in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok van Henegouwen richting het centrum van het land en dan de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen heeft de brandweer heel veel interventies moeten doen voor blikseminslagen, ondergelopen straten en afgebroken takken. Tientallen festivalgangers van Paradise City in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant zijn gisteravond geëvacueerd tijdens het noodweer. 4 mensen raakten lichtgewond door rondvliegend materiaal, zegt burgemeester Kurt Rion.
11: Ja, tenten die ondergelopen waren, die weggevlogen waren, die volledig stuk waren. En 4 gewonden die beperkt gewond waren. Maar hebben dan ook onmiddellijk besloten om de evacuatie te doen van de mensen die niet meer op het kampterrein konden blijven. En hebben die naar de nodige zaal gebracht en overnachting gegeven. Bedden voorzien, lakens voorzien. Zodanig dat die toch de nacht konden doorbrengen op een veilige manier.
10: Op de Heysel in Brussel wordt de schade geëvalueerd na het onweer om te kijken of het festival Couleur Café vandaag opnieuw kan doorgaan. Gisteravond werden de optredens stilgelegd en moest iedereen vertrekken, ook van de camping. In de expohallen op de Heysel ging het feestje wel nog even door, zegt een van de bezoekers.
12: Al bij al is het nog wel goed gekomen, want ze hebben daar wel gewoon in een hal een podium gemaakt in een korte tijd. En er is wel echt nog tot 2:45, denk ik, een goed feestje geweest. Dus.
13: En jouw tent, waar staat die?
12: Staat hier, maar hij is nog heel, hij is nog heel.
10: Ook in Nederland hebben onweersbuien veel problemen veroorzaakt. In de buurt van Eindhoven zijn de wieken van een oude molen weggewaaid en daardoor raakten huizen en auto's beschadigd. Op andere plaatsen ontstonden branden door blikseminslagen en is het treinverkeer ontregeld. WK voetbal dan, want Senegal wordt de tegenstander van de Belgen in de 16e finale. Toch wel de moeilijkste ploeg waar de Belgen nog konden tegen uitkomen, zegt Peter van den Bemt.
4: Van de vier die overbleven met Algerije, Oostenrijk en Zuid-Korea, degene die niemand wilde, en al helemaal niet bij de Belgische Voetbalbond of bij de nationale ploeg, denk ik. Het is eigenlijk een goede mix van ervaren spelers. Allemaal spelen ze ook in Europa bij toch gerenommeerde clubs. En een paar jonge talenten die er aankomen. Veel offensieve kwaliteiten. Alleen zijn ze toch wel een beetje kwetsbaar gebleken, ook gelukkig maar. In het defensieve compartiment, voor alle duidelijkheid, hoeft nog niet de doodsklokken te luiden.
10: Eerste match afwachten, die is woensdagavond om 10:00. Het is vrij zonnig intussen. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. We halen tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen dan zon en wolken en nog tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De Eucharistieviering komt vanmorgen vanuit de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. Het vocale ensemble De Wijngaard staat onder leiding van Isabel de Keizer. Op orgel speelt Injas Michiels. Voorganger is Monseigneur Lode Aerts, bisschop van Brugge. Diaken is Wilfried Derumeau.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met u. Zusters en broeders, hier in de kathedraal of ook op de televisie of aan de radio, het is de Heer zelf die ons hier verwelkomt, die ons hier begroet. Wij allen zijn zijn leerlingen. En als we leven in zijn geest, dan vormen we zijn eigen lichaam. Dan spreekt hij door onze eigen woorden, door onze eigen daden. Wie daarvoor openstaat, vrienden? Wie, zoals in de voorbije warme dagen, nog maar een bekertje fris water geeft, horen we straks zeggen, die zal zijn loon niet ontgaan. Dat zegt Jezus. Openen we nu eerst ons hart voor hem en voor zijn barmhartigheid.

Zusters en broeders, mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, ons geleiden tot het eeuwige leven. En laat ons nu bidden.

0: Laat ons bidden. Heer onze God, in mensen komt Gij ons tegemoet. In hun gelaat kunnen wij U herkennen. Wij bidden U dat wij aan deze uitnodiging niet voorbij gaan, maar gastvrij en ontvankelijk worden voor ieder die U profeet kan zijn en ons op zijn manier verhaalt van Uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, Hij die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit het tweede boek der Koningen. Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw die hem met aandrang uitnodigde om bij haar te komen eten. En iedere keer als hij daar in de buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de vrouw tegen haar man: luister eens, ik heb gemerkt dat de man die altijd bij ons aankomt een heilige man van God is. Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem metselen en er een bed, een tafel, een stoel en een lamp inzetten. Als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar zijn intrek nemen. Toen Elisa er dus op een dag weer aankwam, kon hij de bovenkamer betrekken en gaan rusten. Hierop vroeg Elisa aan Gehazi zijn knecht: kunnen we dan werkelijk niets voor haar doen? Gehazi antwoordde: ze heeft helaas geen zoon en haar man is oud. Toen riep hij: roep haar. Hij riep haar en ze bleef in de deuropening staan. En Elisa zei: volgend jaar om deze tijd zult u een zoon aan uw hart drukken. Woord van de Heer.

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Zusters en broeders, weet u niet dat wij door de doop, die ons één heeft gemaakt met Christus Jezus, delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn wij met hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden gaan leiden. Indien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Want wij weten dat Christus, eenmaal uit de doden opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door de dood die hij is gestorven, heeft hij afgerekend met de zonde, eens en voorgoed. Het leven dat hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet u ook uzelf beschouwen. Als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Woord van de Heer.

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van mij, is mij niet waard. Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie zijn kruis niet opneemt en mij niet volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt, omdat het een profeet is, krijgt het loon van een profeet. En wie een rechtvaardige opneemt, omdat het een rechtvaardige is, krijgt het loon van een rechtvaardige. Wie een van deze kleinen een beker koud water geeft, omdat het een leerling is, ik verzeker jullie, zijn loon zal hem niet ontgaan. Woord van de Heer.

0: Zusters en broeders, hoe geven wij vandaag het evangelie door? Voor velen van ons is dat een moeilijke vraag. We leven in een tijd waarin mensen best gelukkig lijken zonder God. We zien het in onze eigen families. Geloven wordt steeds meer een persoonlijke eigen keuze. En die keuze wordt nu eenmaal niet altijd gedeeld door mensen die ons het meest dierbaar zijn. Ouders en grootouders zijn soms verdrietig omdat hun eigen kinderen of kleinkinderen dat geloof niet meer beleven. Maar vrienden, het omgekeerde bestaat ook. Vrijzinnige ouders die het moeilijk hebben wanneer een kind zich laat dopen. Die spanning tussen geloof en ongeloof, dat kan aanvoelen als een zwaar kruis. Maar wat zegt Jezus daar nu over? In het evangelie van vandaag noemt hij zijn leerlingen profeten. Dat wil zeggen mensen die namens hem spreken en handelen. En wat wij in zijn naam zeggen of doen, dat moet blijde boodschap zijn. De boodschap dat Jezus ons nabij is. Dat hij ons leven deelt. Dat hij sterker is dan al ons kwaad. Dat we, zoals Paulus daar straks zei, een nieuw leven mogen leiden. Net als de opgestane Christus. Wanneer die blijde boodschap ons hart raakt, dan worden we gelukkiger. Dan worden onze woorden geloofwaardiger. Misschien zagen jullie ook die beelden van paus Leo in het Spaanse parlement. Eenvoudig, helder, zonder omwegen sprak hij daar over Gods droom van vrede, van gerechtigheid, van menselijke waardigheid. En heel het parlement stond recht. 7 minuten applaus. Alleen omdat zijn woorden echt waren. Jezus vraagt natuurlijk niet dat wij allemaal naar parlementen trekken. Hij vraagt wel dat we echte leerlingen zijn. Mensen dus die echt op hem vertrouwen en die zijn liefde beantwoorden met grote wederliefde. Daarin, u hebt het gehoord, daarin is hij opvallend radicaal. Natuurlijk mogen we onze ouders of onze kinderen lief hebben. Ze hebben ons het leven geschonken. Maar, zegt hij, niemand mag voor ons belangrijker worden dan hij zelf, dan Jezus. Want die schenkt het eeuwige leven aan ons en aan iedereen. Wie dus Jezus loslaat, verliest eigenlijk wat echt telt. Het echte leven. En het is daarom dat hij zo krachtig zegt, wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het vinden. Dat ware leven. En van dat ware leven mogen wij getuigen. En eigenlijk, vrienden, is dat veel minder moeilijk dan wij denken. In deze onzekere tijden zoeken veel mensen naar houvast, naar echtheid. En naast veel onverschilligheid zien we bij jongeren soms een opvallende openheid. We ontmoeten ook, moeten maar rondom. It's the most wonderful time.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Radio 1 live.
4: Niet opdringerig, maar ook niet verlegen. Niet met grote woorden, maar met kleine tekens van zorg en van liefde. Van vertrouwen en van hoop. En wie daarvoor open staat, die staat open voor Christus. En wie open staat voor Christus, staat open voor God. Ja, de weg naar God, die begint met hele kleine stapjes. Jezus zei het daarnet zelf. Al op een snik hete dag kan een beker koud water geven al een begin zijn van geloof. En daarvoor, vrienden, moeten we attent zijn. Laat het ons niet vergeten, zusters en broeders. Christus heeft geen andere handen dan de onze.

0: Zusters en broeders, laten we ons geloof uitspreken. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, die Hij leeft, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. En vrienden, bidden we nu tot God onze Heer.
1: Voor onze kerkgemeenschap. Dat we de naam van Christus waardig dragen en leven in zijn geest. Laten we bidden.

voor vreemden en kwetsbaren. Dat we hen gastvrij ontvangen en oog hebben voor de kleine dingen die we voor hen kunnen doen. Laten we bidden.

voor zieken en eenzamen. Dat ze mensen ontmoeten die hen nabij zijn. Dat wij voor hen een bron van hoop en troost zijn. Laten we bidden.

voor elkaar. Dat we blijven vertrouwen op de Heer en elkanders lasten dragen. Laten we bidden.

Heer onze God, verhoor ons gebed en maak ons tot leerlingen van Jezus, uw Zoon en onze Heer.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen.
2: Tot lof en eer van zijn naam. En van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Amen. Heer, zoveel dingen om ons heen zijn tastbare tekens van uw goedheid voor de mens. Maar bovenal danken wij u voor dit brood en deze wijn, waarin wij onze bereidheid uitdrukken om ons heel aan u toe te wijden. Laat deze gaven ons spreken van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. De Heer zal bij u zijn.
2: De Heer zal u bewaren.
0: Verhef uw hart.
2: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: En brengen we dank aan de Heer onze God.
2: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons op weg. En dichter dan wij durven dromen, zijt gij bij ons, wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus ontsluit hij nu voor ons de schrift en wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, almachtige God, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gave van zijn lichaam en zijn bloed.

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening. Wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan. En tot nieuw leven opgewekt is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer. Erken erin uw eigen Zoon, die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle zoekers, Vader, de weg naar u geopend en begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de geest van Jezus in ons wonen. Vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van Jezus' lichaam en bloed. Laat ons één worden in liefde en geloof, verbonden met onze paus Leo en met allen die ons leiden en voorgaan. Maak onze ogen open voor alle nood. Leg woorden in onze mond om wie zich eenzaam en verloren voelen te troosten in uw naam. Maak ons vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie berooid zijn en verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept en van hoop die alle angst verdrijft. Vader, erbarm u over onze zusters en broeders die in de vrede van Christus naar u zijn teruggekeerd. Over alle gestorvenen waarvan gij alleen het geloof hebt gekend, breng hem tot het licht van de verrijzenis. En als onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen, dat wij met Maria, de maagd en moeder Gods, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met uw apostelen en martelaar, met alle mensen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

zusters en broeders, verbonden met elkaar, ook met de mensen aan de radio of de televisie, bidden we nu met de woorden die Jezus ons heeft gegeven.

0: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk en vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam. Maak ons alle één, Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u.
1: Zusters en broeders, u hier aanwezig in de kathedraal en u thuis, geef elkaar een teken van vrede.
2: Vrede zij met u.

Zusters en broeders, zalig zijn wij. Wij worden genodigd aan de tafel van de Heer. Zie het Lam Gods, Hij die wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek, ik zal gezond worden.

0: Laat ons bidden. Heer onze God, het werk dat Gij verricht in Jezus, uw geliefde dienaar, mogen wij tot voltooiing brengen. Zend ons in deze wereld om van uw liefde te getuigen en om mee te werken aan de verbreiding van uw rijk door Christus, onze Heer. Zusters en broeders, de Heer zendt ons nu als zijn leerlingen. Vragen we hem dat hij ons steeds vergezelt met zijn zegen en zijn kracht. De Heer zal bij u zijn.
1: De Heer zal u bewaren.
0: En zegenen ons de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. En gaat dan allen heen in vrede.
0: Wij danken God.

0: De Eucharistieviering kwam vandaag vanuit de Sint-Salvator-kathedraal in Brugge, hometown van mijn laatste gast van het Touché-seizoen, Willem van Mullum, VRT-journalist. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Doogt. In heel Vlaams-Brabant heeft de brandweer al meer dan 600 interventies moeten doen na het onweer van vannacht. Op het festival Paradise City in Steenokkerzeel zijn gisteravond ook 4 mensen lichtgewond geraakt. Dat kwam door rondvliegend materiaal. Toch zijn de meeste mensen daarna gewoon op de camping gebleven. Burgemeester Kurt Rion van Steenokkerzeel was de hele nacht ter plaatse en zegt dat er tijdens de storm nooit grote paniek geweest is.
4: Eerst een enorme wind die opgekomen was. Alles begon te vliegen, te wegwaaien. En daarna is er regen bijgekomen. Het is een bonte mix van de twee geweest. Wij zaten in de commandopost, maar als je in de tent zit, zal er wel lichtjes paniek geweest zijn. Maar als individueel, dat is nooit uitgebroken geweest. Iedereen heeft de kalmte kunnen bewaren. En ik denk dat dat heel belangrijk is in zo'n gebeurtenis.
3: Het festival gaat vandaag gewoon voort. Ook Couleur Café in Brussel gaat straks wellicht door zoals gepland, laat een woordvoerder weten. Het noodweer van vannacht heeft in de hele zone van Henegouwen over het centrum van het land tot in Antwerpen veel schade aangericht. En in Terhulpe in Waals-Brabant is ook een man omgekomen toen er een boom op zijn auto viel. De Franse overheid meldt dat er sinds woensdag al 1000 doden meer geregistreerd zijn dan normaal, wellicht door de hittegolf. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Zelfs nu het wat minder warm wordt, waarschuwt het Franse agentschap voor de volksgezondheid dat het aantal slachtoffers nog kan oplopen. Oekraïne heeft de voorbije nacht 2 Russische olieraffinaderijen getroffen met drones. In 1 raffinaderij brak een grote brand uit en viel er een dode en een gewonde. De raffinaderij is een van de grootste in het zuiden van Rusland. Oekraïne voert steeds meer droneaanvallen uit op Russische brandstofinstallaties en dat veroorzaakt grote tekorten. Zelf heeft Rusland de voorbije nacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daar vielen 2 gewonden. De Belgische hockeymannen hebben zich nu al kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in LA. Ze versloegen gisteravond Nederland in de Pro League met 2-1. Daardoor winnen ze die Pro League en mogen ze al zeker naar de Spelen over 2 jaar. Een mooie dubbelslag, zegt Arthur van Doren.
5: Ik denk dat we gewoon tevreden kunnen zijn. De Pro League blijft natuurlijk gewoon een competitie die doorheen een heel jaar gespeeld wordt tegen de top 8 landen van de wereld. Dus dat is gewoon wel echt iets om trots op te zijn. Ik denk dat we dat vandaag heel knap hebben gedaan. Met een mooie overwinning tegen een van de beste landen ter wereld. En ja, met een Olympisch ticket op zak.
3: Het is vrij zonnig en minder heet. We halen tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en de grote steden. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum. En vooral in het zuidoosten kan er nog een onweer losbarsten. Morgen zon en wat wolken en nog tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Douché.
0: En met Willem van Mullum, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Friedel.
0: Hoe gaat het?
6: Goed, ik heb een klein beetje plankenkoord.
0: Is het waar?
6: Ja, maar gezonde spanning.
0: Jij zit hier nogthans wel vaker. Je bent een VRT-nieuwsjournalist, de mooiste job ter wereld en komt hier vaak praten. Zeker als het over Italië gaat, dan weten ze jou te vinden, hè?
6: Ja, maar dan zit ik hier met een blaadje en dan staan daar cijfertjes op of dingen die ik moet verteld hebben. Nu zit ik hier zonder. Dat voelt een beetje naakt. Maar goed ook, als het spannend is, dan is het belangrijk.
0: Maar je hebt wel een boek geschreven over die grote passie van jou, ja. Italië, Theater van de Schoonheid. Om de code te kraken, de Italiaanse code. Ja. Is dat gelukt, denk je?
6: Ik denk het wel, want ik mag toch een beetje meedoen. Mm-hmm. Ik heb geprobeerd om ze te begrijpen, jarenlang. Ik ben al 18 jaar aan Italië verknocht door mijn echtgenote, maar door er ook zelf gestudeerd te hebben. En ik heb moeten toegeven dat ik ze helemaal begrijpen, dat zal niet lukken. Misschien laten ze zich niet begrijpen. Maar ik heb wel een code gekraakt om te mogen meedoen.
0: En dat is?
6: Dat is dat je ook wel kunt overgeven op dat theater. En daarom ben ik zo blij met die titel. Mm-hmm. Omdat we kennen Italianen als mensen die die taal heel vaak gebruiken. Heel vaak ook hun handen erbij gebruiken. Er wordt heel veel gepraat, heel luid gepraat ook. Maar op dat theater, ja, achter de schermen zit er ook wel wat tragiek. Zit er ook wel heel veel chaos. En ze doen er alles aan om dat weg te moffelen, om dat weg te steken. In dat streven naar die schoonheid. En de paradox is ook wel, heb ik ontdekt, dat schoonheid ook een lelijk kantje heeft. Dat te veel naar willen streven. En ik hou hen eigenlijk in het boek een beetje een spiegel voor. Waarbij ik zeg van, vergeet niet wat je allemaal hebt, hoe schoon het al is. Want ze vergeten het, hoe schoon het allemaal is. En erken ook soms dat lelijk kantje. Want dat streven naar schoonheid zorgt ook voor een enorme sociale druk. Voor jonge mensen, vooral in Italië. En dat heb ik hen proberen voor te houden. Is het nog niet in het Italiaans vertaald?
0: Ja.
6: Dus ik moet het
0: want
6: aan mijn schoonfamilie...
0: Want als je het aan hen wil voorleggen, ja, is die Italiaanse taal wel belangrijk. Hè? Want weinig Italianen spreken nog een andere taal.
6: Klopt. En je denkt dat zou toch beter moeten gaan met de volgende generaties steeds. Maar dat stelt teleur. Engels in Italië zal misschien wel lukken in de grote steden, in Milaan of een beetje in Rome. Maar ja, ik merk dat ook bij de kinderen van mijn schoonbroer. Die spreken wel een mondje Engels, ze leren het wel wat op school. Maar daar zit ook weer een schoon kantje aan, want ze hebben heel veel respect voor hun taal. Er zijn hele grote muziekfestivals, zoals het Sanremo Muziekfestival, waarbij je eigenlijk een week lang elke avond een Eurovisie Songfestival op Italië wordt losgelaten. Van 7 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts vaak, elke dag. Alle films, series, die worden gedubt. Dat is heel erg vreemd om naar te kijken. Dus ik heb ook wel waardering dat ze die taal zo belangrijk vinden. Maar het is wel een handicap voor hen. En daarom blijven ze ook vaak zitten waar ze zitten. Een Italiaan gaat heel vaak in Italië met vakantie. Dat zal er ook mee te maken hebben als ze dan buiten komen dat ze een andere taal moeten spreken. En wat me opvalt, als ik ze dan in Brussel of in Brugge tegenkom, dan spreken ze ook vaak gewoon Italiaans. En denken van... Het lukt
0: mensen
6: wel.
0: Begrijpen ons hier toch wel. Ja. Maar dat is jouw voordeel natuurlijk, dat jij ondertussen behoorlijk goed Italiaans spreekt. Anders zou je deze job nooit kunnen doen. Natuurlijk.
6: Niet daar, nee. Daar is taal echt de sleutel.
0: Ja, dat is een noodzaak.
6: Ja.
0: Nu, als journalist moet je vooral contact leggen met mensen, neutraal zijn, gebaseerd op vertrouwen. Als schrijver was je eenzaam.
6: Ja, heel
0: en, heb je ook een heel persoonlijk boek geschreven.
6: Ja.
0: Dat zijn twee uitersten, hè?
6: Ja, en dat voelt heel kwetsbaar. Want ik ben het gewoon om bij het hele feitelijke te blijven. Om bij een cijfer, een vaststelling, verslag doen. Maar er zit heel veel Willem in dit boek. En dat voelde... Dat voelt nog altijd kwetsbaar.
0: Het was ook niet de bedoeling dat je een boek ging schrijven.
6: Nee, eigenlijk niet. Het is een uit de hand gelopen dagboek voor de kinderen. Ik ben 2 jaar geleden in de zomer begonnen met op te lijsten wat ik allemaal mag doen in een land dat ook het hunne is. Mijn kinderen zijn Italiaans en Belgisch. We waren met vakantie daar en dan gaan mijn vrouw en de kinderen heel vaak 's middags een dutje doen op de heetste momenten. Ik kan dat niet. En dan dacht ik, oké, ik heb dit jaar heel veel mogen meemaken in Italië. Ik zet het misschien eens op een rijtje wat het allemaal was. En een lange zin werd een eerste hoofdstuk en een eerste werd een tweede. Maar vooral met de bedoeling om het aan hen op een dag te mogen vertellen. Ze zijn 8 en 4, nu liggen ze niet wakker van wat papa doet. Ja, ze zeggen hij doet bla bla bla. Dat is wat ik doe. Maar ik heb de eer, de fantastische eer om dit te mogen doen en ook over dat land te mogen vertellen. En op een dag zijn ze misschien geïnteresseerd, dacht ik. En dan wil ik het heel erg vers kunnen navertellen. En ik legde dat toen voor, vooral na het pauselijk avontuur van vorig jaar. Toen ik daar was om verslag te doen over het overlijden van Franciscus en dan de nieuwe paus. Heb ik dat toen eventjes doorgestuurd aan Steven de Kranen, mijn journalist hier op VRT. Een beetje mijn mentor hier op de redactie. En hij zei, mag ik het naar iemand doorsturen? En dat werd een uitgever. En 2 weken later was er een auteurscontract. En dacht ik van, oei, nu moet ik dat voor meer mensen schrijven. En dat voelde wel een beetje eng. Want ik heb mezelf heel vaak de vraag gesteld, waarom zou dit iemand interesseren? Maar de reacties nu zijn zo fijn. Van mensen die denken of zeggen van, we zijn eventjes met jou mee op die plek waar je stond. En dat was echt de bedoeling. Ik ben een verteller op televisie en ik weet dat ik dat een beetje kan, maar niet omdat je kan vertellen op televisie of in een radiostudio, daarom ben je nog geen schrijver. Maar ik heb wel echt geprobeerd om die stijl vast te houden. En als ik dan nu mensen hoor of zie en die dat op sociale media zeggen of die mij laten weten, ik zat op een strand in Nieuwpoort, maar ik voelde mij een beetje in Viareggio of op een in een Toscaans landschap, dan denk ik, ja, missie geslaagd.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
6: Ik ben een hardwerkende, twijfelende gelukszak die niet tegen zijn verlies kan. En ik ben vooral een mensenmens. Ik heb mensen echt heel hard nodig. Ontmoetingen zijn mijn brandstof en de mensen zijn mijn motor. Ik kan niet zonder mensen. En daarom vind ik het ook zo fantastisch om die verhalen van mensen te mogen doorvertellen. Dat is echt, ik kan je dat niet genoeg zeggen wat een eer dat altijd is.
0: Maar je kan niet tegen jouw verlies.
6: Nee.
0: Is dat de gamer in jou die nu spreekt?
6: Ja, dat is een beetje een guilty pleasure. Zo op de PlayStation een spelletje voetbal spelen. Niet zo dat gewelddadige spelletje, maar zo een sportspelletje. Voetbal dan vooral. Dan, er zijn al meerdere van die controllers die tegen de grond gegaan zijn.
0: Is het echt zo erg?
6: Ja, ik kan mij drukker maken in zo'n spelletje gamen dan in naar de rode duivels kijken en zeggen van waar had die bal naartoe gegaan? Ik voel me dan verantwoordelijker voor dat spelletje gamen dan de controle die ik zou hebben op een paas van Lukaku of op een kopbal van De Bruyne.
0: Wat is jouw levensmotto?
6: Er hing in het werkatelier van mijn ouders, die hebben een jaar lang een antiekzaak gehad in het hartje van Brugge. Mijn oudste broer die doet dat nu verder. Daar hing een slogan, ik weet dat jij het goed zult begrijpen, niet gaan honey.
0: Niet in gaan. Het Westerlands,
6: ja. Niet gaan gaat niet. We lossen het wel op. Daar spreekt ambitie uit. Daar spreekt doorzettingsvermogen uit. En dat vind ik een hele fijne gedachte. En we fixen het wel. En daar zit ook iets Italiaans in, want ik heb in mijn hoofdstuk, in mijn boek ontdekt dat de Italianen heel sterk zijn in wat zij noemen arrangarsi. We lossen het wel op onze manier.
0: Arrangeren.
6: Ja, arrangeren. Ja. Ja. Is dat altijd binnen de grenzen van het legale? Nee. Maar ze fixen het wel. En ja, wat wij elke dag doen, of wat ik elke dag mag doen, is naar die deadline toe werken. Vanavond om 7 uur of om 8 uur moet het klaar zijn. Ook al loopt het moeilijk, niet gewoon honey. Er moet die avond een reportage zijn. Er moet die avond een verslag zijn. Er moet die avond een verhaal zijn dat ik mag doorvertellen. En dat neem ik wel elke dag mee. Niet gewoon
0: Willem van Mullum, welkom in Touché.

0: A far l'amore comincia tu. De iconische versie van Raffaella Cara in de versie hier van DJ Bob Sinclair. Muziek die ook te horen is bij die magistrale scène op het Romeinse dakterras. Mm-hmm. In de Italiaanse filmklassieker van La Grande Bellezza van Paolo Sorrentino. Film uit 2011. Willem van Mullum, die heb je natuurlijk meerdere keren gezien.
1: Ja, verslonden. Ja. Vooral die scène waar deze plaat bij speelt. Daar staat dan een 63-jarige journalist met grijze haren op een dakterras. Misschien ben ik hem over een paar jaar wel zelf. De grijze haren zijn er al, de leeftijd nog niet. En die gaat mee in het moment op deze beat. En daar is zoveel schoonheid op dat dakterras. Er zijn allemaal mooie mensen, goed gekleed. Daar straalt zoveel sensualiteit ook af van dat moment. Maar toch zit daar ook heel veel vergankelijkheid in. Op een bepaald moment in de film gaat het in slow motion. En dan vertraagt de muziek. En dan blijft die Jeb, die journalist, in close-up alleen staan. En er danst zo'n sigaret op zijn lippen. En die danst ook trager. En dan voel je dat het vertraagt. En dan voel je de vergankelijkheid van die schoonheid. Waarbij hij weet, ik zit nu in dit moment, maar morgen komt de kater.
0: En hij blikt terug op het leven.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Ook op zijn gemiste kansen.
1: Ja. Ja.
0: Is het ook dat, die symboliek van als je ergens op een bepaald moment in je leven, op een dakterras in Rome, terugblikt, dat sowieso een mix is van de mooie en de minder mooie dingen?
1: Ja, en dat moment komt ongetwijfeld. Mm-hmm. Ook voor mij, voor een paar jaren, waarbij je denkt van, dat ging goed, maar oei, dat is een gemiste kans, of daar had ik misschien zo, of had ik zus. Maar daar zit ook wel weer iets schoons in, ja. Tegelijk. Dat het niet allemaal loopt zoals het moet lopen, maar dat je wel geprobeerd hebt, niet gewoon honey, om er het beste van te maken op dat moment.
0: En het zoeken naar schoonheid, dat zit er ook in, hè? Dat de troost is en misschien de weg die we moeten volgen als we op zo'n moment zijn aanbeland in het leven.
1: Ja, en het vooral ook wel vastpakken. Want ik ben voor het boek ben ik gaan spreken met een goede vriend van ons, die is gids in Rome. En ik had hem gevraagd, breng mij naar zo'n plek. Breng mij naar zo'n dakterras. Dat we over de stad kunnen kijken. Het oversteeg mijn stoutste dromen. Hij bracht mij naar een plek waarbij we keken op de Palatijnse heuvel. De eerste heuvel waarop het Romeinse Rijk werd gebouwd. En het was gewoon eerst stil. Ik kon geen woorden uitbrengen op dat moment. En toen vroeg ik hem, kan er zoiets bestaan als te veel schoonheid? Troppa bellezza. En hij zei, ja, dat kan. Dat is hier ook wat we in Rome elke dag zien. We wandelen hier in een openluchtmuseum. En het tragische ervan is dat het dan vanzelfsprekend wordt, die schoonheid. En daarom moeten we ook durven daarbij stilstaan. En dat is een beetje een tweede levensles dan. We mogen zoveel meemaken, ik mag zoveel meemaken. En je zit constant op die trein naar het volgende. Maar we kijken te weinig naar buiten. Om te zien wat er allemaal voorbij komt. Of wat er allemaal al geweest is. Even stilstaan, genieten van het landschap. En kijken van, wauw, het is toch goed geweest. En ik had het er, niet toevallig, gisteren over ook met mijn beste vriend. En die had hetzelfde gevoel, zijn generatiegenoten, dezelfde leeftijd. En die zei ook, ja, we staan veel te weinig stil bij wat we al hebben verwezenlijkt, of wat we mogen doen. Maar we zijn altijd op zoek naar dat volgende. En je maakt een rat race met jezelf. En die is super vermoeiend. En het is ook jammer om niet stil te staan en te denken van, wauw, wat hebben we allemaal mogen doen?
0: Rome is wel de stad waar het voor jou allemaal is begonnen. Hè? Ja. Waar de liefde voor het land is begonnen. Ja. Weet je nog het moment dat het gebeurde?
1: Ja, achterop een Vespa.
0: Ja.
1: Een beetje cliché.
0: Ja.
1: Mijn broer, ik ben de jongste van vier, maar dus mijn jongste broer, dat is dus degene het dichtst bij mij, maar die is wel ouder. Is 8 jaar ouder. We waren jarenlang kat en hond, zo hoort dat ook wel tussen broers. Maar we mochten op bezoek toen hij op Erasmus studeerde in Rome. Ik was met papa op bezoek ook en overdag deden we de musea en gingen we kijken naar het Colosseum. En dan s'avonds wist papa van, oké, ik moet even de jongens buiten laten spelen. En mijn broer had daar een Vespa gekocht, Maya, een leuke woordspeling, want dat is een bij, geen wesp. Jaren later pas begrepen wat de woordspeling was. En ik zit achterop bij hem, bij een ondergaande zon, langs het Circus Maximus, langs het Colosseum. En ik grijp hem stevig vast. West-Vlaamse jongens die spreken niet vaak over emoties. Wij toch niet. Maar er waren geen woorden nodig. En in het elkaar vastpakken zat er zoveel meer dan gewoon ik hou me vast of ik val anders van de Vespa. Er zat ook een gevoel in van oké, kat en hond, dat is prima. Maar nu zijn we superhard verbonden op deze plek. En dat staat me nog altijd zo voor, dat moment. En Rome heeft op dat moment, en het land Italië heeft op dat moment een plekje in een van de kamers van mijn hart ingenomen en is nooit meer vertrokken. Mm-hmm. En ik wilde jaren later zelf ook op Erasmus. En het moest Rome zijn, maar er was geen plaats meer in Rome. Dat was een diepe teleurstelling. Maar er was nog ergens anders plaats in Italië, in de stad Salerno. Ik moest opzoeken waar het lag. Ik belde mijn broer en hij zei eerst toen ik zei, er is geen plaats meer in Rome. Maar toen ik zei, ja, ik kan ook naar Salerno, zei hij, wauw, dat is veel dichter bij de zee. Dat is veel kleiner, dat is veel meer op mensenmaat. Ga daarheen. En ik heb daar de vrouw van mijn leven ontmoet. Dus het is dat het zo moest zijn.
0: Ook veel schoonheid daar in Salerno?
1: Ja, maar ook veel... dat zullen ze niet graag horen daar. Maar er zit ook wel veel lelijkheid daar. Uh-huh. Veel vuil ook op de straten. Niet goed onderhouden straten. Een vuil en lelijk station. De schoonheid komt daarvan wat de zee en de stranden in de buurt te bieden hebben. Maar er is ook wel redelijk wat industrie. Is een grote haven. Dus schoonheid, ja. Mooie mensen. Uh-huh. Goed geklede mensen. Maar er is ook wel wat lelijkheid ook tegelijk. Ja.
0: Want het is inderdaad zo dat het land het grootste aantal UNESCO-sites ter wereld telt. Ja. En zelfs voor een land als Italië onmogelijk om alles even goed te onderhouden.
1: Onmogelijk.
0: Burgers worden zelfs gevraagd om daarbij te helpen. Maar ik vroeg jou welk kunstwerk jou het meeste heeft geraakt in Italië, wat bovenaan het lijstje staat. Dat kan je wel zeggen, hè?
1: Ja, en dat is ook op diezelfde reis gebeurd. Toen we bij broer op bezoek gingen. Uh-huh. Ze hebben naar de Galleria Borghese geweest. Voor mij het mooiste museum ter wereld. Dat heeft te maken met de plek waar het museum ligt, in een heel groot park. Met wat er allemaal staat. Maar het heeft er ook wel een beetje mee te maken dat Piazza del Popolo ligt daar vlakbij. En ik heb mijn echtgenote ten huwelijk gevraagd op dat plein. Een beetje cliché, toen ik op één knie ging, zei zij van, kom, sta maar weer recht. De mensen zien ons, zij is veel nuchterder dan ik ben. Maar het werk daarbinnen is een werk van Bernini, Pluto en Proserpina.
0: Die en, 23 was toen hij dat beeld maakte.
1: Waanzin. Waanzin.
0: Waarschijnlijk.
1: Ja, en daar zit heel veel schoonheid in, maar ook veel tragiek in. Want ja, Proserpina wordt meegesleurd naar de onderwereld. Maar het is haast onmogelijk als je naar dat werk kijkt om te zien hoe dat is gemaakt. Je ziet die vingers, je ziet die aderen. Je ziet ook hoe die vingers zich in haar bil zetten om haar mee naar beneden te sleuren. Je ziet haar blik waar zoveel angst op staat. En dat is dan allemaal uit marmer gemaakt. Ik kan daar niet bij hoe fantastisch mooi dat is. En ook daar weer zit de paradox. Waar je kijkt er naartoe en je kan er naar blijven kijken. En dat is van een ongeziene schoonheid. Maar de angst en de tragiek in het werk zit ook een fantastische paradox in. Maar je ziet hoe die laat eens haar wapperen in marmer. Hoe doe je dat? Mm-hmm. En hij kan dat. Dat is fantastisch.
2: Dit is de tango van het blote kontje. Dit is de tango van het poedelnaakte strand. Mevrouw de Wit is net zo poedel als ter hondje. Hier in dit grote blote hemelbed van zand. Zo is de trend, we halen alles naar beneden. Met deze tango van het progressieve niets. Oh, het is een grote zegen. Want we zijn de stof ontstegen. met de blote piemel op de waterfiets. Dit is de tango van het blote kontje. Alweer een doorbraak met een positief geluid. Hier is geen sprake van een borstrok of een bontje. Ze zeggen uit is goed voor u, dus alles uit. Je weet als leek niet waar je het eerste naar moet kijken. Je ziet zoveel en ook zo weinig langs je gaan. Bodybuilders en Hans Worst en diverse damesborsten kijken je met grote roze ogen aan. Dit is de tango van het blote kontje. We gaan weer kontjesmaat terug naar de natuur.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
3: Radio 1 live.
4: Je ze wat langer kunt bekijken. Er zijn er bij die kijken uitgesproken geinig. En er zijn ook anderen en die zeggen me maar weinig. Ik vind dat billen ook iets hebben van gezichten. Je ziet meteen of ze van neven zijn of nichten. En ik zag twee trieste billen in het water staan. Zo van, waarom komt hier nou nooit eens iemand aan?
5: Toon Hermans, zoals alleen Toon Hermans dat kan natuurlijk. Hè. De tango liever van het blote kontje, Willem van Mullum. Waaraan doet dit lied jou denken?
6: Aan mijn jeugd, onderweg in de auto naar Zuid-Frankrijk.
5: Is het waar?
6: Ja, dat is altijd onze uitvalsbasis geweest met de familie. En ja, mijn papa is geweldige fan van Toon Hermans. En dan stonden die cd's op de hele weg. De hele weg. Dus als mijn broers dit horen, dan kunnen zij dit ook helemaal mee nazingen. En
5: maar jij ook, hè, hier in de studio. Helemaal mee gezongen in de studio. Je bent opgegroeid in dat andere openluchtmuseum.
6: Ja.
5: Dat Brugge heet.
6: Ja.
5: Heeft dat, denk ik, impact gehad op jouw gevoel voor cultuur, schoonheid, kunst?
6: Ja, in de beschermde burcht Brugge, noem ik het altijd. Wij woonden binnen het IJ, als je naar de kaart kijkt. Dus binnen de omwalling, zeg maar, van de stad. Natuurlijk, wat ook een rol gespeeld heeft, ik zei het al, mijn ouders hebben een antiekzaak gehad. Dus wij kwamen wel heel vaak in aanraking met kunst. Heel vaak ook mee naar veilingen, mee naar het buitenland op zoek naar dat ene stuk dat dan mee moest. Kwam ook heel vaak in contact met kunsthandelaars. Dus ja, bij ons thuis, dat nog altijd, in het ouderlijk huis waar mijn ouders nog altijd wonen, staat ook heel veel kunst, staat heel veel antiek. Dus dat heeft een heel belangrijke rol gespeeld. Als we op vakantie gingen, dan moesten we naar musea. En dat was niet altijd met tegenzin. We deden dat wel graag. We hadden ook een goede combinatie gevonden van een beetje zeestrand, zwembad en dan ook wel wat kunst. Dus dat zal ongetwijfeld een heel, heel belangrijke rol gespeeld hebben. En ook ja, wat ik in Rome ook wel een beetje voel, omringd zijn door die schoonheid, ja, dat kan je in Brugge ook wel hebben. Mensen die naar daar komen, het Venetië van het noorden. Ik zeg soms wel eens Venetië dat Venetië het Brugge van het zuiden is. Dan is het daar niet zo leuk.
5: En heb je in Brugge ook zo'n favoriet werk, één kunstwerk, waarbij je alles laat varen als
6: ja,
5: je het ziet?
6: Ja, en ik ging daar eigenlijk, dat klinkt misschien een beetje saai, ik ging daar als kleine jongen wel vaker naartoe kijken in het Groningen Museum.
5: Ja,
6: Van Eyck is heel belangrijk. Jan Van Eyck is heel belangrijk in Brugge. En daar hing dan een werk van Madonna met Kanonik van der Palen. En ook daar, net zoals bij het werk van Bernini, je kunt je niet voorstellen dat zoiets door een mensenhand met verf op een doek is gebracht. Daar zit zoveel detail in, dat overstijgt zelfs een foto. Hoe een blik, ook een ader op het voorhoofd van de kanunnik zichtbaar is. Hoe in een tapijt de motieven zitten. Wat de mensen uitstralen. Hoe er iets blinkt op een harnas van een soldaat die er ook op staat. Dat is van een ongeziene schoonheid. En ik kon daar uren naar kijken en ook telkens weer iets nieuws ontdekken daarin. En ook blij.

0: Even kijken. Het is ook een groot werk, dus ik kan er echt gaan voorstaan of voorzitten en denken van, dat had ik de vorige keer nog niet gezien. Dus ja, huishoog respect voor iemand die zoiets kan, die zoiets op een doek kan krijgen.
1: Wat is er van de antiekzaak in Brugge ondertussen geworden?
0: Mijn oudste broer die doet dat verder, ook nog altijd in combinatie met het restauratieatelier. Nog altijd op dezelfde plek ook. Dus die zet de traditie voort.
1: Ja.
0: En dat vind ik heel fijn.
1: En dat is niet de enige Van Mullum die zorgt voor tradities die worden verder gezet. Hè?
0: Nee, dat
1: er is ook iets met taartjes en patisserie.
0: Ja, dat klopt. Op hetzelfde pleintje, echt naast de antiekzaak, heeft mijn broer een patisserie, een banketbakkerij. En die gaat eigenlijk terug tot mijn overgrootvader. Op dezelfde plek. Van overgrootvader dan aan mijn grootvader. Mijn vader heeft dat niet verder gedaan en heeft dan voor de kunst gekozen, voor de antiekzaak gekozen. En mijn broer heeft dat, dus de tweede broer in de rij, heeft dat weer opgepikt op diezelfde plek met ook dezelfde recepten, eigenlijk met het receptenboek van opa, Herman. En dat werkt in Brugge. Ja. Traditie, respect voor die ambacht.
1: En families die hun ambacht verder zetten.
0: Ja. Ja.
1: Heb jij je grootouders gekend?
0: Niet lang genoeg. En dat vind ik wel wat jammer.
1: Ja?
0: Is een hele grote... Ik ben een achterkomertje, een kakkernest. Mm-hmm. Er is 14 jaar verschil tussen mij en mijn oudste broer. Dus ik heb ze eigenlijk niet lang genoeg gekend. En dat vind ik heel jammer, omdat ik ze zo graag ook dit allemaal had kunnen vertellen.
1: Maar ze leven allicht wel verder in de familieverhalen.
0: Ja.
1: Wat wordt daarover verteld?
0: Ik vernoemde hem al eventjes, opa Herman. Dat is de papa van mijn papa. De banketbakker met kloeven van handen. maar zo'n zachte handen, weet ik nog. En ik ging soms, als school uit was, op het middaguur bij hem zitten in zijn kleine keukentje, waar ik nog altijd zie hoe hij dan soep slurpt aan dat kleine tafeltje met zo'n wit-groen geruit tafelkleedje. En dan ging het over, hoe gaat het op school? Maar hij was zo goed lachs, hij had zoveel humor. En ik had heel graag nog met hem over Toon Hermans gepraat. En over de tango van het blote kontje. Want het komt van bij hem ook, die humor. Maar wat mij troost is dat het... Ik hoor heel vaak mensen zeggen hoe we worden allemaal onze ouders.
1: Mm-hmm.
0: En hoe Herman ook verder leeft in mijn papa. Hoe hij ook heel fel zijn vader is. En dus dat biedt wel troost. En de gesprekken die ik dan met Herman had willen hebben, die voer ik dan met papa.
1: Ja.
0: Over Toon Hermans. Maar ook over zijn favoriete chansonnier. Of over de liefde voor kunst. Of het gevoel voor humor. Maar ik had echt wel graag nog aan hem willen laten zien wat ik allemaal mag doen vandaag.
1: Was hij zelf ook een moppetapper,
0: ja, dat
1: jouw
0: was
1: grootvader?
0: Hij. Ja, en mijn papa die komt ook heel vaak terug op zijn laatste mop. En dat is een beetje een flauwe, maar het is wel een die bij ons meegaat over hoe een man en een vrouw op een carnaval, een circusplek, zeg maar, zijn. En daar staat plotseling staat er aan een tent en daar staat naakte vrouw op wit paard, waarbij de man tegen zijn vrouw zegt, het is zo lang geleden dat ik nog eens een wit paard heb gezien. Dat is een flauw mopje, maar dat is voor ons wel een heel belangrijk mopje.
1: Ja.
0: Omdat het zijn laatste mopje was.
1: Mm-hmm.
0: Fantastische vent. En ook, hij had zo van die hele dikke, grijze wenkbrauwen. Waar die waterige ogen dan wel wat onder zaten. En hij lijkt een beetje op die opa uit Up. Ken je die Disney-film? Daar zit zo'n opa in die dan met een luchtballon wegvliegt. Misschien lijkt iedereen's opa wel op de opa in Up. En is dat wel de bedoeling van Disney? Maar hij had ook zo'n dik montuur. Dat grijze haar en die dikke grijze wenkbrauwen. Dus, uh-huh.
1: Maar je hebt wel iets met opa's, denk ik. Opa Willem uit Shaki en de chocoladefabriek.
0: Ja.
1: Is ook een figuur dat jou wel heeft geïntrigeerd. Hè?
0: Ja, mijn favoriete boek. Ik ben geen grote lezer. Omdat ik heel veel kranten, non-fictie lees en om mee te zijn met wat we elke dag doen. Ik maak te weinig tijd voor fictie, voor verhalen, om mezelf in te verliezen. Dat klinkt misschien een beetje raar als ik zelf net een boek heb geschreven, maar ik lees te weinig. Mm-hmm.
1: Maar in dat verhaal ben je wel echt verdronken, dat boek van Roald Dahl.
0: Ja, en ook omdat er zo'n beetje een underdog-positie in zit. Het jongetje dat niemand er nog van verwacht had, dat hij mee zou mogen in de fabriek. En de andere kinderen die rot verwend zijn, die alles hebben, die mogen ook mee op dat avontuur. En hij is dan de underdog die vanuit een nederigheid, maar ook vanuit een authenticiteit, dan toch ja, die fabriek naar zich toe kan trekken en die dan ook elke volgende stap in het avontuur kan zetten. Een heel erg arm gezin, die dan toch denken, niet gaan, Gonnie. We proberen het toch. En die het dan toch haalt. Een fantastische, fantastische boodschap zit erin. Gewoon om niet op te geven. Ook al komt het gouden ticket niet in het pak chocolade, om toch maar met die laatste cent nog een pak te kopen en dan toch te blijven proberen, vind ik wel een heel belangrijke boodschap. Niet opgeven.

0: Hooray, sentire van Elisa. Willem van Mullum, aan wie of wat doet dit nummer jou denken?
1: Aan mijn vrouw. Ik zie mezelf nu weer terugzitten. Zoveel jaar geleden, toen ik zelf op Erasmus-avontuur was. In een kleine studio, op de grond zitten, naar buiten kijken. En er vallen regendruppels op het raam. Want het is geen bedgeheim, maar wel een nachtkastgeheim, zal ik het zo zeggen. Toen ik op Erasmus ging, ben ik uiteraard niet vertrokken met die idee van ik word daar hopeloos verliefd en ik breng de vrouw van mijn leven hier.
0: Dat was trouwens ook afgeraden door jou,
1: ja,
0: broer.
1: Val niet op voor de eerste Italiaanse. Wat doe ik? Net dat. Ja. Maar toen ik daar was, zij was toen nog in een relatie met iemand. Met een Spanjaard. Ze is van een Spanjaard naar een Belg gegaan. Dat zou in WK-termen misschien afgeraden worden. En plotseling moest ze kiezen. En er zit een zin in dit nummer. Paura di decidere. Angst om te kiezen. Voor wie kies ik? En ik had ook angst. Voor wie zou ze kiezen? Zou ze kiezen voor haar vriend? Of dacht ze van, de gevoelens zijn te sterk? En ze ging naar Madrid, waar haar toenmalige vriend was. En ze belde mij en ze zei, ik sta hier in de straten van Madrid en ik denk aan jou. En dan dacht ik van, oké, dat is dan nu iets. En dan begon er een heel moeilijk hoofdstuk, want wij waren nog aan het studeren allebei. En dan hebben wij 2,5 jaar zeg maar een lange afstandsrelatie gehad. En dat was heel erg moeilijk. We spreken over 2007, dus een kleine 20 jaar geleden. De sociale mediakanalen waren minder fel dan ze vandaag de dag zijn. Dus het waren heel veel Skype-videogesprekken. En dat was heel erg moeilijk. Maar we hebben ons daardoor geworsteld. En dat is de grootste relatietest geweest.
0: Mm-hmm. En ondertussen is zij ook mee verhuisd naar België. En hoeveel tijd verblijven jullie in Italië, alles samengenomen?
1: Wel, ik zeg vaak dat we ongeveer anderhalve maand per jaar in Italië zijn. Mm-hmm. De helft daarvan om bij de familie langs te gaan. En voor mij de helft daarvan om te werken. Afhankelijk van hoeveel nieuws er is te rapen in Italië. Maar we gaan in de zomermaanden gaan we toch telkens drie à vier weken naar Italië. Ook kerst is heel belangrijk. We proberen ook met Pasen dan nog eens te gaan, zo in de vakanties. Je wil ook niet dat kleinkinderen dat die moeten opgroeien in een verticaal schermpje voor grootouders, die ze dan op FaceTime of via een videogesprek moeten zien groot worden. En ja, ik voel ook hoe de kinderen, zowel de kinderen, maar ook de grootouders opfleuren als ze bij elkaar zijn. Dus daar wil ik echt heel veel ruimte voor maken om die samen te laten zijn.
0: Maar als er een paus sterft, dan is jouw Italiaanse familie jou kwijt.
1: Ja.
0: Daarvoor laat je alles vallen, natuurlijk, als journalist. En dat is jou al twee keer overkomen.
1: Ja.
0: Dus op oudejaar.
1: Ja.
0: Toen was je in Italië.
1: Ja.
0: Gelukkig bij een ongeluk dat je al in de buurt was.
1: Ja, toen Benedictus stierf. De paus die de wereld toonde dat een paus met pensioen mocht gaan. Hij was dus een emeritus paus. En ik weet nog die week, Franciscus riep op, die zei, laat ons bidden voor Benedictus, het gaat niet zo goed met hem. En ik kreeg vanuit Brussel een telefoontje, hoe ver ben jij van Rome, ben je stand-by als het zou gebeuren? Ja, we waren toen in Salerno, ik was op 2,5 uur tijd rijden of op dik anderhalf uur treinen van in Rome. Ja, kun je stand-by zijn voor als het gebeurt? Oké, de week kabbelt verder. Er komt wat minder nieuws over en dan op 31 december komt dan toch het nieuws, hij is overleden. Ja, 31 december. Kun je gaan? Kun je vertrekken? Ja, tuurlijk kun je gaan, want het nieuws roept. En dan ga je naar Rome. En dan vier je oudejaarsavond alleen in een hotel in Rome. Maar mijn vrouw weet hoe belangrijk dat ook is. En ik wist ook, ze is in de beste handen. Ze is bij de familie. Hier wordt heel goed voor haar en voor de kinderen gezorgd. Dat geeft een heel gerust gevoel. Ik ben gewoon vertrokken. En een paar jaar later zijn we dan ook weer in Rome om daar te zien, om Pasen te vieren met een verzwakte paus, Franciscus dan. En Pasen passeert, we zien Franciscus op dat plein. En de volgende ochtend, op paasmaandag, zijn we dan een andere reportage aan het maken. Op dinsdagmorgen stond onze vlucht teruggepland. En dan komt er een pushmelding. Immorto Papa Francesco. Het zijn niet veel woorden, maar die hebben wel mijn... Uh, loopbaan grondig veranderd. Mm-hmm. En dan laat je opnieuw alles vallen en speurt je weer naar dat Sint-Pietersplein. En dan ben je een deel van wereldnieuws.
0: Want dan sta je daar tussen de journalisten van over de hele wereld. Hoe was het voor jou om daar effectief op dat Sint-Pietersplein dat verslag uit te brengen?
1: De een zijn dood is de ander zijn brood. Dus ik zeg het uit alle respect, maar dat was fantastisch. Mm-hmm. Ronduit fantastisch. En ook dat oversteeg alles wat ik ooit had gedroomd om te mogen doen.
0: Want je zou kunnen zeggen, daar staan al zoveel journalisten. Op welke manier kan jij nog het verschil maken door datzelfde verhaal te vertellen? Hoe anders is dat dan?
1: Ik heb mij daar bevrijd als journalist.
0: Ja?
1: Ja. En ik heb daar een klik gemaakt en bedacht, ik kan het hier nu hebben over pauselijke rituelen, of over dit was de zoveelste paus, of dit was dat record, of dat was het meeste, of zoveel mensen staan hier nu in de rij, of zo lang moeten ze nu wachten. Maar ik heb toen voor mezelf de keuze gemaakt, en die keuze is ook door onze nieuwsdienst, door de redactie toegelaten, om daar vooral heel veel Willem te zijn. En wat ik daar zag, wat ik daar voelde, wat ik daar rook, om dat door te vertellen. En zo heb ik mij proberen te onderscheiden. Want iedereen kan van hieruit opzoeken de hoeveelste paus dit was, wat hij allemaal heeft verwezenlijkt. Maar daar staan en mogen doorvertellen wat je voelde op dat plein, dat is een andere manier van om aan journalistiek te doen. En het mooie daarvan is dat mensen dat hebben geapprecieerd. Want ik kreeg zo vaak de reactie van, dat was zo authentiek, dat was zo menselijk, dat was zo jij. En dat mogen doen, Friedel, dat was zo jij. Mijn haar gaat opnieuw recht staan.
0: Want dat is natuurlijk ook veel meer dan alleen maar verslag uitbrengen. In die hoeveel minuten tijd krijg je om
1: 3-4 minuten tijd
0: live iets te zeggen. Je bent natuurlijk in de tussentijd dat nieuws aan het zoeken en aan het maken. Mm. Dat is zoveel meer dan alleen die 3 minuten.
1: Ja, maar het volstaat om rond je te kijken. Mm. En dat vooral te absorberen. Want er komt hier in Brussel zoveel informatie binnen. Er komen zoveel beelden binnen. Maar het gevoel van dat plein, dat komt hier niet binnen. En dat mag ik vandaar doorvertellen. En ik heb de zin zo vaak gebruikt, je moet hier niet geloven om iets te voelen. En dat is een zin waar heel veel mensen mij later nog hebben op aangesproken. Er gebeurt daar geschiedenis. En je staat daar dan plotseling naast iemand van CNN of van ZDF of van Al Jazeera, van al die grote kanalen. En ik heb mezelf daar ook altijd voorgenomen om vlak voor een live moment, dat is spannend, dat zorgt voor heel veel stress, maar om ook eens in mijn arm te knijpen en te zeggen van,
0: want je staat daar wel, hè?
1: Ja, pak het moment gewoon. Ja. Geniet ook echt van dit.
0: Ja.
1: Vind dit niet vanzelfsprekend. Mm-hmm. Want ik ga dan terug naar het jongetje in die beschermde burcht Brugge, die zoveel jaren eerder die droom had om journalist te mogen worden, om als eerste het nieuws te mogen vertellen. En plots staat hij daar, op dat Sint-Pietersplein. En mag hij dat vertellen? Als je daar niet van geniet van dat moment, dan gaat dat voorbij. En dat gaat vliegensvlug voorbij. En dat niet vanzelfsprekend vinden om dat te mogen doen, ja, vind ik fantastisch. Want ik krijg zoveel vertrouwen van mensen die jou hun verhaal toevertrouwen. En aan de andere kant krijg je zoveel vertrouwen van mensen die naar jou luisteren, die naar jou kijken, dat ze weten, wij vertrouwen in wat je ons vertelt. En die twee keer vertrouwen van twee kanten is wat journalistiek ook zo uniek, maar tegelijk ook heel kwetsbaar maakt. Want als dat vertrouwen stopt, dan stopt ook een stukje van die journalistiek. Mm-hmm. En dat vertrouwen vind ik zo, zo, zo belangrijk. En daar ga ik in elk verhaal mee aan de slag. En dat draag ik zo hoog in mijn vaandel, dat vertrouwen, om dat niet te beschadigen.
0: Ja. Wat je nu zegt, is dat ook iets wat je hebt geleerd of waar je het over hebt met jouw collega Steven de Crane bijvoorbeeld, die Frankrijk specialist en correspondent is en ondertussen ook een goede vriend.
1: Ja, ja, een fantastische vriend. Ik heb zelfs een woord voor hem uitgevonden. Ik vind Steven sowieso een journalistiek monument en hij is altijd al mijn mentor geweest, dus Steven is mijn monumentor.
0: Kraantje,
1: ja,
0: noem je hem, hè?
1: Kraantje.
0: Maar is het belangrijk om zo iemand te vinden onder je collega's die jou daarin belangloos eigenlijk helpt, stuurt, richting geeft?
1: Dat is cruciaal. Want hij heeft mij hier binnengeloodst. Hij heeft aan mensen verteld van, ik geloof in Willem. Mm-hmm. En mensen hebben hem dan weer geloofd dat Steven dat niet zomaar zei. Maar hij was bij mij in Rome tijdens die pausverkiezing en dat gaf mij zoveel rust. Waarbij hij dat ook zelf zei van... Jij kan dit. En dat mensen je zeggen, jij kan dit, is zo belangrijk. En ik probeer dat ook echt aan andere collega's door te geven, die misschien zeggen van, goh, dit is nu toch wel echt een moeilijke opdracht, of krijgen we het wel op tijd klaar? Vertrouwen uitspreken in elkaar, jij kan dit.
0: Belangrijk, hè?
1: Ja, superbelangrijk.
0: Ja.
1: Dat zijn drie woorden, hè, maar die hebben zoveel impact. En dat heeft Steven altijd gedaan. Maar ik apprecieer vooral ook zijn nieuwsgevoel. Hij ziet in alles waar er nieuws in zit. En dat vertrekt zo vaak van de mensen. En dat zijn voor mij ook de mooiste verhalen om te doen. Die vertrekken van de mensen. Die zijn zo authentiek. En wat ik vaak zeg, Friedel, aan mensen als ik ze ga interviewen, die iets vertellen over wat ze hebben meegemaakt, over een heel moeilijk moment in hun leven. Want wij komen heel vaak bij mensen op een kwetsbaarste moment. Dat is, er zijn geen foute antwoorden, want het is jouw verhaal. En uiteraard moeten wij als journalisten dingen dubbelchecken en moeten cijfers kloppen. Maar als het gaat over het vertellen van hun verhaal... Ik heb in de afgelopen week een verhaal, verschillende van dat soort verhalen mogen vertellen over... was het nu mensen die in de hitte zaten en vertelden over hoe is het om op een appartementje te leven? Of mensen die vertelden, het ging dan over mantelzorg, die hun vader en schoonvader in huis hebben gehaald om ervoor te zorgen. En die hebben dat verhaal aan mij toevertrouwd. En ik heb dat verhaal ook mogen doorvertellen. En mensen hebben dan weer vertrouwen gehad om naar dat verhaal te kijken en het verhaal te luisteren. En ik heb ook vaak aan die mensen verteld van, bedankt om dit verhaal met mij te willen delen. En er zijn geen foute antwoorden, want het is jullie verhaal. Want de mensen hebben vaak iets waar ze over moeten. Ze gaan voor een camera zitten. Dat is een heel kwetsbaar moment. Dan is het ook mijn taak als journalist om te zeggen van, uw verhaal is in de beste handen. En daar ga ik mee aan de slag.
0: Stel nu dat jij journalist was voor de Italiaanse media. Wat voor leven had jij dan gehad?
1: Dan was ik misschien een beetje beroemder geweest.
0: Is het waar? Is dat echt zo'n groot verschil?
1: Ja.
0: Journalisten in Italië zijn beroemdheden.
1: Ja, die zijn beroemdheden, ja. Maar tegelijk hoeft dat ook niet hier. De nuchterheid en de... We zijn gewoon onder elkaar, dat gevoel, vind ik hier ook wel belangrijk. Maar ik denk dat vaak. Want ik zie dan mijn schoonfamilie die zeggen, we hebben dat in het nieuws gezien en dat was dan door die journalist gemaakt. Of die is hier nu in de stad vandaag op bezoek en dat lijkt dan wel wereldnieuws in de familie. En dan denk ik tegelijk, ik doe dat wel elke dag hier in Vlaanderen.
0: Maar daar is nieuws misschien ook meer sensatie?
1: Ja, te fel. Mm-hmm. Te fel. Het gaat ook te diep in de levens van mensen. Hier, we hebben ook wel een beetje een sensatiedrang. Verhalen van mensen of over mensen die iets heel ergs hebben meegemaakt, daar wordt goed op geklikt, dat wordt goed ook gelezen. Maar in Italië gaat dat zoveel dieper en gaat dat echt tot op de drempel van de voordeur. En als het niet kan, gaan ze langs achter binnen kijken of ze geen beeld kunnen maken. En er zijn heel wat van die voorbeelden. Ik heb het ook over zo'n voorbeeld in het boek, waarbij een man eigenlijk live op antenne toegeeft dat hij zijn moeder, een mevrouw met dementie, dat hij die heeft vermoord. En dat gebeurt live op antenne en de camera's blijven draaien. De camera's hadden moeten stoppen en ze stopten niet. En dat vind ik een heel kwalijke evolutie. En je kunt denken, dat zal natuurlijk massaal bekeken geweest zijn en dat zal massaal aangeklikt geweest zijn. Dat zal dan maar. Dat hoeft niet. Dat hoefde niet op antenne te gaan.
0: Soms moet je mensen beschermen tegen zichzelf.
1: Dat moeten wij altijd doen. Mm. Ik heb zo ooit de kans gehad. Ik was een verhaal aan het researchen over grootouders die hun kleinkinderen niet meer mochten zien. En dus de eindredacteur vraagt mij, ga eens op zoek of we zo'n verhaal kunnen vertellen, of we zo'n case kunnen vinden. Ik vind de case altijd heel belangrijk, omdat die vertrekt vanuit het verhaal dat de mensen vertelt. En dan kan je het opentrekken en kan je zeggen van, we leggen er nog een duidingslaag op, we laten nog een expert op los, wat zegt dit over de maatschappij? En ik had een mevrouw gevonden die daarover wilde vertellen. Dat ze haar kleinkinderen niet meer mocht zien. Er was haar dochter had een nieuwe partner en dat was dan waarschijnlijk het verhaal, zei zij. En ze zei, ik ga het nu eens zeggen en ik ga het dan, was op een vrijdag, en ik ga het maandag nog eens zeggen. En dan zei ik, waarom gaat u het maandag nog eens zeggen? Ja, dan komt de rechtszaak voor. En toen dacht ik van, mevrouw, we gaan het verhaal niet brengen. Dat hoort daar waar het moet zijn. En dan heb je zo'n beetje een vloekende eindredacteur die zegt van, dat is wel een keigoed verhaal. En zei ik, maar wij moeten als media, is het ook is het ook onze taak om mensen tegen zichzelf te beschermen. Want zij weten niet of zij kunnen niet inschatten wat de impact is van dat verhaal. En voor mij ligt er dan de volgende dag een vers wit blad. Mm-hmm. Maar voor haar niet. En daar moeten we ons echt van bewust zijn.
0: Je hebt communicatiewetenschappen gestudeerd en begonnen als freelance videojournalist in de sport.
1: Ja.
0: Hoe sportief ben jij zelf?
1: Nu niet sportief genoeg. Het is een heel druk jaar geweest.
0: Maar wel lid van een fietsclubje.
1: Ja, van een Italiaans fietsclubje. Hoe kan het ook anders hier?
0: Met Italianen?
1: Ja, ja. Ik ben lange tijd de enige niet-Italiaan geweest. Nu breiden we wat uit en komen er nog wat nationaliteiten bij. Maar er zijn Italiaantjes en dat clubje heet ALT. Dat staat voor dus ALT, Acido Lattico Team. Dat betekent zoveel als melkzuurploegje. Een vreselijke titel. Maar dat is vooral dan om erop te wijzen dat we gaan zo diep in onze training dat er dan wat melkzuur optreedt en de volgende keer hebben we dat dan niet meer. En dan zetten we stappen in onze training. Er is ook een presidente in de groep. Dat is dan de man van de nicht van mijn vrouw. Die wonen ook hier in België. Een heel belangrijk koppel voor ons. Die zitten in dezelfde situatie, ook met een klein kindje. Dus er moet ook altijd een presidente bij zijn. Die Italianen die kicken op titels. En wij gaan dan de zondagochtend of de zaterdagochtend gaan we dan fietsen. En dan zijn Italiaanse mopjes en vloekwoorden zijn dan de voertaal.
0: Willem van Mullum, ik heb nog meer Italiaanse muziek uit de Oscarfilm La Vita e Bella met Roberto Benigni. Waarom heeft die film jou zo geraakt? Kan je dat vertellen?
1: Omdat daar ook weer zo'n grote paradox in zit. Dat gaat over een vader en zijn zoon die belanden, na veel vijven en zessen belanden die in de concentratiekampen. En de vader die doet er alles aan om aan te tonen aan het kind dat het een spel is. Mille punti, er moeten 1000 punten behaald worden en dan krijgen we een tank en dan gaan we huiswaarts. En hij probeert zijn kind te beschermen voor wat daar gebeurt. Hij probeert er alles aan te doen om te tonen, dit is niet wat er echt gebeurt. Maar er zit ook een scène in daarvoor, waarbij ze dan door de stad wandelen en er hangt een bordje aan een deur en daar staat op honden en joden mogen hier niet binnen. En dan zegt hij aan zijn zoon, nee maar iedereen mag eigenlijk kiezen, elke handelaar mag kiezen wie ze niet fijn vinden en die mogen bij ons ook niet binnen. Ze hebben een boekhandel en hij zegt, ja, wie vind jij niet tof? En de kleine Josué zegt, ik hou niet van spinnen. En de vader zegt, Roberto Benigni, Guido heet hij in de film, zegt, ik hou niet van visigoten. Bij ons mogen de visigoten en de spinnen mogen niet binnen. Hij doet alles om zijn kind af te schermen van die rauwe werkelijkheid. En ik heb die film meermaals gezien. Er zit zoveel in, maar in de muziek zit ook zoveel. In de muziek zit de speelsheid, maar zit ook het drama. En nu ik zelf vader ben, zoek je ook mee, uiteraard niet in die proporties of in die schaal wat hij daar meemaakt, maar je probeert die kinderen ook wel een beetje af te schermen van de rauwe werkelijkheid. En daar heeft Roberto Benigni, die trouwens zeer hoog staat op mijn nog te interviewenlijst, die heeft dat fantastisch gedaan met zijn zoon Josué. Ja.
0: En dit is die geweldige muziek van Nicola Piovani.

0: Die prachtige muziek uit La Vita e Bella van Nicola Piovani. Zometeen praat ik verder met Willem van Mullum.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, grando,
1: grando. Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De brandweer zal op verschillende plaatsen nog veel werk hebben na de onweersnacht. Enkele grote festivals gaan vandaag wel weer gewoon open. En Iran dreigt ermee de gesprekken met de VS stop te zetten. De brandweer is vannacht overstelpt met oproepen. In Vlaanderen zijn vooral de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant getroffen. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen sinds vannacht 765 oproepen binnen en er blijven er nog bij komen. Dat zegt Wouter Jean-Fies, de woordvoerder van de brandweerzone.
7: Het was absoluut een zware nacht. Hè. Onze ploegen waren ook al heel druk bezig gedurende de dag. Zeer veel ziekenwageninterventies ook. Ook vaak gelinkt aan de warme weersomstandigheden. Maar dit is, ja, dit is een typische dag voor noodweer. Hè. Zeer veel oproepen op korte termijn, die we natuurlijk niet allemaal tegelijk kunnen behandelen en waarmee we dikwijls 1 à 2 dagen zoet zijn.
6: In Wallonië is er heel veel schade in Henegouwen en Waals-Brabant. Daar is in de gemeente Terhulpen ook een man omgekomen toen er een boom op zijn auto viel. Gisteravond werd het festival Paradise City in Steenokkerzeel stilgelegd toen het onweer naderde. Maar de camping werd niet ontruimd. 4 mensen raakten licht gewond door rondvliegend materiaal en er is wat lichte schade aan sommige tenten. Helene van der Beek bezocht het terrein.
8: Festivalgangers drinken hier iets in de schaduw. Het lijkt een doodgewone camping met enkel wat plassen en een kapotte tent. Maar vannacht was dat anders.
9: Het viel niet mee. Ik heb heel hard moeten schuilen. We zijn naar die grote tent aan geweest. En dan zijn we naar de toiletten moeten gaan schuilen.
8: Voor enkele kampeerders ging het bijna mis.
10: We waren wel bezig met die stormkoer, dat we waren ineens van...
11: Nee. Ja, dat komt niet goed. En dan is er een tent van een beetje verder naar ons gewaaid. En op dat moment zijn we van, dat is niet meer veilig. Dan zijn we naar de auto gelopen. Super hard aan het regenen, dus we zijn echt uitgeleden over de modder en zo zelfs.
8: Zij werden opgevangen in een feestzaal vlakbij. Maar door de goede voorbereiding hebben de meeste feestvierders er weinig last van gehad.
12: Dus nee, ik wil dat ze een goede beslissing hebben gemaakt. En nu gaan we nog een goede laatste dag van maken, zeker.
6: En een woordvoerder van Couleur Café in Brussel laat weten dat het festival daar straks wellicht open gaat zoals gepland. Na de harde windvlagen van de voorbije nacht meten ook de boswachters de schade op. Een verkoelende wandeling of fietstocht door het bos kan op dit moment gevaarlijk zijn, zegt Patrick Huvenne, beheerder van Natuur en Bos in het Nationaal Park Brabantse Wouden.
13: Al was het maar omdat er stukken tak nog in de kruinen kunnen hangen en naar beneden komen, of een boom die half gebroken is, die dan toch nog valt. Er is voorzichtigheid geboden en misschien is het zelfs beter om eens een dagje over te slaan. Maar wij gaan zeker niet vandaag alle stormschade kunnen opkuisen.
6: De Franse overheid meldt dat er sinds woensdag al 1000 doden meer geregistreerd zijn dan normaal, wellicht door de hittegolf. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het Franse Agentschap voor Volksgezondheid waarschuwt dat het aantal slachtoffers nog kan oplopen, zelfs nu het wat minder warm wordt. Iran dreigt ermee de diplomatieke gesprekken met de VS stop te zetten. De VS bestookt Iran al 2 dagen op rij omdat Iran schepen aangevallen zou hebben die door de straat van Hormuz wilden passeren zonder toelating. Jens Fransen, is dit nu het einde van het staakt het vuren?
14: Wellicht nog niet. Ja, dit is een serieuze escalatie. En dat komt natuurlijk omdat de Verenigde Staten en Iran elk andere dingen lezen in dat voorlopig principeakkoord dat de twee eerder al afsloten. Voor Iran staat daarin: wij, Iran, behouden de controle over de doorgang van de straat van Hormuz. Voor de Verenigde Staten staat daar vooral in: er moet een volledige vrije doorgang zijn in die straat van Hormuz. En die onduidelijkheid in dat eerste principeakkoord die nodig was om tot een akkoord te komen, die vreekt zich nu. Iran durft duidelijk te escaleren, waarop de VS dan wel moeten antwoorden. Hoogspel nog steeds dus bij die Straat van Hormuz. Afwachten nu wat de komende 72 uur zullen geven en of de rust kan terugkeren.
6: Dankjewel voor de uitleg. Oekraïne heeft de voorbije nacht twee Russische olieraffinaderijen getroffen met drones. In één raffinaderij brak een grote brand uit en viel er een dode en een gewonde. De raffinaderij is een van de grootste in het zuiden van Rusland. Oekraïne voert alsmaar meer droneaanvallen uit op Russische brandstofinstallaties en dat veroorzaakt grote tekorten. Zelf heeft Rusland de voorbije nacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt en daar vielen twee gewonden. Sport in Braschaat wordt vandaag het Belgisch kampioenschap wielrennen gereden. De mannen starten over 3 kwartier, de vrouwen zijn al een uur onderweg. Lotte Kopecky behaalde vrijdag verrassend geen podiumplaats in het tijdrit, maar nu is ze opnieuw de topfavoriete. Ze moet het wel doen zonder ploegmaats.
15: Ik kan de koers mee in handen nemen en ik kan gaan aanvallen, maar dan heb ik ook heel vaak gewoon geen steun van de rensters die bij mij zitten. Die krijgen vanuit de auto consignes van ja, dat is niet de juiste renner om mee voorop te zitten. En dan eindigt dat ook. Dus het is echt wel kiezen waar ik mijn krachten insteek vandaag. En dat kan vandaag in het juiste zijn, maar dat kan ook volledig in het verkeerde zijn.
6: Er komen wat wolken vanmiddag en de temperaturen gaan tot 24 graden aan zee en 32 in de Kempen. Aan het einde van de dag kans op onweer in het zuidoosten. Daarna nog eens een koelere nacht tussen 14 en 20 graden. Morgen zonnig en tussen 20 en 28 graden. Vooraan de naweeën van de onweersnacht. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen er meer dan 750 oproepen binnen bij de brandweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Het is vertragen door werken op de E17 van Gent naar Antwerpen tussen Waasmünster en Sint-Niklaas. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom tussen Antwerpenhaven en Stabroek. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid.
4: Radio 1.
5: Touché.
4: Met Friede Lesage.
0: En met Willem van Mullum, zijn Erasmus-uitstap naar Salerno, maakte van hem niet alleen de Italië-correspondent van VRT Nieuws, maar ook de echtgenoot van zijn Italiaanse vrouw. Zijn fascinatie voor het land beschrijft hij in zijn boek Theater van de Schoonheid. Wat schuilt er achter die prachtige façade van het land? Wie zijn de Italianen echt? En welke vader wil hij zijn voor zijn twee dochters? Dit is Touché met Willem van Mullum.
16: Italianen hebben zin voor een melodie. Hare Krishna, Traviata, Napoli. Italianen

schone schoen. Zeer veel stijl, maar geen carré. Italianen, laffe kaffers bij de vlees. Met de meisjes

0: buona, ti vorrei portare a letto questa.
1: Ma jongens van Stavast, die vind je slechts hier in deze lage landen waar het altijd zeikt en waar ik trouwens zo vlug mogelijk weg wil naar de Provence, waar ik in een witte villa wil wonen enzovoort.

0: Ja, de Italianen.
1: Volgens jouw Brugse stadsgenoot Raymond van het Groenewoud, Willem van Mullum, zit hier veel waarheid in wat Raymond zingt over de Italianen.
2: Er zitten wel stevig wat clichés in. Gepoogd om ietsje dieper te
1: ze
2: zoeken.
1: Ze lullen van amore.
2: Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Amore, amore, amore, links en rechts. Kunnen ze je bedotten? Ja. Ik stel wel vast, als je de taal niet spreekt en je gaat in Rome op een plein zitten eten, dan kunnen ze misschien wel eens zeggen van, we zetten nog dit erbij, dit erbij, dit erbij.
1: Maar wat klopt volgens jou? Wat is wel waar?
2: Ja, de charmes die ze hebben. De uitstraling die ze ook hebben. De mooie woorden die ze gebruiken. We hoorden zo af en toe wat Italiaanse zinnen. Ah, che bella che sei. Ja, hoe mooi. Er zit wel wat... Dit wordt veel tijd gestoken in de verpakking. In hoe ze het verkopen. In hoe ze het vertellen. Dus daar zit veel waarheid in. Maar intrinsiek zijn het ook gewoon goede mensen.
1: Ja. Het zijn ook klagers, hè?
2: Ja.
1: Ja, dat wel, hè?
2: Lamentarsi.
1: Ja. Ze kunnen heel goed klagen.
2: Ja, en over alles. Ja. Over alles.
1: Maar wat wij met z'n allen hebben geleerd is dat Italianen niet smeken. Tenminste, als we premier Giorgia Meloni mogen geloven. Hoe kijk jij naar die rel tussen Trump en Meloni, waarbij Trump tijdens de G7-top in Frankrijk zei dat ze meermaals had gesmeekt om met hem op de foto te mogen?
2: Ja, dat het opnieuw slimme politiek is van Giorgia Meloni.
1: Opnieuw slimme politiek?
2: Ja, omdat ze toen de Europese Unie Donald Trump nodig had, was zij de Trump-fluisteraar. Ja. Ging zij naar het Witte Huis, was zij de brugfiguur. En nu ze ook merkt dat binnen Italië, maar ook in andere Europese landen, er veel meer openlijke kritiek ook is op bepaalde aspecten van het beleid van Donald Trump. Die vriendschap die brengt haar misschien meer in de problemen dan het haar kan opleveren. Want haar media of haar communicatiestrategie is bijzonder uitgekiend. En ze heeft ook heel snel gereageerd op die uithaal van Donald Trump. Met dan dat filmpje op een hele... Ja, ik heb ook veel mensen gehoord die me erop aan hebben gesproken, zeggen van ja, maar er zit zoveel in die blik en hebt dan zo'n dramatic pause. En dan zegt ze, Italië en ik... Wij smeken niet. Hè. Dus ze weet heel goed wat ze doet. En ze kreeg ook meteen heel veel bijval. Uiteraard van de meerderheid, maar ook van op de oppositiebanken klonk er heel veel bijval. En ze speelt op dat, ik noem het niet trots, maar ik noem het eergevoel. Ze speelt op het eergevoel van de Italianen. En ze deed dat binnen het begin door in het Witte Huis te zitten. Want voor zij dan aan de macht kwam, ging ik wel eens op Italiaanse pleinen staan in die verkiezingscampagne. En dan kun je wel eens peilen van waar zijn mensen mee bezig. En ik hoorde daar heel vaak, we zijn het kneusje geworden van de Europese Unie. Ze lachen een beetje met ons. En dat vinden de Italianen niet zo fijn. Dat vindt niemand fijn uiteraard, maar bij hen speelt dat heel veel een rol. En ze heeft wel weer Italië op het wereldtoneel gezet. Ze heeft ook voor heel veel politieke stabiliteit gezorgd. Begin september wordt ze mogelijk de langstzittende premier uit de Italiaanse Republiek. Wie had dat gedacht? Van een vrouw waarvan we eigenlijk niet goed wisten wie ze was. Toch zeker hier niet. Want ik kreeg heel vaak de vraag, ja, wie is zij? Leg haar eens uit. Dat is heel erg moeilijk.
1: Ja.
2: En ook dat is een techniek, want ze speelt op die ambiguïteit natuurlijk.
1: Hoewel ze in 2019, dacht ik, op een podium eens heel duidelijk heeft gezegd wie ze is, dat wil ik even laten horen. Ja.
3: Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete, non me lo toglierete.
1: Dat zegt ze dan ook twee keer, maar wat zegt ze hier precies?
2: Dus ik ben Giorgia, sono una ik ben een moeder, ik ben een vrouw, ik ben gelovig, ik ben katholiek, ik ben Italiaanse en jullie nemen het mij niet af, dat zullen jullie mij niet afnemen. Daar is ook een geweldige remix van gemaakt, met beats eronder. Ja, dit is wie zij is en dit werkt. Je hoort het publiek. Ik ben ook op meerdere van haar verkiezingsmeetings geweest. Zij kan een plein op een ongelooflijke manier inpalmen. En ze gaat terug naar dat wat werkt in Italië, naar een heel conservatieve agenda. En ze zegt, ja, ik ben een vrouw, ik ben een moeder. Dan gaat ze in tegen... verschillende genders, of gaat ze in tegen een ander idee, ze zet zich af tegen LGBTQ. Dus ze zegt wat zij is, maar ze zegt in de ondertoon zegt ze waar ze dan ook wel tegen is. En er was heel veel bezorgdheid, en die is er nog altijd, over wat met minderheden in Italië. Ze heeft dat wereldtoneel gekaapt en kan op die manier wel een andere agenda wel wat wegmoffelen. Maar ja, er gebeuren ook wel dingen onder de waterlijn in Italië. Het gaat over vrijheid van meningsuiting in de journalistiek bijvoorbeeld. De regering probeert te wegen op de journalistiek. Ze hebben een referendum proberen te organiseren om de rechtspraak wat meer aan banden te leggen. Dus ze zet zich op dat wereldtoneel en zegt van Italië eerst, Italy first, prima Italiani. Maar de vraag is, en dat kan ik nu op dit moment niet goed inschatten, wat blijft er na een Meloni-tijdperk over voor de mensen waar er minder naar omgekeken wordt in de Italiaanse samenleving? Dat vind ik nu heel erg moeilijk om in te schatten, omdat ze die agenda kaapt met een fotomoment met Trump, nu een rel met Trump, uitpakken met migratieakkoorden, ja, een hele sterke vrouw, misschien wel de machtigste vrouw in de Kamer van de Europese politiek op dit moment. Dus ja, ze heeft op dat eergevoel gespeeld van de Italianen. Ze zijn niet langer het kneusje. De stem is weer belangrijk. En je ziet dat zij daar in opiniepeilingen voor wat ze waard zijn, daar wel een bonus mee opstrijkt. Haar partij doet het beter in de peilingen dan ze deed bij de verkiezingen. Maar haar Achilleshiel zit hem bij haar coalitiepartners. Dus ze heeft een coalitie moeten sluiten met nog andere rechtse partijen. Die doen het minder goed. En voor de eerste keer in lange tijd peilt het linkse blok, zeg maar, als die zich zouden verenigen, peilen die boven het rechtse blok. Dus het worden volgend jaar, in 2027, normaal gezien zijn er verkiezingen, als de regering niet eerder valt, en die kan in Italië over een iets heel kleins, kan die vallen, is heel erg fragiel, dat politiek bestel. Dat wordt wel heel erg spannend.
1: Haar doorbraak was 2022, hè, de parlementsverkiezingen, waar jij ook bij was, en waar je ze zelfs mee in je beeld hebt kunnen nemen. Zoiets kan je niet regisseren.
2: Nee, dat kan je niet, want we stonden de hele dag lang stonden we aan een stembureau waar zij normaal gezien zou moeten gaan stemmen. Je weet alleen niet wanneer. Gaat ze door een achterdeur naar binnen? Zit er een heel veiligheidsapparaat rond? We kregen signalen dat ze mogelijk zelfs morgens zou gaan. Dat gebeurde dan niet. Dan zou het 's avonds zijn. En ik sta een live verslag te doen in het Laatjournaal die dag. En je kunt het inderdaad zo niet regisseren. Maar wat gebeurde er? Ik hoorde heel veel tumult op straat plotseling. En ze komt tijdens mijn live verslag dus toe aan dat stembureau. En ze gaat daar met een mevrouw praten, die uiteraard voor haar gestemd had. Ze doet een praatje. Ze praat niet met de journalisten, dan staat er meteen een hele meute rond. En ik weet goed dat ik dan zo, een beetje amateuristisch kon het misschien overkomen. Zei van, we laten dit misschien gewoon even gebeuren. Dit is live televisie. Ja. Dat vinden mensen ook wel fijn. Zeker ook degenen die dan hier zitten in Brussel om het te laten gebeuren. En zo wandelde Giorgia Meloni het stembureau
1: binnen. Recht jouw beeld in.
2: Ja, inhoudelijk zei ze niets. Maar je had wel het beeld mee.
1: En dat zei alles.
2: En dat zei alles,
1: ja. Waar is ze echt mee bezig, denk je, als het gaat over de bezorgdheden van Italië op dit moment? Want je schrijft bijvoorbeeld dat ontzettend veel jonge Italianen het land verlaten. Hè? Ja. De toekomst in Italië is absoluut niet rooskleurig.
2: Nee, mijn vrouw is daar ook een voorbeeld van. En heel veel van haar vrienden, ook heel veel dichte vrienden, vind ik altijd zo opmerkelijk. Ik denk 2 of 3 van haar letterlijke bankgenoten zijn ook vertrokken naar Brussel dan. Mm-hmm. Haar eigen nicht is ook vertrokken. Dus eigenlijk uit een kleine groep, dicht bij mensen, zijn er heel veel die vertrekken. Heel vaak is het stramien. Ze proberen het eerst in de hoofdstad, trekken ze nog wat noordelijker en dan nog wat noordelijker en dan is het buiten Italië. En dat is ook een Achilleshiel voor het land.
1: Want hoeveel mensen hebben ondertussen het land verlaten?
2: Ja,
1: de voorbije 10, 15 jaar.
2: Ja, ik heb het cijfer nu niet heel helder voor mij staan. Normaal zou dat op mijn briefje staan dat dan hier bij mij ligt. Maar het gaat echt over honderdduizenden tot miljoenen mensen die het land hebben verlaten. En ook in een heel erg belangrijk segment. Mensen die aan de slag gaan, die ook iets bijbrengen aan de economie, die ook belastingen
1: jonge
2: betalen.
1: Mensen die jonge hun mensen. Leven nog moeten uitbouwen.
2: Ja, en die het dan op een andere plek uitbouwen. Er is ook een gigantische Italiaanse gemeenschap hier in Brussel. Ik kom soms verder met mijn Italiaans dan met het Nederlands hier in Brussel, omdat je merkt dat er heel veel Italianen zijn. Die zoeken elkaar dan ook wel op. Maar dat is echt een probleem, want de kansen zijn daar ook gewoon gelimiteerd. Ik besef maar al te goed dat ik, en misschien ook mijn echtgenote, nooit dezelfde kansen zouden kunnen krijgen in Italië vandaag. Dat gaat dan over de job die je doet. Gaat dan over een lening aangaan voor een appartement of voor een huis te kopen. De lonen waartegen je werkt. Ja, het klopt. De levenskwaliteit zal misschien wel wat hoger zijn als je leeft op het ritme van de zon en als je mooi weer wil. Het is veel lekkerder eten. Het is ook vaak gezonder eten. Je winkelkar zal minder duur zijn. Maar voor het overige is het ook daar allemaal heel erg duur. Woningprijzen. En die lonen liggen een pak lager. Ik weet nog goed dat mijn echtgenote bij haar job hier, haar eerste job hier, meer verdiende dan haar moeder die al 35 jaar voor de klas stond in Italië. Dat zou niet mogen, denk ik. Er mag een kloof zijn, maar die kloof is heel erg groot. Maar ja, als je erin slaagt om dat te aanvaarden, en arrangarsi betekent ook dat heel veel Italianen proberen te teren op woningen die al in de familie waren, heel lang thuis blijven wonen, maar zo stel je natuurlijk wel alles uit. En misschien is dat ook wel een beetje een verklaring. Want ik heb, toen ik het boek aan het schrijven was, en ik maakte zo'n beetje een lijstje op van wat heeft Italië allemaal, of wat heeft Italië allemaal gebracht aan de wereld, heb je een enorme waslijst die dan vertrekt bij Da Vinci en Michelangelo, maar die gaat tot Ferrari en Ferrero, die van de Nutella. Wat ze allemaal hebben. En dan stelde ik mij de vraag, hoe komt het toch dat Italië niet het meest welvarende land ter wereld is? Ze hebben zoveel voortgebracht. En dat heeft ermee te maken dat ja, Italianen heel vaak, als ze succesvol worden, vertrekken en het in het buitenland gaan maken. De baas van Ferrero, de man van de Nutella, die woont hier in Brussel. Dat zal misschien ook wel met fiscale redenen te maken hebben. Maar heel vaak, als ze het dan maken, dan gaan ze het buiten Italië maken. Omdat misschien daar succes of de schoonheid wat te vanzelfsprekend is geworden. Ik weet het niet. Maar ook omdat het te maken heeft met dat ze er beter voor betaald worden. En misschien ook meer voor erkend worden buiten het land. En dat vind ik moeilijk om te zien. En wat je ook wel merkt is dat heel veel van die kleine dorpjes in Italië, die gaan op dat vlak ook letterlijk dood. Die sterven uit. Het is een heel klein dorpje dat ons na aan het hart ligt in Italië, waar wij ook ons kerkelijk huwelijk, waar wij getrouwd zijn. En telkens ik er kom, want we komen er eigenlijk meermaals per jaar, telkens ik er kom, zie ik meer bordjes hangen waarop staat Vendessi, het huis dat te koop staat. Het dorp gaat letterlijk dood, want de jongere generatie is daar niet gebleven, zijn naar de grotere steden gegaan in de buurt of zijn het land uitgegaan. Ja, en heel veel van de authenticiteit, van de warmte, van de charme, van de ambachten daar, die verdwijnen ook daardoor. En ja, dat maakt me wel een beetje bezorgd voor de toekomst.

0: zal thuis iemand zijn die dit heel leuk vindt om op de radio te horen, denk ik. Hè?
1: Ja,
0: Willem van Mullum.
1: Ja, en die misschien ook denkt van, moet ik al gaan slapen?
0: Want ja, dit is
1: het slaapliedje dat altijd speelt in de kamer van de kinderen. Als ze
0: Elton
1: gaan slapen.
0: John, ja. Song for Guy.
1: Ja, mijn dochter vraagt dan altijd de oudste. Papa, quella senza parole, dat liedje zonder woorden. En hier worden ze helemaal rustig van. Ik vind het ook een topnummer.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb het dan ook eens opgezocht. Het zou gaan over Elton John. Die had het geschreven voor iemand binnen het platenlabel die overleden was. Maar dan ook had hij een droom gehad over zijn eigen levenseinde. Dus er zit wel veel tragiek achter. Maar het is gewoon een heel mooi nummer. En rustgevend.
0: Maar de kinderen spreken ook Italiaans.
1: Ja, met de mama Italiaans en met papa Nederlands.
0: Ja, belangrijke keuze om dat te beslissen en vroeg genoeg te beslissen, denk ik. Hè?
1: Heel vroeg. En je moet daar ook wel wat gedisciplineerd in zijn. Ik liet mij ooit vertellen, ik ben geen dokter, geen psycholoog, geen taalkundige, maar iemand vertelde mij dat als je dat voor de 8 maanden met de kinderen doet, dus eigenlijk heel, heel, heel jong, dat ze een soort van schakelaartje voor meertaligheid in hun bovenkamer aanzetten.
0: En het werkt,
1: ja,
0: is zo.
1: Ja, en ik sta er echt van te kijken hoe zij dan switchen in hetzelfde gesprek. Ze kunnen me dan bijvoorbeeld vragen van of ik vraag aan mijn dochter van ja, haal eens een vork of ik heb een vork nodig aan tafel en dan draait ze zich om en dan zegt ze mama, una forchetta. Voor hen is dat één taal.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ze zijn ook wat vatbaarder voor om talen erbij te absorberen. Wij wonen in Brussel, dus hier wordt uiteraard ook heel veel andere talen worden hier gesproken. Dus de oudste die is ook al heel goed weg met het Frans. Engelse woorden komen erbij. Ja, en ik omarm die meertaligheid wel. Iedereen wel op zijn domein. Je moet wel echt de discipline hebben dat je weet van, ik spreek Nederlands met hen en mijn vrouw spreekt Italiaans. Als je dat respecteert, dat werkt. En schijnbaar, als ik mij kwaad maak of als ik vloek, doe ik dat dan toch in het Italiaans.
0: Maar het is ook belangrijk, hè? Die connectie met andere culturen, mm-hmm, andere talen, denk ik.
2: Koffer gestolen in Creta.
1: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 1 live.
1: Ja, op

0: ook wel de plek geweest, of het moment geweest, waarbij ik echt de, dat zeg ik ook in de allergrootste respect en eerbied, de oogkleppen een beetje heb kunnen afgooien. Want Brugge, dat is een stad, maar heeft wel een beetje een dorpsmentaliteit. En dat zeg ik opnieuw in alle respect, voor ik straks alle geliefkoosde Bruggelingen over mij heen krijg. Maar ja, die ruwheid, die hardheid, die schoonheid ook, die er daar was, heeft mijn blik op de wereld heel fel verruimd. En ook het feit dat je het moet alleen doen voor een stukje. Ja, uiteraard, je gaat bij een gastgezin, je bent met een het is allemaal onder controle. Je bent met een schoolgroep op pad, dus alles wordt voor jou wel geregeld. Maar ja, de eenzaamheid s'avonds op de kamer of even de heimwee die dan toch wel toeslaat, daar ben je niet op voorbereid. En dat heeft me dan wel wat zelfstandiger gemaakt. Dat heb ik ook dan weer herkend als ik zelf op Erasmus ging, want daar kloppen alle clichés. De eerste 2 weken huil je elke avond omdat je naar huis wilt. En de laatste 2 weken huil je elke avond omdat je niet meer naar huis wilt. Het klopt ook allemaal. Maar het leert je wel om je eigen boontjes te doppen en om zelfstandig te worden.
1: Ja, en het zal jou ook ongetwijfeld geholpen hebben om die stap te zetten en te trouwen in dat kerkje in Italië.
0: Ja,
1: daar sta je plots toch voor een altaar.
0: Ja, dat was heel belangrijk voor ons.
1: Waar was dat ergens?
0: Dat was eigenlijk vlakbij Montepulciano, dat is in Toscane. Ik refereer terug naar het dorpje dat belangrijk is voor ons daar. We zijn er eigenlijk getrouwd in een kerkje dat behoorde bij een abdij waarvan de eerste documentatie teruggaat naar, als ik me niet vergis, de 11e eeuw. Als de stenen daar konden praten. Maar als de stenen daar konden praten, dan zouden ze ook vertellen over een dag waarbij 2 verschillende visies op hoe je trouwt samenkomen, hoe daar een groep Belgen en een groep Italianen elkaar vonden, want trouwen in Italië en trouwen in België is heel erg verschillend.
1: Ja?
0: Ja, in Italië trouw je zo een beetje eenzaam. Dan zit je zo ook in de zaal waar je dan allemaal gaat eten, zit het koppeltje alleen aan een tafeltje voorin. Zij krijgen als eerste krijgen ze te eten en kijken dan op alle tafels met gasten. Ja, wij hebben er daarvoor gekozen om 1 lange tafel te zetten waar we allemaal samen zaten. Er wordt op een Italiaans huwelijk ook niet zo fel gedanst. Dat is meestal heel veel eten. Friedel, denk heel veel eten.
1: Ja, die Italiaanse keuken, het is niet voor niets immaterieel erfgoed ondertussen.
0: Voilà. Maar denk heel veel eten en verdubbel dan heel veel eten en dan ben je er bijna. Maar eens er dan gedaan is met eten, de taart is aangesneden, dan komen de tantes en de onkels, die bedanken je dat ze mochten komen en die gaan naar huis en het feestje, gaat eigenlijk een beetje dood op dat moment. Terwijl hier op een
1: trouwerij, dat is er gewoon niet.
0: Dat is er eigenlijk niet. Nee, dat is misschien zo wel 1 kort openingsdansje, maar dan is het feestje voorbij.
1: Maar daar hebben jullie verandering in gebracht?
0: Ja, we zijn de nacht ingedanst in de Toscaanse heuvels. En hebben eigenlijk het beste van de 2 mogen samenvoegen. Op het einde van de avond konden alle Italiaanse obers die Belgische pinten tappen.

0: La Bohème van Charles Aznavour. Willem van Mullum, wat betekent dit nummer voor jou?
1: Heel veel. Dit brengt me terug naar waarschijnlijk het hoogtepunt samen met de pausverslaggeving van mijn loopbaan. Als mensen mij vragen, ja, welke ontmoeting, want we mogen heel veel mensen ontmoeten, staat jou het meeste bij, dan is het met Charles Aznavour. Ik mocht hem een hele tijd terug voor ter zake gaan interviewen in zijn buitenverblijf in Zuid-Frankrijk. Maar het is vooral het verhaal in het verhaal dat er zit. We spreken 2015. Mijn papa is een geweldige fan van Charles Aznavour. En ik had in dat jaar had ik met papa in een dokterskabinet van een ziekenhuis gezeten. En was er het K-woord. Er was kanker vastgesteld. En dan komen de muren op je af. Papa vocht. Papa is blijven vechten. Papa is er nog altijd. Hij heeft heel veel overwonnen. Heb ik heel veel respect voor hoe hij dat gedaan heeft. Maar hij is een geweldige fan van Charles Aznavour. En in dat jaar mag ik naar die man, naar die kleine Franse Armenier, Armeense Fransman, die zo groot is ook tegelijk, wat hij heeft betekend voor de muziekwereld. En toen ik het hem vertelde, dan huilde papa. En ik heb dat meegenomen in mijn interview met de man. Want eigenlijk, de platenmaatschappij had ons gezegd, jullie krijgen een kwartiertje tijd om hem te interviewen. Oké, dus wij daarvoor helemaal naar Zuid-Frankrijk. Goed. Uiteindelijk zijn we anderhalf uur blijven praten in het interview. En zijn we nadien nog samen iets gaan lunchen. En heeft hij mij verteld over Edith Piaf en over Chaplin. En zat ik gewoon met grote ogen te kijken, te luisteren, nee, te absorberen. Maar vooral, ik heb dat verhaal van papa meegenomen in dat interview. En dat heb ik eigenlijk nooit anders gedaan, want je bent daar om op een feitelijke, betrouwbare, objectieve manier, neutrale manier daarin te stappen. Maar ik probeer in een interview wel altijd een momentje te zoeken waarbij je iemand die al plat geïnterviewd is, om daar de authentieke mens uit te halen. En dat werkte bij Aznavour. En ik zei hem, toen ik mijn papa vertelde dat ik naar u kwam, huilde hij. En ik vroeg hem ook of hij daar, of hij dat fijn vond, dat hij die impact had op mensen.
0: Ik zal het laten horen.
2: Ma dernière question, monsieur Aznavour. Quand je dis à mon père, qui a 70 ans, que je venais chez vous, il n'a rien dit, mais il a pleuré.
3: Je ne dirais pas que ça me fait plaisir, mais ça me rassure de savoir que je touche encore le public avec des simples mots. C'est rassurant.
4: Monsieur Porto.
2: À la santé, à la chanson.
3: À la santé, à votre père.
2: Merci.
0: Santé. Santé op de gezondheid van jouw vader.
1: Ja.
0: Ja. Hoe gaat het nu?
1: Goed.
0: Met jouw vader?
1: Ja, hij is supermoedig. Het gaat goed. Voor de omstandigheden. Om toch al wat stevige waters of oceanen te hebben moeten doorzwommen. En hij draagt dat ook op een heel bijzondere manier. Misschien draagt hij het een beetje te stil voor zich. Ik zeg hem vaak, je zou me meer geruststellen als je meer vertelt hoe het met je gaat. Want ik denk er sowieso over na, zeg het mij dan gewoon. Ook als het even niet gaat.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij is zo. En de prachtige combinatie is, onze ouders zijn heel belangrijk voor ons. Dat is voor veel mensen zo. Maar ik omschrijf ze, mijn papa is onze rots, waar wij met z'n vieren opstaan. En mijn mama is de zon die erover schijnt. En die combinatie van die twee is, ja, goud waard. Want papa is de rustige vastheid, is de stevige voet onder de grond, die ons ook zegt van, kom maar weer even met je voeten op de grond staan. En blijf daar vooral ook staan. Vergeet niet waar je vandaan komt. Vergeet niet om dankbaar te zijn. Ook al sta je daar tussen de CNN's en de ZDF's en de Al Jazeera's van deze wereld. Besef waar je vandaan komt. Terwijl mama is zo, ja, is een zonnestraal op je snoet. En die zegt van, pak het maar even. Hm. En dat werkt, ja, magisch.
0: Maar het is ook zo dat je voelt op een bepaald moment in je leven dat het kantelt. Hè? Je ouders zorgen voor hun kinderen en, ja, op een bepaald moment keren die rollen, ja, zich om.
1: Ja.
0: Voel jij dat ook? Dat je ook dat zal doen, zorgen voor je ouders als ze de gezondheid begint tegen te stribbelen?
1: We proberen dat. Al is dat niet gemakkelijk, want we hebben allemaal onze drukke bezigheid. We hebben allemaal onze gezinnen. Zij willen dat ook niet altijd. Zij willen niet tot last zijn, terwijl ze dat niet zijn. Als wij kunnen gaan of kunnen helpen, is dat geen last. dat is ook gewoon een moment om samen te zijn. En dat is ook een beetje wat ik eerder zei. Die trein die altijd maar verder raast, dat is ook een momentje om naar buiten te kijken. Om de kleine momenten vast te pakken. Want waar ik zo hard van geniet, is de energie die de kleinkinderen geven aan hun grootouders. Ik heb ook vaak tegen papa gezegd van, blijf vechten voor hen. En dat heeft hij gedaan. En dat doet mama ook. Mama heeft in de afgelopen jaren zo af en toe wel eens een mentale dip gehad. Heeft ook haar uitdagingen gehad. En ik heb dat soms ook niet goed aangepakt. Ik weet nog dat ze is redelijk diep zat en dat ik tegen haar altijd zei, kop op, kop op. Maar dat werkte niet toen. Dat was niet de juiste beschrijving. Het was veel beter om te zeggen, kop op eigen tempo. Met een pauze, met drie puntjes. Doe maar op jouw ritme. En weet dat wij, als het nodig is, dat we er zullen zijn. Ik zei het al, ik ben de jongste. Ik denk soms, ik ben wat jaloers. Mijn oudste broer heeft ze 14 jaar langer. Dat is een beetje oneerlijk, maar dat is het niet. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar ik ben wel bang voor een afscheid op een dag. En daar ben je niet op voorbereid. Daar kan je niet op voorbereid zijn. En daarom probeer ik elk moment te pakken. En misschien moet ik dat nog net ietsje meer doen. Ik was er deze week en ik was heel druk met de kindjes. En dan ben je gespannen, ben je zenuwachtig. Misschien moet dat niet. Misschien mag er wel wat chaos zijn op dat moment. En mogen de kinderen uiteraard net iets meer bij opa en oma dan dat ze thuis mogen. En is dat ook geluk en schoonheid.
0: En hoe gaat het nu met je moeder?
1: Beter. Goed. Omdat ze dat doet. Kop op eigen tempo. En we omarmen haar. De broer van de Vespa, die woont in Parijs, is niet heel dichtbij. Ik ben in Brussel, dat is verder dan het lijkt. Je denkt, oké, ik heb een uurtje bij er, maar je bent bezig met heel veel dingen. Maar iedereen van ons weet wel, dag, nacht, wat het ook is, alles valt. En we komen. En we zijn er. En misschien is dat wel belangrijker dan elke dag er zijn. Dat is weten dat je er elke dag kan zijn. Misschien is dat wel belangrijk.
0: Vind je het moeilijk om een goede zoon, een goede broer, een goede echtgenoot, een goede vader, een goede journalist te zijn, om de combinatie van dat alles te zijn?
1: Ja. Ja. Het zijn heel veel bordjes, hè? En we leggen dat onszelf ook heel hard op, dat je daarin overal moet excelleren. Overal moet top zijn. Overal moet de beste in zijn. Alle bordjes moeten blijven draaien. Ik vind dat heel moeilijk. En dat zorgt er soms ook voor dat je dan al nadenkt over het andere en niet geniet van het ene of een korter lontje hebt bij het ene. Ik kan me soms zo voor de kop slaan dat ik dan boos word op de kinderen omdat je denkt van ik moet dat nog doen of ik moet dat artikel nog gelezen hebben of ik moet mij voorbereiden op dat voor morgen of ik wil dat nog gedaan hebben. Misschien is alles hoe dat het is ook wel goed zo. Terwijl ik ook weet, als er een nieuwe kans komt of er komt die vraag of ga je dat doen of wil je dat er nog bij doen, dat je dan ook wel doet. En dat je dan er weer een bordje bij pakt. Maar omdat het, ja.
0: En hoe komt het dat we ons zoveel druk opleggen om in alles te accelereren?
1: Ik weet dat niet. Misschien spiegelen we ons dan aan anderen waarvan we denken dat die dat wel kunnen, maar waar dat misschien ook niet altijd zo is en waarvan dat de façade ook wel heel veel worsteling dat er achter die façade ook wel heel veel worstelingen zitten. Misschien spiegelen we ons te veel aan een ideaalbeeld dat we dan van een ander hebben en zeggen van ja, en die kan dat of die mag dat of die doet dat of die. Terwijl gewoon even zelf kijken van dit hebben we ook maar gewoon gedaan. Met het boek bijvoorbeeld. Ik heb het afgelopen jaar geen fles champagne opengetrokken op het boek. Misschien had ik dat gewoon moeten doen. Even stilstaan en zeggen van, we vieren dit even. Nee, je gaat dan weer naar het volgende. En het volgende nieuwsitem is er. Of het kampje voor de kinderen moet geboekt worden. Of we gaan even daarheen. Of de vakantie. Je blijft zo zitten in een rat race met jezelf. Dat je niet voldoende stilstaat bij wat je al hebt mogen verwezenlijken. Of het dan succesvol of niet, dat laat ik in het midden. Maar het mogen verwezenlijken is toch al een heel belangrijk deel van wat je doet.
0: Is het ook moeilijk om een goede vriend te zijn?
1: Ja. Ik heb een vriendschap in de diepvries gestopt. De afgelopen jaren. Een heel belangrijke vriendschap. Dat is een faalmoment. Als hij luistert, zal hij weten waar het over gaat. En je bent op een punt gekomen waarbij je een vriendschap... of een ruzie of een discussie waarvan je eigenlijk niet meer heel goed weet... waar die nu precies weer over ging. Maar toch allebei dan te trots om te zeggen van... we stappen erover. Er zijn wel wat signalen die we naar elkaar hebben toegegooid... om te zeggen van we pikken de draad weer op. En bijvoorbeeld, ik heb een maandje geleden mijn boekvoorstelling dan gedaan... en die vriend was daar. En dat was superbelangrijk. En misschien is daar dan wel weer meer de stap gezet. Maar toch heb ik het dan in de afgelopen maand nog niet gekund... om dan te zeggen, we stappen verder. Het komt hoor. Het komt hoor. Het komt zeker. Het komt, ik ben het 100% zeker. Mm-hmm. Want we zijn te belangrijk voor elkaar. Maar we moeten er misschien gewoon even over.
0: Het is ook een levensles natuurlijk, hè, dat zo'n dingen kunnen gebeuren in een leven. Ja. Hoeft ook niet altijd slecht af te lopen.
1: Nee. Niet gewoon honey. Voilà. Dit kunnen we ook wel fixen.
0: Ja.

0: Queen en Don't Stop Me Now. Willem van Mullum, het zegt veel over jou, denk ik. Hè? Nee, je bent niet te stoppen.
1: Laat me maar razen. Ja,
0: ja, ja. Je zei zo net, ja, misschien moet het helemaal niet. Nee. Maar toch, we willen het zo graag. Hè?
1: Ja, en we doen het ook iedere keer. Hè. Je pakt er een bordje bij. Ja. Ja. Het is sterker dan onszelf.
0: Je wordt 40, hè?
1: Ja.
0: Op het einde van het jaar.
1: Ja.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Persoonlijk zou ik gewoon de waarde die wij hebben meegekregen meegeven aan onze kinderen. Willen dat zij het goed hebben. Ja, dat vind ik belangrijk. En dat is niet makkelijk, want we leren hoe we, op de middelbare school leren we hoe we kinderen moeten maken, maar niet hoe we ze moeten grootmaken. Opvoedkunde. Ik weet niet of het vandaag bestaat, maar in mijn tijd was het niet bij het curriculum.
0: Je leert ze maken, maar niet hoe je ze moet opvoeden.
1: Ja, ja. Ik vind dat niet makkelijk. Dat geef ik grif toe. Het is vallen en opstaan en het is gewoon ook proberen. Terwijl het zo belangrijk is. Terwijl het zo belangrijk is wat je hen meegeeft. Hoe je ze groot maakt. Welke waarde je ze meegeeft. Dus dat wil ik persoonlijk, de waarde die wij hebben meegekregen, om aan elkaar te hangen en voor elkaar goed te zorgen. Om dat mee te geven. En dan wil ik nog zoveel mogelijk menselijke verhalen maken. Om dat vertrouwen te blijven in stand houden. Mm-hmm. Het verhaal krijgen en het verhaal mogen doorvertellen is het mooiste.
0: En daar ben je concreet mee bezig ook, hè?
1: Ja, ja. We gaan een documentaire maken deze zomer, die dan in september op antenne moet in Italië. Waar anders? Ik kan er niet te veel over vertellen, maar het gaat wel over migratie, een heel heikel thema in Italië. Maar niet alleen over de migratie van vandaag, maar ook over de migratie van zoveel jaren geleden. Hoe die Italianen zijn gaan rondzwerven. En daarvoor gaan we op pad met heel veel mensen. Ook dat vind ik zo belangrijk, de mensen. Ik zei het bij het begin, ze zijn mijn brandstof, ze zijn mijn motor. En die wil ik een stem geven.
0: Ik hoop dat je nog een beetje tijd over hebt om muziek te maken.
1: Nu niet. Ik moet het maken. Ja.
0: Daar moet je tijd voor maken.
1: Ja, ja.
0: Want dat zou je ook nog wel willen, hè?
1: Dat zou ik ook willen, ja. Ik zou weer saxofoon willen gaan spelen.
0: Weer? Dus je hebt het wel al gedaan, geleerd.
1: Ik heb het 10 jaar gedaan. Mm-hmm. Toen ik klein was, na school, naar het Stedelijk Conservatorium in het prachtige Brugge. Maar ik praatte te veel in de les. Ik speelde te weinig.
0: Hoe zou dat komen?
1: Ja, wie weet. Ik heb er iets mee gedaan later. Dat zou ik wel weer willen oppikken. Omdat ja, die muziek, als je in muziek verliezen en wat mensen kunnen met muziek en wat mensen kunnen raken met muziek en hoe mensen op die, of het nu een immens podium is of een klein zaaltje ergens, iemand die achter een vleugelpiano kruipt, wat je daarmee kan losmaken en hoeveel toewijding het vergt. Dat vind ik fantastisch. Dus daar moet ik eigenlijk tijd voor maken. Sorry voor de buren, maar ik ga de saxofoon weer van onder het stof halen.
0: En schrijven, heeft dat iets aangewakkerd bij jou?
1: Dat heeft iets aangewakkerd. Laten we eerst zien hoe dit verhaal loopt en of mensen zich erin willen verliezen. Ik zeg heel vaak, laat je even door dit verhaal ontvoeren en ontroeren. Dus hopelijk kan het mensen aanzetten om, om er zich in te verliezen. Ik denk dat het volgende, als ik het zou doen, zou iets non-fictie zijn. Omdat, ja, weg van wat ik al... zou iets fictie zijn, moet ik zeggen. Weg van wat ik al ken. Over het verhaal van de grootmoeder van mijn vrouw. Die is 104. Die scheelt exact 100 jaar met mijn jongste dochter. En die heeft een uniek tijdsgevricht meegemaakt in Italië.
0: Ah.
1: Ja, ja. En het begint bij een kus op een voorhoofd. Door een man. En we waren verloofd, zei ze. En hij vertrok naar de oorlog. Daar zit een verhaal in.
0: Absoluut, dat wil ik nu al lezen. Begin al maar te schrijven. Ja. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Kijk naar elkaar om. Ja, dus het is misschien een huizenhoog cliché, maar ik zei het je al, deze week heb ik enkele verhalen mogen maken voor Ter Zake, voor VRT Nieuws. Het ging over de hitte, maar het ging ook over mantelzorg. En ik heb gezien hoe mensen naar elkaar omkeken. En dat zorgt voor heel veel warmte. Ook al was het warm, maar voor een andere warmte. Kijk naar elkaar om en vind het... Ja, kom ook uit die cocon. Kom ook uit het beeld dat je zelf hebt. Dat iedereen deze week makkelijk verkoeling kon vinden, bijvoorbeeld. Dat is niet zo. Er zaten mensen in woonblokken waar we langs geweest zijn, waar het 36 graden was in de slaapkamer, zonder gordijnen. Ga eens kloppen bij de buren. En vraag, hoe is het?
0: Willem, dit is de seizoensfinale van Touché, van het 14e seizoen. Zullen we dat eindigen met een dansbaar nummer? Naar het schijnt ben je daar zeer erg goed in.
1: Het schijnt, ja.
0: Ja? Ja. Geheim talentje?
1: Ja, wie weet, mijn moeder is danseres geweest.
0: Aha.
1: Dus wie weet heeft ze dat wel meegegeven in de genen. Ik heb ook ooit met haar dansles gevolgd. Dat was een beetje een vreemd zicht. Iedereen was daar met zijn partner.
0: En jij
1: ik met mijn moeder.
0: Maar Footloose, het is niet zomaar een nummer, hè?
1: Nee, ik heb die film zo vaak bekeken en dan meedansen en de moves oefenen. En ja, zien of je het ook kan. En op een dorpje waar er niet mocht gedanst worden, moest er gedanst worden. Laten we dansen.
0: Grijp diegene vast die nu in je buurt is. Ja. Is het in de keuken, is het in het salon, misschien zelfs wandelend op straat met oortjes in. Footloose, daar gaan we.

0: Footloose van Kenny Loggins. Met grote dank aan Willem van Mullum. Jij gaat ongetwijfeld richting Italië deze zomer, vermoed
1: Klopt,
0: ik.
1: Ja.
0: Ook Touché gaat dansend de zomer in, maar je hoeft ons natuurlijk niet te missen. Want behalve onze podcast op VRT Max, waar je alle 14 seizoenen op terug kan vinden, zijn we, en daar ben je trouwens een hele zomer zoet mee, zijn we er ook volgende zondag met een terugblik op het voorbije seizoen. Dat begon met Alain Remug, het hoofd van de cel vermiste persoon. Ik wens iedereen een deugddoende zomer.
2: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
3: Met de motor middenin.
2: De Dakar Rally.
3: Te voet naar.
2: De Atlantic Wall.
3: De hoogte in.
2: Met de penis. De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
3: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
2: En vanaf morgen, elke middag van 12 tot 1 op Radio 1. Lokerse feesten. 10 dagen feest, headliners en ontdekkingen op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder andere Lenny Kravitz, Editors, Xavier Rudd, Zaz, Tom O'Dell, The Streets en Diana Ross. Tickets, lokersefeesten.be. Samen met Radio 1.
4: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
5: J'aime le drame, j'aime l'écho.
4: Ben Folds, Bill Callahan.
6: Remember the good things.
4: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
7: Brico, Brico City
8: en Brico Planet
7: zijn nu zondag open.
8: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
7: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Breaking news.
10: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
11: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
2: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De brandweer zal op verschillende plaatsen nog veel werk hebben na de onweersnacht. Enkele grote festivals gaan vanmiddag wel weer gewoon open. En Iran dreigt ermee de gesprekken met de VS stop te zetten. De brandweer is vannacht overstelpt met oproepen. In Vlaanderen zijn vooral de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant getroffen. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen vannacht 765 oproepen binnen en er blijven er nog bij komen. Dat zegt Wouter Jean Fies, de woordvoerder van de brandweerzone.
12: Het was absoluut een zware nacht. Onze ploegen waren ook al heel druk bezig gedurende de dag. Zeer veel ziekenwageninterventies ook. Ook vaak gelinkt aan de warme weersomstandigheden. Maar dit is, ja, dit is een typische dag voor een noodweer. Zeer veel oproepen op korte termijn, die we natuurlijk niet allemaal tegelijk kunnen behandelen en waarmee we dikwijls 1 à 2 dagen zoet zijn.
0: In Wallonië is er heel veel schade in Henegouwen en Waals-Brabant. Daar is in de gemeente Terhulpe ook een man omgekomen toen er een boom op zijn auto viel. En in Steenokkerzeel is de laatste dag van het dancefestival Paradise City begonnen. Gisteravond werd dat festival stilgelegd voor het onweer. De camping bleef wel open en daar heeft het onweer om 1:30 lelijk huis gehouden. Van de 5000 kampeerders zijn er 31 geëvacueerd. Helene van der Beken ging het terrein op.
13: Festivalgangers chillen op wat een doodgewone camping lijkt, met enkel wat plassen water. Maar vannacht was het hier eng.
14: En dan zag je ook om de minuut echt zo van die flesjes van de bliksem en zo. En begon echt wel heel veel te regenen, want ik lag ook in mijn tent en ik zag gewoon mijn eigen tent wegvliegen terwijl ik erin lag.
13: 31 mensen moesten worden opgevangen in een feestzaal vlakbij.
15: Hij was bezig met die stormkoer, dat we waren ineens van...
16: Nee. Ja, dat komt niet goed. En dan is er een tent van een beetje verder naar ons gewaaid. En op dat moment zijn we van, dat is niet meer veilig.
15: zijn we naar de auto gelopen.
13: Toch was het logisch om niet te evacueren, zegt Antoine de Brabanderen van Paradise City.
1: De camping evacueren pakt veel meer tijd dan de dagbezoekers natuurlijk. Dus we hadden niet genoeg tijd om de mensen te evacueren. We hebben besloten met de veiligheidsoverleg om hen in tenten te laten waar het stevigst was.
13: Al bij al valt de schade mee.
1: De terrein ziet er ook goed uit. We gaan open om 12 uur zoals gepland. En we hopen dat we voor deze laatste dag echt helemaal los kunnen gaan.
13: Dat zien de festivalgangers helemaal zitten.
14: Het was even pauze en nu ga ik wel gewoon voortfeesten.
0: En na de harde windvlagen van de voorbije nacht meten ook de boswachters de schade op. Een verkoelende wandeling of fietstocht door het bos kan op dit moment gevaarlijk zijn, zegt Patrick Huvenne, beheerder van Natuur en Bos in het Nationaal Park Brabantse Woude.
9: Al was het maar omdat er stukken tak nog in de kruinen kunnen hangen en naar beneden komen, of een boom die half gebroken is die dan toch nog valt. Er is voorzichtigheid geboden en misschien is het zelfs beter om eens een dagje over te slaan. Maar wij gaan zeker niet vandaag alle stormschade kunnen opkuisen.
0: In Londerzeelen in Vlaams-Brabant is een zware brand uitgebroken op een industrieterrein. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brand brak uit in een bedrijf dat onder andere transportbanden maakt. De brandweer zet extra middelen in, maar de brand is nog niet onder controle. Er wordt gevreesd dat de brand overslaat naar de gebouwen rond. In het bedrijf zelf was niemand aanwezig. De Franse overheid meldt dat er sinds woensdag al 1000 doden meer geregistreerd zijn dan normaal, wellicht door de hittegolf. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het Franse agentschap voor volksgezondheid waarschuwt dat het aantal slachtoffers nog kan oplopen, zelfs nu het wat minder warm wordt. Iran dreigt ermee de diplomatieke gesprekken met de VS stop te zetten. De VS bestookt Iran al 2 dagen op een rij, omdat Iran schepen zou aangevallen hebben die door de straat van Hormuz wilden passeren zonder toelating. Jens Fransen, betekent dit nu het einde van het staakt het vuren?
17: Wellicht nog niet. Ja, dit is een serieuze escalatie. En dat komt natuurlijk omdat de Verenigde Staten en Iran elk andere dingen lezen in dat voorlopig principeakkoord dat de twee eerder al afsloten. Voor Iran staat daarin: wij, Iran, behouden de controle over de doorgang van de straat van Hormuz. Voor de Verenigde Staten staat daar vooral in: er moet een volledige vrije doorgang zijn in die straat van Hormuz. En die onduidelijkheid in dat eerste principeakkoord die nodig was om tot een akkoord te komen, die wreekt zich nu. Iran durft duidelijk te escaleren, waarop de VS dan wel moeten antwoorden. Hoogspel nog steeds dus bij die straat van Hormuz. Afwachten nu wat de komende 72 uur zullen geven en of de rust kan terugkeren.
0: Dankjewel, Jens. Op het Belgisch kampioenschap wielrennen in Brasschaat zijn na de vrouwen nu ook de mannen begonnen aan hun wedstrijd. Het parcours is nagenoeg vlak en Christophe van de Goor, de sprinters, zijn dus wel de favorieten.
18: Ja, hier is en dan zijn er 2 namen die natuurlijk al die favorietenlijstjes toppen. Hè, die van de sprinters Tim Merlier en Jasper Philipsen. Maar dat wil niet zeggen dat we daarom geen rekening zouden moeten houden met andere snelle mannen, zoals een Meus, De Lee, Krabbe of Nijs. En die mannen wel, die hebben zo net hun toeristisch ommetje gemaakt door het centrum van Antwerpen, waar de start plaatsvond. Hè, voor eerst een grote tocht van 140 kilometer doorheen de Noorderkempen, om daarna dan naar het plaatselijke parcours te komen in Brasschaat. Zij zijn er net aan begonnen. Beide vrouwen zijn we halfweg. Bij hen kijkt iedereen naar Lotte Kopecky en Shari Bosuit.
0: Dankjewel, Christophe. Het Belgische ruursduo Thibaut Vivet en Aaron Andries heeft de wereldbekerwedstrijd in Luzern in Zwitserland gewonnen. Onze landgenoten wonnen in de dubbel 2 en zijn meteen ook eindwinnaar van de wereldbeker. Er komen wat wolken vanmiddag. Temperaturen gaan tot 24 graden aan zee, 32 in de Kempen. Het einde van de dag is er kans op onweer in het zuidoosten. Daarna volgt een koelere nacht. Morgen opnieuw zonnig en dan tot 28 graden. Vooraan de gevolgen van de onweersnacht. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen er meer dan 750 oproepen binnen bij de brandweer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
19: Sportza.
2: Met Gert Geens.
20: En wij buigen ons hier in de eerste plaats over de vraag wie straks een heel jaar lang in die Belgische driekleur zal mogen rondfietsen. Met andere woorden, u hoeft niks te missen van het BK wielrennen in Brasschaat. Maar er is ook Formule 1 en motocross. We blikken al vooruit op Wimbledon. En het zal u niet verbazen dat we ook nog wat kwijt willen over het WK voetbal. Goedemiddag.

0: Loveful van The Cardigans. Caro Houbrecht, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gert.
0: Heel blij dat je er bent, want we willen dat al meteen delen met de mensen misschien. Dit is ook al een voorsmaakje voor Sportza Tour van de volgende week zaterdag. Dan zijn wij er elke dag hier op Radio 1 met z'n tweeën voor de Ronde van Frankrijk.
1: Aan, inderdaad.
0: Oei, is dat de instelling waarmee we eraan beginnen? Nee toch, hè?
1: Nee. Het gaat heel leuk worden.
0: We hebben er ongelooflijk veel zin in. De stoel zit ook comfortabel, heb ik de indruk. Dus dat komt helemaal goed. Tijdens die Ronde van Frankrijk gaan we ook al vrij snel zelfs te weten komen wie er dit jaar Wimbledon zal winnen, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Want morgen begint het daar allemaal. Maar eerst is er nog een finale op een ander toernooi met een Belg in die finale. Vertel.
1: Met Zizou Berghs, en die is aan het spelen in Eastbourne. Op dit eigenste moment is die finale aan de gang tegen de Fransman Hugo Humbert. Dat is de nummer 30 van de wereld. Linkshandig, altijd een beetje moeilijk. En die finale die had eigenlijk gisteren al gespeeld moeten worden, Gert. Maar na 3 spelletjes is het daar beginnen regenen in Engeland. En daarom zijn ze er vandaag op de middag opnieuw aan begonnen. Berghs die heeft de eerste set met 6-3 verloren. Maar ik ga er meteen goed nieuws achteraan gooien. Want in de tweede set was hij met grote voorsprong de betere. En zo net heeft hij die set ook binnengehaald. 6-1, duidelijke cijfers. Dus zometeen nog die derde en beslissende set die eraan komt. We gaan dat uiteraard blijven volgen. Maar wat wel extra interessant is dat ik nog even wil meegeven. Maandag begint Wimbledon. Voor Zizou Berghs zijn eerste ronde op dinsdag. En dat is ook tegen die Fransman Hugo Humbert. Dus interessant om in de gaten te houden.
0: Ja, dat rest moet ik zeggen. Dankjewel.
2: Radio 1. Sportza.
0: En dan mag het meteen ook over het BK wielrennen gaan in Braschaat. Christophe van der Goor, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is het daar eigenlijk aan de finish? Het zou al iets minder warm moeten aanvoelen, denk ik, dan vermoed ik, dan de voorbije dagen. Is het draaglijk koersweer, vertel?
3: Ik vind het wel. Maar natuurlijk met de voorbije dagen, de voorbije week die we achter de rug hebben hier in ons land, is het natuurlijk wel heel makkelijk om meteen te zeggen dat het contrast voelbaar en groter is. Maar nee, het is wel zo. Ook bij het uitstappen uit de auto, hè, waar je dan toch in die airco-omstandigheden zit. Dus, ja, het is veel minder drukkend dan de voorbije dagen, gelukkig maar. En je ziet het ook aan de mensen. Intussen is ook wel de zon moeten gaan schuilen achter de wolken. Dus dat helpt ook wel een beetje. Ze hebben natuurlijk nog wel beschermende petjes aan en zonnebrillen, dat wel. Maar je ziet de mensen veel minder, als ze buiten staan, naar ademsnakken en happen. Dus dat is al punt 1. Natuurlijk, als je daar in 240 kilometer moet koersen, zoals de mannen, hè, die zo net vertrokken zijn van in Antwerpen. Daar waarnemend burgemeester Els van Doesburg en Jan-Jan Bon van Braschaat. Die vlak de hele peloton op gang, want vertrokken in Antwerpen. En ze hebben eerst nog een ommetje gemaakt doorheen de stad. Uiteraard, hè, degene die betaalt moet daar ook iets voor in de plaats krijgen natuurlijk. En toen de vlag naar beneden ging van de wedstrijddirecteur, meteen hard beginnen koersen. Maar mee, ik wil zeggen, kijk, het zijn vaak ook de renners en rensters natuurlijk die de wedstrijd bepalen. Hoe hard er wordt gereden, hoe hard de wedstrijd wordt. En ja, ook al is het nu nog altijd 7, 8, 29 graden. Dat is niet fris uiteraard, dus dat zijn vrij moeilijke omstandigheden. En voor de rest moet ik zeggen, hier in het centrum van Braschaat, aan de aankomst vrij veel volk al van deze voormiddag. Want de dames die zijn hier wel gestart in het centrum van Braschaat. Veel volk al komen kijken naar Lotte Kopecky, naar Fleur Moors, noem maar op. Daar hebben we heel lange tijd twee leidsters gehad, Gert en Caro. En dat zijn Loes Sels, die mee vooraan zat en samen met nog een andere dame, naar wiens naam ik nu, Jana Dobbelaren was het inderdaad. En die worden hier, die zijn net bij het voorbijkomen aan de streep, zijn die gegrepen door het peloton, nog een quasi voltallig peloton. Dus dat is eigenlijk de situatie, zowel qua weer als qua de twee BK's die op dit ogenblik aan de gang zijn.
0: En als we dan onze planning opmaken, de mannen die gaan pas finishen om 6 uur of zelfs nog later. Ja, de vrouwen die komen dan aan rond 2:30 ongeveer. Straks, wat denk je, Christophe, toch een nieuwe driekleur weer voor Lotte Kopecky, ondanks die lastige tijdrit die ze heeft afgewerkt? Of gaat het toch allemaal niet zo simpel zijn?
3: Wel, het is natuurlijk, we moeten die context juist plaatsen van afgelopen vrijdag. Hè, want dan zeggen we heel snel, oké, Kopecky heeft niet gewonnen. Goed, maar ze begon na een tijdje inactiviteit opnieuw met een tijdrit. Dan weet je dat je echt, ja, dat die longen gewoon in brand gaan staan. Dat is de eerste keer dat je opnieuw in competitie komt met de moeilijkste discipline, de zwaarste die er is. Dat is niet simpel, dat is de context. En vandaag liggen haar kansen toch veel hoger nog dan dan in het tijdrijden. Daar ben ik absoluut zeker van. Maar natuurlijk, zij is niet de enige snelle dame in dit peloton. Hè. Haar pistemaatje, Shari Bossuyt, maakt een grote kans. En zij is heus niet de enige. Zoals ik vanochtend ook zei, Fleur Moors heeft ook in Wevelgem een geweldige sprint gereden tegen Lorena Wiebes. Dus je hebt wel meerdere kandidaten. En bij de mannen, ja, kijkt iedereen ook gemakkelijkheidshalve naar Merlier en Philipsen. Maar ik bedoel, een klein momentje van hapering of slecht ingesloten of niet goed gebracht in het geval van deze of gene. En iemand aan de buitenkant van de koord in deze sprint. Want ja, op 250 meter, 200 meter van de streep buigt die aankomstlaan toch nog een beetje. Als je aan de verkeerde kant zit en de deur gaat aan de overzijde open, kan daar bijvoorbeeld wel nog een Arnaud Delis komen uitpiepen. Dus dat moeten we straks allemaal zien. Wat mij wel zou verrassen, hè, want we hebben het altijd gehad over vlakke parcours, moet dat altijd een massasprint zijn? Nee. Kijk, in Isegem heeft Remco Evenepoel in de finale heel het spel kapot gereden. Alleen nog Stuyven eerst. Die moest dan lossen. En Alex Segaard konde mee in het wiel van Evenepoel. Ja, iemand van dat kaliber is hier vandaag niet echt, denk ik. Waarmee ik bedoel, iemand die echt op 30, 40 kilometer van de streep zou kunnen zeggen: jongens, salut en de kost, ik bol het hier af. Ik rij weg omdat ik zoveel sterker ben dan de rest. Dat zou mij enorm verbazen, maar je weet maar nooit. De kwaliteit is heel divers in dit peloton. Het zijn niet allemaal World Tour coureurs. Huh? Door de omstandigheden, 240 kilometer, niet vergeten, zou het dan toch nog wel kunnen dat er gaten vallen en dat we niet daarom met 120 man gaan sprinten, maar misschien met een man of 35, 40.
0: Ja, een goede analyse vooraf, denk ik. Een hele middag het BK wielrennen hier op Radio 1. Tot zo, Christophe.
3: Tot straks.
0: Een kwartier extra naar Antwerpen op de E17 van voor Kruijbeke en op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever-Lieveren en Deurne. Door werken 10 minuten file op de A12 naar Bergen-op-Zoom tussen Antwerpenhaven en Stabroek. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. Ook op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En door een brand in Londerzeel krijgen bewoners van Londerzeel, maar ook van Capelle op den Bosch, Nieuwerode en Humbeek, de raad om ramen en deuren gesloten te houden en om de ventilatie uit te schakelen. Baby,

0: Merel, Caro, we hebben het al gehoord in het nieuws van 1 uur. Daarnet straffe prestatie, Belgische prestatie in het roeien. Met winst in een wereldbeker van een Belgisch duo dus.
1: En dat is heel erg straf, want het is 25 jaar geleden dat dat nog eens gebeurd is in de koningsklasse. Dat is de zware dubbel 2. En in die dubbel 2 zaten Thibaut Vivet en Aaron Andries. Echt een geweldige prestatie van die mannen. Zij wonnen de sterk bezette wedstrijd in de dubbel 2. Dus in Luzern, in Zwitserland is dat. Eerst hielden ze zich wat afzijdig, maar voorbij halfweg roeiden ze resoluut naar de leiding. Voorbij de Servische vice-wereldkampioenen. De derde plek was voor een Amerikaans duo. En we hebben ook al, en dat is leuk, een eerste reactie van die mannen binnen, van Thibaut Vivet in het Engels. Onze start was matig, zegt hij. Maar de laatste 1000 meter gingen we er vol voor. En toen we zagen dat de winst erin zat, gaf dat ons vleugels.
2: I think we did a mediocre start and middle 1000, but the last 1000 we went for it all. And then seeing we were going close to the medal positions, it gave us extra wings. And so we did an extra push and take the first place. It was we didn't expect it at all. We had some exams last week, so we were totally not focused on this World Cup.
1: We hadden het helemaal niet verwacht, want we hadden vorige week nog examens en waren niet zo gefocust, dat is wat Vivet ook nog zei. Maar misschien heeft dat dus net geholpen. Vivet en Andries die wonnen vorige maand ook al zilver op de wereldbeker in Sevilla. Dus deze prestatie is zeker geen toeval en door hun eerste plaats zijn ze nu ook meteen eindwinnaar, Gert, van de wereldbeker.
0: Nog een extra kis op de taart, dankjewel.

0: Heaven for the Weather van de Streets. We gaan meteen weer live naar het BK wielrennen. Maar dat van de mannen, die zijn net voor 1 uur begonnen aan hun Belgisch kampioenschap. En Christophe gaf toch al aan dat er in die beginfase al redelijk gekoerst werd. Hoe heb jij dat ervaren en ervaar jij dat nu nog, Jonas Maas? Want jij zit op de motor natuurlijk. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, dat is toch altijd wel een speciale ervaring op de motor. Het is de tweede keer dat ik dat mag doen. En ja, zoals dat altijd wel gaat op een BK, wordt er natuurlijk hard gekoerst. Zeker in de openingsfase om weg te raken. Die vroege vlucht waar toch wel wat ploegen baat bij hebben. Wij zitten nu achteraan in het peloton. En dus wat er vooraan precies gebeurt, dat kan ik niet precies vertellen van hier. Maar ik kan wel zeggen dat er achteraan toch al 2 grote namen zijn moeten terugkeren. Eentje was Florian Vermeers, die bij het uitrijden van Antwerpen, want we zijn ook over de Meer gereden, liever, dat is ook iets wat je niet elke dag doet met zo'n groot peloton. Net daarna was er een plaspauze van een paar renners. En ja, dan begon meteen daarna al de officiële start. En er werd meteen versneld. En hij heeft er toch wel lang op best lang moeten over doen, Florian Vermeers, om terug in dat peloton te raken. We zagen dat witte shirt van UAE was toch al wel fel bezweet. Want die temperaturen, ze zijn nog altijd wel hoog. Niet zoals de voorbije dagen. Er is wel een beetje een fris windje. Er zijn ook wel wat wolken. En zo meteen als we richting Brasschaat gaan draaien, dan rijden we over die rijke residentiële wijken, lanen waar er bomen staan en waar er best wel wat schaduw is. Dus dat zal denk ik best al bij al wel meevallen, die temperaturen. Maar hij heeft dus toch al een kleine inspanning moeten doen om terug te keren naar dat peloton waar dus inderdaad niet echt stilvalt. En zo net ook nog eentje die een kleine plaspauze inlaste omdat hij een andere fiets ook kreeg. Zonder al te veel problemen leek het heel ontspannen. Tim Merlier, toch wel een van de topfavorieten vandaag om een nieuwe Belgische titel te pakken, werd dan meteen gedepaneerd, kreeg meteen een nieuwe fiets en is zo net tussen de ploegleidersauto's kunnen terugkeren naar het peloton. Kreeg ook nog van Wilfried Peters een nieuwe drinkbus aangereikt. Want ja, drinken, dat zal natuurlijk ook wel belangrijk zijn. Hier nog eentje, ook met rug nummer 21. Stef Kras, die een probleempje heeft met de fiets. De ketting er even af. Leek het op de eerste kasseitjes van de dag die we nu overrijden. Er zijn een paar kasseistroken, maar al bij al valt het best wel mee in dit helemaal vlakke parcours richting Brasschaat. Dus ja, er gebeurt van alles uiteraard. Zeker achteraan in de koers. Het gaat snel. Stef Kras zal ook nog wel kunnen terugkeren bij dat grote Stoel Quickstep team, waar ze dus toch vooral mikken op Tim Merlier, ongetwijfeld om het straks te gaan afmaken in de spurt.
0: Inderdaad, en zo'n BK wielrennen, ja, dat is niet te vergelijken met een andere koers. Hè. Al is het maar omdat je ploegen hebt tijdens zo'n Belgisch kampioenschap die met een heel leger renners of rensters aan de start kunnen komen, terwijl anderen het ja, helemaal op hun eentje moeten zien te rooien. En Lotte Kopecky bij de vrouwen, dat is zo iemand. Kopecky bij Rutger van Severen voor de start. Ja, dat is niet te vergelijken met een andere koers. Hè. Al is het maar omdat je ploegen hebt tijdens zo'n Belgisch kampioenschap die met een heel leger renners of rensters aan de start kunnen komen, terwijl anderen het ja, helemaal op hun eentje moeten zien te rooien. En Lotte Kopecky bij

0: Mijn resultaat hangt ook af van wat de rest doet.
1: Je hebt wel een booster beschikking, denk ik. Het is niet in de koffer zoals vroeger, hè?
0: Nee, mijn gelukkige team SWX Pro Time heeft de bus hier, de truck hier gezet. Dus nee, daar kan ik niet over klagen.
1: Is er dan een tactische bespreking op zondag?
0: Ja, maar die is heel kort, hè. Natuurlijk zijn er wel een paar rensters die je in het rood aanduidt, die je niet mee wilt in de vlucht. Maar dan ooit, ja, is het verleden al gebleken dat, dat heel vaak eender wie van een andere ploeg in de vlucht zit, soms wel beschermd is. Dus het wordt afwachten en zien wat het vandaag wordt. maar ik ben niet van plan om zoals vorig jaar een hele dag op kop te gaan rijden.
1: Ja, dat begrijp ik natuurlijk. Maar het is wel, iedereen kijkt naar jou natuurlijk.
0: Ja, dat klopt. Op mijn eentje kan ik een gat niet dichtrijden. Dat is vorig jaar gebleken, toen heb ik wel wat steun gekregen. Maar dan komen de laatste 2 kilometer en dan komt er een late aanval. En daar kun je dan ook niet op reageren. Ik kan niet heel lang op kop rijden en dan nog gaan sprinten voor de overwinning. Dus het is voor mezelf ook keuzes maken. En het kan een heel saaie wedstrijd worden. Maar laat ons hopen dat andere ploegen ook wel hun sterkste renners aan de finish willen.
1: Hoe groot schat je de kans dat het hier een sprint wordt met een grote groep?
0: Ik heb geen idee. Het hangt echt af van wat de rest en andere ploeg van plan zijn.
1: Ja, vind je dat vervelend? Want je bent iemand die graag de koers mee in handen neemt. Hè? Vandaag moet je dan ergens toezien en hopen dat het allemaal goed valt.
0: Ja, maar ook dat is hier heel moeilijk. Want ik kan de koers mee in handen nemen en ik kan gaan aanvallen. Maar dan heb ik ook heel vaak gewoon geen steun van de rensters die bij mij zitten. Die krijgen vanuit de auto consignes van ja, dat is niet de juiste renner om mee voorop te zitten. En dan eindigt dat ook. Dus het is echt wel kiezen waar ik mijn kracht erin steek vandaag. En dat kan vandaag in het juiste zijn, maar dat kan ook volledig in het verkeerde zijn.
1: Het is hier toch in de schaduw valt het goed mee, hè? Beter dan vrijdag.
0: Ja, maar toch, ik denk dat we het niet mogen onderschatten. Het wordt ook vandaag 7, 28 graden. Als het vrijdag zo warm niet was, dan was het vandaag gewoon een heel warme dag. Dus ik denk dat we dat niet mogen onderschatten. En het blijft toch wel 140 kilometer koers. Dus ik denk dat ook cool blijven vandaag wel iets is dat belangrijk is.
1: Ben je tevreden met het parcours?
0: Ja, ik denk wel dat zo'n BK's er ook af en toe eens moeten tussen zitten. En, het is voor ons natuurlijk, zeker voor mij, niet het allerleukste parcours. Als het een massasprint is natuurlijk wel, dan is het perfect. Maar op mijn eentje zal het ook moeilijk te klaren zijn zo. Maar ja, we hebben vrijdag in Etikhoven een heel mooie tijdrit gezien. Dus ik denk dat volgend jaar wel een iets selectiever parcours zal zijn.
1: Laatste vraagje. We weten dat jij snel bent natuurlijk. Wie zie je dan nog als grootste concurrenten als het dan toch een sprint wordt?
0: Ja, ik denk grootste concurrenten in de sprint is sowieso Shari, denk ik. Fleur Moors heeft in geen twijfel game ook wel laten zien dat ze niet traag is. Maarten Truijen misschien van Phoenix. Dus er zijn wel een aantal rensters die best snel zijn aan de finish.
1: Sander in Tas?
0: Dat kan ik moeilijk inschatten. Dat weet ik niet. We zullen straks zien wat het wordt.
1: Okay, veel succes.

0: En zo zijn we half twee voorbij. Caro, hoe vergaat dat? Sisu Bergs intussen nog in die tennisfinale in Eastbourne.
1: Op zich nog altijd goed. Ze zitten dus in de derde set. Het is 3-2 in het voordeel van Humbert, zijn Franse tegenstander. Maar ze zijn wel nog gewoon on serve. Bergs wel twee breakkansen gehad in het vorige spelletje op de opslag van de Fransman. Maar die niet kunnen pakken. Dus voorlopig nog on serve en spanning troef.
0: Ja, het gaat eigenlijk nog gelijk op daar in die derde set, zou je kunnen zeggen. En dan toch nog eens het WK voetbal ook. Hè. Want na afgelopen nacht zit de groepsfase er wel degelijk op. Dat betekent dat er al 72 wedstrijden gespeeld zijn daar in Noord-Amerika. Maar nu kan het echte werk beginnen met de knock-out fases. Nog even zeggen, op de volgende wedstrijd van de Rode Duivels is het nog wachten tot woensdagavond. En sinds afgelopen nacht kennen we ook hun tegenstander in die 16e finales. En dat is op papier misschien wel de zwaarst mogelijke tegenstander geworden. Dat is al een paar keer gezegd.
1: Ja, ik denk dat je dat zeker zo mag zeggen, Gert. De Duivels gingen als groepswinnaar tegen een beste derde uitkomen. En het verdict is Senegal. En als je weet dat de andere mogelijkheden Zuid-Korea, Oostenrijk of Algerije waren, dan denk ik dat het wel duidelijk is dat dit wellicht gewoon de moeilijkste van allemaal is. Maar het kan ook een zegen zijn. Dat vindt toch de man die woensdag commentaar zal geven bij België-Senegal. Philippe Joost die had het erover in onze dagelijkse WK-podcast.
2: Ik ben vooral blij dat dat het toernooi begint. We hebben tegen twee moeilijke, stugge ploegen gespeeld. Die nul spektakel bieden eigenlijk. En dan Nieuw-Zeeland. Ja, dat is samen met Tunesië toch echt bij de drie zwakste teams van dit WK. Dus het wordt echt tijd. En ik vind dat echt goed. En ik ben ook heel blij dat het die wedstrijd is. Omdat... Ja, dat is veel fijner om commentaar bij te geven. Ik heb Senegal de eerste wedstrijd tegen Frankrijk gedaan. Mm-hmm. Toen vielen ze echt niet tegen. Hè. Het is de zwakste helft die Frankrijk gespeeld heeft. Dat zal ook aan Frankrijk gelegen hebben. Ergens het toernooi binnenkomen van... Ja, on est la France. We gaan het hier even doen. Maar ze zijn wel met de neus op de feiten gedrukt. En eigenlijk moesten ze met een achterstand de rust in doen. En ik ben wel benieuwd. Sar is krijgt kansen, ja. Krijgt heel veel kansen op de rechterflank. We zagen de twee goals nu. Jackson is een lastige spits. Is niet de allercoolste voor doel, maar wel iemand die voortdurend gaat. Dus
0: weten voor welke spelers we moeten opletten, denk ik.
1: Ja, inderdaad. En dan is de naam Sadio Mané nog niet eens gevallen. Want dat is eigenlijk nog altijd de grote vedette bij Senegal. 34 jaar intussen. Grote carrière gehad bij Liverpool onder andere. En als captain nog altijd heel belangrijk wel degelijk voor de nationale ploeg. Dus ja, niet simpel. Maar België is wel gewoon favoriet. Dat mogen we niet onder stoel of banken steken.
2: Senegal is niet de moeilijkste tegenstander uit die beste derde. Dat blijft voor mij Ecuador.
3: Ja.
2: Dat zou echt het land geweest zijn waar je... dat zou echt 50-50 geweest zijn. En nu denk ik dat je... Als je goed speelt... dan denk ik dat je die ploeg moet de baas kunnen. Maar ze zijn Afrikaans kampioen en dat ben je nooit zomaar. Ze hebben Marokko geklopt in een finale. Doe het maar. Waarin ze de ref tegen hadden en waarin ze het fenomeen drankpauze hebben gestart. Wel een lange. En niet op het veld, maar het zijn voorlopers in het voetbal.
1: Ja, we zullen ze de officieuze Afrikaans kampioen noemen, Gert. Want Senegal klopte Marokko inderdaad. Maar ze waren, dat weet je misschien nog, ook tijdens die finale uit protest even van het veld gestapt. En volgens de letter van het reglement gaven ze zo forfait. En daarom is Marokko maanden na die match nog uitgeroepen tot winnaar.
0: Ja, het is begin dit jaar een hele saga geweest. Maar goed, woensdagavond 10:00. Dus België-Senegal. En voor Amadou Onana zal dat een speciaal moment wel zijn.
1: Ja, zeker. Hij is groot supporter van Senegal, omdat daar zijn roots liggen. Zijn moeder is Senegalese en Onana zelf is ook opgegroeid in Dakar, de hoofdstad van het land. En er is een interview dat nu overal aan het opduiken is, dat hij 3 maanden geleden deed met een bekende YouTuber, waarin het ook even ging over een potentiële ontmoeting met Senegal.
4: Il y a un monde où il y a Belgique-Sénégal.
5: Non, en fait, regarde, pendant le tirage au sort, j'étais au club et je me disais, Ya Rabbi, s'il te plaît. S'il te plaît, me fais pas jouer contre eux. Mais moi-même, la France, je veux perdre, peu importe, ouais. Mais me mets pas le Sénégal.
1: Ja, hij wilde absoluut niet tegen Senegal spelen. En hij zegt hier zelfs dat hij liever tegen Frankrijk zou verliezen dan tegen Senegal uitkomen.
0: En toch is het dat laatste wat wel degelijk gaat gebeuren.

0: Nowhere in Love van Few Bits. Christophe van der Goor, je hebt in Brasschaat net het vrouwenpeloton zien passeren, geloof ik. Hoe ver is het nog voor hen eigenlijk?
1: Ja, 3 ronden. Hè. Dus 3 ronden maal 20 kilometer, net ietsje meer. Dat is toch nog altijd 60 kilometer in een Belgisch kampioenschap van om bij de 130. Dus nog maar net voorbij halfweg wedstrijd. Met een volledig peloton. En dan zie je toch wel die twee leidsters, vluchters eigenlijk, die nooit meer dan een minuutje gekregen hadden, met daarbij ouderdomsdeken Loes Sels. Ja, die hebben het 2 ronden kunnen uitzingen. En dan werden ze weer al door het peloton gegrepen. Het peloton onder leiding van de sprintersploegen natuurlijk. Die van AG Insurance. Die laten zich niet onbetuigd. Want die willen straks ene Shari Bosuyt een heel goede positie brengen. Voor de sprint natuurlijk. Hè. Want Justine Gekieren, die vindt uiteraard hier op dit parcours geen kolfje naar haar hand als klimster. Nee, volledig biljartvlak. Daar heeft zij niks te zoeken eigenlijk. Maar goed, een Belgisch kampioenschap als titelverdedigster. Zij is hier wel. Bij de mannen, intussen zoals gezegd, ik zei na het toeristisch ommetje doorheen het centrum van Antwerpen, ging de vlag naar beneden. Meteen een man of 5, 6 die probeerde aan te vallen. En op dit ogenblik hebben wij een kopgroep met een man of 5. En zij hebben een voorsprong. Belles is erbij, Van Hemelen ook, Hermans van Boven en Vito Braat. En dat zijn toch al wel wat namen voor een vlucht van de dag. Zeker op een Belgisch kampioenschap van 240 kilometer. Maar nog niet echt veel voorsprong. En op dit eigen ogenblik worden die mannen weer ingerekend. Je hoort het, het kan alle kanten uit. Het is nog een lang ommetje doorheen de Noorderkempen. Ze gaan eerst naar het noorden, dan maken ze een bocht oostwaarts in Turk. Om dan zo het zuiden van de Kempen terug naar boven te komen richting Brasschaat. En dan nog 4 plaatselijke ronden van 20 kilometer. Dus bij die mannen finishen na 6 uur. En dat heeft alles te maken met het vrouwenkampioenschap. Omdat zij hier op die plaatselijke ronde rijden. En je kan niet met z'n tweeën natuurlijk hetzelfde gaan doen. Dus vandaar ook die grote lus bij de mannen. Maar je hoort het, het is nog niet echt spetterend. Nog bij de mannen, nog bij de vrouwen. Bij de vrouwen nog 55 kilometer tot aan de finish.
0: En voor Sijoe Bergs is het moment van de waarheid, denk ik, stilaan aangebroken op het gras van Eastbourne, Karel.
2: Hij is goed bezig alleszins in die derde set, want hij heeft als eerste een break kunnen forceren. Hij is door de opslag van zijn tegenstander gegaan, 4-3. Is het momenteel in het voordeel van onze landgenoot, die nu zelf aan het serveren is voor mogelijk uit te lopen naar 5-3. En dan is hij er dichtbij. Bij een allereerste ATP-titel zou het zijn, Gert. Hij heeft al 2 keer een finale gespeeld, vorig jaar. Nog niet kunnen winnen. Maar dit zou een serieuze opsteker natuurlijk voor hem zijn met het oog op Wimbledon.
0: En hij zit al in de laatste rechte lijn, om het maar in koerstermen een keer te zeggen.

0: She Drives Me Crazy, Fine Young Cannibals, in het interview met Lotte Kopecky dat we hier een kwartiertje geleden laten horen hebben, is Sandrine Tas al ter sprake gekomen. En dat was zeker niet onterecht, want de voormalige lange baanschaatster doet het ook op de fiets heel goed. Met nog een ereplaats ook op het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Maar nu is het vandaag dus tijd voor de wegrit, als u nog kan volgen. Sandrine Tas bij Rutger van Severen.
1: Sandrine Tas, je hebt al een medaille op zak dit weekend, zullen we maar zeggen, op het BK tijdrijden. Geloof je vandaag in een nieuwe medaillekans?
2: Ja, ik denk wel dat dat mogelijk is. Ik heb getoond dat de vorm goed is. En we gaan er zeker met de ploeg voor. Ik denk dat we met 9 sterke namen aan de start staan. En dat we wel iets kunnen betekenen vandaag.
1: Je hebt al bewezen in die korte tijd dat je profielrenster bent. Dat je heel snel bent. Hè? Bretagne 2 ritten gewonnen. Is dat dan voldoende om een soort beschermde status in de ploeg te kunnen krijgen?
2: Tot op een bepaald niveau natuurlijk wel. Maar ik geloof ook niet dat gewoon één grote optocht wordt naar een massasprint. Ik denk dat die grote ploegen ook wel iets gaan proberen. En dan is het belangrijk om met de ploeg daar heel attent in te zijn en altijd mee te zitten. En is het maar zien wie dat er mee is en wie het kan afwerken voor ons.
1: Ja, jullie zijn ook met vrij veel, niet superveel, maar toch iets meer dan anderen. Ja. Is het dan ook aan jullie om mee de koers te maken?
2: Ja, misschien in zekere zin wel, maar... ik denk ook niet dat we van bij het begin de koers in handen gaan nemen en eigenlijk alle druk op onze schouders moeten nemen. Er zijn nog heel veel heel sterke rensters aan de start, dus we kijken naar iedereen, zal het zo zijn.
1: Ik sprak daarnet met Lotte Kopecky en ik vroeg, wie zijn volgens jou de snelste? Ze noemde een paar namen, ik zei ja, Sandrine Tas, en zij zei, ja, ik kan die moeilijk inschatten, maar we weten dat je snel bent.
2: Ja, natuurlijk, ik vind dat zelf ook nog heel moeilijk. Bretagne waren 2 oplopende sprinten. Na een parcours met toch wel behoorlijk wat hoogtemeters. Vandaag is het helemaal anders. In Omloop der Kempen was het ook vlak en heb ik een mooie sprint gereden. Maar ik sluit me wel een beetje aan bij wat Lotte zegt. Het is nog een ontdekkingstocht en ik ga mijn best doen en zien wat eruit komt dan.
1: Spannend, hè?
2: Ja, ik vind dat wel. Ik ben redelijk gestrest, maar dat hoort erbij en daar moet je mee omgaan.
1: Oké, veel succes.

zien me staan. Streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: Nederland ein.
1: Spiegel van Toerist Lemcy en Raymond van het Groenewoud en Zizou Bergzij. Gaat dat misschien wel doen, hè, Karel?
2: 3 matchpunten op de eigen opslag. Eerste opslag is buiten. Maar hij heeft nog die tweede mogelijkheid natuurlijk. 40-0, 5-4 in het voordeel van Bergs voor die allereerste titel. Op het ATP-circuit krijgt een korte bal en dan kan die aanvallen op de forehand, maar forceert hij, zo lijkt het wel een klein beetje, want die bal belandt in het net, iets te veel getrokken aan die bal. Het lichaam ging helemaal opzij en dan is het even snel de handdoek pakken, even herbronnen, want er staan natuurlijk nog 2 matchpunten. Tegen Hugo Humbert, Fransman, ook zijn tegenstander in de eerste ronde op Wimbledon. Hier komt de eerste opslag van Bergs en dat is een goede end return. Van Hugo Humbert gaat het net in. Zizou Bergs springt een gat in de lucht. Zo blij is hij. De schreeuw van ontlading. Hij heeft het gedaan. En wat een geweldige opsteker voor onze landgenoot is dit. Allereerste titel op het ATP-circuit. Die komt er dus op het gras van Eastbourne. Handje aan de scheidsrechter. En dan nog eens een gat in de lucht springen. Zizou Bergs. Hij is heel extravert. Dat weten we. En dan gaat hij vieren bij zijn team. 3-6, 6-1 en 6-4. Hij mag zijn eerste titel vieren. En het zal denk ik Gert extra veel deugd doen, want hij zat niet in de goede flow. In de andere gasttoernooien telkens eruit in de eerste ronde. Maar nu bekroont hij een superweek met een supertitel.
1: Ja, ja. Het was even of je zelf mee op de tribunes zat. Zizou Bergs heeft die titel beet. We proberen straks hier in Sportza nog een reactie van hem te krijgen. Naar Antwerpen. 10 minuten extra op de E17 vanaf Kruibeke en 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Doorwerken een kwartier file op de N16 naar Willebroek in Temse en op de A12 naar Bergen-op-Zoom tussen Antwerpenhaven en Stabroek. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. En door die brand in Londerzeel krijgen bewoners van Londerzeel, Kapelle op den Bosch, Nieuwerode en Humbeek de raad ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.

0: Zizoubergs wintertennistoernooi van Eastbourne. En de vrouwen zitten op het BK wielrennen op 27 kilometer van de finish. Rond 2:30 kennen we dus de nieuwe Belgische kampioene. Dit was nog Megan Washington.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Que sim.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
2: Ja, je hoort het. Deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Yo, wat bedoel je?
5: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Twee uur goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. In Londerzeel in Vlaams-Brabant is vanmiddag een zware brand uitgebroken op een industrieterrein. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brand brak uit in een bedrijf dat onder andere transportbanden maakt. De brandweer krijgt hulp van andere korpsen en dat terwijl het al heel druk is door de stormschade. Dat zegt Wouter Jean-Fies van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West.
9: Het is inderdaad een heel drukke nacht, al een heel drukke dag met het noodweer. Maar natuurlijk, interventies voor brand of ongevallen of personen in nood gaan altijd voor. We zijn ook blij dat wij op onze naburige zones kunnen rekenen in momenten van nood waarin zij ons bijspringen.
8: De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. Op dit moment lukt het om andere gebouwen in de buurt te vrijwaren van het vuur. In het bedrijf zelf was niemand aanwezig. In Steenokkerzeel is de laatste dag van het dancefestival Paradise City begonnen. Gisteravond werd dat festival stilgelegd voor het onweer. De camping bleef wel open en daar heeft het onweer om 13:30 lelijk huis gehouden. De kampeerders vonden het een enge nacht, maar de organisatie maakte volgens hen wel de juiste beslissing.
10: Super jammer in elk geval dat dat gestopt is. Sowieso wel terechte beslissing. Ik denk dat het hier wel veilig was om de camping wel gewoon te laten doorgaan. En nu gaan we nog een goede laatste dag van maken, zeker.
11: En ik denk dat het ook gewoon fijn is voor iedereen dat, nu dat het vandaag terug rustig is, dat ze ook gewoon weer verder kunnen met hun dag. Dus op zich vond ik dat geen slechte beslissing.
12: Het was even pauze en nu ga ik wel gewoon voortfeesten.
8: En ook Werchter Parklife in Rotselaar en Werchter Boutique werden gisteren vroeger stopgezet uit voorzorg door het onweer. Superster Katy Perry kon daardoor niet optreden op Werchter Boutique. Ook het festivalterrein van Couleur Café in Brussel gaat over een uur opnieuw open. Er was wat schade op het terrein, maar dat is intussen hersteld. En ook de camping is opnieuw open. En dat onweer van gisteravond heeft op heel wat plaatsen schade veroorzaakt. Vooral Vlaams-Brabant, Antwerpen, Henegouwen en Waals-Brabant zijn zwaar getroffen. De brandweer kreeg er honderden oproepen voor omgevallen bomen, ondergelopen kelders en blikseminslagen. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen sinds vannacht 765 oproepen binnen. In de buurt van Nancy, in het noordoosten van Frankrijk, zijn 11 mensen omgekomen nadat hun vliegtuigje neerstortte. Aan boord waren 10 mensen en de piloot. 5 mensen gingen voor het eerst een parachutesprong maken. Ze werden begeleid door 5 instructeurs. Het vliegtuigje was opgestegen op de luchthaven van Nancy. Wat er misging, is nog niet duidelijk. En tennisser Zizou Bergs heeft voor het eerst in zijn carrière een ATP-toernooi gewonnen. Onze landgenoot won de finale van het toernooi van Eastbourne in 3 sets van de Fransman Hugo Humbert. Bergs verloor de eerste set met 3-6, maar won de volgende 2 met 6-1 en 6-4. Er komen wat wolken vanmiddag bij temperaturen tot 24 graden aan zee en 32 in de Kempen. Aan het einde van de dag is er opnieuw kans op onweer in het zuidoosten. Daarna volgt een koelere nacht, morgen opnieuw zonnig en dan tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
7: Sportza.
6: Met Gert Geens.
13: En zo dadelijk de focus op de finale bij de vrouwen. Eerst misschien wel nog eens een impressie van het BK wielrennen bij de mannen na goed een oeierkoers. Daar Jonas Maas op de motor. Wat heb je nog gezien?
14: Wel, we zijn nu inderdaad de doorsteek aan het maken richting het PK bij de vrouwen, richting Brasschaat. We hebben dus de ruime lus die de
4: mannen maken verlaten die ruime lus richting Essen. Om dan via Turnhout terug te keren richting regio Antwerpen. En dan inderdaad dat lokale circuit in Braschaat op te draaien. Maar ja, we hebben de hele tijd van achteraan gevolgd. Omdat daar toch vaak in die openingsfase heel veel gebeurt. En er gebeurde ook wel heel wat. Want het ging ongelooflijk hard. Ja, de vijf leiders hebben nooit echt heel veel voorsprong gekregen. Maximaal was die voorsprong 10, 15, misschien wel eens 20 seconden. Maar meer was het alleszins niet. En het ging aan snelheden van 60 kilometer per uur en meer. Dus ja, dat kan je wel inbeelden als je een probleempje hebt achterin, dat het dan toch wel wat moeite kost om terug te keren. En die problemen waren er voor enkele renners van Solal Quickstep. We zagen Stef Kras zijn ketting er toch eens afgaan. Die heeft dan ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat bidons te gaan halen bij de ploegwagen. En je zag toch wel aan het aangezicht dat het toch wel wat meer moeite kostte dan anders in zo'n openingsfase om terug te keren. Hetzelfde verhaal voor Tim Merlier, die van fiets moest wisselen. Was dus een probleempje met die fiets. En enkele kilometers later was het ook het geval voor Bert van Lerbergen. Zijn vaste lead-out, de man die elke keer als je Tim ziet, dan zie je ook Bert. En andersom, ook hij moest van fiets wisselen en heeft wel een kleine inspanning moeten doen om terug te keren. Verder is het even onder die 60 km per uur gezakt, omdat ze in een bevoorradingszone waren. En meteen daarna ging het gashendel weer helemaal open. Dus er wordt hard gekoerst in de openingsfase bij de mannen. Dat kan ik je wel zeggen. Ze zijn zeker vast nog niet weg, die vijf voorin. Dus ja, dat gaan ze straks wel voelen als het lokale circuit opdraaien, waar er wel wat meer beschutting is. En als u nu even naar boven kijkt, er pakken wel wat wolken samen. Dus dat voorspelde onweer. We hopen dat het er niet uitvalt. Voor mijn part moet dat alleszins niet. Maar het zou wel eens kunnen. En het zou dan ook wel eens bepaald kunnen zijn in dit BK bij de mannen. Maar dus zo meteen schakelen we over naar het BK bij de vrouwen, Gert.

0: Essendegun zijn allerlaatste man, Christophe van de Goor, aan de finish in Brasschaat. Als het over het Belgisch kampioenschap bij de vrouwen gaat. Ja, zij die de massaspurt willen ontlopen, die moeten misschien nu al stilaan bij de pinken zijn en hun plannetjes gaan uitvoeren, vermoed ik.
1: Ja, en dat zijn er 9 op dit ogenblik bij het ingaan van die laatste ronde. Want daar straks was ik mis geen 60 kilometer meer, maar nog een kilometer of 35. Ja, het gaat snel tegenwoordig in het vrouwenwielrennen. Dus nu nog de laatste 19 kilometer met 9 dames op kop. Met daarbij, jawel, de titelverdedigster Justine Gekier. En die wil zich natuurlijk ook wel laten zien. Die wil die titel... Ja, moet ik wel bijna zeggen, met schoonheid afgeven. Want ze hebben maar 20 seconden op het peloton. Het peloton onder leiding van de Lotto-dames. De Lotto-dames voor Katrijn de Klerk, want die is vrij snel. En natuurlijk de dame in vorm, dat is Sandrine Tas. Met zijn 9e, zoals gezegd, Gekieren, Lotte Klaas. Ex-winnares van Omloop het Nieuwsblad vorig jaar. Julie de Wilde zit erbij, dat is haar ploegmate bij Phoenix Premier Tech. Dan hebben we Xaide van Sinai, die rijdt ook voor datzelfde team. Dus dat team heel goed vertegenwoordigd vooraan. Maar Margot van Pachtenbeke is de enige vertegenwoordigster van Little Trek. Phoebe Joris zit erbij, je hoort het. Dat zijn toch wel namen in het vrouwenwielrennen. In het Belgische vrouwenwielrennen. En verder ook nog Seynaven, Siegers en De Bruikeren van de kleinere ploeg van de Keuster Akrog. En die hebben een voorsprong van, ja, kijk eens even achterom, op die rechte wegen natuurlijk, die rechte lanen hier in Brasschaat. 19 seconden ziet er eigenlijk uit als een fractie van niks. Omdat het peloton op die rechte wegen, ja, gewoon maar de arm moet uitsteken. Dan kunnen ze die 9 weer grijpen. Ze zitten nog in de laatste ronde. De bidonnen worden aangenomen en de ene en de andere doet dat al beter. Er worden heel veel drinkbussen gemist. Opletten voor valpartijen, want die hebben we in de vorige ronde ook gezien. 17,5 kilometer nog en het is vooral werkendag voor de dames van Lotto Intermarché. Want zij moeten proberen dat kloofje dicht te rijden. Vooraan in die laatste ronde alleen maar Ilke Seynaven die mee is. Maar het is vooral natuurlijk De Klerk en Sandrine Tas proberen in goede stelling te brengen. En straks die van AG Insurance. Die zetten zich daar in het wiel. Want die hebben vooraan natuurlijk Gekieren. Die houden de benen een beetje stil. En zij moeten vooral zorgen dat Charlie Bossuyt straks in de beste omstandigheden in die laatste 200 meter als snelle dame wordt afgezet. 17 kilometer nog in het BK bij de vrouwen.
0: En dat geeft ons wel nog even de tijd om het eens over hockey te hebben, Karel.
2: En dat is meer dan terecht, want de hockeymannen die hebben zich gisteren als allereerste Belgen weten te kwalificeren voor de Olympische Spelen van LA in 2028. Heel mooi nieuws. Dat Olympisch ticket dat kwam er omdat ze de Pro League competitie gewonnen hebben, de Belgische mannen. Die hadden gisteren tegen Nederland aan een puntje genoeg om te winnen, maar het is een overwinning geworden met 2-1, 3 punten dus. En dat was zeker voldoende natuurlijk. De Belgische doelpunten kwamen van Hendricks en van Boon. En mooi dus natuurlijk dat Olympisch ticket erbij. Het geeft ook vertrouwen voor het WK dat er in augustus nog aankomt. In eigen land en in Nederland. Ik stel voor dat we eens gaan luisteren naar Alexander Hendricks bij onze man Jeroen van der Loop.
3: Alexander Hendricks, proficiat. De Pro League is binnen en het Olympische ticket is binnen.
4: Ja, inderdaad. Dat was geen waar we die laatste 4 matchen voor moesten strijden. We wisten wat de opdracht was. 1 puntje gehaald tegen Holland. We pakken er 3, des te mooier.
3: En jullie lieten meteen van de eerste minuut zien waarvoor jullie kwamen, hè?
4: Ja, inderdaad. Ik denk, we hebben de eerste wedstrijd tegen Nederland en Australië goed geanalyseerd. Wat we beter konden doen. Ik denk dat we daar iets te slordig waren of iets te snel naar voren gaan spelen. Nu hebben we veel langer de bal gehouden. En echt blijven de bal in de ploeg houden tot er echt openingen kwamen en dan naar voren gespeeld. En, het heeft goed gewerkt en je merkte gewoon tegen het einde. En zaten zij er helemaal door.
3: En een ongelooflijk cliché, maar jullie scoren op de juiste momenten, hè?
4: Dat is waar. Ik denk dat we snel scoren, 1-0 voorkomen. Een beetje scoreboard pressure hebben. Dan hebben we Tom Boon natuurlijk, als hij de bal geeft in de cirkel. Die moet hij niet geven, want hij knalt hier binnen. Dus 2-0 voor was comfortabel. Dan denk ik, derde kwart iets te slordig uit de kleedkamer gekomen. Iets te veel snel balverlies, een paar technische foutjes. Maar dan terug goed opgepakt en op het einde goed verdedigd. En uiteindelijk een terecht resultaat, denk ik.
3: Het stadion werd een beetje zenuwachtig op het einde, maar dat was eigenlijk onterecht, hè? Want jullie zijn nooit in de problemen gekomen.
4: Nee, we wisten wel natuurlijk dat we scherp moesten blijven, maar als je 2-1 voor staat met nog 5 minuten te spelen, dan weten we eigenlijk dat het zo goed als binnen is. Zeker omdat we goed waren aan het spelen. Het is niet dat ze zelfs volledig weg waren aan het drukken of dat we helemaal ons moesten ingraven. We probeerden gewoon ons eigen spel te blijven spelen, hoog druk te zetten waar het kon. Uiteindelijk slim omgegaan op het einde, bal in de hoek, tijd laten uitlopen en Olympisch ticket is binnen. Hè?
3: Wat is nu het mooiste? De winst van de Pro League of dat Olympisch ticket?
4: Ja, allebei eigenlijk. Hè, want het hangt dan elkaar vast. Ik denk natuurlijk, de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld. Maar er zat natuurlijk iets minder... Minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt. Ook wel om onze ploeg te vormen. Maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezegd van... We spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd die we spelen willen we vol een bak gaan. En dat is goed gelukt.
3: Zijn jullie nu ook favoriet volgende maand of in augustus voor het WK?
4: Oh, favoriet. Je hebt meerdere kanshebbers, zal ik zeggen. Per se een stempel duwen van favoriet. Vind ik wat voorbarig. Uiteindelijk, ja... Maar ze zijn erkend. We winnen de Pro League met nog een match te gaan. We hebben twee keer tegen Holland gewonnen. We zijn buiten het verlies tegen Australië ongeslagen. Maar zo zie je maar, een verlies tegen Australië in bijvoorbeeld een kwartfinale of een halve finale in 2K kan fataal zijn. Dus de match van morgen is nog steeds belangrijk om daar ons beste spel tegen te zetten.
3: Dus geen tijd voor een feestje zometeen?
4: Nee, ik heb ook gehoord dat de festivals toch zijn afgelast. Dus we mogen sowieso niet. We blijven professioneel. We willen graag die match tegen Australië ook wel revanche nemen. Want het verliezen van die gasten vond hun niet super goed tegen ons in die match. Ik denk dat we veel beter konden. Dus het zou mooi zijn als we met een overwinning kunnen afsluiten en het hier kunnen vieren met supporters.
3: Oké, en nogmaals proficiat.
4: Yes, dankjewel.
2: En die match tegen Australië die komt er straks dus aan om 8:30. Speelde Lions nog een laatste keer in de Pro League.

0: Zometeen hier de laatste 10 kilometer van het BK bij de vrouwen. En alles kan nog, maar wie er regelmatig bij is hier op zondagmiddag in Sportza, die weet dat we dit jaar weer wat meer het motocross volgen ook. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de broers Koenen. Op dit moment is het zelfs zo dat zowel in de MXGP als in de MX2 er een Koenen bovenaan staat. Vandaag rijden ze de grote prijs van Portugal. Jarnopoli, goedemiddag. Wat voor nieuws heb je al?
1: Goedemiddag. Wel, ik kan al melden dat na 2 ronden Sascha Koenen ergens achteraan rijdt. Hij is meteen al gevallen. En dat in ronde 1. Het was nogthans een goede start van Sascha Koenen hier in de eerste reeks van de MX2 in Portugal. Reed rond op de 3e plek ongeveer. Maar nam dan zijn jump iets te hoog. Kwam heel slecht neer. Kon niet op de motor blijven zitten. Moest ook even het parcours verlaten. Of stond toch even aan de zijkant van het parcours. En ondertussen is hij wel opnieuw gestart. En rijdt hij rond op de 17e plek. En dat is natuurlijk niet de plek waar we Sascha Koenen willen zien. Hij is nog altijd WK-leider, dus op zich is het ook geen drama. Maar zijn voornaamste concurrent, Guillem Fares, dat is een Spanjaard, die rijdt wel aan de leiding. Het verschil is nog altijd 40 punten in de WK-tussenstand. Sascha kan wel een duwtje hebben op die manier, maar je wil je grootste concurrent toch niet zomaar een vrijgeleide geven om dan terug in het spoor te komen. Want op dit moment zo'n 25 punten, of gewoon 25 punten erbij voor Fares en ook wel een beetje de man in vorm. En Sascha Koenen scoort dan weer heel weinig, dus zou hem zien terugkomen. Maar uiteraard is er nog een tweede reeks en ik zie hem nu ook wat opschuiven. We krijgen wel veel beelden van plek 15 nu, waar hij ondertussen al zit. Dat gebeurt niet vaak, maar dat is natuurlijk omdat de WK-leider daar rondrijdt. Uiteraard houden we ook Liam Everts in de gaten. Die rijdt rond op plek 6. Rijdt voor de gelegenheid in het zwart met zijn nummer 26. En hij volgt in het spoor van Grau. Probeert er nu ook voorbij te gaan. Dat lukt nog net niet. Terwijl daar ook een van de achtersten nog wat stilstaat op het parcours. Moet hij ontwijken, maar dat is gelukt. En dat is ook ongeveer zo wat de plek van Liam Everts. Liam Everts in de WK-stand staat ook vijfde. Dus moet daar proberen om toch iets beter te kunnen doen. Maar het is vooral nu aan Sascha Koenen om een inhaalrace te rijden. Dat is hem voorlopig wel aan het lukken. Is nu al opgeschoven van plek 18 naar plek 14. En we zitten nog altijd maar in ronde 3 in de eerste reeks van Portugal in de MX2.
0: De driekleur ligt te wachten bij de finish in Brascaat. Maar voor welke renster is die driekleur? Wie wordt de opvolgster van Justine Gekiere? Eerst Jonas Maas op de motor. Jonas.
2: Laat komen aansluiten bij het vrouwenpeloton dat nu toch stilaan achteraan wat aan het verbrokkelen is. Van de kleinere teams vooral zijn er toch een paar die het tempo nu niet meer aankunnen. Het was de laatste keer de kasseitjes van de Sion Kloosterlaan die ze hebben moeten overwinnen. Dit is het deel van het parcours waar er nog wat langere, bredere lanen zijn omzoomd door bomen. Dus de warmte speelt hier wat minder een rol en hier kan je het peloton echt wel goed zien rijden. En er zijn er een paar vooraan aan het wegrijden lijkt het nu wel, terwijl het peloton zich nog niet al te veel zorgen over maakt. Die omvangrijke kopgroep met daarin toch wel wat mooie namen, waaronder Justine Gekiere en co. Die hebben ze wel goed binnen schot kunnen houden. Als we inpikten was die voorsprong nog 7-8 seconden. En het zijn vooral de vrouwen van het Lotte Intermarché team in opdracht uiteraard van de snelle Sandrine Tas die dat gat hebben dichtgereden. Zij dus wellicht opnieuw aan het controleren. Maar je ziet toch wel dat het achteraan meer en meer aan het scheuren is. En er gebeurt ongetwijfeld vooraan ook wel wat in het vrouwenpeloton. Christophe.
3: Ja, want die situatie die is al helemaal omgekeerd daar straks. Hè. Die 9 waarover je het had, dat zijn er nu 3. Alleen Justine Gekiere zit er nog bij. Maar Fleur Moors en Sandrine Tas, dat zijn de andere 2 die nu aansluiten bij de titelverdedigster. En zij pakken 12, 13 seconden daar straks. Heel veel werk door de Lotto-ladies in dienst van onder meer Katrijn de Klerk, die snel is. Maar ook deze Sandrine Tas, hè, die nog op het podium stond afgelopen vrijdag in het BK tijdrijden. Rijdt nu weg met Gekiere, die een waakhond is, want ze neemt even niet over waakhond voor Charibos Zuid. En Fleur Moors, die glijdt nu al mee. Daarachter het peloton aarzelend. En vooral de dames van Phoenix, die moeten nu gaan koersen. Want die hebben niemand mee. Daar straks in dat groepje van 9 waren ze met z'n 3, nu dus niet. En dit zijn niet de eerste. De beste die proberen weg te rijden. 8 kilometer nog op de Vrielinglei. Op 8 kilometer, 16 seconden voor dit mooie trio. met Fleur Moors, met Sandrien Tas en met Justine Gekieren. En er wordt gepraat en gesproken. Wat moeten ze doen? Ja, als zij nu meteen al die kaarten op tafel leggen, dan is dat niet om straks eventjes een sprint te gaan voorbereiden. Dan is dat helemaal in eigen dienst. Behalve Justine Gekieren, die druk aan het praten is via de microfoontjes. Die probeert natuurlijk vooraan die samenwerking wat te storen. In dienst van Shari Bosuit, want die heeft straks de grootste kansen in de sprint. Eventueel tegen een Lotto Kopecky. 18 seconden is de voorsprong op 8 kilometer van de streep voor dit mooie trio. Zoals we net zeiden, kunnen zij vooruit blijven of niet? En dan liggen die kaarten heel goed voor Fleur Moors. Want zoals gezegd, Fleur Moors tweede in Flanders Fields. Dat was na Lorena Wiebes in de sprint. Dus kan echt wel een sprintje rijden. Werd toen tweede voor Carlijn Swinkels onder meer. Dus daar ben je nooit mee klaar. En er probeert nu nog iemand vanuit het peloton de oversteek te maken. Om van dat trio een kwartet te vormen. 7 kilometer, 3 dames aan de leiding. Fleur Moors, Sandrien Tas, Justine Gekieren. 18 seconden op het peloton.

0: Fleur Moors, Justine Gekieren en Sandrine Tas. Zou dat al het podium kunnen zijn van het BK wielrennen? Of gaan we dan toch echt te snel? Alles hangt af van de voorsprong die jij ons nu gaat doorgeven, Christophe van der Goor.
1: Ja, 9 seconden, maar alles hangt af van de samenwerking. En die is niet goed. En dat begrijp je niet goed. Ze pakken 20 seconden, Fleur Moors en Gekieren, titelverdedigster en Sandrine Tas. En dan gaan ze naar elkaar loeren. Kijk, iedereen heeft zijn eigen belang. Fleur Moors uiteraard. Ja, je bent kopvrouw bij Little Trek, dan moet je het proberen doen. Sandrine Tas, die zit een beetje gevangen misschien wel. Op haar, hoe moet ik het zeggen, het momentum van haar status binnen het team. Van oké, ze is nog maar pas beroepsrenster. Overgekomen vanuit het schaatsen. Wel meteen tweede in dat Belgisch kampioenschap tijdrijden. Maar dan zijn er nog andere. Onder meer Carlijn de Klerk, die toch ja, misschien nog net iets meer naar voren geschoven is als sprinter van het team. Durf je dan vooruit rijden? Terwijl Tas nu een slipper maakt in een bocht naar links. En ze verontschuldigt zich bij Moors, die in het wiel zat. En Justine Gekieren, ja, die krijgt denk ik nooit meer zo'n kans om haar titel te verlengen op een vlak parcours, nota bene, als klimster. Maar die durft niet goed. Want het is vanochtend in de bus allemaal gegaan over Charibos-Zuid. Ongetwijfeld, wij waren daar niet bij, maar ik kan me dat zo voorstellen dat ploegleider Stijn Steels heeft gezegd, we doen vandaag alles en zetten alles in het werk in dienst van Charibos-Zuid, onze snelste dame. En dan, ja, probeer dan maar eens tegen die regels of die afspraken.
2: Koffer gestolen in Kreta.
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 1 live.
1: Durf niet goed.

Terug uit nu van Sandrine Tas en die reageert dan meteen. En Gekire ook. Net op dat ogenblik dat iemand van Phoenix het gat aan het dichtrijden was. En dat was ook gebeurd hoor, want het scheelde nog, denk ik, 1,5 meter. Gaat de Fleurs opnieuw demareren en dat is heus niet op zo'n slechte plaats. Grote rotonde, kasseitjes, die neemt ze dan net voor de bocht. Die plaatsen die aanval en dan valt er weer een gat. Een gat van een meter of 17, 18. Kopecky schuift naar voren in het peloton. Kopecky die heeft begrepen, ik denk dat Kopecky nu zelf wel het gat gaat dichtrijden. Ja, daar slotte Kopecky aan kop van het peloton. Met heel lange halen, met het grote verzet rijdt zij het gat dicht naar Gekire, naar Sandrine Tas en Fleur Moors. En zij ja, pakt dan misschien, denk ik, nog iemand anders mee. Nog 2, 3 andere dames. En zo zie je in die finale dat het wel kan scheuren op dit ogenblik. Toch heel interessant. En nu gaat Gekire wel rijden. Daar snap ik eigenlijk niks van. Waarom rijdt hij dan nu wel? Daar straks, als ze met z'n drieën weg waren, niet nu. Terwijl het peloton maar op de hielen zit, gaat ze dan wel koersen. Heel vreemde situatie van Gekire. Terwijl Fleur Moors nu denkt, ik geef de pijp aan Maarten. Zoek het uit, zoals de jeugd tegenwoordig zegt. Boeien, op dit ogenblik boeit het mij niet meer en ze laat gaan. Laatste 3 kilometer. Zo dadelijk maken we ons op, denk ik, voor de voorspelde massasprint hier bij de dames. Sportza.

0: Ik ben benieuwd of er iemand van de Wolfpack gaat winnen. Toch nog eentje voor Lotto Kopecky. Kan ook natuurlijk. Of wordt het Charibos Zuid of nog iemand anders? Christophe van de Goor, we gaan het bijna weten.
1: Ja, we zitten op 1200 meter precies van de streep in Braschaat. Waar, en dat geef ik nog eens een keertje mee. In het begin van deze namiddag hebben we dat gezegd. Heel veel volk is komen uitlopen om te kijken naar deze koersen. Twee Belgische kampioenschappen natuurlijk bij de vrouwen. Die zo dadelijk gaan beginnen aan de laatste kilometer. Ze zitten nu op de stenen. Nou ja, wat stelt dat voor? Niks te vergelijken natuurlijk met andere kasseistroken van de Zegensdreef. 300 meter steentjes nog. Met een voltallig peloton. Lotto Kopecky is naar voren aan het schuiven. Die heeft daar straks eigenlijk al een felle inspanning gedaan. Een felle inspanning gedaan om dat laatste gaatje dicht te rijden. Nu onder de vod van de laatste kilometer. En nu komen we op de laatste rechte lijn van de Bredabaan. De Kopecky in tweede positie hoor. Maar een langgerekt lint. En ik heb de indruk dat... Waar zit Charibos uit? Ja, die heeft het wiel gekozen van Lotto Kopecky. Dus het gaat toch tussen deze twee grote dames, de twee topfavorietes, gaat het beslist worden, denk ik. Maar er wordt er achterom gekeken. Nog 700 meter. Maar wie zit er in het wiel van Bosuit? Dat is Sandrine Tas, die echt wel over geweldige benen beschikt vandaag. We zitten nu tussen de nadarekken. Nog 500 meter. 500 meter met Kopecky in het wiel van nog een dame. En er valt dan een gaatje. Maar Bosuit zit in het wiel van Kopecky. Wanneer gaat Kopecky beginnen voor haar vijfde Belgische titel? Laatste 300 meter. Er komt een golf van achteruit van het peloton. Daar moet Kopecky mee gaan opletten. Ze begint van heel ver. Bosuit nu door het midden. Charibos-Zuid heeft nog altijd de leiding. Maar daar komt Tas. Die wordt dichtgezet. Bosuit nog altijd aan de leiding. Bosuit of Kopecky. Bosuit of Kopecky. Bosuit aan de koord. En ik denk dat ze het gaat halen. Het is Charibos-Zuid die het haalt voor Lotto Kopecky en Sandrine Tas. Jawel. De twee topfavorietes hebben het gedaan met stip voor Charibos-Zuid. Die van heel lang 200 meter aan...

0: de kop ging. En dat was prima gedaan. En Lotte Kopecky die kwam daar op geen enkel ogenblik uit. Die vertraagde als het ware. En die kwam... Ja, die kuste het achterwiel van Bosseit. Maar kwam er gewoon niet over. Slaagde er niet in om dichterbij te komen. Wat een oerkreet van Charlie Bosseit. Zoveel ellende meegemaakt. 2 jaar aan de kant gestaan. Omwille van een schorsing teruggekeerd. En nu Belgisch kampioenen na sowieso al een goed seizoen. Ze gaat erbij liggen, wordt omhelst door al die ploegmates. Door Fauve Bastiaanse, door Tess Moerman, Julie van der Velde er ook bij. En de titelverdedigster natuurlijk met nummer 1, Justine Gekieren. Die een goede finale heeft gereden en zo haar ploeg ontlast heeft. En ja, ze blijft het maar uitschrijven van vreugde. En voorlopig zie ik haar vriend Gerben Thijssen niet. Die heeft dat afgezegd voor het BK bij de mannen. Omdat hij gevallen is een paar weken geleden en nog niet aan koersen toe is. Hem zie ik nog niet, zal ongetwijfeld hier wel in de buurt zijn. De felicitaties voor Charlie Bosseit. Zij is de nieuwe Belgische kampioene en zo blijft de titel ook binnen dat team van AG Insurance Soudal Team. Voilà, Kopecky verslagen zowel in het BK tijdrijden als vandaag. Ik denk dat de allerbeste Kopecky diegene zij die in bloedvorm verkeert wel voorbij Bosseit zou kunnen geraken. Maar dat was vandaag niet het geval. En dus Belgische titel 2026 voor Charlie Bosseit.
1: Tranen van vreugde bij haar. En er is ook al gejuicht, Caro, in Nederland.
2: Nog niet bij de vrouwen, want die rijden... Na de mannen, dat is anders dan bij ons. Maar we kennen dus wel al de Nederlandse kampioen op de weg bij de mannen. En dat is toch wel een verrassing, een heel straf nummertje van Wilco Kelderman, 35 jaar, eerste profzege in 11 jaar tijd. Zijn vorige zege, dat was het NK-tijdrijden. Dus die nationale kampioenschappen, dat ligt hem duidelijk wel. Maar dus bijzonder moment voor hem. Ploegmaat van Wout van Aert trouwens, want hij rijdt ook voor Visma Leasebike. Maar hij gaat ook niet naar de Tour.

0: So Long en Fisher Z. Straks nog reacties naar het BK wielrennen in Braschaat. Het BK voor vrouwen. De titel is voor Shari Bosuit. Zij won de groepsspurt voor Lotte Kopecky en Sandrine Tas. De groepsfase van het WK voetbal die is nu ook helemaal voorbij. Het is tijd voor de 16e finales vanaf nu met vanavond om 9 uur al Canada-Zuid-Afrika. En Caro, de bondscoach van Zuid-Afrika, dat is natuurlijk nog altijd Hugo Broos. Mm-hmm. En hij overweegt blijkbaar om toch nog langer aan de slag te blijven, wie weet.
1: Stel je dat maar eens voor, ja. Dat hij dat nog gaat doen. Maar hij heeft het toch laten uitschijnen op de persconferentie in aanloop naar die wedstrijd, dus tegen Canada. Voor het toernooi had hij aangekondigd dat dit zijn laatste opdracht zou worden. Hij is 74 moet dat natuurlijk zijn.
0: Van geest en van hart. Dat is waar. 47.
1: Dat is waar. Ja. Maar 74 dus is hij op papier. En als 55 jaar intussen in het voetbal, dat is heel erg lang. En de reden dat hij zou stoppen, dat is dat hij gewoon vaker bij zijn familie en zijn kleinkinderen wil zijn. Want die heeft hij de voorbije jaren natuurlijk heel vaak moeten missen. En nu krijgt hij van hen altijd filmpjes gewoon via WhatsApp.
2: They send me WhatsApp clips of the moments they are looking at the game. The celebrating like last Wednesday against South Korea. So and that is very nice for me. You know, I miss my family because most of the time in the previous years I was in South Africa, and that's also the reason of one of the reasons why I maybe will stop after this World Cup.
1: En dat ene woordje, hij zegt het zelfs twee keer, viel bij de aanwezige journalisten niet in Dovermans oren. En ze stelden hem dan ook de vraag of hij dan twijfelt aan zijn beslissing. En Broos denkt er toch over na, gaf hij toe.
2: I'm now 74, it's 55 years in football, so it has to be the end. But the closer the end comes, the more you start thinking about it. So we will see. I don't know for the moment. I'm still stay with my decision. But at the other side, I always said that it's not to go home and sitting in my couch and drink coffee. And I have too much energy, still too much energy. So maybe we can find something in South Africa that I have to be less there, that I can be more with my family. And then we will see if it's possible.
1: Ja, voorlopig is hij dus nog niet van gedacht veranderd, Hugo Broos. Maar hij zei ook, als we een regeling kunnen vinden waardoor ik minder vaak in Zuid-Afrika moet zijn en meer bij mijn familie kan zijn, dan is het misschien wel mogelijk.
0: Oké, en daar zal het resultaat van vanavond tegen Canada wellicht ook wel een rol in spelen. Caro, wij gaan ook nog even een hydration break inlassen met dank aan onze attente technici school, zou ik zeggen. En intussen, beste mensen, kan u luisteren naar The Verve natuurlijk, hè.

0: Bittersweet Symphony van The Verve bij ons eerste uur. Sportza was er al meteen fantastisch nieuws eigenlijk over Zinsou Berkse, Karel.
1: Het zal wel zijn. Zijn allereerste titel gepakt op het ATP-circuit. En trouwens de eerste Belgische man ooit die een titel wint op gras. En hij hangt nu bij ons aan de lijn. Zinsou Berkse, goedemiddag. En om te beginnen, dikke, dikke proficiat.
2: Hey, dag Karel, dankjewel.
1: Proficiat Zinsou, geweldig moment. Wat betekent dit voor jou, die allereerste titel op ATP-niveau?
2: Ja, zalig hè. Ik denk dat dat wel een pintje verdient om dat titeltje binnen te halen. Dus ik ben er meer content mee. Ook wel, we hebben al twee kansen gehad om een titel te winnen. Normaal zeggen we altijd, finales die speel je niet, die win je.
1: En dat is jouw leuze normaal gezien hè. Die heb ik ook onthouden.
2: Ja,
1: en nu kan je hem toepassen.
2: Om die nu eindelijk te winnen. Ja, voilà, daarmee. Nu kan ik eindelijk zeggen, ja, dat is mijn titel.
1: Het is je enorm gegund, Zinsou. Want de laatste weken waren niet makkelijk, als ik het zo mag zeggen. Telkens eruit in de eerste ronde op de andere grastoernooien. En het ding was, je niveau was er eigenlijk meestal wel, maar de resultaten volgden dan gewoon niet. Dus ik neem aan dat dit wel veel doet.
2: Ja, daar hebben we al eens over gebabbeld, Caro, in een andere podcast. Dat we wel heel vaak vonden dat het niveau er wel was, maar dat we toch iets missen tijdens die wedstrijden. En vaak vond ik dat toch wel te relaten aan het hoofdje. Op dat vlak heb ik echt wel een switch gemaakt naar Torenbos om te zeggen van, kom aan, nu dat ik nu aan het gaan ben, ik kan gewoon niet verder, zo hard aan het proberen. En dan beginnen realiseren dat ik gewoon te hard aan het proberen was. En dan heb ik het echt losgelaten. En dan is dat stilletjes wel echt gekomen om relaxed gewoon te gaan vegen, zoals wij dat noemen. En dan in Halle echt wel heel goed niveau. En dan nu op verder gebouwd in Eastbourne. En dan een titel mogen binnenhalen is echt heel leuk.
1: En je hebt het over relaxed zijn. Dat viel mij enorm op bij je laatste spelletje, waar je het zelf moet uitserveren. Veel mensen krijgen dan wat ze in het tennis een kort armpje noemen. Dus een beetje stress. Dat leek me bij jou totaal niet het geval te zijn, Zinsou.
2: Ja, nee. Ik had het spelletje daarvoor op mijn eigen opzeg wel een beetje zo de gedachten die al iets vooruit liepen. Maar ik zei ook tegen mezelf, nadat ik die was doorgekomen, ik zeg, kom aan, je hebt zo hard gewerkt. Je weet exact wat je moet doen om terug focus te vinden, om terug in het moment te komen. Gewoon doen, gewoon serveren, gewoon tennissen en dan zien of het valt, ja of nee. En dat heb ik die laatste game gedaan. Dus dat is fantastisch. Als dat dan valt en dan wint je de wedstrijd en dan besef je op pas een seconde of twee daarna van, het is gedaan. Dat wil echt zo zeggen dat je zo in het moment zit. En toen kwam er toch wel een lichte uitbarsting, zoals ze me wel kennen.
1: Ja, we hebben jou een paar keer flink heen en weer zien springen, maar terecht natuurlijk. Wat vertelt jou dit eigenlijk voor Wimbledon? Want daar kom je hem opnieuw tegen, jouw tegenstander van vandaag, dinsdag al.
2: Ja, dat gaat weer een andere wedstrijd zijn. Hè. Het is een andere baan weer, het zullen andere weersomstandigheden zijn. Het is ook een vijfzetter eventueel, dus dat is toch een ander formaat weer. En ik denk dat we gewoon allemaal weer rustig moeten blijven na deze dag, even van genieten. En dan weer gewoon in het moment komen. Hè. Ik denk wel dat in mijn voordeel is dat ik nu drie sets tegen hem heb kunnen spelen, want het is een lefty, iets atypischer als een gewone lefty. Dus om dan toch die uren tegen hem te kunnen maken, is wel een beetje in mijn voordeel. Maar opnieuw, de speelomstandigheden zullen toch weer anders zijn dinsdag. En daar moet je ook weer een beetje naar kijken.
1: En jij nu zo snel mogelijk door naar Wimbledon natuurlijk. Maar ik zou toch zeggen, Zinsou, geniet ervan. Want een eerste titel is natuurlijk enorm speciaal. En geniet vooral ook van dat frisse pintje. Hè, want daar had je blijkbaar zin in.
2: Ah, maar dat gaan we zeker doen. Dankjewel, Karel.
1: Proficiat, Zinsou. En merci om even aan de lijn te komen.
2: Met plezier. Radio 1. Sportza.
0: Een dolgelukkige Zinsou Berkse. En wat is dit ook een fijne zondag voor Shari Bossuyt. Ze is Belgisch kampioen op de weg, versloeg Lotte Kopecky en Sandrine Tas in de spurt. En ja, dit goud, dit doet, ook gelet op haar parcours van de voorbije jaren, met onder andere die schorsing, dit doet heel veel met haar. Dat ga je ook merken in dit interview van Rutger van Severen.
3: Shari Bossuyt, ja, ik laat je nog even drinken, want het is heel warm geweest. Die fantastische, mooie trui, die mag je een jaar dragen. Wat betekent dat voor jou?
4: Oh. Heel veel emoties. Ja. Oh. Dat ik hier win.
3: Oh. Helemaal geen schande. Er komt heel veel bij kijken natuurlijk. Er komt heel veel los op zo'n dag.
4: Ja, inderdaad. Goh. Ik weet niet wat er nog op mijn pad staat te komen. Ja. Ik denk, dit overtreft echt alles.
3: Je bent 25 jaar. Dit is nog niet het laatste dat we van jou gezien hebben.
4: Nee, ik hoop het. Ik hoop dat dit gewoon een start is van iets heel moois. Ik ben wel super blij met die rit in de Vuelta. Ik heb er echt geen woorden voor.
3: Jullie doen het eigenlijk de hele dag goed met de ploeg. Jullie hadden een gekier mee op het juiste moment. Dan hebben jullie ook op het einde nog gecontroleerd. Ja, een complete prestatie, denk ik.
4: Ja, inderdaad. Ik was wel... niet dat ik... Justine... niet hunde, maar met de twee dat ze mee had. Was toch wel heel gevaarlijk. Dan had ik ook direct gezegd van Justine, je moet niet meer rijden. Want die twee zijn gewoon sneller. En dan dat alles nog terug samenkomt, dat komt voor mij echt gelegen uit. Want Sandrine Tas was dan al een heel eind voor. En dan was ik alleen nog maar bezig met Lotte eigenlijk.
3: Je hebt de perfecte sprint kunnen rijden, denk ik, zoals je wou.
4: Ja, ik voelde wel dat ik controle had over mijn sprint. En dan, met 250 meter denk ik dat ik gewoon aanhing en... Gelukkig was dat genoeg.
3: We zagen ook nog een heel mooi beeld. Een omhelzing met jouw goede vriendin, VBO. Is daar zat ook heel veel in, hè?
4: Ja. Allee, VB heeft mij ook haar gesteund in de afgelopen 2 jaar. En dat komt gewoon los van mij. Ja,
3: dat is heel normaal, denk ik. Want je hebt het een en ander meegemaakt. Helpt dit nu ook om dat definitief allemaal achter jou te laten?
4: Ja, dat was eigenlijk al definitief achter mij. Maar ja... Als dat dan gebeurt, ben ik vandaag. Ja, dat is gewoon zet. Dat komt allemaal los. God. Mag je menen,
3: U mag zeker wel weer, hè?
4: Ja, mag wel, maar...
3: Het zijn tranen van vreugde, dus dat is mooi.
4: Ja, dat natuurlijk, maar... menen voor Nationaal TV, dat is niet het mooiste wat je kunt doen.
3: Dat is helemaal geen schande. En je mag een jaar lang in die prachtige trui rijden. Dat is nog veel mooier, denk ik.
4: Ja, inderdaad. Met Tour de France, denk ik. Om daar gewoon al die trui te mogen dragen. En dan nog in zo'n koers, dat is ook mooi.
3: Geniet ervan, proficiat.

0: Weed van Lab. Na het nieuws van 3 uur dat er zit aan te komen, gaan we meteen naar de Formule 1 in Oostenrijk.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
3: Grando. Koffer gestolen in Kreta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
9: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming 1 plus 1 gratis. Mooi weer van Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor. Goud
11: yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internetjes.
11: Info op telenet.be.
13: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Plek in de Benelux.
14: Help me go home.
13: Beleef die Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Londerzeel in Vlaams-Brabant is vanmiddag een zware brand uitgebroken op een industrieterrein. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brand brak uit in een bedrijf dat onder andere transportbanden maakt. De brandweer krijgt hulp van andere korpsen. En dat terwijl het al heel druk is door de stormschade. Dat zegt Wouter Jean Fies van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West.
18: Het is inderdaad een heel drukke nacht, al een heel drukke dag met het noodweer. Maar natuurlijk, interventies voor brand of ongevallen of personen in nood gaan altijd voor. We zijn ook blij dat wij op onze naburige zones kunnen rekenen in momenten van nood waarin zij ons bijspringen.
17: De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. Op dit moment lukt het om andere gebouwen in de buurt te vrijwaren. In het bedrijf zelf was niemand aanwezig. Brusselse parken en bossen blijven ook vanmiddag nog dicht. Na het onweer van vannacht controleert Leefmilieu Brussel of het veilig genoeg is. Zo zijn er in het Zonjewoud bomen omgewaaid en op andere plaatsen zijn takken afgebroken. In Essenen, een deelgemeente van Afligem, heeft vorige nacht een zware brand gewoed na een blikseminslag. Zeker 2 woningen zijn getroffen. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen en daarom is er een perimeter rond de brandhaard. Buurtbewoners mogen er voorlopig ook niet in hun tuin of op hun terras. In de buurt van Nancy, in het noordoosten van Frankrijk, zijn 11 mensen omgekomen nadat hun vliegtuigje neerstortte. Het gaat om 10 mensen en een piloot. 5 mensen gingen voor het eerst een parachutesprong maken. Ze werden begeleid door 5 instructeurs. Het vliegtuigje was opgestegen op de luchthaven van Nancy. Het is onduidelijk wat er misging. Shari Bossuyt is de nieuwe Belgische kampioene wielrennen. Bossuyt won in Brasschaat in een sprint voor Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Christophe van der Goort, werd dus een rechtstreeks duel tussen de 2 topfavorietes.
19: Ja, dat klopt, met een heel duidelijk verschil wel afgelopen, want Bossuyt kwam van vrij ver op kop in de massasprint, maar Kopecky en Sandrine Tas geraakten niet voorbij het achterwiel van de bijna 26-jarige Shari Bossuyt. Na afloop vloeiden haar tranen overvloedig, want na een schorsing van 2 jaar kwamen alle emoties naar boven uiteraard. En ja, geen 5e titel dus voor een zichtbaar ontgoochelde Lotte Kopecky. Sandrine Tas tijdens de voorbije winterspelen in het begin van het jaar nog heel dicht bij een Olympische medaille, die eindigde knap als derde.
17: Dank je, Christophe. En tennisser Zizou Bergs heeft voor het eerst in zijn carrière een ATP-toernooi gewonnen. Bergs won de finale van het toernooi van Eastbourne in drie sets van de Fransman Hugo Humbert. Hij verloor de eerste set met 3-6, maar won de volgende twee met 6-1 en 6-4. Er komen wat wolken vanmiddag, temperaturen nog tot 24 graden aan zee en 32 in de Kempen. Later vanavond is er kans op onweer in het zuidoosten. Morgen zonnig en tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Radio 1.
4: Sportza.
15: Met Gert Geens.
0: En in Oostenrijk maken ze zich klaar voor de Formule 1-race. Daar het prachtig gelegen circuit van Spielberg is het decor. En de start, die is nakend. Sammy Nerink.
12: Klopt helemaal. 39ste grote prijs Formule 1 van Oostenrijk. De 8e grote prijs dit seizoen. Met op de polepositie de Brit George Russell in zijn Mercedes. Schuin achter hem Charles Leclerc richting de eerste bocht. Achterna gezeten door Lewis Hamilton in de andere Ferrari. Dan zien we Kimi Antonelli. Gelukkig in de eerste bocht al geen aanrijding beter, maar wel iemand die uitweek. Dat was Kimi Antonelli, om problemen misschien wat te vermijden. Dat is een hele korte lus daar in de Oostenrijkse Alpen, in de groene. Het groene hart van Oostenrijk wordt het ook wel genoemd. Stiermarkende streek. En we zien geen goede start van Antonelli. Dat zeker. Achterna gezeten nu door Max Verstappen op de vijfde plaats. En zij aan zij de twee McLaren's. Want dit is in positie 7-8. Vooraan een goede start van George Russell en de twee Ferraris die ook bijna zij aan zij de strijd aangaan. Hamilton is voorbij Leclerc geraakt. Hamilton naar 2, Leclerc naar 3. En nog steeds Russell vooraan, dat wel. En meteen al een kleine kloof met de twee Ferraris. Dan weer een kleine bonus voor die twee Ferraris op Antonelli. En dan Max Verstappen die hier al 4 keer heeft gewonnen op een van zijn vele thuiscircuits. Oostenrijk gekend voor het energiedrankje dat de hoofdsponsor is van dit circuit. En ook van het team waar Max Verstappen bij zit. Dus een van die vele thuiswedstrijden voor hem. Naast Spa-Francorchamps, naast Zandvoort, naast Monaco waar hij resideert. Maar hier in Oostenrijk dus al heel vaak gewonnen. Nu een beetje een toeschouwer. Weer Antonelli die moet uitwijken na het inrijden. Inrijden van de eerste bocht, zo moet ik het zeggen. Weer de Antonelli die een plaats wel heeft gewonnen daarbij. Hij is voorbij Leclerc geraakt. En nu weer Leclerc voorbij Antonelli. En ook Verstappen die in duel gaat met die twee voor hem. Dus dat is wel een mooi duel. Een strijd om positie 3, 4, 5. Daar zitten ze nu. Leclerc op 3, Antonelli op 4. En Antonelli voorbijgestoken door Verstappen. Maar nu weer een reactie van Leclerc. En Leclerc nu met Verstappen zijn zij. Wat een eerste twee ronden krijgen we hier te zien. Het zijn korte lussen, dat wel. En de McLaren's die in de buurt komen van Antonelli. Wat krijgen we hier allemaal te zien? Allemaal in die eerste lussen van nauwelijks iets meer dan 4 kilometer. Het is de op één na kortste omloop. Monaco is nog net ietsje korter. Maar dus hele snelle lussen, hele snelle rondjes. En het is ook een oud circuit, dus niet te breed. Weinig foutenmarge, maar voorlopig gelukkig geen brokken gezien. En dus Russell na 3 rondjes al met een kleine voorsprong op Hamilton. Dus Russell op 1, Hamilton 2. Dan Verstappen naar 3, van 5 naar 3 opgeschoven. 4 zien we nu Leclerc, 5 Antonelli en dan de twee McLaren's van Piastri en Norris op 6 en 7. Dat is echt nog maar het begin van deze grote prijs van Oostenrijk. Veelbelovend begin moeten we zeggen. Met dus zeker Verstappen die het niet slecht heeft gedaan. Zijn vijfde plaats meteen goed maakt met voorlopig een positie 3. En Verstappen weet wat het is om hier te winnen vanuit de achterste rij. Dus niet van helemaal vooraan. Het is redelijk uitzonderlijk dat de winnaar niet te vinden was op startplaatsen 1, 2 en 3. Maar daar is Verstappen in de tijd 8 jaar geleden in geslaagd in 2018. Dat is vrij uitzonderlijk. Maar voor de rest meestal van op de polepositie of startplaats 2 of startplaats 3 maak je veel kans om hier te winnen. Maar dat is zeker nu nog niet een absolute zekerheid, zou ik willen zeggen. Want Russell heeft wel wat voorsprong op Hamilton, maar het is zeker nog niet gespeeld. Dus Russell 1, 2 Hamilton, 3 Verstappen, 4 Leclerc, 5 Antonelli. Dan de twee McLaren's van Piastri en Norris. En om te verledigen op 8 Lawson, Hadjar 9 en 10 Lindblad in de Racing Bull.
0: Dankjewel Sammy-Jan. Dan gaan we nu de snelheid toch een pak naar beneden halen. Op de E313 van Luik naar Hasselt moet het verkeer in Bilzen over de pechstrook door hitteschade, jawel, aan het wegdek. Op de E314 vertragen richting Genk in Lummen. Door een ongeval is de rechterrijstrook versperd. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E17 vanaf Kruibeke en 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Door werken is er 10 minuten file op de A12 naar Bergen-op-Zoom tussen Antwerpenhaven en Stabroek. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de E40 naar Brussel moet u vertragen vanaf Afligem. En door een brand in Londerzeel kan je in Londerzeel, Capelle op den Bosch, Nieuwerode en Humbeek ramen en deuren het best gesloten houden nog altijd. En de ventilatie daar ook uitschakelen.

0: Paul McCartney en Ringo Starr met Home to Us. We gaan nog eens langslopen op de Grote Prijs van Portugal in het motocross. Nog meer brullende motoren dus. Hoe is het daar afgelopen, Jarnopoli, in de eerste reeks van de MX2?
1: Wel, Sacha Koenen, de WK-leider, die heeft de schade nog wel kunnen beperken. Hij is uiteindelijk zesde geworden in die eerste reeks in de MX2. Gevallen dus in die eerste ronde, zijn sprong wat verkeerd ingeschat, met de motor slecht terechtgekomen en zo ook even naast het parcours beland. Maar daarna volgde toch een knappe inhaalrace van plek 18 naar plek 6. Hij leek een klein beetje gefrustreerd, Sacha Koenen, na zijn val. En dan denk ik op adrenaline en vooral op pure snelheid nog een pak rijders ingehaald. Altijd heel proper, geen vuile manoeuvres. Echt wel klasse getoond daar, Sacha Koenen. En zich herpakt, ook nog de snelste ronde neergezet, maar hij kwam niet verder dan de zesde plek. Maar zo dus wel de schade beperkt. De zege in de eerste reeks was voor Guillaume Fares, zijn voornaamste concurrent in het WK-klassement. Dat is wel wat minder nieuws. De Spanjaard reed gedecideerd naar de overwinning. Had eigenlijk weinig druk van de achterliggers. En daar werd het vooral nog een strijd om het podium tussen Lengenfelder, McClellan en Liam Evert. Evert kwam heel kort nog bij dat podium. Anderhalve seconde zo. Maar uiteindelijk wel vijfde geworden. Dus één plekje hoger dan Sacha Koenen. Op die manier moet Koenen wel 10 punten toestaan terug in het WK-klassement. Ziet Fares 10 punten inlopen, maar de voorsprong is nog altijd 30 punten, dus niks gebeurt. En met wat hij op het einde dan liet zien van die eerste reeks, moet hij toch wel vertrouwen hebben voor die tweede reeks om eventueel ook wat punten terug te pakken. Het wordt moeilijk, denk ik al, om de zege te pakken in Portugal, want daarvoor zou er toch al iets moeten gebeuren met Guillaume Fares, denk ik. En die is in bloedvorm, gisteren ook al de kwalificaties gewonnen. Maar goed, dat kan altijd nog. Die kan ook eens vallen, zoals Sacha Koenen heeft gedaan. Misschien haalt hij ook nog het podium, maar dat is voor straks. Wij maken ons ondertussen op voor de eerste reeks in de MXGP, waar de broer van Sacha, Lucas, ook de WK-leider is en het misschien wat beter kan doen. Hij won gisteren ook al de kwalificaties, Lucas, en hij wil natuurlijk ook weer op dat hoogste schavotje staan nadat hij vorige week tweede werd. En we zullen zien of dat lukt. Dat is voor over enkele minuten, want zij maken zich klaar in de MXGP voor hun eerste reeks.
0: De liefhebbers van de motoren die kunnen nu bij ons echt wel hun hartje ophalen, want rally is er ook nog natuurlijk, Caro.
2: Zeker, de rally van Griekenland die is afgelopen en we waren daar toch aan het hopen op een zege voor onze landgenoot Thierry Neuville, de wereldkampioen van 2024, maar die is er niet gekomen. Hij begon wel als leider aan die slotdag, maar heeft twee lekke banden gehad in de voorlaatste klassementsproef, Gert, en daardoor is de zege naar Sébastien Ogier gegaan, negenvoudig wereldkampioen, derde op dit moment in de WK-stand. De leider, dat is Elfyn Evans, die heeft wel redelijk wat punten verloren dit weekend. Zevende pas geworden. En zevende, dat is ook de plek van Neuville in de WK-stand.
3: Sportza.
0: Radio 1. Op het BK wielrennen is er al één vraagteken weggewerkt. Christophe, ik zag dat Shari Bossuyt daarnet vol overtuiging de Brabantsonde meegezongen heeft op het podium. Ja, heel mooi. Echt waar.
4: Samen met de andere ploegmaats, die stonden voor het podium en die waren allemaal uit volle borst aan het meezingen. En dat heb ik eigenlijk zelden of nooit gezien. Eigenlijk nog nooit. Het was af en toe in de Tour zie je dat wel eens. Hè, wanneer een ploegmaat die niet zo vaak een rit wint als Ene Tadej Pogacar. Dat die mannen mee komen vieren. Maar dit was een mooi moment. En Gekieren en Bastiaanse en Moerman en Julie van der Velde stonden mee te zingen en te juichen met Shari Bossuyt. Ik wil toch nog één naam ook nog in de groep gooien. Dat is die van Anna van der Aarde. Jawel, Anna van der Aarde. Dat is een nichtje van Erik van der Aarde. Zij is Belgisch kampioene geworden bij de Belofte. Een van de aankomende talenten. En dat is de dochter van Gert van der Aarde. Gertje van der Aarde. Ik mag Gertje zeggen, omdat het is even oud als ik. En we hebben samen vroeger in de jeugdcategorieën gekoerst. Gert is de broer, of een van de broers van Erik van der Aarde. Want dan had je ook nog Danny van der Aarde. Dus je ziet, die appel die valt nooit ver van de boom. Hè. Ook wel, het blijft in de familie van der Aarde. En zij is, Anna van der Aarde, dus een van de grote talenten, jonge talenten die er zit aan te komen in het dameswielrennen. Goed, tot daar het BK bij de vrouwen. We kijken bij de mannen, want daar zijn interessante ontwikkelingen aan de gang. We hebben daar een zeer ruime kopgroep van een man of 28. Ik ga de voornaamste, belangrijkste namen eens eventjes in de groep gooien. Toon Aerts namens Lotto met Vito Braat. Met Soudal Quickstep hebben we Stef Kras. We hebben Ilan van Wilder, jawel. En Louis Vervaak. Twee klimmers, die laatste twee. En ja, drie, want Stef Kras is eigenlijk ook iemand om bergop te rijden. Bij Alpecin hebben we onder meer Jonas Rikaert, die straks naar de Tour gaat, samen met Emil Verstringen. Idem dito, vooral Emil Verstringen. Vorig jaar nog heel goed gereden in de etappe op de Ventoux. Hij zit mee in dit biljartvlakke parcours in de vlucht van 28. We hebben Quinten Hermans, Meurisse, Brent van Moer, Robbe Gijs voor Decathlon, Gianni Vermeers voor Red Bull. We hebben Edouard Teuns, we hebben Dries de Bont namens Jayco, ex-Belgisch kampioen. Verder ook nog Jente Biermans, Laurens Zweek, Olivier Godefroy, die ook nog heel vaak vooruit reed in de voorbije ronde van België, en Stan van Tricht. En daarachter dan een tegenaanval met onder meer Liam Slok, die ook naar de Tour gaat, met Rune Herregots, met Vlad van Mechelen en met Olly Naasse. Ook ex-Belgisch kampioen in Antwerpen was dat. Nog zo'n vergelijkbaar parcours, biljartvlak. En daar won toen Olly Naasse. Dus als die dan samenkomen vooraan, hebben we toch 35 man. En de voorsprong is vrij groot. Dikke 3 minuten op dat peloton. Philipsen, Merlier, die zitten nog in dat grote pak. Het is nog ver, het is nog meer dan 110 kilometer voor die mannen. Maar toch, interessante situatie. Terwijl de temperatuur ongeveer status quo blijft, rond de 7, 28 graden. Buiten, als je rondloopt, je voelt toch wel dat het een graad of 7, 8 verschil is met de voorbije bloedhete dagen. Dat is een situatie, interessant vind ik wel, met een aantal hardrijders in de vlucht van de dag. Bijna 30 man. En straks, wanneer het groepje Oliver Naasse misschien zou kunnen komen aansluiten, hebben we 35 leiders in het BK. Beide mannen op weg, want zij zitten nog altijd in de lokale ronde, of wat moet ik zeggen, de grote ronde in de Noorderkempen, op weg naar de 4 lokale ronden hier in het hartje van Brasschaat.
0: Ja, dankjewel Christophe. En om de situatie in Oostenrijk in de Formule 1 goed te beschrijven, Sammy Nering, moet jij echt wel je kopje erbij houden, denk ik, want er gebeurt wel veel, hè?
5: Ja, dat wel. Het is, zoals gezegd, in de vorige tussenkomst een hele korte lus. Nauwelijks een minuut nadat ze voorbij de start-finishstrook zijn gepasseerd, zijn ze daar alweer. En we zijn inmiddels al 10, 12 rondjes verder. En er is al het een en het andere gebeurd. Twee Cadillacs staan in de pitstraat lichtjes nog na te smeulen. Die zijn al bij in de fik gevlogen. Ja, er zijn toch wel wat teams die nog altijd problemen hebben met de aanpassingen van de krachtbronnen, de nieuwe reglementen die sinds het begin van dit jaar in voege zijn getreden. We zien nu op ons scherm ook herhalingen van de start. Een zeer goede start van Max Verstappen, van 5 naar 3 opgeschoven. Maar inmiddels is hij voorbij Lewis Hamilton geraakt. Er was een duel op het circuit, maar nu is Hamilton voor het eerst naar de pitstraat gegaan voor vers rubber. Dus is het nu wat afwachten wat de rest van de toppers hebben als pitstopstrategie. Maar we moeten zeker ook zeggen dat George Russell voorlopig buiten alle gevaar is gebleven sinds hij van op de polepositie is vertrokken aan de leiding. Nu 13 rondjes geleden. En dus Verstappen nu op 2. Antonelli op 3. Leclerc op 4. Piastri op 5. Norris dan op 6. Hadjar op 7. Lawson op 8. Lindblad op 9. En dan Bortoletto in de Audi op 10. En daarachter pas Lewis Hamilton, die zoals gezegd al zijn eerste pitstop heeft afgewerkt. Een hele snelle stop trouwens van nauwelijks 2,4 seconden om 4 wielen los te schroeven, er vanaf te halen en er 4 verse met verse rubber op te zetten. Nu kijken we nog naar de pitstop van Leclerc, die dus ongeveer dezelfde strategie volgt als die van Lewis Hamilton. Kijken of daar niks fout loopt. Dat is nagenoeg perfect, ook die bandenwissel van Leclerc en Hamilton, die dus wellicht voor misschien zelfs 3 stops gaan gokken, terwijl de andere grote kleppers zoals Russell en Verstappen misschien pas voor 2 bandenwissels gaan kiezen. Maar dat is nu afwachten, hè. Kijken wat die twee of die topteams onder elkaar gaan doen. Zeker wat Verstappen betreft, want hij was in duel aan het gaan met Hamilton. Wellicht omdat Hamilton al zijn banden lichtjes te ver had laten slijten. En het dus wat makkelijker was voor Verstappen om erbij te geraken. Maar toch, ik vermoed dat Verstappen, die hier al 4 keer heeft gewonnen, graag nog een 5e keer wil winnen. Het zou de eerste keer zijn dit jaar dat hij kan winnen. Want de meeste van de wedstrijden is gedomineerd geweest door Mercedes. Dankzij Kimi Antonelli, de leider in de titelstrijd. En ook Russell die heeft gewonnen. En zoals gezegd, vorige of twee weken geleden Lewis Hamilton in Barcelona. Maar wie weet krijgen we hier dan toch wat weerwerk, wat meer weerwerk te zien van Verstappen. Russell dus aan de leiding. Verstappen op 2, Antonelli op 3, dan de twee McLaren's. En verderop op 9 momenteel Hamilton en op 11 Charles Leclerc.

0: Hey man van Iels. Rond de middag al was er die knappe prestatie van Thibaut Vivay en Aaron Andries in het roeien. Zij wonnen de wereldbekerwedstrijd in de dubbel 2 in Luzern. Ook Mazarin Guibert trouwens haalde de finale, de A-finale in de skif. Zij werd vijfde. Maar winst dus voor Vivay en Andries. En ze zijn zometeen ook eindwinnaar van de wereldbeker. We hebben de helft van dat duo nu aan de telefoon. Thibaut Vivay, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Een wereldbekerwedstrijd winnen in de dubbel 2, moeten we erbij zeggen. Hè. Het is niet de skif waar Mazarin Guibert in roeit. Maar proficiat, want dit is toch een beetje een historische zegen. Het was lang geleden dat een Belgisch duo dit nog gekund heeft in de dubbel 2.
1: Ja, dat klopt. Het is van het jaar 2000 geleden eigenlijk dat er een Belgische dubbel een wereldbekermaatje heeft kunnen winnen.
0: Ja. Dus als je dan uit die boot stapt, dan denk je misschien wel... Kijk eens, wat hebben wij hier voor elkaar gekregen?
1: Ja, zeker. Het was al in de laatste 50 meter dat we beseften van we hebben hier iets uitzonderlijks gedaan. En we zijn heel blij dat we dat hebben kunnen verwezenlijken. Want het was een beetje buiten de verwachting ook van onszelf dat we zo sterk aan de start van de jaarfinale kwamen.
0: Waarom was dat voor jullie zelf buiten jullie verwachtingen?
1: We roeien nog niet zo lang samen, nu sinds april. In Sevilla, een paar weken geleden, op de eerste wereldbeker, hebben we het zilver gehaald achter Nederland. Daar hadden we al wat bevestiging gekregen dat we goed bezig zijn. Maar om dat nu nog een keer te bevestigen in Luzern, een van de zwaardere wedstrijden van het seizoen, is wel heel uitzonderlijk en voelt wel speciaal aan voor ons.
0: En bovendien fietsten er ook nog examens tussendoor, hè, de voorbije weken.
1: Ja, klopt. Ja. Zowel Aaron als ik hebben de laatste 2 weken heel wat examens afgelegd. Dus hopelijk zijn die examenresultaten even goed als onze roeiresultaten.
0: Ja. En jullie hebben daarnet in die race het verschil gemaakt dan in het tweede deel van de wedstrijd, Thibaut? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dat klopt. Het eerste deel was wat moeilijker. We lagen zo'n beetje in het slechtere water van de oproeiende boten die finale dan na ons. Maar dan eigenlijk vanaf de 1000 lagen we eigenlijk in heel goed water. En hebben ons zelf kunnen vinden in ons eigen ritme. En zijn we stilletjes aan beginnen opschuiven naar die medailleplaatsen. Dus ja. De 1, 2 en 3. Om dan eigenlijk de laatste 250 echt nog een keer goed te knallen. En in de laatste 100 meter in de eerste positie te komen. Ja, en dan de laatste 50 meter... Dan is het echt gewoon overleven en dan begin je te beseffen van ja, we winnen hier gewoon de wereldbeker.
0: Ja, eventjes tussendoor, hier is het al dagen aan een stuk puffen en zweten geweest. Hoe was het weer in Luzern?
1: Net hetzelfde eigenlijk.
0: Zwaar ook wel voor jullie.
1: Ja, heel zwaar. En dan net op de middag moeten roeien iedere keer is heel slopend voor ons lichaam. We hebben gelukkig een airco gehad op onze kamer, waar we een beetje hebben kunnen recupereren van de warmte, maar tussendoor was het verschrikkelijk om op het water te zijn of op de baan te zijn. Het was zoeken naar verkoeling op elk moment eigenlijk.
0: Ja, en dan nog hebben jullie dat voor elkaar gekregen in wat echt wel een sterk bezette wedstrijd was, ook al was dat Nederlands duo dat jullie nog klopten in Sevilla er niet bij, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. We hebben opnieuw de wereldkampioen van vorig jaar kunnen kloppen. Ook USA met een man van meer dan 2 meter hebben we kunnen kloppen. En de vice wereldkampioen. Dus ja, het was wel echt zot welk veld dat er hier weer aanwezig was. Ik ben benieuwd wat dat veld zal zijn op het EK en het WK deze zomer. En hopelijk kunnen we daar iets moois van maken.
0: Ja, je verwijst naar een concurrent die 2 meter is. Jullie zijn een pak kleiner dan jullie tegenstanders, denk ik. Hè. Dat wil wel zeggen dat jullie technisch echt wel top zijn?
1: Ja, dat klopt. We moeten het op een andere manier doen dan met onze lengte. Dus we spelen heel goed in op elkaar. We zitten met een goede klik samen. Mm-hmm. En eigenlijk technisch perfect afgesteld zijn op elkaar. Maakt ons toch wel... Hey, dat maakt ons versterkt eigenlijk, gaat zo zijn.
0: Ja, je hebt het al een paar keer aangegeven, Thibaut. Jullie roeien nog niet zo lang samen. En als het nu al op deze manier loopt, ja, het is verleidelijk om te gaan dromen, denk ik. Hier zit echt wel muziek in.
1: Zeker. Maar ja, we zijn wel ervan bewust dat het nog een lange weg is. Uiteindelijk, ons doel is, ja, zoals elke roeier, een deelname op de Olympische Spelen. En als we daar naartoe kunnen streven met deze ploeg, denk ik wel dat dat mogelijk zou kunnen zijn. Maar we blijven met de voeten op de grond en we weten dat er hard moet gewerkt worden, hard moet blijven gewerkt worden om zo'n resultaat te kunnen behalen.
0: Ja, dat is waar. Het heeft eventjes geduurd, hè, voor jullie samen in die boot zaten. Hoe komt dat?
1: Eerst omdat ik zelf als lichtgewicht roeide tot en met Parijs 2024. En Aaron Andries had een vaste dubbelpartner, Tristan van de Bussen. Dat was moeilijk om daar tussen te komen, tussen die combinatie, want die werden ook vroeger al U23 wereldkampioen van de Bussen. Mm-hmm. En sinds dit jaar hebben we eigenlijk voor de eerste keer geprobeerd om toch te testen van wat zou dat kunnen geven. En

0: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Radio 1 live.
2: Niet ver van hier, in Amsterdam. Ja, wat zijn jullie doelen daar?
3: Ik denk nou over onszelf, de druk minimaal willen houden en eigenlijk willen verder werken als ploeg. Om gewoon focussen op onszelf en alles optimaliseren. En ik denk dat elk toernooi start met een ambitie om eerst in de finale te geraken. En dan zien we wel. Ik denk elke finale plaats dat we kunnen halen is voor ons al een mooie prestatie op dit moment. In dit stadium van de Olympiade eigenlijk.
2: Ja, en in Luzern zat dat in elk geval vandaag helemaal snor voor jullie. Dat is het minste wat je kan zeggen. Thibaut Vijay, nog eens gefeliciteerd. Voor het eerst heeft een Belgische dubbel 2 nog een keer een wereldbeker gewonnen. Dankjewel voor het gesprek voor het eerst in 25 jaar. Dankjewel, hè.
3: Dankjewel.
4: Sportza. Sport is emotie en die emoties liet kersvers Belgisch kampioene bij de vrouwen Shari Bossuyt daar straks de vrije loop. Maar hoe zou Lotte Kopecky zich voelen? Geen vijfde titel op de weg voor haar. Tweede werd ze na Bossuyt. We gaan luisteren wat ze te vertellen had bij Rutger van Severen.
5: Lotte Kopecky, het is een beetje een open deur in trappen, maar die tweede plaats, ja, dat is altijd de zuurste.
6: Het goed verloop was eigenlijk een soort van ideaal. Ik had wel het idee dat dat ze bij AG voor Shari wilde sprinten. Dus daardoor bleef de vaart ook altijd goed in het peloton, wat ook voor mij goed was. Maar dan op het einde had ik iets geduldiger moeten zijn.
5: Op het einde ga je er dan zelf, uiteindelijk rij je dat gat toe. Is dat dan misschien een procentje dat je mist in die sprint?
6: Ja, ik denk het moment dat Floor gaat, ze komen uit die aanval, we komen er zo goed als bij, maar ik zie ze ook gaan op die kasseistrook. En de renster was het weer moors, maar mag ook geen ruimte geven in zo'n situatie. Dacht ik van ik moet hier gewoon proberen naartoe te rijden. Maar het kost natuurlijk ook krachten en dan gaat er weer een AG en dan had ik daar gewoon zelf iets geduldiger moeten zijn. Maar komen ze een sprint van achteruit, denk ik redelijk vroeg aangezet. En was ik gewoon niet klaar genoeg of niet snel genoeg om een sprint aan te gaan.
5: Ja, anderzijds, als je die inspanning niet doet, dan rijden ze misschien weg naar de finish, dan ben je ook geklopt.
6: Inderdaad, dat dacht ik nadien ook. Als ik die inspanning niet doe, kan dan inderdaad wel hopen dat AG het gaat doen. Maar als ze het niet doen, dan sprinten we ook voor plek 2. Dus dan liever op deze manier.
5: Ja, hoe frustrerend is om zo'n finale mee te maken en te weten dat je maar x aantal kansen hebt en dat je eigenlijk geen plan B hebt om je te helpen?
6: In zo'n situatie kun je meer fout doen dan juist. Ik denk dat ik heel de koers redelijk juist inspanningen heb gedaan. Alleen in die finale, het is wat het is. Ik denk dat we uiteindelijk met Shari wel een mooie Belgisch kampioen hebben. Het is wat het is.
5: Je wil natuurlijk altijd zelf winnen, maar als je dan ziet, Shari, er waren heel veel emoties. Ze heeft heel wat meegemaakt. Ja, je gunt het haar ook wel, denk ik.
6: Ja, ik gun het haar zeker. Maar dat wil niet zeggen dat ik zelf niet wil winnen.
5: Dat is de winnaar aan jou natuurlijk.
6: Ja.
5: Oké, dankjewel.

0: En wij gaan ook een poging wagen. Er is een interessante kopgroep onderweg op het BK wielrennen in Brasschaat voor de mannen. En ik denk dat Jonas Maes op de motor in hun spoor zit, Jonas.
1: Dat klopt helemaal, Gert. Ik zit in het spoor van de twee kopgroepen, zeg maar. De kopgroep van 28, die al een hele tijd is weggereden. En die toch meteen een mooie voorsprong bij elkaar kon rijden. En ja, daarna is er nog een iets grotere groep zelfs vertrokken, die bijna gaat komen aansluiten. Ze hangen nu al wel een hele tijd op zo'n 15, 20 seconden. Dat is ook nog altijd zo, een groep van 33. Dus we zijn onderweg, als die twee zouden samensmelten, met een kopgroep, zeg maar een half peloton dan, van 61. En daar zitten wel wat mooie namen bij. Niet de twee topfavorieten, dat niet. Geen Tim Merlier en geen Jasper Philipsen, maar wel heel wat ploeggenoten van hen. En dat is toch wel opvallend. Het lijkt op deze manier dat dit BK dan toch al een beetje beslist zou zijn. Want ze hebben een voorsprong van een kleine 4 minuten op het peloton. Terwijl we hebben ingepikt net na de kassei van de Broekstraat trouwens. Dat is grondgebied Weinigem. Kassei die ook bekend zijn uit de Scheldeprijs. En daar hebben die twee groepen laten voorbij komen. De vaart zit er nog altijd heel erg goed in. Snelheden die nog altijd richting de 60 km per uur gaan. Dus ja, er wordt goed samengewerkt in die grote groep. Er zijn wel wat grote ploegen ook vertegenwoordigd. Zoals ik al zei, Quickstep is er uiteraard bij met Stef Kras, Ilan van Wilder, Louis Vervaken en ook van Alpecin Premier Take Edward Lieverplankaert, Jonas Rijkaard en Emile Verstringen. Om maar te zeggen van de twee topfavorieten dat er is toch wel wat volk vertegenwoordigd is voorin. En dus wordt er stevig doorgekoerst en wat er dan achteraan gebeurt in dat peloton, ik denk dat toch een beetje vertwijfeling. Dus ik stel voor dat we straks nog even een ploegleider proberen op te zoeken van een van die twee ploegen om eens te horen wat nu precies het plan is, want dat dit misschien niet het plan zou zijn geweest, maar dat ze het hiermee dan maar zullen moeten gaan doen zonder de twee topfavorieten in de speur. Wie weet straks, het is natuurlijk nog wel een hele afstand met nog 132 kilometer te gaan. Ja, dat is dan toch de vraag die we heel graag zouden willen stellen, Gert.
0: Ja, heel goed voornemen van jou, Jonas. Wij gaan nu wel nog even naar de Formule 1 in Oostenrijk bij Sammy Nairink.
2: Ja, we zijn bijna halverwege deze grote prijs van Oostenrijk. En weer al heel veel gebeurd sinds de vorige tussenkomst met al een virtual safety car. Dat wil zeggen, geen echte safety car op het circuit. Maar iedereen moest wel van het gas af. Iedereen moest dus vertragen, omdat Carlos Sainz Jr. in de problemen was geraakt. In zijn Williamson krachtbron begaf het. Dat is al de derde nulscore voor Sainz en voor Perez en Bottas. Want dat zijn die andere twee Cadillac-rijders die al sinds het begin van de wedstrijd aan de kant staan geparkeerd. Hun wagen die vatte gewoon vuur en moest geblust worden. Dus ook daar heel veel problemen bij Cadillac, net als bij Sainz Jr. in de Williams. En vooraan nog steeds redelijk soeverein George Russell, maar daarachter weer al het een en ander te zien met een duel tussen Verstappen en Hamilton. Verstappen die dus net voor de eerste reeks bandenwissels in duel ging met Hamilton, er ook uiteindelijk voorbij ging. Dan kwam Hamilton zijn eerste keer nieuw rubber halen en dus had Verstappen vrij spel. Daarna moest ook Verstappen vers rubber komen halen en zat hij meteen weer achter Hamilton aan. En ja, dan kwam er meteen, zoals gezegd, dat nieuwe duel en liet Verstappen eigenlijk Hamilton definitief achter zich. Want ondertussen is Hamilton al een nieuwe keer de pitstraat gaan opzoeken. Dus al voor de tweede keer in vergelijking met de andere één keer meer. En dus zit hij pas op positie 7, Lewis Hamilton, op dit moment. Achter Hadjar, achter Piastri, achter Antonelli, die geen al te beste wedstrijd aan het rijden is, op de boordradio. Af en toe een klaagzang van de jonge Italiaan dat hij geen vertrouwen heeft op dit circuit. Licht glooiende circuit met toch enkele flink verraderlijke bochten waar het harde rempunten zijn en hij geen vertrouwen heeft in die remmen. En dat meldde hij ook over de boordradio. Maar dus Antonelli zeker niet een kans hebben om te winnen. Misschien Verstappen die op 2 rijdt en daartussen tussen Antonelli en Verstappen zit nog Charles Leclerc. Dus Russell op 1, Verstappen 2, Leclerc 3 en Antonelli op 4.
0: En Jonas Maes op zijn motor op het BK wielrennen, die is niet bij de pakken blijven zitten. Jonas, naast wie ben je aan het rijden nu?
1: Wel, we gaan even buurten, of dat gaan we toch proberen. Want het is natuurlijk druk en chaos met zeker zo'n grote groep. Dus ook veel ploegleidersauto's die hier verzameld zijn. Maar we gaan zo meteen proberen om eens naast Christophe Roodhoofd te rijden. Dat gaat nu ongeveer gaan lukken, denk ik. Als hij nog even zijn raampje naar beneden zou willen doen, dan gaan we toch even kunnen spreken, kunnen vragen wat hier aan de hand is. Christophe Roodhoofd, een hele grote kopgroep is weggereden. Daar zijn wel wat renners van jullie bij. Wat is de situatie nu? Hoe schat jij deze in?
3: Ja, geen gemakkelijke situatie op het moment. We hebben inderdaad wel wat volk, maar onze echte afwerker zit op 4 minuten. Philipsen is niet mee. We gaan kijken, het zal een open koers worden.
1: Je zegt, jullie afwerker is niet mee. Dat is natuurlijk de man die het moet gaan doen. Vandaag had er ook echt wel zijn zinnen op gezet. Jasper Philipsen. En ook Tim Merlier is er uiteraard niet bij. En toch wel heel wat van zowel Quickstep. Dus ja, wat voor chemie, wat voor interactie is er dan in zo'n groep, denk je, op dit moment? Hoe wordt er dan gekeken naar elkaar?
3: Ja, ik heb het idee. Mewis is niet mee, Philipsen niet mee, Merlier niet, De Lee niet. Ze hebben elkaar dus geneutraliseerd uiteindelijk. En ja, de kans is groot dat de koers voor hen voorbij is.
1: Oké, dankjewel Christophe Roodhoofd. Ja, misschien wel profetische woorden. Koers misschien wel voorbij voor de topfavorieten toch vandaag. Op dit biljartvlakke parcours in Brasschaat, waar we alle sterren hebben uitgedeeld aan toch de topspurters. Maar op deze manier, Christophe Roodhoofd zei het al, ze zijn er allemaal niet bij. Dus misschien zit de winnaar van dit BK 2026 in Brasschaat wel helemaal voorin bij de 60, 61 renners. Ze zijn er nog niet helemaal bij natuurlijk. Maar een samensmelting, dat lijkt er toch wel aan te komen, denk ik, Gert.
0: Ja, en dan wil ik wel eens weten hoe die andere Christophe, onze Christophe namelijk, aan de finish deze situatie inschat. Wat denk je?
4: Ja, we kunnen eigenlijk de woorden van Christophe Roodhoofd alleen maar onderstrepen. Hè, wat we in de vorige flits ook al ergens aangaven of vreesden. Het feit alleen al in die tegenaanval. Als daar mannen bij zijn zoals een Oliver Naasen. Hè, dat zijn jongens die heel veel koersverstand en IQ hebben. Vlad van Mechelen, die heel goed gereden heeft in het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Maar ook in de Dauphiné. Mannen die dan al proberen mee weg te glijden en te glippen eigenlijk. Dat is echt een teken van, oké, het botert hier niet in het peloton. We gaan mee vooraan proberen aan te sluiten bij een Nijs, bij een Van Wilder, bij een Vermeers, Verstringen, noem maar op. Dat zijn mannen van net onder die toplaag. Brent van Moer, maar ja, dat zijn goede coureurs allemaal. En nogmaals, we hebben het gezien op dat Belgisch kampioenschap in Antwerpen. Dat is intussen al long time ago natuurlijk. Dat was in 2017, dat is bijna 10 jaar geleden, toen Olly Naasen voor Van Marken en Jasper Stuyven Belgisch kampioen werd. Maar dat zou zo wel eens een situatie kunnen zijn. Nu, 4 minuten is dan ook weer niet een onoverzichtelijke of onoverbrugbare eeuwigheid of geweldige kloof. Maar je moet het anders bekijken. Als vooraan 60 man is, 28 plus 33... Ja, wie gaat daar achter nog rijden natuurlijk? Dus dat is vooral het ding. En ze hebben, ja, De Lee, Philipsen, Merlier, Meus, die hebben elkaar op dit eigenste ogenblik geneutraliseerd. Beter kan ik het niet verwoorden dan dat Christophe Roodhoofd net deed. En dan wordt er een heel open koers. Met daar ook nog Jules Hesters erbij, Lanhoven, Ramses de Bruyne, die heel goed gereden heeft in de voorbije Dauphiné. Hè. Dus we moeten straks zeker niet schrikken. Mocht bijvoorbeeld ook een Milan Fritin, snelle man, die straks als sprinter gaat naar de Tour voor Cofidis, dat zo iemand Belgisch kampioen zou worden. Dus open koers op dit ogenblik. 28 plus 33 man. Ze hangen op een 20-tal seconden van elkaar. Samensmelting, dan krijg je een heel grote groep. Maar natuurlijk, wanneer die samenkomen, dat is ook wel een groot peloton. Dan gaan we diezelfde analyse weer moeten maken in de laatste 2-3 ronden. Vertwijfeling, chaos, wielrijden, dan krijg je dat natuurlijk weer. Hè. Dat is een koers in de koers. Zeer benieuwd straks bij de eerste passage van in totaal 4 plaatselijke ronden. Wanneer die grote lus achter de rug is om die kopjes te zien. Vooral in het peloton met Philipsen en Merlier. En daar gaan we al heel veel kunnen van afleiden. Wie rijdt daar op kop? Wie leidt de dans? Hoe zien die gezichten eruit? Staan die bedrukt? Kijk eens naar beneden. Interesseert het hen eigenlijk al niet meer omdat ze voelen dat de koers gereden is? Dat gaan we zien straks wanneer ze hier passeren voor een eerste keer aan de finishlijn in Brasschaat.

0: Met Another Life van Alabama Shakes is het al 4:15 geworden. Hoog tijd om eens te gaan informeren bij Jarne Polly hoe Lucas Koenen goed doet in de eerste reeks van de Grote Prijs van Portugal. Jarne?
1: Wel, dat is een heel goed moment, want Lucas Koenen is net aan de laatste ronde begonnen. En hij doet dat als leider. Maar het belooft nog best spannend te worden, want Geoffrey Herlings, zijn grote WK-concurrent, die is op komst. Nu nog zo'n 5 seconden ongeveer de voorsprong van Lucas Koenen. Maar die voorsprong is wel even het dubbele geweest. Prima start van Koenen in tweede positie en na een kwart ongeveer zo van de eerste ronde al meteen de eerste plek gepakt en weggereden van al de rest. Terwijl Geoffrey Herlings in een gevecht verwikkeld was om die tweede plek met twee van zijn teamgenoten, met Rubén Fernández, met Tom Vial en dan ook met de huidige wereldkampioen, met Romain Fèvre. En dat was allemaal in het voordeel van Lucas Koenen, want die kon gewoon zijn ding doen. Die moest naar niemand kijken. Hij haalde wel zijn pure snelheid en reed daar weg tot zo'n 10 seconden. Want het duurde wel eventjes voor Geoffrey Herlings dat gevecht kon winnen. Geen consignes van het team om hem voor te laten. Wat toch een klein beetje vreemd is als je weet dat die Herlings tweede staat in de stand. Maar goed, daar zal Koenen niet om malen en uiteindelijk Herlings dan toch tweede ook zijn ding kunnen doen. En nu al genaderd tot op zo'n 5 seconden van Lucas Koenen. Ook even een klein slippertje gezien bij Lucas. Niet zo erg als zijn broer Sascha daarnet. Die viel wel degelijk redelijk hard. Maar Koenen, ja, die gleed zo wat weg in een bocht van 180 graden waar je toch al zo goed als stilstaat. Dus daar niet echt veel tijd verloren. Snel terug op de motor gesprongen. En dan die voorsprong nog wat uitgebreid. Hij kijkt ook achter zich en ziet daar Geoffrey Herlings nu passeren terwijl hij nog een gedubbelde voorbij gaat. Maar hij is nu wel aan de finish en daarom keek hij ook nog even achter zich om zich te vergewissen van de situatie. En zo uiteindelijk nu met 5 seconden voorsprong toch de eerste reeks gewonnen. Lucas Koenen meteen het vuistje, meteen de bril af en nog een high five ook. Hij toont het ook even aan zijn concurrent, aan Herlings, dat hij hem gezien had. Nog de high five tussen de twee ook. Lucas Koenen dus de eerste reeks gewonnen, gedaan wat zijn broer niet kon. Gisteren ook al de kwalificaties gewonnen. Lucas lijkt wel op weg naar een perfect weekend. Het maximale van de punten tot nu toe al weggekaapt. Benieuwd wat hij in die tweede reeks zal kunnen. Zal hij zijn kunstje van vorig jaar kunnen herhalen, toen hij hier ook in Portugal alle reeksen gewonnen heeft, kwalificaties ook gewonnen heeft. Wel, het zou zomaar kunnen. Voorlopig nu dus al, als we even rekenen, een voorsprong van 60 punten in het WK-klassement. Het waren er 56 voor de Grote Prijs van Portugal. En nu dus weer 60. Dat is een mooi aantal. We zoeken ook nog even naar de andere Belgen waar zij geëindigd zijn. Brent van Donink, die is 14e geworden. En Jago Geerts 16e. De hele wedstrijd zowat in elkaars buurt daar te vinden. Ook zo'n 5 seconden van elkaar gefinished nu op plek 14 en 16. Dat is net iets beter dan hun plekken in het WK-klassement. Dus zo doen zij toch ook wel een goede zaak. En vooral, we zijn heel blij dat Brent van Donink er opnieuw bij is na zijn rugblessure. En na wat er gisteren ook gebeurd is in de kwalificaties, daar niet kunnen starten door een fout van het team. Benieuwd of zij nog wat beter kunnen doen in de tweede reeks. Voor Lucas Koenen wordt het moeilijk om beter te doen, want nu al de eerste reeks gewonnen. Sportza.
0: Op het BK wielrennen bij de mannen hebben we een heel grote kopgroep zonder Jasper Philipsen en Tim Merlier, maar met Thibaut Nijs. Nijs maakte na zijn knieperikle zijn rentree in de Ronde van Zwitserland en nu is hij er dus ook bij op het BK. Thibaut Nijs hier voor de start bij Bart Aerts.
2: Thibaut Nijs, met welk gevoel sta je hier aan het BK? Je hebt de Ronde van Zwitserland gehad, de eerste competitiekilometers. Daar zei je zelf, ja, ging het eigenlijk minder dan verwachten.
3: Ja, maar in de laatste dag toch wel een beetje de bevestiging naar mezelf toe gekregen dat het eigenlijk allemaal wel oké is. Wel een paar dagen nodig gehad om daarvan te herzetten, maar ik denk wel dat ik hier met het juiste gevoel aan de start sta en vooral met heel veel goesting om te koersen en dat is leuk.
2: Je hebt ook last gehad van de hitte, ook wel in Zwitserland. Ja, je vader kon er eigenlijk ook niet goed tegen. Hoe is dat bij jou? Eigenlijk kan je goed om met die hitte?
3: Op zich wel. Ik denk Zwitserland was gewoon echt een eerste shock to the system. En ik heb eigenlijk de afgelopen dagen in België vrij weinig last gehad. Dus ik hoop dat ik door die eerste golf van die hitte door ben. En het is vandaag ook al iets minder warm natuurlijk. Dus ik heb niet echt het gevoel dat ik er veel hinder van ga ondervinden. Maar in Zwitserland kwam ik mezelf wel een aantal keer tegen daardoor. Ja, dat klopt.
2: Het parcours hier, biljartvlak natuurlijk. Wat kan er hier voor jou, denk je?
3: Ik denk dat we er gewoon niet moeten vanuitgaan dat het zomaar een sprint wordt. Ik ben er mij wel van bewust dat die kans natuurlijk het grootste is met die drie grote blokken die natuurlijk wel willen sprinten. Maar op een Belgisch kampioenschap zit er altijd iets minder controle in dan in een normale eendagskoers. Misschien kan dat wel in mijn voordeel zijn. Want als er uiteindelijk gewoon gesprint wordt met een hele grote groep, ja, dan laat ik mezelf ook gewoon naar de slagbank leiden. Dus ik ga proberen wel iets te forceren voordien.
2: Na het BK is het de bedoeling 23 dagen stage op Mallorca.
3: Ja, klopt. Om daar hopelijk... Ik hoop eerst vandaag natuurlijk al wel mijn goede vorm een klein beetje te laten zien. Maar dan is het ja, de basis leggen en vooral ook nog meer gewoon worden aan die hitte om te proberen schitteren in de velden.
2: Oké, veel succes. Dank u wel.
0: Op de E313 van Luik naar Hasselt, 10 minuten file bij, of tussen Bilze en Hoeselt. Het verkeer moet er over de pechstrook door hitteschade aan het wegdek. Naar Antwerpen een kwartier extra op de E17 vanaf Kruijbeke. 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Grootbijgaarde en Jette. En ook 10 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En door een brand in Londerzeel Industrie kan je in Londerzeel Kapelle op Den Bosch, Nieuwerode en Humbeek ramen en deuren het best gesloten houden en de ventilatie daar uitschakelen.

0: Left of Center, Suzanne Vega en Joe Jackson. Kort voor 4 uur nog eens naar de Formule 1. Wat is daar de laatste stand van zaken, Sammy?
1: Rond de 44 van in totaal 71. En we zagen zo net George Russell voor de tweede keer de pitstraat opzoeken. Dus zijn tweede bandenwissel. En dus is Russell heel even leider af. En wie rijdt nu aan de leiding? Max Verstappen. Jawel, de laagvliegende Nederlander. Voor de vele tienduizenden Nederlandse fans die hier in de tribune zitten. Allemaal in oranje t-shirts getooid. Hier zijn het echt wel Nederlanders in vergelijking met het WK voetbal. Waar heel veel, naar het schijnt, Amerikanen oranje t-shirts aantrekken. Om Nederland te gaan ondersteunen. Zijn het hier echt wel Nederlanders die aan het genieten zijn. En misschien kijken naar een vijfde overwinning in Oostenrijk voor Max Verstappen. Maar er komt nog zeker één cruciaal moment. De bandenwissel. De volgende bandenwissel van Max Verstappen. Ja, die moet heel snel zijn. Ietsje sneller zelfs dan George Russell. En dan moet hij ook nog eens onderweg de snelste rondetijd uit zijn wagen persen. Op die manier kan hij nog voorbij Russell geraken. Want daarna zat hij constant een seconde achter Russell. En kon hij er niet voorbij geraken. Maar dat zal dus wellicht iets na 4 uur zijn, die bandenwissel voor Verstappen. Voorlopig aan de leiding voor Antonelli en George Russell in de 39e grote prijs van Oostenrijk. Formule 1.
0: En dan komt nu het nieuws van 4 uur. Stilaan aan.
2: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
3: Met de motor middenin.
2: De Dakar Rally.
3: Te voet naar.
2: De Atlantic Wall.
3: De hoogte in.
2: Met de penis. De zomerse onderwerpen van Weet ik veel met Kobe Ilse.
3: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
2: En vanaf morgen, elke middag van 12 tot 1... Radio 1.
4: Breaking news.
5: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
6: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
7: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
2: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Brusselse parken en bossen blijven ook vanmiddag nog dicht. Na het onweer van vannacht controleert Leefmilieu Brussel of het veilig genoeg is. Zo zijn er in het Soonjewoud bomen omgewaaid en op meerdere plaatsen zijn takken afgebroken. En in Essenen, een deelgemeente van Afliegem, heeft vorige nacht een zwaar brand gewoed na een blikseminslag. Zeker 2 woningen zijn getroffen. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen en daarom is er een perimeter rond de brandhaard. Buurtbewoners mogen er voorlopig ook niet in hun tuin of op hun terras. Volgens Hans Bonte van Vooruit is er een probleem met de samenhang van de Vlaamse regering. Bonte was de voorbije maanden de vervanger van Melissa de Prater als minister binnen die regering. Ze keert morgen terug uit zwangerschapsverlof. En Bonte zei in de zevende dag dat de regering zich moet bezinnen en dat er te weinig discipline is bij CD&V en N-VA.
10: Beslissingen die genomen worden in de schoot van de regering, dat die soms betwist worden door andere collega's zo snel als mogelijk. En wat ik inderdaad vaststel is dat de andere coalitiepartners, dat die zeer dikwijls botsen op hun eigen achterban. Die gebrek aan disciplines in de schoot van een aantal coalitiepartners is denk ik een echte bedreiging voor de samenhang in de regering.
9: In Saoedi-Arabië is een helikopter van een oliebedrijf neergestort. Aan boord zaten 14 Saoedi's, ze zijn allemaal omgekomen. Er wordt nog uitgezocht wat er precies is misgelopen. Het oliebedrijf was nog maar sinds eergisteren opnieuw in gebruik, nadat het 4 maanden had stilgelegen als gevolg van de oorlog in Iran. En Shari Bosuyte is de nieuwe Belgische kampioene wielrennen. In Brasschaat klopte ze in een sprint Lotto Kopecky en Sandrine Tas. Bosuyte was daarna heel emotioneel.
11: Ja, ik hoop dat dit een start is van iets heel moois. Ik was al super blij met die rit in de Vuelta. En dan dit vandaag. Ik heb er echt geen woorden voor.
9: Tennisser Zizo Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne gewonnen. Hij versloeg in 3 sets de Fransman Humbert. Bergs is de eerste Belg die op dat niveau een toernooi op gras wint. En voor hem is het ook zijn eerste eindzege op een ATP-toernooi. En dat doet Bergs duidelijk deugd.
4: Ja, zalig, hè. Ik denk dat hij wel een pintje verdient om dat titeltje binnen te halen. Dus ik ben er meer content mee. Ook wel, ja, we hebben al 2 kansen gehad om een titel te winnen. Normaal zeggen we altijd, finales die speel je niet, die win je. Nu kan ik eigenlijk zeggen, ja, dat is met een titel.
9: Er komen meer wolken vanmiddag bij temperaturen tot 24 graden aan zee en 32 in de Kempen. Later vanavond is er kans op onweer, vooral in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en dan tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: Sportza.
2: Met Gert Geens.
0: Voor Shari Bosuit is de buit dus al binnen. Zij heeft al goud veroverd in Prasgaat. Maar bij de mannen is het nog niet zo ver. Wel nog, ja, zeker een goed uur koers. Maar er is wel al een belangrijke en grote ontsnapping te melden. Hè, zonder Jasper Philipsen en Tim Merlier. Het zou kunnen dat zij dit jaar de Belgische titel aan hun neus zien voorbijgaan.

0: Love Unlimited van Lovin' Criminals. Caro, ook in andere landen wordt er gestreden om de nationale titels in het wielrennen. Of het is al gebeurd en daar kan jij dan meer over vertellen.
1: Ja, bij veel landen is het al gebeurd. Ik ga misschien beginnen met een overzichtje bij de mannen, waar de grootste naam die kampioen is geworden, Jonathan Milan, is in Italië. Het werd daar een massasprint en dan kan je natuurlijk wel op die snelle Italiaan rekenen. Daar straks had ik al meegegeven Wilco Kelderman, verrassend in Nederland, kampioen geworden, het NK gewonnen. En dan Vácek, die kennen we ook in Tsjechië. Mm-hmm. En Quinn Simmons in de Verenigde Staten. Bij de vrouwen zijn we in Nederland nog aan het wachten op de winnares, want daar zijn ze wat later van start gegaan. Maar in andere landen hebben we bijvoorbeeld Géry, 20-jarig toptalent, bezig aan haar doorbraakseizoen, die nu ook de titel in Frankrijk gepakt heeft. Gladonova is ook een jong talent van Visma Leasebike, daar rijdt zij. Zij is kampioene in Slowakije. In Duitsland Franziska Koch, derde jaar op een rij al dat zij wint. En dan heb ik nog twee namen die de luisteraars misschien gaan kennen van de cyclocross met Zoë Bechstedt, die kampioene is geworden in Groot-Brittannië. Gert, die heeft 7 minuten moeten overbruggen op iemand die daar alleen weg was. Hij heeft dat in haar eentje gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En zo toch nog de titel gepakt. En in Luxemburg is Marie Schreiber de kampioene geworden.
0: Ja, en Zoë Bechstedt, die kan ook wel een stukje hard rijden, denk ik. Goed, dan weer het Belgische kampioenschap voor 4 uur. Net voor het nieuws hadden we het over Thibaut Nijs. En ja, dat is een van de vele renners die voor de aanval gekozen heeft. Christophe, noem nog eens wat namen.
2: Wel, ik ga eerst zeggen dat de grote groep vooraan 6 minuten voorsprong heeft. 6 minuten, dat is het belangrijkste op het peloton. Met daarbij Merlier, met Philipsen en komend Jordi Meus. Dus die mannen zodanig bij ja, nog meer dan daar straks wat ik aangaf in de vorige flits. Dat ik de gezichten wil zien. De gelaatsuitdrukking bij het tweede peloton. Geklopten, zegt toch al maar. Want ze zitten nu op 90 kilometer van de streep. En 6 minuten. Ja, wie gaat daar achter het gat nog dichtrijden? De enige kans voor die mannen is dat de samenwerking helemaal weg zou zijn bij de groep vooraan. De groep vooraan die nu hier, ja, wat een timing Gert en Caro, die nu voorbij gaan komen voor een eerste keer naar die grote lus in de Noorderkempen aan de streep in Brasschaat. Een man of 60 dus. En je had gevraagd voor een aantal namen. We zetten ons recht aan de finishlijn. Kijken wie daar allemaal bij zit. We zien Thibaut Nijs, Toon Aerts, toch weer. Hij natuurlijk, hè, die al zo hard en zo lang gereden heeft. Daar zit verder ook nog bij Jonas Rikaard, Quinten Hermans vooraan. Robbe Gijs ook. Robbe Gijs die straks waarschijnlijk aan de zijde van Olaf Kooi naar de Tour gaat. Berkmoes. We hebben Tamignon, Stef Kras van Wilder, Vervaken, Edouard Plankaert, Emiel Verstringen. We hebben Gianni Vermeers. Daar straks eventjes ten val gekomen, maar opnieuw aansluiting gevonden. Otto Vergaarde, Dries de Bond, ex-Belgisch kampioen. We hebben Jente Biermans. We hebben Meurisse. We hebben Van Moer, Vermoten, Zweek, Godfroy, Van Tricht, Herregots, Rune Herregots. We hebben Slok, Grignaar van en Bules van Lotto. Verder ook nog Fabio van den Bossen, Dries van Gestel, van Lerbergen. Dus allemaal mooie namen van Mechelen, Hesters, Naassen, Wiseuren. Ah, Wiseuren zit er ook bij. Michels van den Bos, dat zijn de crossers eigenlijk. Milan Fretin, Piet Allegaard. En dan noem ik nog één naam. Dat is Michiel Koppes die er ook bij zit. Dus het peloton op 6 minuten van deze 60. Terwijl we nu een aanval krijgen vooraan van Fabio van den Bossen. En we zitten op een goede 80 kilometer van de streep. Ja, dit is echt wel. Het waren wijze woorden van Christophe Roodhoofd. Die zei, ik heb de indruk dat de snelle mannen zich zelf en elkaar buitenspel hebben gezet. Jonas.
3: Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. Want met een gemiddelde snelheid van deze grote groep van meer dan 60 renners. Zo net, er is er eentje afgevallen, want je noemde het ook nog Jente Michels, Christophe, maar die heeft ze net opgegeven. Die liet zich uitbollen, boog het hoofd bij deze hoge snelheden, terwijl ze net het lokale circuit opdraaiden. En toch enkele kasseitjes. En dan zag je toch dat het moeilijk ging bij de jongeling van het Devo-team van Alpecin Premier Tech. Ja, 6 minuten achterstand heeft het peloton. En zoals ik al zei, niet verwonderlijk bij deze hoge snelheden, want vooraan is het nooit echt stilgevallen in deze wedstrijd. Gemiddeld nu na 3 uur koers 50,6 gemiddeld. En ook op deze lokale rondes, terwijl ze toch wel weten dat ze wellicht met achteraan geen rekening meer moeten houden, valt het dus geen enkele keer stil. We zagen ze net ook nog een poging tot aanval. Want ja, met deze grote groep naar de finish rijden, dat gaat uiteraard niet gebeuren. Er was een interessant groepje aan het wegrijden. Vlad van Mechelen, Cédric Beules, Milan Fretin was er ook bij. En dat is toch wel opvallend, want die heeft met Allegaard en Biermans echt wel een lead-out mee. Fretin die zo ja, straks in de spurt misschien echt wel iets kan gaan doen. En wie wie weet toch bij verrassing dan Belgisch kampioen zou kunnen worden. Quinten Hermans was er ook bij die poging tot ontsnapping. En Cyril Dessal van het Zulal Quickstep team. Maar meer dan 10 seconden hebben ze niet gekregen. En tegen een peloton dat zo hard rijdt, dat zo hard doorraast, het gaszendel na elke bocht helemaal open draait. Dat is natuurlijk moeilijk om dat dan vol te houden, denk ik. Dus ze gaan hier mooie koers te zien krijgen in Brasschaat. Veel mensen zijn er ook buiten gekomen. Allemaal met een kavertje of hier zal het wel een glasje dure champagne in de hand zijn, denk ik. Dus veel volk naar buiten gekomen voor de doortocht van de mannen hier. Ze gaan zien voorbij zoeven aan deze snelheden. Sportza.

0: The Cure en Olivia Rodrigo. We hebben al een leuke grote prijs Formule 1 in Oostenrijk gehad tot nu toe. Maar Sammy Nering, fris ons geheugen nog eens op. Wie rijdt er op kop op dit moment?
1: Dat is nog steeds weer George Russell. Hij was dus heel even leider af, omdat hij voor de tweede keer verse rubber ging halen, net voor het nieuws van 4 uur. En daardoor kwam Max Verstappen aan de leiding. En Verstappen was dan uiteindelijk van plan om op die manier, na zijn tweede bandenwissel, misschien de leiding definitief over te nemen. Dat plannetje is voorlopig niet gelukt voor Max Verstappen. Russell op 1, Verstappen 2, 3, Kimi Antonelli. We zien daarachter Piastri op 4. Hamilton uiteindelijk nu al 5e. Hij heeft 3 bandenwissels laten uitvoeren. 1 meer dan de andere grote namen. En dat is ook weer een plan dat niet echt tot een goed einde is gekomen tot nu toe. In dat geval, want Hamilton die vertrok van op positie 3 bij de start. Dus is die achterstand weer aan het goedmaken. We hebben dan Hadjar op 6, Norris op 7 en Leclerc net ook voor zijn derde bandenwissel zien binnengaan richting pitstraat pas op 8. En dan nog de 2 Racing Bulls van Lawson en Lindblad. Dat is de top 10 die dus allemaal WK-punten sprokkelt. Maar met nog 10 ronden te gaan. 10 korte ronden, zoals al eerder vermeld. Hele korte lussen hier in Oostenrijk. Ja, is er nog wel iets misschien in het venijn van deze wedstrijd? Of zit er dan nog wel iets in het venijn van die wedstrijd? Want Verstappen is ronde na ronde zijn achterstand aan het goedmaken op George Russell, die we ook al eens een foutje zagen maken. Hier en daar misschien wat de concentratieverlies. Hij zal wellicht zo dadelijk wat meer in zijn spiegels moeten gaan beginnen kijken, want Verstappen is aan het naderen en heeft Verstappen dan nog een tiental ronden de tijd om in de buurt te geraken en misschien zelfs nog voorbij Russell te geraken. Russell, de winnaar van 2 jaar geleden, en Verstappen hier al 4 keer gewonnen, dus allebei wel ervaring met dit circuit. Ze weten wat nodig is om hier te winnen. En Russell heeft een overwinning echt wel nodig in de titelstrijd, want hij weet dat hij een achterstand heeft op Kimi Antonelli, die nu 3e rijdt. Maar Antonelli kan zich wel het een en het ander permitteren op dat vlak, want die voorsprong is wel groot ten opzichte van Russell en ook ten opzichte van Hamilton, die trouwens momenteel 2e is in die WK-tussenstand. 3e passen George Russell. Maar zoals we denken, dat er toch op het einde van deze wedstrijd toch nog een duel zit aan te komen tussen Russell en Verstappen. Op 1 dus Russell, 2 Verstappen, 3 Antonelli, 4 Piastri, 5 Lewis Hamilton.

is de drum alleen voor jou. Voorbeeld voor ieder vrouw. B.O.B. Wow.

groepsfase van het WK voetbal zit erop. En een van de vaststellingen die we kunnen doen is dat de Afrikaanse landen in grote getalen doorgestoten zijn naar de 16e finales. En intussen weet u natuurlijk ook al dat Senegal de volgende tegenstander van de Rode Duivels is. We bellen er voor 5 uur nog even over met Chillen Bie Beja. Dit was Manon van de jeugd van tegenwoordig. De E313 van Luik naar Hasselt is er 10 minuten file bij Bilze en Hoeselt. Het verkeer moet er over de pechstrook door hitteschade aan het wegdek. Naar Antwerpen een kwartier extra op de E17 vanaf Kruibeke. 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Ook op de buitenring trouwens tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En door een brand in Londerzeel Industrie kan je in Londerzeel Kapelle op den Bosch, Nieuwerode en Humbeek ramen en deuren het best gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.

0: En na Elizabeth Taylor is het Nafithie Amdi bij ons hier over de tongen gaat, Karel.
1: Ja, als een drievoudig Olympisch kampioene haar comeback maakt dit weekend, dan moeten we het daar natuurlijk over hebben. En dit weekend was het dus zover, haar terugkeer in competitie sinds dat veelbesproken WK van vorig jaar in Tokio. Toen gaf ze op de tweede dag van haar zevenkamp, omdat ze fysiek en mentaal was uitgeput. En was het conflict met de Atletiek Federatie over de gedragscode natuurlijk het grote thema. Waar maakte Tiam dit weekend haar rentree? Dat was in Duitsland, in Ratingen, een meerkampmeeting. Maar ze doet niet aan alle onderdelen mee, ze kiest er wat uit. Gisteren waren dat het hoogspringen, daar ging ze over 1,84 meter. En het kogelstoten, daarin werd ze tweede met 14,64 meter. Vandaag deed ze ook nog het speerwerpen, voor het eerst trouwens sinds de Spelen van Parijs. 47,93 meter, zover ging die speer, dat is 12 meter onder haar persoonlijk record. En de andere nummers van vandaag, die deed ze niet meer. Het resultaat maakte haar eigenlijk ook niet zoveel uit. Het was gewoon belangrijk voor haar om terug in competitie te zijn.
2: Pour moi, c'est vraiment un soulagement d'être de retour sur la piste, d'être de retour en compétition. Ça a été vraiment galère les derniers mois, beaucoup de frustration. On fait des plans et voilà, pour rentrer en compétition là et puis ça ne fonctionne pas. Et puis il faut repousser. Donc juste d'être là déjà, c'est un élan positif.
1: Een positief punt dat ze gewoon terug is, want het is geen makkelijke weg naar die terugkeer geweest. Ze hebben het een paar keer moeten uitstellen. Het was heel frustrerend vaak, maar ze is terug Nafithie Amdi. En ik denk dat we daar alleen maar blij mee kunnen zijn. Het grote doel, dat wordt het EK deze zomer.
0: Oké, maar Nafithie Amdi is weer atlete. En het is wat je zegt, Caro, daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Dan weer naar het BK wielrennen bij Christophe.
3: Met vooraan één man, dat is Fabio van den Bossen, de pistier, de baanwielrenner. Hij rijdt voor Soudal Quickstep. Wel, hij kijkt nu achterom, terwijl de kopgroep aan het versplinteren is. We zitten op 65 kilometer van de streep op dit eigenaardige, op dit vreemde Belgische kampioenschap. En Fabio van den Bossen, ja, waar rijd je dan heen, jongen? Want je bent één sprinter en dan gaat hij aanvallen. Misschien wel in een poging natuurlijk om een aantal andere jongens mee te krijgen. Maar kijk, op dit ogenblik is hij aan het drinken. Kijk dan achterom en beseft heel goed dat die solo slim actie van hem helemaal geen nut heeft. In het peloton, het eerste peloton, zeg maar de ruime kopgroep, klinkt zo vreemd van een man of 60, is er nu verbrokkeling, zoals gezegd. Daar wordt, ja, dat zat eraan te komen. Hè. Je kan moeilijk met 60 man naar de laatste ronde rijden en dan zeggen tegen de snellere gasten in die groep vooraan, hier alsjeblieft jongens, doe maar. We hebben jullie met z'n allen collectief heel vriendelijk, fairplay-achtig afgezet. Nee, natuurlijk niet. Dat gaat niet gebeuren en daarom wordt er vanaf nu al slagomslinger gedemareerd. En wat zien we dan in het peloton? In het peloton zijn ze ook wakker aan het worden. Met nu een demarrage van Florian Vermeers, Victor Kampenaerts en Alex Zegaard. En als je die drie namen noemt, dan hebben zij één synoniem natuurlijk. Één gedeelde noemer. En dat is tijdrijden en hardrijden. En deze man, dat is wel mooi. Die zijn nu vanuit het tweede peloton aan het wegrijden van de rest. In een wanhoopspoging eigenlijk. Met daar ook Stuyven ook nog bij. In een wanhoopspoging om vooraan aan te sluiten. Maar ja, dat is een kloof van 7 minuten. 7 minuten in 65 kilometer. Volgens de regel van 1 minuut per 10 kilometer goed te maken. Ja, dan gaan ze van heel goede huizen moeten zijn. Dus het wordt een koers in de koers op 65 kilometer van de streep.
0: En dan het slot van de Formule 1 race in Oostenrijk. Sammy, krijgen we nu nog een strijd tussen Russell en Verstappen?
4: Ja, nee, het is een ander soort venijn in de staart. Russell is onderweg in de laatste ronde naar de overwinning, maar daarachter zit Verstappen. Die wordt opgejaagd door Kimi Antonelli. Het verschil tussen die twee is een halve seconde. Verstappen dus op 2, Antonelli op 3. En Antonelli, ja, die wil die tweede plaats toch nog bemachtigen. Dat betekent toch 3 extra WK-punten die hij sprokkelt. Extra bonuspunten ten opzichte van Russell, want hij heeft er al een

0: vrede nemen met de derde plaats. Hij zal er wel vrede mee nemen. Want hij blijft natuurlijk riant op voorsprong ten opzichte van zijn eigen ploegmaat George Russell. Russell die voor het eerst wint sinds de eerste grote prijs van het seizoen in Australië, Melbourne. Ja, het is al een eeuwigheid geleden, zo leek het. Of zo lijkt het. In maart sindsdien heeft hij niet meer gewonnen. En heeft vooral Antonelli dus gewonnen en die voorsprong in die titelstrijd kunnen maken. Piastri op 4. Hamilton wordt 5e. Hadjar 6e. Norris op 7. Leclerc 8. En dan de twee Racing Bulls van Lawson en Lindblad. Dus ja, de twee. Hier luister mee met de Russell.
1: Great job, baby. As of 2 years ago. Yabba dabba doo. Great job.
2: Well, well done, George. Happy. Well done.
1: Thank you, so. Good team, Brazil. Pardon. Pardon, everybody.
0: Jabbedabbedu, zoals de Flintstones, denk ik, komt George Russell over de boordradio, of klinkt George Russell over de boordradio, ook de stem van Toto Wolff. Dit is een teamprestatie geweest en een deugdoende prestatie, zeker voor George Russell, die al een tijdje dus droog stond, niet meer had gewonnen sinds de eerste grote prijs van het seizoen in Melbourne, maar nu dus wel in Oostenrijk, hier de winnaar voor Max Verstappen. Dat zal hem ook wel deugd doen, weer eens op het podium mogen gaan staan in Oostenrijk, een van de vele thuiswedstrijden voor de Nederlander, want hij heeft een Oostenrijkse werkgever. En dan Antonelli, ja, toch weer een podiumplaats erbij en nog steeds die enorme voorsprong. Snel gerekend, 50 punten, exact 50 punten. Hier de stem nog van Max Verstappen en zijn race-ingenieur. Heel kort waren ze van stof. Maar het is een podiumplaats. Dat is het belangrijkste wat ze wilden meegeven. Max Verstappen, de tweede podiumplaats. Want in Canada stond hij ook al op het podium. Max Verstappen voor de volledigheid. Maar dit was dus de 39e grote prijs Formule 1 van Oostenrijk. Het zijn nu in snel tempo heel veel grote prijzen tot de zomerstop. Volgende week staat het hele circus al in Silverstone in Groot-Brittannië.

0: Clean van Triggerfinger. Christophe zei het net nog, met zo'n mega kopgroep zoals we die een half uur geleden hadden, daar kan je niet mee naar de finish. En dan heb je die spurters die heel wat verderop achteraan in het peloton zitten. Ook voor de ploegleiders is dit allemaal geen evidente situatie, denk ik. Jonas Maas.
1: Nee, klopt. We zijn even wat moeten vertragen, want een bandwissel, een lekke band bij Michiel Lambrecht van het team Flanders-Balwaas.

0: rijden opnieuw naast Wilfried Peters, de fitte, die met al zijn ervaring mij toch wel eens moet uitleggen. Wilfried Peters, wat een eigenaardig BK is dit aan het worden. Snap jij het nog een beetje?
1: Ja, natuurlijk. De wedstrijd is verloren rond het grondgebied Turnhout, denk ik. Die tweede groep die wegrijdt. En de favorieten een beetje naar elkaar gekeken, zeker wat sprinters betreft.
0: Hoe kan dat gebeuren? Je zou toch denken, de eerste grote groep rijdt weg. Maar dan rijdt er een tweede grote groep weg. Daar moeten de favorieten dan toch bij zitten. Een Tim Merlier bijvoorbeeld.
1: Maar ik denk niet alleen Tim Merlier, ook Jorgen Meeuwis, ook Jasper Flipsen, ook De Lee. Ze hebben veel te veel naar elkaar gekeken. En dan, het moet nu uitgevochten worden door deze renners hier in deze eerste groep.
0: Jullie hebben er ook een paar mee. Kan je er een tactisch plan op leggen? Want je hebt natuurlijk niet een heel snelle man mee.
1: Ja, dat wel. Ik denk maar of het sprint gaat worden, dat moet nog uitwijzen. Denk. Want het is nog een heel technisch parcours. In de finale kan er wel veel gebeuren.
0: En dat gaan jullie ook proberen?
1: Dat zijn we wel plan.
0: Dankjewel Wilfried Peters.
2: Ja, wij pikken in met een situatie dus vooraan met een man of wat is het? Ja, 20 man denk ik die proberen weg te rijden. En van het andere deel, dus die kopgroep, die ruime kopgroep van een man of 60. Laat ons daar duidelijk over zijn. Die is eigenlijk bijna in tweeën gesplitst. In dat tweede deel zit, en herkende onder meer Thibaut Nijs. Die is dus niet mee. Vooraan wel. Onder meer Runo Hergots, die probeert aan te sluiten. Die probeert inderdaad die wip te maken van dat tweede deel van het pelotonnetje naar de mannen vooraan. Nog niet alle namen doorgekregen. Dat moet ik wel zeggen, vandaag is de wedstrijdinformatie niet helemaal top op dit Belgisch kampioenschap. Terwijl Hergots als tijdrijder nu Louis Vervaken achterlaat, want dat was de man met wie hij op pad was op die laatste kloof op de 10-15 leiders te dichten. Met daarbij onder meer ook Bulis, heb ik de indruk, die mee vooraan zit. En Louis Vervaken als klimmer natuurlijk heel goed gereden in de Ronde van Zwitserland. Die heeft het moeilijk om dat laatste deel te dichten. Wel nog Rune Hergots en die maakt op dit ogenblik de aansluiting vooraan. Hebben we nog niet gezien mee vooraan in dat eerste deeltje. Dat is onder meer Yves Lampaert. Die heeft de boot gemist. Quinten Hermans ben ik niet helemaal zeker van, maar Milan Fritin bijvoorbeeld, de sprinter met dienst bij Cofidis ook niet. Vooraan, ik hoop dat we eventjes een paar namen kunnen zien van mannen. Hergots is dus mee aangesloten. We gaan achteraan hier met Dries de Bont. Die is mee. Die is heel wakker. We zitten op 57 kilometer van de streep, terwijl Rune Hergots teken doet met de duim onder de kin. Dat is het teken in de koers om te zeggen van wow, ik zit stikdood. Vooraan herkennen we nu Gianni Vermeers. Jawel, Xandro Meuris zit erbij. We hebben de lange Jonas Ricaert die mee is. Dat zijn al een van de eerste namen die we herkennen in de kop van de wedstrijd van dit Belgisch kampioenschap. En straks de volledige lijst, want het heeft weinig zin om hier te zitten wachten en onszelf een klein beetje te treiteren, zeg maar. Want we krijgen echt geen informatie. Door. Twee mannen van Lotto die we ook zien. Liam Schlok, die is erbij. En Lionel Tamino, die is meegegaan. Net als Luca van Boven ook. En dan wordt er achteraan een klein beetje geloerd naar elkaar. Een man van Soudal herkennen we ook nog. Dat is de kleine Gilles Gelders. En achteraan, heel slim, eventjes wachten om zeker niet op kop te moeten rijden. Dat is Gianni Vermeers. Voilà, dat zijn de mannen vooraan. 6 minuten hebben deze voorsprong op het peloton. Philippe Merlier.

0: Dat was een tijdje geleden. Gabriela Chilmi en Sweet About Me. Senegal, dat wordt dus de tegenstander van de Rode Duivels in de 16e finales van het WK. En het is hier al aan bod gekomen. Hè, van alle landen die op de derde plaats geëindigd zijn in hun poelen en doorstoten naar de volgende ronde, ja, is Senegal zeker niet de zwakste tegenstander. Op dat vlak hebben de Duivels het dus niet getroffen. En kijk, Senegal is absoluut ook niet het enige Afrikaanse land dat er nog bij is, want maar liefst 9 van die landen hebben zich kunnen plaatsen voor de knock-outfase. Alleen het zwakke Tunesië heeft de rol moeten lossen. En gisteren was er dan ook nog eens de voor Congo historische kwalificatie na de 3-1 overwinning tegen Oezbekistan. Gilles Mbeya, goedemiddag.
1: Middag.
0: Eerste zege op een WK voor Congo. Eerste keer dat Congo de groepsfase overleeft op een WK. Gilles, wat betekent dit voor het voetballand Congo?
1: Dat is een historische dag. Ik denk niet dat we dat op voorhand zelfs hadden durven denken. Ik denk dat wij in onze pronostieken allemaal zeiden, elk punt dat we pakken is een cadeau. En elk doelpunt dat we maken gaan we vieren alsof we iets hebben gewonnen. Maar nu hebben we toch echt iets kunnen winnen. Ja, het is de eerste keer ooit voor dat land. Ik zie al 12 uur beelden vanuit Kinshasa tot Londen tot Brussel op mijn feed. Iedereen is op een roze wolk momenteel.
0: En doet het voor jou ook wel iets om die mensen te zien vieren, om het einde van die match mee te maken als het dan definitief is?
1: Ja, dat is, ik ben denk ik al een kleine 12 uur gewoon in pure extase. Ik ben direct naar mijn vrienden gereden, wij zijn direct doorgereden naar Matonge. We hebben de zon zien opkomen terwijl we Bengaals vuurwerk vast hadden in Matonge. Dus het was een gigantisch feestje voor ons.
0: Prachtige taferelen. En de tegenstander in de 16e finales, want we gaan ook al eens vooruitkijken, dat wordt Engeland, ja. Hè?
1: Inderdaad.
0: Ja, natuurlijk is Engeland favoriet, maar zeg eens, waarom zou Congo de Engelsen toch moeilijk kunnen maken? Hebben we daar bepaalde argumenten voor?
1: Ja, we hebben het Ghana eigenlijk ook al zien doen. En we hebben Congo het ook al zien doen tegen een sterker tegenstander, met name Portugal.
0: Ja.
1: Ik denk dat ze tegen Oezbekistan iets aanvallendere aanpak hebben gekozen, waardoor dat er meer ruimtes liggen. Maar ik denk dat je eigenlijk, als je kijkt naar de wedstrijd Engeland-Ghana en de wedstrijd Congo-Portugal, het gaat een beetje een combinatie van die twee zijn. Ze gaan met 5 achterin spelen, alles op slot houden en rekenen op 2-3 omschakelingen. Al denk ik wel dat als je die match 10 keer speelt, dat Engeland 9 keer zal winnen. Maar hopelijk is dit dan die ene keer.
0: Ja, want natuurlijk, Congo tegen Oezbekistan was ook een nachtwedstrijd. Hoe heeft Congo het daarin gedaan eigenlijk?
1: Top. Al is het een typisch Congolees gegeven om misschien een beetje laat aan te komen op de wedstrijd. Dus ze zijn eerst op achterstand gekomen. Ze konden na 20 seconden eigenlijk al op achterstand komen, maar het was offside. Maar toch in de eerste helft moeten ze toch de eerste goal incasseren. Maar in die tweede helft zijn ze als een wervelwind erop en erover gekomen. 3 doelpunten gemaakt. En dan is het feestje in Atlanta en Kinshasa en Brussel losgebarsten.
0: Nee. Natuurlijk, het aantal landen dat na de eerste ronde afvalt, dat weten we, dat is beperkt. Maar ik zei het daarnet al, hè, Afrika met 9 landen door. Welk land heeft voor jou de beste indruk nagelaten in de groepsfase?
1: De beste indruk zal waarschijnlijk Marokko zijn, omdat die eigenlijk ook al, die zijn eigenlijk ook al waarschijnlijk de favoriet. Die hebben het meest geïnvesteerd, hebben de grootste namen, denk ik, ook van de spelers ondertussen. En die hadden wel een serieuze verwachting. En met name die wedstrijd tegen Brazilië hebben ze dat wel ingelost. Al denk ik dat Kaapverdië misschien de grootste overperformer bij wijze van spreken zou zijn, omdat niemand die op voorhand dat zelfs bij de beste derde durven rekenen, maar die zijn gewoon tweede geworden. Dus het is toch maar een blijk van hoe goed dat die Afrikaanse ploegen, hoe goed dat die zijn geworden de laatste jaren.
0: Ja, en is er bij Marokko nu echt wel het geloof dat ze ook Nederland, want dat wordt hun tegenstander in de 16e finale, dus dat ze die kunnen uitschakelen?
1: Ja, ik denk dat er bij beide kanten zo het gevoel is dat ze de favoriet zijn. Want ik heb vanmorgen gebeld met vrienden uit Nederland die een podcast hebben. En die zeiden, wij moeten toch altijd winnen van Marokko. Waarop dat kant worden van, altijd, daar ben ik niet zo zeker van. Dat is helemaal geen gemakkelijke tegenstander. En ik ben dan ook nog bij Marokkaanse vrienden gepasseerd deze ochtend voor een bij te gaan halen. En die zeiden ook van, tegen wie komen wij in de volgende ronde? Dus ik denk dat er sowieso één ploeg heel teleurgesteld WK zal moeten verlaten.
0: Ja, ongetwijfeld dan. Maar dat wordt een match in 16e finale die velen onder ons niet gaan willen missen, denk ik. Ook voor jou, Gilles, nog een vraag over Senegal. We hebben al gehoord, offensieve troeven, defensief is het soms wat onzeker. Je weet ook wat de Rode Duivels al gebracht hebben op dit WK. Heb je ook op de voet gevolgd. Als je dat allemaal in rekening brengt, hoe schat je nu de kansen van de Duivels in?
1: God, dat gaat een beetje hetzelfde zijn als wat ik net over Nederland en Marokko zei. Dat gaat echt 50-50 zijn. Ik denk Senegal is net zoals Marokko. Die hebben de finale van de Afrika Cup gespeeld. Hebben ook heel grote namen. Hebben een heel sterke ploeg. Het zijn allemaal jongens die in de Premier League en in de grote competitie spelen. Die hebben heel veel wapens. Hè. Die spelen tegen Frankrijk in de eerste helft. Zijn die eigenlijk de betere ploeg? Ik denk dat als zij die wedstrijd gelijk spelen of winnen, dan niemand daar iets op kan zeggen. Tegen Noorwegen is het eigenlijk 2-3 keer een individuele fout. Tegen iemand als Erling Haaland kun je dat niet veroorloven. Dus eigenlijk hebben die eigenlijk nog wel een savage groepsfase gespeeld. En als we dan in eigen borst moeten kijken, in eigen boezem moeten kijken, in België waren we toch niet zo heel tevreden van die groepsfase. Maar het is wel, in een toernooi moet je ook groeien. Hè. En ik denk als je ver wilt komen, dan moet je sowieso eens een topland verslagen. En dat is nu voor beide zeker het geval.
0: Ja, 50-50 zeg jij. Het wordt ook een heel bijzondere wedstrijd voor Amadou Onana. Begrijp je dat hij zegt, liever niet tegen Senegal? Dat kwam naar boven in een interview dat hij gaf voor deze wereldbeker. Zijn moeder is Senegalese, heeft er in zijn jeugd ook gewoond.
1: Ja, ik kan me begrijpen. Dat zijn wel wedstrijden die emotioneel nog altijd iets meer betekenen voor een speler. Maar vanaf dat er eerste fluitsignaal is geklonken, dan kunnen profvoetballers dat opzij zetten. En die gaan zichzelf niet verliezen in een match. En ik denk dat ook gewoon extra motivatie kan zijn. Dus ik zie dat zeker niet als een probleem.
0: Oké, eerst vanavond, dan mag Zuid-Afrika de 16e finales openen. Zuid-Afrika tegen Canada. Hugo Broos heeft daar met het team al een knalprestatie geleverd. Denk ik, want je hebt, spreek mij tegen mocht het anders zijn, maar toch nog altijd wel de indruk, dit Zuid-Afrika is niet het beste team van het WK. Heeft Bafana genoeg in huis om een fel aangemoedigd, dat zal straks ook zo zijn, een fel aangemoedigd Canada te kloppen, te verslaan?
1: God, daar ben ik niet zo heel zeker van eigenlijk. Het is ook niet de beste ploeg. Ik denk dat ze er ook zijn doorgeraakt, met name door de onkunde van Zuid-Afrika in die groep. Van Zuid-Korea in die groep. Maar het is wel een ploeg die heel leuk voetbal wil brengen. Hè. En ik denk dat Hugo Broos zeker zijn pluimen heeft verdiend. Het is ook de eerste keer dat zij de knock-outfase halen. Dus het is een ploeg die ook enorm zichzelf is aan het overstijgen. Maar om te zeggen dat die favoriet zijn om door te gaan tegen Canada, dat denk ik eerder niet. Maar ze hebben al ploegen verrast, dus waarom vanavond ook niet?
0: Ja. Misschien ben jij jezelf ook aan het overstijgen. Gilles Mbeya, hou je het nog vol?
1: Ik heb het gevoel dat mijn bioritme eigenlijk in een andere tijdzone zit op dit moment. Dus het gaat eigenlijk. Want nu is het echt ook gewoon ochtend voor mij. Dus ik ben nu aan mijn dag aan het beginnen. En ik ga tot de late uurtjes door.
0: Geniet van je ontbijt dan zo meteen. Gilles Mbeya, dankjewel voor het gesprek. En Zuid-Afrika-Canada begint om 9:00 en is hier live te volgen op Radio 1. Op de E313 van Luik naar Hasselt moet het verkeer bij Bilze over de pechstrook door hitteschade. Naar Antwerpen een kwartier extra op de E17 van voor Kruibeke. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En door een brand in Londerzeel Industrie kan je in Londerzeel Kapelle op Den Bosch, Nieuwerode en Humbeek ramen en deuren nog altijd het best gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.

0: The Fear van Lily Allen. Nog meer uitslagen uit de koers nu, Caro?
1: En ben jij fan van sprookjes, Gert?
0: Oh ja, zeer erg.
1: Toch
0: ja.
1: Zeker als het met sport te maken heeft.
0: Ja, toch wel.
1: Wel, en je hebt er zo eentje. Kort heeft er zo eentje geschreven in Denemarken. En dat is prachtig, want gisteren heeft Magnus Kort aangekondigd dat hij na dit seizoen gaat stoppen met koersen. En vandaag wint hij gewoon het Deens kampioenschap. En er was eigenlijk maar één grote favoriet, Gert, want vlakke koers en sprint, aan wie denk je dan?
0: Ja, niet aan Jonas Vingegaard natuurlijk.
1: Nee,
0: daar op het Deens kampioenschap met Pedersen.
1: Inderdaad, grote favoriet, maar die heeft het podium zelfs niet gehaald. Magnus Kort heeft dus gewonnen. Zijn allereerste nationale titel in een rijk gevuld palmares, want hij heeft ook al ritten in de Tour gewonnen, 2 stuks, 6 in de Vuelta. Maar nu is hij dus ook Deens kampioen. En het eerste wat ik zo net gedaan heb, is mijn Sporza-app geopend voor Sporza Wielermanager. Even gekeken hoeveel die beste vriend kost. 3 miljoen. Dus ik zou zeggen, dat is een tip. Zet hem er meteen in, want hij gaat vlammen in de Tour, want daar gaat hij ook naartoe.
0: En er volgen nog meer tips tijdens Sporza Tour natuurlijk. Voor die Sporza Wielermanager gaan we wel dagelijks aan toekomen. Voor wie krijgt het Belgisch kampioenschap in Braschaat een happy end? Dat gaan we binnen dit en een uur wel weten, denk ik. Jonas Maas op de motor, wat gebeurt er voorin?
2: Met nog 44 kilometer te rijden, dus nog een goede 2 ronden, zitten we nu in het spoor van de echte kopgroep. Dat peloton van 60 is dus helemaal uit elkaar gevallen in stukken en brokken. We hebben een stukje kunnen afsnijden dan op het lokale circuit hier in Braschaat. En nu zitten we in het spoor van de 20 leiders, waar het nog altijd heel erg hard gaat. Zo net even een poging van eentje van Flanders Balwaas om weg te rijden, werd wel heel snel teniet gedaan. Het is ook niet makkelijk om weg te rijden aan deze snelheden. En natuurlijk, dus ja, dan hebben we toch even gekeken wie er hier allemaal bij zat. Dat is naar de kopjes gekeken. Ik vond dat Dries de Bond nog een hele frisse aanblik gehad. Die had zelfs nog een nylonkous in de nek zitten tussen het truitje en de nek met wat ijs in, om dus nog wat extra af te koelen. Ja, niet vergeten, is al eens Belgisch kampioen geweest in 2020. Snapt deze hectiek op zijn 34 uiteraard uitstekend. En zeker niet traag na een lange slopende wedstrijd. Dat is toch wel een naam die ik zeker en vast wil uitpikken. Maar er zijn er natuurlijk nog wel een paar. Thibaut Nijs, om er maar eentje te noemen. Hoe straf zou dat zijn? Na zo lang te zijn oud geweest, nog maar begin maart geopereerd aan de knie. En nu, wie weet, wel Belgisch kampioen worden. Hij misschien wel op papier de snelste man van de 20 hier voorin. Terwijl we nu over de kasseitjes dokken in de laatste kilometers richting de finish. Daar gaan ze nog 2 keer voorbij komen. De laatste keer is het dan Menes. Ik kijk even achter mij. Nee, ik zie nog altijd niks op een van deze lange, brede lanen. Hele mooie huizen staan hier natuurlijk in Braschaat. Alles wat je erover hoort klopt ook helemaal. Mooie lanen, mooie hoge bomen die ja, de voorbije dagen echt wel voor wat beschutting hebben kunnen zorgen. En riante villa's. Daar rijden we nu voorbij. En ik kijk nog eens even achter mij. Ja, daar zijn wel wat motoren. Maar ze hebben eigenlijk 1 lange laanvoorsprong. Dat zou een voorsprong zijn van, als we het zo zeggen, een ardoisier zagen omhoog steken. Zo'n bordje met dan in krijt erop 45 seconden. Dus ja, deze groep heeft echt wel kans om het te gaan halen. Als hier goed blijft ronddraaien natuurlijk, want ongetwijfeld gaan er straks nog wel een paar renners iets proberen. Maar voorlopig draait het allemaal best wel goed rond, met dus Dries de Bond en Thibaut Nijs, die ik er toch wel graag heel even wil uitpikken. Maar er zijn natuurlijk nog wel kandidaten, hoor, want we denken van een Dries van Gestel uiteraard. En een Stan van Tricht, ook zeker en vast niet traag van het Quickstep team. Dus ja, interessante namen die hier allemaal samen zitten. We zijn benieuwd hoe het hier verder verloopt, Gert.

0: Brown Night Go van Morrison. De ontknoping van het BK Wieler. En dat krijgt u na 5 uur hier.
1: Klaar om Belgische sportgeschiedenis live mee te maken? Van 15 tot 30 augustus strijkt de crème de la crème van het hockey neer in Waver tijdens de FIH Hockey World Cup. Zowel bij de dames als de heren strijden 16 landen om de wereldtitel. De Red Panthers en Red Lions zullen alles geven in eigen land en eigen stadion. En ze hebben jouw steun nodig. Schreeuwen onze teams naar de overwinning.
2: This is our ground.
1: Meer info en tickets op worldcup.hockey.
3: Breaking news.
4: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
5: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Festivals hoeven geen vergoeding te geven als het stoppen van optredens het gevolg is van overmacht. Intussen is er ongenoegen bij de eventsector over de tussenkomst van de overheid bij het stilleggen van evenementen. En de Amerikaanse ambassadeur viert in het Jubelparkfeest samen met duizenden gasten voor 250 jaar Verenigde Staten. Wie gisteravond op Couleur Café, Paradise City of Werchterboutique was, zal zijn ticket niet terugbetaald krijgen. Dat komt door de gevaarlijke weersomstandigheden, een vorm van overmacht waar een festivalorganisator niets kan aandoen. Dat staat ook in de algemene voorwaarden van de organisatie en dat weet je dus als je een ticket koopt. Je kunt in theorie wel naar de rechter stappen, omdat je als consument niet alles gekregen hebt waarvoor je hebt betaald. Maar de kans dat je gelijk krijgt is niet groot, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
9: Als je betaalt voor een bepaalde dienst, en bij een festival is dat dus ja, alle festivaloptredens die zijn aangekondigd, dat je dat dan ook moet krijgen. En als je dat niet krijgt, dat je daar vergoedingen voor krijgt. Maar dat is de theorie. In de praktijk moeten we hier toch wel vaststellen dat die overmacht wel ja, heel erg heeft meegespeeld nu. Festivals zijn opgelegd geweest door overheden, door autoriteiten, om ermee te stoppen.
8: Intussen klinkt er kritiek bij de eventsector, die vindt dat de overheid zich te veel bemoeit met afgelasten van evenementen. Zo verbood onder meer de stad Gent gisteravond alle evenementen in openlucht omwille van het dreigende onweer. De sector wil dat de overheid de inschatting van organisatoren meer vertrouwt. Christine Merks van Event Confederation.
10: Zijn die professionals dat op elk individueel evenement zelf een riskanalyse moet maken om een evenement veilig te kunnen organiseren. Heel wat van onze organisatoren hebben die beslissingen zelf kunnen nemen. Anderen zijn eigenlijk ja, het slachtoffer geweest van een te voorzichtige aanpak. Want we leven ja, in een steeds toenemende no-risk maatschappij.
8: Maar die kritiek wordt niet gedeeld door de Federatie van de Vlaamse Muziekfestivals. Het is logisch dat de veiligheidsdiensten het laatste woord hebben, zegt Serge Platel van de federatie.
11: Dat is een beslissing die wordt genomen door verschillende partijen, niet in het minst door de veiligheidsdiensten die het risico inschatten en dan een beslissing nemen, al dan niet doorgaan. En met veiligheid wordt er natuurlijk altijd strenger toegezien dan op gelijk welke andere zaak. Dus ik vind het zeer normaal en als ik zie hoe dat die festivals dat goed aangepakt hebben, dan zeg ik chapeau aan de organisatoren.
8: Over een half uur begint in Brussel een groot feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft 5000 gasten uitgenodigd in het Jubelpark voor een privéfeest. Linde Koman, jij staat in dat Jubelpark. Wat gebeurt daar al?
12: Wel, de gasten zijn nog niet aangekomen, die komen pas over een half uurtje aan. Maar wie hier wel al is, dat zijn heel veel politieagenten, ook veel privébeveiligingsagenten. Die zijn ingehuurd door de Verenigde Staten zelf. Er is een heel hoge beveiliging dus. Het Jubelpark is ook al sinds gisteren afgesloten voor het publiek. Alleen wie een uitnodiging heeft, komt erin straks. En die genodigden, dat zijn veel Amerikaanse militairen die in ons land gestationeerd zijn. Ook het Amerikaanse ambassadepersoneel. Maar dit evenement moet ook de transatlantische banden in de verf zetten. En daarom zullen er ook hoge ambtenaren zijn, bedrijfsleiders en politici. Premier De Wever zal er kort bij zijn en ook NAVO-baas Mark Rutte.
8: Ja, en wat voor feest wordt het?
12: Wel, we hebben hier al soundchecks gehoord. Er wordt gezegd dat het een feest moet worden in festivalsfeer. Met speeches, muziek, een droneshow en ook vuurwerk laat vanavond. De ambassadeur Bill White betaalt er ongeveer 4 miljoen euro voor. Het evenement heeft al veel kritiek gekregen voor die kostprijs, maar ook omdat het park afgesloten wordt voor een exclusief privéfeest. Maar ook White zelf, de ambassadeur, is ook heel controversieel, want hij staat voor hetzelfde gedachtegoed als president Trump en kwam ook al verschillende keren in aanvaring met de federale regering.
8: Maar een groot feest dus. Dankjewel, Lien. Op het BK wielrennen in Braschaat zitten de mannen in de laatste 40 kilometer. Christophe van der Goor, vooraf hadden we een strijd verwacht tussen de topsprinters, maar die komt er niet.
0: Nee, hier is, want dit BK heeft een opmerkelijke ontwikkeling gekregen, want al vrij vroeg in de koers reed een 60-tal renners, jawel, in 2 schuifjes weg. Alle sprinters, de favorieten op dit biljartvlakke parcours, zeg maar. Merlier, Philipsen, Delis, Meus en Kobel, die zetten zich toen al buitenspel en schaakmat en waren niet mee. Vooraan is die grote groep intussen al danig verkleind. 19 renners vormen de kopgroep, daarmee onder meer Nijs, Gianni Vermeers, Quinten Hermans en ex-Belgisch kampioen Dries de Bont. Nog een goede 35 kilometer in dit vreemd en vooral onvoorspelbaar Belgisch kampioenschap.
8: Dankjewel, Christophe. En bij de vrouwen is Shari Bossuyt de nieuwe Belgische kampioene. In een sprint haalde Bossuyt het voor Lotte Kopecky, die in het slot nog een paar gaten moest dichtrijden. En daardoor kwam ze net te kort voor de titel, vertelde ze achteraf.
13: Ja, in zo'n situatie kun je meer fout doen dan juist. Ik denk dat ik heel de koers redelijk juiste inspanningen heb gedaan. Alleen in die finale, ja. Ja, het is wat het is. Ik denk dat we uiteindelijk met Shari wel een mooie Belgisch kampioen hebben. En ja, het is wat het is.
8: En de Brit George Russell van Mercedes heeft de grote prijs Formule 1 van Oostenrijk gewonnen. Russell was van op polepositie gestart en won voor Max Verstappen en zijn ploegmaat Kimi Antonelli. Voor Russell is het zijn tweede zege van het seizoen. Hij wordt ook tweede in de WK-tussenstand na Antonelli. Het kan onweren vanavond en vannacht, vooral dan in het zuidoosten. Op andere plaatsen zijn er wolken en opklaringen. Minima tussen 14 en 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, rond 26 graden in het centrum. En ook dinsdag en woensdag hetzelfde weer met een kleine kans op een bui. We begonnen met de vragen over compensaties na het stilleggen van verschillende festivals gisteravond. Dat gebeurde voor de veiligheid, maar vooral de eventsector klaagt de bemoeienissen van de overheid aan. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
0: En met de finale van het BK wielrennen, Christophe van der Goor, bij die 19 koplopers zitten ongetwijfeld jongens die nu denken, ja, ik ben geen topspurter, maar wat voor een mooie kans krijg ik hier nu toch om Belgisch kampioen te worden.
14: Helemaal waar. En een van die mannen is Rune Hergots. Rune Hergots, die vorige week in de Ronde van België, onder meer in de eerste etappe naar Scherpenheuvel, liet zien hoe goed hij in vorm is. Werd daar pas om een paar honderd meter voor de streep gegrepen. De sprint uiteindelijk toen gewonnen door Biniam Girmay. Heeft nu zo net als de laatste eigenlijk, Louis Vervaken heeft dit toen uit het wiel gereden, heeft als laatste de kloof gedicht om naar de 19 vooraan te rijden. Dat is dus één iemand die jouw stelling helemaal zou kunnen onderschrijven. En hij zal het ongetwijfeld doen. Bij Lotto heb je een Tamignon, een Luca van Boven. We hebben een Dries van Gestel, altijd in dienst bij Soudal en in zijn vorige carrière bij Total Energie. Onder meer in dienst van Anthony Turgie. En die jongen die krijgt nu zijn eigen kans. Fabio van den Bos is een snelle man. Daar straks al even gaan aanvallen. Jonas Ricaert. Ja, die is mee namens Alpecin Premiertech. Altijd in dienst van Philipsen. Altijd in dienst van Mathieu van der Poel. Denk aan die legendarische etappe. Vorig jaar toen ze in de Tour met z'n tweeën vooruit hebben gereden. Een hele dag lang op weg naar het voetbalstadion van Châteauroux. Omdat Ricky, zo wordt hij genoemd, onder de vrienden gezegd dat ik wil ook wel eens ooit op het podium staan van een rit in de Ronde van Frankrijk. En toen had Mathieu van der Poel gezegd, oké, dan gaan we met z'n tweeën vooruit rijden de hele dag. Op het einde los ik dan en dan krijg jij de strijd voor de prijs voor de strijdlust. Ik zei het altijd verkeerd. Het gaat in de Tour nog eens komen. De strijd voor de prijslust. Nee, de prijs voor de strijdlust, dat was Ricaert, een hardrijder. Die kan dat vandaag ook. Jules Hester, snelle man. Gianni Vermeers, altijd heel leep en slim. En als we die twee woorden gebruiken, ja, dat zijn eigenlijk synoniemen voor Thibaut Nijs. Die is altijd heel slim, krijgt hier een geweldige kans. Ik sprak daar straks met zijn papa, die hier analist is bij de collega's van TV. Had een moeilijke week, omwille van de warmte. Thibaut Nijs, woensdag normaal gezien 5 uur moeten gaan trainen. Nee, extra rustdag genomen, dat lijkt mij dan normaal. Maar goed, bij profrenders die doen dat dan misschien wel. Maar ook zelfs Nijs niet, voelde zich niet goed. En pas gisteren weer het betere gevoel in die benen. Ja, dat zijn allemaal mannen die hier een gouden kans krijgen om Belgisch kampioen te worden. En dan rond ik af met die twee mannen die mee vooruit zijn van Pinarello Q36.5 en nog wat getallen, namelijk Quinten Hermans en Xandro Murisse. Twee heel sterke jongens. En vergeet niet, Quinten Hermans op een parcours dat helemaal niet te vergelijken is met dat van vandaag, namelijk Luik-Bastenaken-Luik, ooit al naar een tweede plaats gesprint. Dus ook iemand die hier zomaar eens de Belgische titel zou kunnen meegraaien. Hun voorsprong op dat tweede deel van die vroegere kopgroep is 50 seconden, 53 seconden. En daarachter dan het peloton Philipsen en Co. En dat had zo net wel iets heel vreemds. Toen ze voorbij kwamen, het peloton bij de streep, was het Philipsen zelf die ging demareren om zichzelf toch nog eventjes te laten zien in dit vreemde kampioenschap waarin de topfavorieten zich gewoon de kaas van de boterham hebben laten eten. Heel opmerkelijk. 32 kilometer nog in dit BK. Vooraan 19 man van wie we er zo net heel veel besproken hebben.
6: Sportza.

0: ben nog altijd fan, naturally, van Nectar Wood. Het is tot 6 uur, nu bijna al BK wielrennen wat de klok slaat hier. Karel, we maken alleen nog een uitzondering voor Wimbledon.
1: Ja, dat is misschien wel de meest prestigieuze Grand Slam van allemaal. En die begint morgen. En morgen komt er meteen ook al de eerste Belg in actie. Eén iemand maar in het enkelspel. En dat is Hanne van de Winkel, debutante op het Heilige Gras. Ik denk dat dat enorm speciaal moet zijn om voor de eerste keer zo'n groot en prestigieus, ik ga het nog eens herhalen, toernooi als Wimbledon te mogen spelen. Ze is de nummer 100 van de wereld en gaat morgen openen tegen Claire Liu. Dat is een kwalificatiespeelster uit Amerika, nummer 145 van de wereld. Dus misschien meteen ook al een mooie kans voor Hanne van de Winkel.
2: Hanne, eerste keer Wimbledon. Hoe bevalt het jou?
3: Ja, zalig. Ik vind het veruit het chicste Grand Slam. Ik heb ze nu allemaal mogen ervaren. En dit is toch wel net iets specialer, vind ik. Zoals als je binnenkomt en de locker rooms en alles is gewoon enorm goed afgewerkt. En toch specialer dan de andere slams. Dus een heel mooie ervaring om hier eens te mogen rondlopen. Ja.
2: Heb je al handdoeken opzij gelegd?
3: Een handdoekje opzij gelegd voor?
2: Voor vrienden en kennissen.
3: Ah nee, ik heb er nog geen gehad. Dus ik denk, dat zal afhangen van hoeveel matchen ik hier speel, hoeveel ik er krijg, denk ik. Ik moet nog naar de giftshop gaan en daar zal ik wel wat leuke dingen kunnen meepakken voor familie en vrienden. En hopelijk ook veel handdoeken, want dat betekent dat ik een paar matchen heb kunnen spelen, ja.
2: Ja, de loting, eerste ronde tegen Claire Liu, wat op papier een gunstige loting is, denk ik.
3: Ja, ik denk dat ik alleen niet mag klagen. Ik denk dat er heel veel heel goede speelsters hier meedoen en die kon trekken. En Claire ken ze wel een beetje. Ze heeft zelf ook wel hoog gestaan. Iemand met veel ervaring en iemand die ook graag op snelle ondergronden speelt. Graag naar voren tennist en snel tennist. Goed serveert, dus zeker wel gevaarlijk op gras. Toen ik de quali rondliep, toen zei ik ook van ja, die Claire is wel gevaarlijk denk ik op gras. Dus, hij heeft ook bewezen met door de kwaliteit te komen, dus ik denk dat ik er zeker niet moet onderschatten. Maar zoals ik zeg, er waren nog slechter om te trekken, zeker weten. En als ik goed speel, dan ga ik ook wel mijn kansen krijgen, denk ik. Ja.
2: Wat vond je zelf van je eerste volledige grasseizoen als prof?
3: Heel leerrijk vooral, denk ik. Het was echt wel voor mij nog een beetje leren tennissen op gras. Ik heb dat, zoals gezegd, dat was het eerste seizoen dat ik het ook een vol seizoen deed. Ik denk dat het iets is wat in de toekomst mij wel moet liggen. Daarom niet direct dit jaar, maar gaat het vooral nog over leren en over beter tennissen erop. Maar op zich, als ik goed serveer, kan ik de tegenstander daar wel mee pijn doen. En zo wat variërend spel met een sliceje en genoeg naar voren tennissen, dan kan ik het wel veel meisjes lastig maken denk ik, op gras. En dat heb ik ook wel in een paar matchen al bewezen. Dus ik denk dat ik in de toekomst hier nog graag naartoe ga komen.
2: Ga je kijken naar de wedstrijd van Serena Williams?
3: Ik weet eigenlijk niet op welke dag dat ze speelt, dus dat hangt er een beetje vanaf.
2: Dinsdag.
3: Ja. Als ik maandag eerste ronde win, dan ga ik wel eens een kijkje nemen, denk ik.
2: Had je graag tegen haar uitgekomen?
3: Ja. We hebben het er veel over gehad deze week. Langs de ene kant wel. Ik denk dat dat iemand is, als je later tegen je kinderen kunt zeggen dat je op centercourt of inderdaad grote baan hier tegen Serena hebt kunnen spelen, dat is toch iets wat ze je nooit meer afpakken. Dus ik denk dat dat wel een ongelooflijke ervaring geweest was. Langs de andere kant denk ik ook wel dat het een heel impressionant persoon is om tegen aan de overkant te staan. Dus dat was wel iets geweest waar dat ik me wel fatsoenlijk op had moeten voorbereiden, want dat is wel iets heel speciaals, denk ik. Maar als het zo was geweest, dan had ik het wel echt een heel uitdagende challenge gevonden, ja.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een enorm thema daar op Wimbledon. De terugkeer van Serena Williams. Dinsdag gaat ze spelen tegen Joint. Uit Australië komt zij, 44 Williams. Dus dat wordt ook uitkijken naar wat zij daar gaat doen. Dat was Hanne van de Winkel bij Philippe de Wulf, ex-prof. En nu voor de federatie op Wimbledon om interviews te doen met de Belgen. Hanne van de Winkel, ze is 22 jaar, dat is nog jong. Eerste ervaring op Wimbledon. Maar ze heeft enorm veel ervaring in haar entourage, want Kirsten Flipkes begeleidt haar, onder andere. En op Wimbledon heeft Flipkes nog halve finale gespeeld. Dus die weet perfect hoe je dat moet doen op het gras.
0: Een extra reden om uit te kijken naar dat eerste optreden van Hanne van de Winkel op Wimbledon. Op de E313 van Luik naar Hasselt vertraagt het verkeer tussen Bilze en Hoeselt. Door hitteschade moet je er nog over de pechstrook. Naar Antwerpen zo'n kwartier extra op de E17 vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En door die brand in Londerzeel Industrie kan je in Londerzeel Kapelle op Den Bosch, Nieuwerode en Humbeek ramen en deuren het best gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.

0: Van Solt, nog minder dan 25 kilometer op het BK wielrennen. En is het eigenlijk ooit rustig in die kopgroep, Christophe van der Goor?
1: Nee, want ze zijn nu, daar straks in de vorige flits waren we nog met 19. Nu zitten we met 10 vooraan. Dus weer een aantal jongens die zich hebben afgesplitst van elkaar. En die hebben een voorsprong van een 25-tal seconden. En wie zit er onder meer in de kop van de wedstrijd van het BK? Rune Hergots rijdt een geweldige wedstrijd. Thibaut Nijs, uiteraard. We hadden het daar straks nog over hem als sluw, leep. Heeft koorts intelligentie, voelt de wedstrijd geweldig aan. Quinten Hermans is mee. Grignard ook, dat is de man van Lotto. En dan Fabio van den Bossen ook en Gianni Vermeers. Dus ja, de jongens die geweldig koersintelligentie hebben en een koers IQ eigenlijk, het aanvoelen, die zijn mee. En nu een aanval van Jonas Rijkaard. Ik had het daar straks nog over hem. Dat was op vraag van jou, Gert, dat hier echt vooraan mannen bij zitten die een gouden kans krijgen. De kans van hun leven en hun carrière om op een biljartvlak parcours van een Belgisch kampioenschap waar je normaliter absoluut niet als Rijkaard zijnde aan de bak kan komen, omdat je moet koersen en knechten en helpen voor Jasper Philipsen. Die krijgt hier nu een gouden kans. Alleen komt het erop aan. We zitten op 22 kilometer van de streep. Om die wedstrijd, om die finale nog beter te lezen dan een ander. Want dat gaat echt, de timing in de finale van deze koers gaat zo belangrijk zijn. Na 240 kilometer gaat en de vermoeidheid spelen, maar vooral ook de timing, het loeren naar elkaar. Omdat dit allemaal coureurs zijn die zelden of nooit hier en daar wel iemand, zoals Gianni Vermeers en Thibaut Nijs, maar de meeste van hen zitten nooit in deze positie om het af te maken. Want dan zit de wedstrijd er, met alle respect hoor, maar dan zit de wedstrijd er meestal al op, omdat zij een dienende rol hebben. Nu hebben zij een afmakende, een finishende rol. Ga er maar eens aan staan. Als je nooit in die positie hebt gezeten, of bijna nooit, moet je super, super, en what's in a name, het hoofd koel houden. Heel, heel interessant op dat vlak toch, Belgisch kampioenschap, waarin, nogmaals herhalen, de grote mannen elkaar buiten spel hebben gezet. Eigenlijk zelf uit de wedstrijd hebben gekegeld. Moet toch straks, ja, wie gaat er vragen ook durven stellen aan Merlier en aan Philipsen. Jongens, hoe kan dit nu? En ook aan die ploegleiders. Wat heeft hen bezield om te denken, er rijdt 60 man weg? Ja, nee, wij gaan nog even wachten. Wie houd je dan nog over om dat gat te dichten? Een heel, heel vreemde situatie. Dikke 20 kilometer nog. Ik wilde net afronden, maar ze zijn in het zicht van de vaste camera's. En dan gaan we die mannen, de leiders in dit Belgisch kampioenschap, toch eens een keertje van dichtbij monsteren. De namen: Thibaut Nijs. We hebben Quinten Hermans genoemd. En heel opvallend, Michiel Koppens. Hij rijdt voor het Nederlandse Beatcycling. Gianni Vermeers, die hebben we al genoemd. Dries de Bond. Uiteraard, wanneer we het hebben over koersintellect, Dries de Bond, ex-Belgisch kampioen, haalt het maximale uit zijn carrière. We hebben Fabio van den Bossen, Gilles Gelders, dat zijn de twee mannen van Quickstep. Lionel Tamignot is het. Niet Grignard, maar Tamignot. En die is niet traag, hè. En Rune Hergots. Dat zijn de 10 leiders. Die gaan zo dadelijk voorbij komen. Thibaut Nijs aan de leiding. Stel je voor, een heel voorjaar niet gekoerst met die knieproblemen. Eigenlijk, zoals wij dan zeggen in het Vlaams, hij heeft zijn kas opgefret omdat hij gewoon niet kon koersen en dan zo dadelijk Belgisch kampioen worden. Maar het vel van de beer, ja, en dat is natuurlijk wel pokkenwarm voor zo'n beer bij deze temperaturen. De bel voor de laatste ronde. Tamignot, Nijs, Hermans zien we. Laatste positie, Fabio van den Bossen. Stel je hoor, Fabio van den Bossen, medaille op de Olympische Spelen in het piste wielrennen, is wereldkampioen ook geweest en die wordt hier daar. Want dat is een rappe, hè? Dat is een hele rappe man. Kattenrap, dankzij die piste. Dat wordt toch nog wel een prangend sprintje. Gianni Vermeers, Thibaut Nijs, Fabio van den Bossen. We zijn ons al aan het verlekkeren. Straks het ingaan van de laatste ronde. En hier komt deel 2 van die kopgroep van 19. Van de kopgroep van 60. En zij volgen op een halve minuut. Dus tenzij dat ze vooraan beslissen om collectief aan de kant Uno te gaan spelen, dan zit de winnaar hier bij die 10 vooraan. Nog eens de namen: Hergots, Tamignot, Gelders, van den Bossen, Rijkaard, Nijs, de Bond, Hermans, Koppens en Gianni Vermeers.
0: Uno blijft natuurlijk wel een heel leuk spel. Jij goed in, Caro? Uno?
2: Ja, ik durf dat toch even.
0: Jij? Okay, ja, zelfbewust en misschien is het ook gewoon de waarheid. Bij momenten zal ik...
2: We kunnen het eens een keer uitproberen.
0: Ja, gaan we doen. We hebben daar 3 weken de tijd voor. Nog even de grote prijs van Portugal in het motocross ook. Hè. 6e plaats in de eerste reeks van de MX2 voor WK-leider Sascha Koenen. Jarno Pony, kan hij beter doen in de tweede reeks?
3: Voorlopig wel. Hij maakte daarnet dezelfde start van op de vierde plek ongeveer. Maar nu is hij wel op zijn motor blijven zitten na de eerste ronde. Daarnet gevallen. Nu zitten we in ronde 8 en rijdt hij op de derde plaats. Is dus een plekje gestegen na zijn start op de vierde plek. Zat daar direct in het wiel van de leider van Guillaume Fares, de Spanjaard. Ook zijn grootste concurrent in de WK-stand. Moest dan even in de remmen bij de eerste bocht. Daardoor wel wat verloren, maar lijkt nu zijn tempo te ontwikkelen. En rijdt dus rond op de derde plek. Op 2 seconden van Yannis Raisolis. En dat is een jonge led die bezig is aan zijn eerste seizoen in de MX2. En je zal het maar voor hebben dat je dan plots de WK-leider vrij dicht achter je hebt. En die WK-leider die zet wel degelijk druk. Sascha Koenen, hij wil naar de tweede plek. Niet dat dat zo heel veel verschil maakt. Toch een klein beetje. Hij zou misschien nog het podium kunnen halen als hij die Yannis Raisolis inhaalt. Maar dan heeft hij ook wat medewerking nodig van Simon Lengenfelder van de Duitser. En één plekje achter Sascha Koenen rijdt Liam Everts. Die doet dus ook net wat beter als daarnet. Want in de eerste reeks werd Liam Everts vijfde. En Everts, ook hij maakt nog kans op het podium. Voorlopig hij ongeveer vierde, denk ik. Want we moeten natuurlijk rekenen, het verandert allemaal. Elke plek, of telkens als iemand er voorbij gaat, dan maakt dat een verschil en maak je overal natuurlijk ook wat verschil in de rangschikking. Maar Camden McLellan, de man waar Everts rekening mee moet houden, die rijdt voorlopig pas op de zesde plek. Maar wel hetzelfde beeld als daarnet voorin Guillaume Fares. Die is op weg naar een perfect weekend. Het zou zijn eerste ooit zijn, de Spanjaard. Eerste met 5 seconden op Yannis Raisolis. En daarna Sascha Koenen, die zo toch opnieuw 5 punten moet toestaan in de WK-stand. Dus ik ben benieuwd of hij nog eerst Yannis Raisolis kan bijbenen. En daarna nog Guillaume Fares, maar vooral die leider lijkt toch echt wel buitenschot te zijn. Die heeft zijn goede vorm al getoond. Kwalificaties gewonnen, eerste reeks gewonnen. En nu in ronde 9 toch al een mooie voorsprong op zijn concurrenten. En zo dus ook op weg naar winst in reeks 2. Sascha Koenen voorlopig derde en Liam Everts dan vierde in Portugal.

0: eerste jaren studies geneeskunde deed, maar dat was dan uiteindelijk niet meer te combineren. Vooral dan het praktische gedeelte, de vele stages met zijn beroep natuurlijk van coureur. En zeker nu niet bij Team Emirates, waar hij amper nog in België is. 14 kilometer nog te gaan, dat zijn de eerste drie. Die hebben een gaatje geslagen van een seconde of 15. Dus Jonas Ricaert, Ricky voor de vrienden, Fabio van den Bossen, een toppistier, een wereldpistier, snelle man. Hij neemt onuitzwaar namens Soudal Quickstep. Geen Stuiven of Co, de andere. En daarachter dan stopt een ploegmaat van hem. Gilles Gelders, die stopte prima af. En dat zijn de eerste drie. En dan probeert Dries de Bond natuurlijk nog wel een tegenaanval te plaatsen. Want die weet... Oké, ja, dat zijn heel goede jongens en vooral hardrijders op dit vlakke parcours. En daarachter beseft de Bond onder meer samen met ook Thibaut Nijs. We gaan hier toch de goede vlucht niet missen, zeker. We gaan de boot niet missen. Ricaert die neemt over van Fabio van den Bossen. En die roept hem nog iets toe. Rune Hergots, dat is een man die altijd rijdt. En zoals gezegd, afgelopen, ja, vorige week, woensdag, was hij in de eerste rit van de Ronde van België. Werd hij pas gegrepen na een solo van 25 kilometer in de finale. Werd hij pas gegrepen. Op een paar honderd meter voor de streep door een sprint het peloton. Dus die man die kan echt keihard fietsen. 13 kilometer nog. We zitten zo dadelijk in de laatste 10 kilometer van dit lange Belgische kampioenschap van 240 kilometer. 1 week voor het begin van de Ronde van Frankrijk. Langs het sportvliegveld van Brasschaat. Dat een paar keer al, zeker op televisie, mooie beelden heeft gekregen. Prachtig om te zien vanuit de lucht. 20 seconden dus voor dit trio. Fabio van den Bossen, Jonas Ricaert en Rune Hergots. Mannen die vanochtend absoluut niet hadden gedacht bij het opstaan, laat staan bij het ontbijt. Wij gaan straks de finale rijden. Wij kunnen Belgisch kampioen worden. Nee, dat stond niet in de sterren geschreven. Op dit eigenste ogenblik zou dat wel waarheid kunnen worden. 19 seconden wordt nu gemeld op de groep. Thibaut Nijs, Dries de Bond, Gilles Gelders die afstopt, Michiel Koppes, Tam Mignon en Gianni Vermeers en co. Laatste 13 kilometer van dit eigenlijk toch nog vrij spannend en leuk Belgisch kampioenschap.
1: Ja, vind ik ook wel.
2: Radio 1. Sportza.
1: En wij, Karel, gaan toch ook nog eens terugkomen op die rentreencompetitie van Nafitiam.
3: Het was geleden van het WK van vorig jaar dat we haar nog eens in actie zagen. 9 maanden geleden dus. En ze gaf toen in tranen op na een langdurige ruzie met de federatie. En hoewel er een overeenkomst is tussen Tiam en Belgian Athletics om deze zomer haar Europese titel op de zevenkamp te gaan verdedigen, is de vertrouwensbreuk nog niet hersteld. Dat vertelde ze vandaag bij de RTBF.
4: C'était absolument pas une option de me remettre dans ce genre de situation ou de retourner en championnat dans un contexte ou une atmosphère qui est pas safe en fait. Donc voilà, dès le début, c'était important pour moi étant donné qu'il y a pas du tout de confiance envers la fédération, étant donné qu'il y a peu de changements, c'est toujours la même personne, donc il y a pas de confiance. Et pour moi, c'était important d'avoir une garantie tout simplement que si je participe au championnat avec la fédération, je serai en sécurité, qu'il n'y aura pas d'abus de pouvoir.
3: Ik ga heel eventjes vertalen wat ze zei, want er was ook wel wat achtergrondlawaai. Zo'n situatie wil ik absoluut niet meer meemaken en mijn vertrouwen is nog niet hersteld, want dezelfde mensen zitten er nog. Ik wil een garantie dat als ik deelneem aan een kampioenschap, dat ik me veilig kan voelen en er geen machtsmisbruik is. Dat is wat ze vertelde. Ze heeft ook nog geen excuses gekregen, bijvoorbeeld. En het gaat haar niet zozeer om die gedragscode op zich, maar gewoon om het feit dat ze garanties wil om in normale sfeer zich helemaal op haar sport te kunnen focussen.
1: Ja, maar met andere woorden, er zit nog altijd ruis op de redactie, blijkt nu. Nog andere atletiek nieuws dan van op de Diamond League meeting in Parijs?
3: Ja, en dat is goed nieuws, want een nieuw Belgisch record van Michael Owasui op de 110 meter horde is dat gebeurd uiteraard dan. In de reekse bleef hij 300ste onder zijn vorige record. Het nieuwe Belgisch record is nu 13 seconden en 1600ste. Owasui werd met die chrono derde in zijn reeks trouwens en plaatste zich voor de finale. Die is er over een uurtje ongeveer rond 6:30.
1: Is allemaal genoteerd. Nu Terence Trent D'Arby en dan weer de koers.

0: Dance Little Sister, Terence Trent D'Arby. Jonas Maas op de motor, de koplopers die komen jouw kant op.
1: Ja, nog opnieuw is een stukje afgesneden, dus we gaan ze nu zien voorbij komen. De drie koplopers met Rune Hergots, met Jonas Ricard, die een uitstekende kans krijgt om hier Belgisch kampioen te worden. En natuurlijk Fabio van den Bossen in derde positie, die zijn goede benen al heeft getoond uiteraard. Hij nu in derde positie en dan gaan we even kijken en dan zien we daar uit de bocht komen. Dat is toch al een verschil van een 300 meter toch zeker. Dus het zou dus kunnen dat de winnaar inderdaad voorin zit, dat we het peloton, dat we het podium liever weten, maar in welke volgorde, dat is natuurlijk nog iets anders. Ze komen er niet aan. De achtervolgers, de geslagenen van het eerste deel van die kopgroep van 20, die zo net in twee was gesplitst. 2 keer 10, daar zijn er dan nog 3 uit weggereden. En nu is het toch vooral Nijs en De Bont. Nijs en De Bont die proberen om dat gaatje nog dicht te rijden. Maar of dat nog gaat lukken, dat is toch wel hoogst onzeker, denk ik. Ik weet niet wat jij ervan denkt, Christophe, maar ik denk dat het podium dat wel ongeveer vast ligt.
2: Ja, 30 seconden, rijd dat maar eens toe natuurlijk. En van het ogenblik dat je in die laatste 5 gaat komen, dan gaat de rest denken, oké, het is voor een ereplaats. En soms, mocht er nu maar 2 geweest zijn, dan zou misschien nog wel wat samenwerking geweest zijn voor de bronzen medaille. Maar ja, 4e is mooi. Zeer mooi om een Belgisch kampioenschap. Maar vanavond weet niemand dat nog natuurlijk. Dus alleen die eerste 3 plaatsen tellen nog. En dat gaat dadelijk, dat mentale aspect gaat dadelijk meespelen. Rune Hergots, vroeger bij Flanders, krijgt nog een drinkbus van een verzorger. Hij is een eenling hier natuurlijk, bij afwezigheid van Tim Wellens. Ja, Florian Vermeers ook nog wel. Maar hij krijgt een drinkbus van een verzorger van Flanders Balwaas. Vind ik altijd heel mooi. Hergots, niet echt een winnaarstype. Ja, heeft al wel een rit gewonnen in de Ruta del Sol, in de Ster ZLM Tour, destijds bij de belofte Parijs Tour, sprintklassieker, maar toch, een echte winnaar is dat niet. Heeft een heel grote, mooie transfer gemaakt 2 jaar geleden van Intermarché, van Wanty eigenlijk, hè, het team van Hilaire van de Schuren, naar het team van Tadej Pogacar. En dit jaar heeft een 2-jaarscontract. Dit is het tweede daarvan en toont nu dat hij echt wel in goede vorm is. Jonas Ricard, zoals gezegd, dat is een van de beste lead-out men in de wereld, genre Jasper de Buist en zo. Mannen die echt in dienst kunnen rijden van kopmannen zoals Mathieu van der Poel en co. Van Jasper Philipsen. Die blijft gewoon geweldig mooi op zijn fiets zitten. Daar kan je achterrijden, 200 kilometer. En die bougeert bij manier van spreken. Die beweegt, maar dan plastisch eruit gedrukt. Dan snapt u helemaal wat ik wil zeggen, beste luisteraar. Die beweegt gewoon totaal niet kaarsrecht op die fiets. Maar winnen, nee, dat staat niet in zijn woordenboek. Dwars door het Hageland, dat is zijn favoriete koers. Daar mag je ieder jaar helemaal losgaan. Maar dan zelfs nog moet hij rekening houden met Gianni Vermeers. Of moest dat toch wel vorig jaar doen of vroeger doen toen Vermeers nog een ploegmaat was. En dan heb je daar nog Fabio van den Bossen. En dat is een goede coureur. Die heeft een transfer gemaakt natuurlijk van het team van Ricard. Want hij zat bij Alpecin naar Soudal Quickstep. En kijk eens, van dat grote team hier aan de start is Fabio van den Bossen de enige die mee in de finale aan het rijden is. We zijn begonnen aan deze flits een tweetal minuten geleden. Toen was de voorsprong 30 seconden. Nu flirt die voorsprong met 34, 35 seconden in de laatste 6 kilometer. Dus één van deze 3 wordt Belgisch kampioen. En in principe is Fabio van den Bossen de snelste van deze 3. Als Pistier, hij heeft medaille, is wereldkampioen. Heeft medaille gewonnen op de Olympische Spelen. Dit is een gouden kans voor deze jongen. Stel je voor, het team van Soudal Quickstep, waar ene Tim Merlier, ene Jasper Stuyven rijden. Ilan van Wilder, Vervaken. En dan gaat Fabio van den Bossen straks misschien met de Belgische titel lopen. De laatste 5 kilometer, we beginnen er zo dadelijk aan. Zij mogen niet gaan treuzelen. Maar wat een zenuwen bij deze mannen die eigenlijk nog nooit in deze situatie hebben gezeten. Een heel jaar in die prachtige mooie tricolore trui. Wie wordt het? Ricard Jonas, Hergots Rune of van den Bossen Fabio?
3: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
4: Met de motor middenin.
3: De Dakar Rally.
4: Te voet naar
3: de Atlantic Wall.
4: De hoogte in
3: met de penis. De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
4: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
3: En vanaf morgen, elke middag van 12 tot 1 op Radio 1.

0: De zenuwen gieren door het hele lichaam, denk ik, bij de drie. En ondertussen moeten ze ook nog wel blijven trappen, Christophe.
1: Ja, maar je voelt toch bij Hergots van den Bos en Jonas Ricaert, dat is temporijden, uiteraard. Dat is met een snelheid hoger dan 50 per uur. Maar dat is ook af en toe eventjes met die dijen even loslaten. Dat kleine moment van recuperatie, al is het maar een halve seconde. 2500 meter nog voor dit trio. Drie kwart minuten voorsprong. Staat er een meneer aan de binnenkant van de bocht met de gele vlag om te zeggen, rustig jongens. Ja, dat zal wel zijn. Rijden zo dadelijk voor de Belgische titel. Hallo. 2000. Je maakt wel. En daar is de demarrage van Rune Hergots. Daar is de demarrage van Rune Hergots. Maar die houdt meteen de benen stil. Ja, ik had het voor de bocht gedaan, jongen. Niet na de bocht. Niet na de bocht. Want iedereen was eruit achter die bocht en dan was de snelheid te hoog bij de twee concurrenten. Hij had die beter kunnen doen. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de frisheid. 235 kilometer gereden, warme weersomstandigheden en dan nu nog scherp demareren met z'n drieën. Rune Hergots, hij rijdt voor het team van de Emirates. We hebben Jonas Ricaert. Ricaert moet eigenlijk ook proberen te demareren, want in de sprint gaat hij Fabio van den Bossen nooit verslaan. Fabio van den Bossen, wereldkampioen geweest in het in de ploegkoers vorig in 2025. Bronzen medaille in het Omnium. Op de Olympische Spelen. Hij kan hier een geweldige kans krijgen als 25-jarige jonge kerel voor Soudal Quickstep om Belgisch kampioen te worden. Contract nog tot en met volgend jaar. Jonas Ricaert, oud-gediende zoals gezegd. Een man van vele oorlogen en vooral een dienst van Jasper Philips en van Mathieu van der Poel. Groot opgeschoten kerel. Anderhalve kilometer nog voor deze heren. 50 seconden. Rune Hergots die heeft een klein verzetje gezet. En Fabio van den Bossen, klein gedrongen als sprinter, neemt het wiel nu al van Jonas Ricaert. Ricaert, Ricky voor de vrienden zoals gezegd. Waarschijnlijk zal op dit ogenblik zijn grote kopman Mathieu van der Poel ook aan het kijken zijn. Van der Poel die niet deelnam aan het Nederlands kampioenschap, waar Kelderman gewonnen heeft. 50 seconden nog. Zal hem iets toejuichen en toeroepen. Mocht hij het al verstaan volgens en door het heelal. Deze Ricaert nu aan de leiding. Gaat hij dan voor zichzelf rijden? Dat zou wel moeten natuurlijk, maar hij blijft de kop maken. Waarom ga je niet eens een keertje demareren, Jonas Ricaert? Zo dadelijk de vod voor de laatste kilometer. Rune Hergots heeft zijn aanval geplaatst. Zou hij dat nog eens een keertje doen? Fabio van den Bossen, stel je voor, mocht je vanochtend Fabio van den Bossen hebben gespeeld, ja, mensen zouden je gek verklaard hebben. Nee, nooit natuurlijk met Lier in de ploeg. Met Jasper Stuyven dan in tweede instantie, maar toch niet Fabio van den Bossen. Goeie coureur, vorige week ook nog eens gezien. En daar komt een tweede demarrage. Nee, het is een schijndemarrage van Hergots. Het is een schijndemarrage. Hij probeerde even aan de rechterkant. En Fabio van den Bossen kiest weer het wiel van de grote, sterke Jonas Ricaert natuurlijk. Want daar zit hij uit het wiel. En zit hij uit de wind, zo moet ik het zeggen. En vooral in het wiel. Hergots kijkt achteruit. Achterom vooral ook. Laatste 900 meter. Zo dadelijk zien ze de nadarekker. Daar komen ze dan tussen met z'n drieën. De man met het nummer 2. Hoeveelste gaat hij worden? Alleszins al 1, 2 of 3 op dat podium. In Brasschaat. Het is 10 voor 6. Wie van de drie? Jonas Ricaert. Die gaat proberen van kop af aan te beginnen. Ricaert is ook een pistier vroeger, gevormd als pistier. Maar zou normaliter, denk ik, Fabio van den Bossen nooit kunnen kloppen. Van den Bossen moet de timing goed gaan inzetten. 300 meter nog, het mag ook niet te ver gaan. Ricaert aan de leiding, Fabio van den Bossen in het wiel. Dan Hergots. Hergots gaat als eerste beginnen. Die komt nu buitenom. Hergots telefoneert een klein beetje. Alsof ze elkaar in de sprint gaan opvangen. Dit wordt een hele korte sprint. Hele korte sprint. Fabio van den Bossen zit vast. Fabio van den Bossen zit vast. Ricaert. Ricardo Hergots. Ricardo Hergots. Het is Rune Hergots die mannen verslaat. Rune Hergots klopt Ricaert en van den Bossen. Maar Fabio toch. Wat doet hij hier aan de binnenkant? Laat hij zich helemaal vastzetten. Als een nieuweling. Als een pistier. Hergots doet dat fenomenaal. Die gaat aan de buitenkant. Zet hij die gasten vast. Wow, dit is echt tactisch gesproken. Ja, subliem. Subliem. Je bent niet de snelste. Maar hij klopt deze twee heren. Hij klopt Fabio van den Bossen. Olympische medaille, pistier. Hij komt naast die mannen rijden. En zorgt ervoor dat Fabio van den Bossen hier dan even de sprint voor de vierde plaats. En die wordt gewonnen door Wie zal het dan zijn? Thibaut Nijs waarschijnlijk, of die drinkt niet meer aan. Nee, het is Quinten Hermans, handje geven me inderdaad 4 en 5. Maar de manier waarop hij dat doet, Rune Hergots, sprint van stervende zwanen, allebei, alle drie zaten ze kapot, maar hij zet Fabio van den Bossen klem tegen de koord door ernaast te gaan rijden. Daardoor dwingt hij die anderen om het tot een heel korte sprint te laten worden. Fabio van den Bossen kan er niet uit, Ricard inderdaad ook niet. En dan is dit is een sprint geweest van 75 meter. Ongezien, du jamais vu. En zo zet hij de mannen letterlijk in de zak. Ongelooflijk, de Flying Doctor. Hij kan het zelf niet geloven. Ik zeg het, hij was in vorm, Rune Hergots. Hij was in vorm, dat zagen we in de eerste etappe van de Ronde van België. Daar won hij ook bijna. En ik stuurde hem een berichtje, wat ik normaal gezien nooit doe naar renners. Omdat het zo, ja, dit is echt een goede gast die zo vaak dicht tegen die overwinning aanhikt. Ik stuurde hem, ja, goed gereden. En ja, over een keertje moet alles eens goed vallen. En dan kan ik echt een mooie koers winnen. En kijk, een week later hier, Belgisch kampioenschap in de handen ook van zijn vader. Mooi gedaan, vooral met heel veel koers IQ. Rune Hergots is de nieuwe Belgische kampioen. Ja, hij maakt geen deel uit van het tourteam van Tadej Pogacar. Zover is hij nog niet. We gaan deze trui dus niet zien in de Ronde van Frankrijk. Maar wat een mooie overwinning. En vooral, ja, we doen dit nu toch al 20 jaar. Bijna 20 jaar samen, Gert. Dit hebben we nooit gezien, hè, zo'n sprint. Dat je twee snellere jongens op die manier zo mooi vastzet. Een sprintje van 70, 80 meter. Hij is nog altijd nee aan het schudden. Hij gelooft het nog altijd niet. En vandaar ook ons ongeloof. Hoe de manier waarop hij dit gedaan heeft. Hoe vangt een koe een haas? Dat heeft hij hier gedaan. Ja, het ongeloof bij Hergots. Het is ongelooflijk. Ja. Rune Hergots is de nieuwe Belgische kampioen. Hij schudt nog altijd van nee. We zijn 5 minuten binnen, Gert en Caro. Nog altijd. Ik kan het niet geloven. Schitterend.
2: Het ongeloof bij Rune Hergots. Ja. Het ongeloof misschien ook bij Christophe van de Goor. Maar Caro, jij wist het?
3: Ik weet niet of ik zoveel pluim op mijn hoed mag steken, Gert. Maar leuk nieuwtje is dat Rune Hergots dinsdag langskomt in onze podcast Kopman, die we dan opnemen. Dat is onze podcast over de Sporza wielermanager. Rune Hergots is een fervent wielermanager, speelt altijd mee, heeft altijd heel erg goede tips. En die komt dus dinsdag langs. En dat zal dus de kerstverse Belgische kampioen zijn die we in de podcast hebben. Dus super.
2: Ja, benieuwd of hij dat al meteen ter sprake zal brengen in zijn interview na de finish. Dat durf ik niet beloven of niet zeggen. Maar straks hopelijk nog voor 6 uur een eerste reactie van Rune Hergots na zijn Belgische titel. Wij gaan nu nog even naar het motocross. Hoe is de MX2 in Portugal afgelopen jaar, Napoli?
4: Met een overwinning voor Guillaume Fares. Het is dus wel zo gebleven. Sacha Koen is wel nog opgeschoven in de tweede reeks naar de tweede plek. En daarmee komt hij wel op het podium. Dus toch nog een derde plek voor Sacha Koen nadat hij gevallen was in de eerste reeks en pas zesde kon worden. Het was daar heel belangrijk dat hij die comeback afmaakte en dat hij uiteindelijk nog van plek 18 naar plek 6 is gesprongen. Want kijk, door een mooi resultaat, een tweede plek in de tweede reeks, staat hij dan toch nog op het podium. Nu goed, echt blij is hij daar natuurlijk niet mee, want zijn grote concurrent Guillaume Fares behaalde zijn eerste 1-1-1. Een perfect weekend noemen we dat dus. Winst in de kwalificatie, winst in de eerste reeks en winst in de tweede reeks. En zo dus 60 punten. Dat waren 41 punten achterstand voor die Guillaume Fares, voor die Spanjaard, voor deze grote prijs van Portugal. Maar met zijn tweede zege uit zijn carrière loopt hij wel wat in. 27 punten voorsprong, nog altijd wel voor Sacha Koen in de WK-stand. En we zijn over halverwege 10 van de 19 grote prijzen afgewerkt. Het is wel duidelijk dat Sacha Koen nog een vette kluif zal hebben aan die Guillaume Fares. Op de tweede plaats eindigt Yanis Raisulis. Dat is een groot talent, pakt zijn eerste podium in zijn carrière. En dan vierde is Liam Everts is nog vierde geworden. Hij werd derde in de tweede reeks en door wat tegenvallende resultaten van anderen is hij uiteindelijk nog vierde geworden. Heel nipt vierde overall dus. Wel met een knappe beweging ook nog voorbij die Raisulis geweest. Dus die Raisulis zag zwart-geel en rood. Eerst druk van Sacha Koen, daarna van Liam Everts. Ze zijn er allebei nog voorbij gegaan. En zo toch ja, best een mooi Belgisch resultaat. Al zullen we dat zomaar niet zien. Want Sacha Koen is een klein beetje van zijn voorsprong kwijtgeraakt. derde plek voor Sacha Koene. Vierde plek dus voor Liam Everts. Maar nog altijd wel 27 punten voorsprong in de WK-stand voor Sacha Koene. Benieuwd wat zijn broer straks gaat doen in de MXGP. Hij behaalde in de eerste reeks wel al een zege. En ook hij is WK-leider. Wie weet pakt hij zijn vijfde grote prijs. En dus ook nog wat meer punten voorsprong in de WK-stand.
2: Dankjewel, Jarne. 1, 2, 3.

0: Na 6 uur is er Zomerland hier met Max en hij zet ook de deur open voor enkele reacties van onder meer een emotionele Rune Hergots van op het BK. En wij, Caro, geven rendezvous voor de tour. Zin in?
1: Heel erg veel zin.
0: Insgelijks.
2: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
9: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
10: Ford. Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
11: Help me go home.
10: Beleef The Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
12: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
13: Bon, de Nico komt niet.
12: Zij die het vergeten.
13: Els, waar zei jij?
12: En zij die vergeten te annuleren.
13: Zeg, iemand een tom gehoord?
12: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
13: Ah, zalig.
12: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Festivals hoeven geen vergoeding te geven als het stoppen van optredens het gevolg is van overmacht. Intussen is er ongenoegen bij de eventsector over de tussenkomst van de overheid bij het stilleggen van evenementen. En de Amerikaanse ambassadeur viert in het Jubelpark feest voor 250 jaar Verenigde Staten. Wie gisteravond op Couleur Café, Paradise City of Werchterboutique was, zal zijn ticket niet terugbetaald krijgen. Dat komt door de gevaarlijke weersomstandigheden, een vorm van overmacht waar een festivalorganisator niets kan aandoen. Dat staat ook in de algemene voorwaarden van de organisatie en dat weet je dus als je een ticket koopt. Maar een organisator zou wel een compensatie kunnen geven als geen enkel optreden is kunnen doorgaan of het optreden van een headliner waar veel mensen speciaal voor komen. Dat zegt Laura Kleis van Testaankoop.
17: Een festival als Werchter Boutique speelt toch wel heel erg in op zo'n headliner. Er zijn heel veel mensen die vooral kwamen voor Katy Perry en die dus eigenlijk niet gekregen hebben waar ze voor betaald hebben. En dan zou je misschien als festivalganger toch wel iets in de plaats verwachten. De volledige terugbetaling van je ticket, dat zal waarschijnlijk financieel moeilijk zijn. Dan is het een beetje afwachten wat het festival gaat voorstellen.
16: De eventsector vindt dat de overheid zich te veel bemoeit met afgelasten van evenementen. Zo verbood de stad Gent gisteravond alle evenementen in open lucht omwille van de dreigende onweer. De sector wil dat de overheid de inschatting van organisatoren meer vertrouwt. Extreme weersomstandigheden en afgelastingen komen steeds vaker voor. En dat maakt het veel moeilijker en duurder om evenementen te verzekeren. Dat zegt Christine Merks van Event Confederation.
18: Je kunt niet enerzijds zeggen van ja, we gaan evenementen aflasten uit preventie. En tegelijkertijd roepen van ja, en de bezoekers moeten gecompenseerd worden. Als de verzekeringsmaatschappijen steeds moeilijker dergelijke verzekeringen willen verschaffen aan onze organisatoren. Iemand moet die kost betalen, natuurlijk. Hè. Als daar geen steunmaatregelen voor gegeven kunnen worden, dan zal dat inderdaad onvermijdelijk moeten doorgerekend worden naar de eindklant, in dit geval de eventbezoeker.
16: Maar die kritiek wordt niet gedeeld door de Federatie van de Vlaamse Muziekfestivals. De beslissing wordt altijd genomen in overleg, maar het is logisch dat de hulpdiensten het laatste woord hebben, zegt Serge Platel van de federatie.
11: We hebben extreme weersituaties in het nabije verleden en in het lange verleden meegemaakt. Dus ik begrijp het. Het is een zeer moeilijke beslissing. Maar ik vermoed dat ze die in eer en geweten genomen hebben. En daarna zeggen, ja, het was allemaal niet nodig. Dat is gelukkig dan maar. Mocht het omgekeerde gebeurd zijn, dan zal de kritiek nog veel erger zijn.
16: In Brussel is een groot feest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft 5000 gasten uitgenodigd in het Jubelpark voor een privéfeest. Linde Koman, jij bent er ook bij in het Jubelpark. Hoe is de sfeer daar?
19: Ja, je hoort het misschien hier achter mij, is een bandje van het Amerikaanse leger aan het spelen. En de sfeer, dat is een soort mix tussen een festival en een Amerikaans volksfeest. Ik zie hier cheerleaders rondwandelen. Je kan hier ook bijvoorbeeld een baseballinitiatie krijgen. Het feest moet de grootsheid van de VS in de kijker zetten, zo lijkt het wel, op de manier dat president Trump dat zelf ook graag doet. De gasten die zijn volop aan het aankomen. Daarbij zijn veel Amerikaanse militairen, ook ambassadepersoneel, maar ook bedrijfsleiders uit ons land en politici.
16: En wat gebeurt daar later vanavond nog?
19: Het officiële programma begint met speeches van de ambassadeurs in ons land. Ook premier De Wever zal kort speechen en NAVO-baas Mark Rutte. Daarna is er countrymuziek, nog een droneshow en vuurwerk. Maar er komt ook veel kritiek op dit evenement, dat trouwens 4 miljoen euro heeft gekost, want het park is volledig afgesloten voor dit privéfeest. En ambassadeur Bill White, die is zelf ook heel omstreden. Hij heeft hetzelfde gedachtegoed als president Trump en is al verschillende keren in aanvaring gekomen met de federale regering.
16: Dankjewel, Lien. BFAST stuurt een hulppakket naar Venezuela na de zware aardbeving daar. Die kostte al aan meer dan 1400 mensen het leven, maar tienduizenden anderen zijn nog vermist. De zending bevat vooral materiaal, maar er is ook een expert gestuurd, zegt Pierre Steverling van Buitenlandse Zaken.
20: Dat is een expert in crisismanagement en hij zal helpen in de missie van de Europese Commissie daar rond. En dan het sheltermateriaal zullen wij versturen samen met het Groothertogdom Luxemburg. Dat zijn vooral basisbenodigdheden rond onderdak zoals tenten.
16: Belgische hulppakket maakt deel uit van een bredere Europese samenwerking. Rune Herregods is verrassend de nieuwe Belgische kampioen wielrennen. In een sprint met drie outsiders klopte hij Jonas Rickaert en Fayo van den Bossen. Christophe van der Goort, dat is voor Herregods de mooiste zege van zijn carrière.
21: Absoluut, hij won de Ronde van Drenthe en hij rit in de Ruta del Sol. Dat waren mooie overwinningen, maar deze Belgische titel slaat echt alles. De 27-jarige Herregods was de snelste inderdaad van een koptrio dat diep in de finale wegreed uit een omvangrijke kopgroep. Jonas Rickaert en Fabio van den Bossen waren de andere twee van dat trio. Renners die normaal gezien als helper rijden in dienst van een kopman, maar nu de kans van hun leven kregen. Zeker omdat de favorieten, Merlier, Philipsen, De Lee en andere sprinters zich al vroeg in de koers buitenspel hadden gezet door niet mee te zijn met een grote vlucht van 60 renners. Ja, hardrijder Herregods is een renner die tot nu toe nooit echt heeft kunnen tonen wat hij echt in zijn mars heeft. Zeker niet sinds hij voor het team van Pogacar rijdt, vorig jaar al, en altijd in dienst van heeft moeten koersen. Maar deze Belgische titel zou wel eens echt een positief keerpunt kunnen zijn.
16: Dankjewel, Christophe. En met de vrouwen is Shari Bossuyt de nieuwe Belgische kampioene. Zij haalde het voor Lotte Kopecky. Het kan nog onweren vanavond en vannacht. Vooral in het zuidoosten bij minima tussen 14 en 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. En we begonnen met de vragen over compensaties na het stilleggen van verschillende festivals gisteravond. Dat gebeurde voor de veiligheid, maar vooral de eventsector klaagt de bemoeienissen van de overheid aan. Meer op vrtnieuws.be.
22: Radio 1 Zomerland
23: met Max Vrijens.
24: We hebben een nieuwe Belgisch kampioen op de weg. Er is ook veel nieuwe muziek. Welkom bij Zomerland. Dit is Angèle.

0: is de nieuwe single van op die nieuwe plaat die er naar alle waarschijnlijkheid zou moeten aankomen later dit jaar. Ga er maar vanuit dat die eraan komt. En als er een plaat van Angèle aankomt, dan kijken we daar toch met z'n allen een beetje naar uit. Hè? Diele.
1: Zomerland.
0: Zomerland, dat is normaal gesproken muziek. Dat is nieuwe muziek, dat is ook nieuwe zomerse muziek. En een beetje een mix van alle twee. Maar er is vandaag ook gekoerst op de weg. De nieuwe Belgische kampioen bij de mannen, die heet Rune Hergot. Die heb je sowieso nog te goed, zo meteen het interview met hem. Maar voor we daar aan toe zijn, is er de nummer 5 vandaag, toch lichtjes teleurgestelde Thibaut Nijs.
2: Thibaut Nijs, het was een grote kans, een misschien unieke kans om Belgisch kampioen te worden. Je wordt wel nog knap vijfde. Met welk gevoel sta je hier zelf nu achter de streep?
3: Ik hoop dat er nog betere kansen gaan komen, want op papier is dit parcours zeker niet op mijn lijf geschreven. Maar ik wist wel dat het een harde wedstrijd kon worden. En daar was ik ook wel op voorbereid. Ik ben vooral blij dat ik na een mindere ronde van Zwitserland, los van het resultaat, wel ook gewoon de benen vond vandaag. En daar ben ik heel tevreden mee.
2: Ja, je vader zit bij ons in het studio en zei tijdens de finale, ja, Thibaut zit er volgens mij door. Je kon ook niet echt meer reageren, hè, toen Rune Hergot onder andere ging, Jonas Rikaar.
3: Ja, jawel, maar er is om daar te geraken was er al 20, 25 of misschien wel 30 keer gesprongen. En je kunt ook niet op alles reageren. En, dat was dan juist de juiste combinatie van drie namen die dan vertrokken. En, dat was een goed moment, maar ja, het is dan moeilijk te voorspellen natuurlijk. En voor hetzelfde geld springt er dan toch weer iemand naartoe en valt het dan weer stil. Ja, moeilijk. Op het moment dat ze met drie wegreden, wist ik al wel hoe laat het was. En daar had ik moeten bij zijn, maar ja, als ik erbij ben, dan rijden we misschien ook weer niet rond. En dus ja, het is een beetje casino op dat moment.
2: Het is al heel mooi dat hier een finale zit op dit parcours, op een vlak parcours.
3: Ja, zeker op dit parcours inderdaad. Maar ik ben tevreden. Ik kan niet zeggen dat ik ergens heel veel heb laten liggen. Ik denk dat een beste wel de koers gewonnen heeft. Als ik zie hoe dat Rune eigenlijk ook alles controleert en mijn elke move ook mee was. Ja, het was een mooie groep. Het was een leuk koers.
2: Was hij verbaasd dat die grote groepen in het begin, dat jullie die voorsprong kregen van het peloton en ja, dat een Rian Philipsen niet aan de pas in kon komen?
3: Nee, eigenlijk niet, omdat we natuurlijk, ja, als je met 30 man ronddraait, dan krijg je geen ploeg gecontroleerd. En, dan komt die andere groep terug aansluiten en dan wist ik dat de koers terug ging beginnen. En dan was het gewoon in elke move proberen mee te zijn, wat dat heel veel krachten kostte, maar je kon ook niet anders. Dus ja, het is op zich wel goed, ik ben tevreden.
2: Het is wel een zware koers geweest.
3: Het is een hele zware koers geweest. Ik denk dat ik 49 en gemiddeld heb, dus het was een moeite.
2: Oké, dankjewel Thibaut.

0: Wauw, wauw, wauw, wauw. Het is precies weer een klein beetje de zomer van 2007 en niet die van 2026. Kylie Minogue. En wauw.
1: Zomerland.
0: Ga je nog eens welkom heten in Zomerland. Veel nieuwe muziek. Onder andere een jonge Braziliaanse stem die beroep doet op nostalgische geluiden uit haar eigen roots. Julia Mestre en Soufera.

0: ideaal voor zo'n zomerse avond met de meest subtropische temperaturen of feeling die je maar kan inbeelden. Straight from Brazil. Of hoe zeg je dat in het Portugees? Julia Mestre en Su Ferra. Op de E40 richting binnenland zijn er wat filegolven tussen Jabbeke en Zwijnaarden. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarden en Jette. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Naar Antwerpen dan 10 minuten extra op de E17 vanaf Kruibeke. En op de Antwerpsring is dat 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne moet dat zijn. Elders op de snelweg alleen lichte vertragingen. En er rijden geen treinen tussen Denderleeuw en Jette. Daar zou je dus moeten wandelen.
1: Radio 1.
0: Of een vervangbus nemen, natuurlijk, dat kan ook. Dit is On My Soul van Bruno Mars. Goedenavond.

Niet overal even goede reviews gekregen, die nieuwe plaat van Bruno Mars. Maar ik vind het wel een ideaal nummer om rustig achterover te gaan leunen. Of zelfs een klein dansje passeren, kan gewoon de zaterdag, doe eens gek. Want op de volgende is dansen net weer wat moeilijker. Nieuwe muziek van Cigarettes After Sex, Twizzler.

0: om de avond rustig weg te schilderen en misschien wel de voorbode op een nieuwe plaat van de band Cigarettes After Sex. Twizzler hoor je.
1: Zomerland.

is ondertussen totaal achterhaald om het te hebben over het zijproject van Johnny Greenwood en Tom York van Radiohead, want het is gewoon een band die compleet op zichzelf staat. The Smile, Friend of a Friend, hoorde je geschreven op tour in 2022. Voor het eerst op tour gespeeld, waarschijnlijk ook de mooiste keer, want het is toch nooit zo goed als die first time. Toch, Sade? Good times are coming. Op zichzelf staat. The Smile, Friend of a Friend, hoorde je geschreven op tour in 2022. Voor het eerst op tour gespeeld, waarschijnlijk ook de mooiste keer, want het is toch nooit zo goed als die first time. Toch, Sade?

0: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 1 live.

0: Never as good as the first time van Sade. Zomerland, dat is muziek natuurlijk, maar de zomer brengt meer dan muziek. Nationale kampioenschappen in het wielrennen bijvoorbeeld. In Nederland werd Wilco Kelderman kampioen op de weg. Bij ons daarnet Rune Hergot. Ik ga zo meteen het interview van hem ook nog laten horen. Maar eerst, voor we daaraan toe zijn, nog een man die er heel dichtbij was daarstraks.
1: Jonas Rikard, ik moet proficiat zeggen met je koers. Je hebt een geweldige koers, maar een magere troost, denk ik.
2: Het is zuur. Ik denk dat ik nooit in mijn leven nog zo dichtbij ga zijn. Maar ja, kijk. Ik denk dat ik de perfecte koers heb gereden. Maar de sprint was top.
1: Het was ook een vreemde koers. Hè, met die grote groep die plots weg was. Hoe hebben jullie dat beleefd? Want ja, jullie plan A, Philipsen, was dan niet mee.
2: Ja, dat was een beetje verrassend. We waren in het begin zat ik heel de tijd goed mee. En we waren eerst met 30 man weg. En dan... ja, we horen dat er 30 man de achtervolging is en wisten we niet hoe, wie ja, en wat. En uiteindelijk kregen we te horen dat Jasper niet mee was. Dus ja, dan weet je dat dat moeilijk wordt zonder echt pure kopman. Maar ja, ik denk dat we als ploeg wel echt een goede koers hebben gereden. En ja, het is gewoon zonde dat we, dat we ja, misschien al opnieuw op de tweede plaats staan.
1: Ja, het was precies een kermiskoers. Hè. De aanvallende groep scheurde dan weer scheuren. Ja, jij bleef er wel cool bij, want je zat altijd op de goede plaats, leek het wel.
2: Ja, gewoon, de kermiskoers doe ik sowieso heel graag. En ik denk dat ik redelijk goed een koers kan lezen. Bij het binnenkomen van de plaatselijke ronde had ik echt wel een moeilijk moment. Een beetje oververhit, maar dan heb ik redelijk goed kunnen koelen. Maar dan, ja, ik zeg het dan opnieuw, eigenlijk altijd... de juiste beslissing genomen en zo mee vooraan in de koers gekomen. Maar ja, dacht dat ik de ideale sprint

0: kon en hing rijden, maar ja, Runo was, had net iets meer over, denk ik.
1: Ja, op papier ben je dan misschien net iets rapper dan Runo, alhoewel dat hij zegt, ik ben ook niet traag. Maar op, na zo'n koers, ja, is het de meest frisse die wint, denk ik.
0: Ja, sowieso de meest frisse na 250 kilometer, maar ja, echt... Die pure snelheid, dat heb ik niet echt. Kan iemand afzetten, kan lange hoge wattage rijden. Maar die piekwattage, dat is er bij mij niet echt. Maar ik dacht dat het genoeg ging zijn. Maar ja, kijk, Runo was toch sneller.
1: Ja, het is moeilijk. Je begint ook op kop. Was dat een nadeel?
0: Bah, een nadeel niet echt. Ik had denk ik alles onder controle. Eerst was ik blij dat Runo naast mij kwam rijden. Zo zat Fabio al sowieso vast. Dat wist ik dan wel van de piste, dat ik het zo moest aanpakken. Maar ja, kijk, ik had echt niet gedacht dat dit er nog ging overkomen.
1: Afrondend, ja, dit is toch, ja, vloeken, denk ik, voor jou, hè?
0: Ja, het is sowieso vloeken. Ik zeg het, ik ga nooit in mijn leven, denk ik, nog zo, zo dichtbij komen. Maar ja, kijk, ik denk dat ik wel, ik moet sowieso tevreden zijn over mijn wedstrijd. Maar ja, als je zo dicht bij een titel komt op 32-jarige leeftijd. ja, kijk. Zuur.
1: En nu op naar de Tour?
0: Ja, ik hoop het. Nee. Ik zal er wel bij zijn, denk ik. Dus ja, ik heb wel het goede gevoel te pakken richting de Tour. Wat ik niet echt gevonden had in de Ronde van België, heb ik hier nu wel bevestigd.
1: Dank je wel.

komt van op Melissa Etheridge, haar allereerste album. En dat heette niet geheel toevallig Melissa Etheridge. Ze schreef het jaren voordien al en dan was het een bijzonder lang uitgesponnen nummer dat eigenlijk geen einde had. Nog vele malen langer dan de 5 minuten 19 op deze studioversie. Maar voor die lange versie hebben we nu even geen tijd. Sorry. Wel tijd voor Jay Bernard. Die heeft een nieuwe single uit. En die gaat volgens mij over mensen die het WK van heel dichtbij aan het volgen zijn deze dagen. 4 in the morning. Here

L'amour à la folie, dat is de titel van het album en de single van de legendarische Amadou et Mariam van Mali. Het is een laatste gezamenlijke studioalbum. Ook de single werd uitgebracht in de lente van 2025. En Amadou, die stierf op 4 april. Dus een eeuwig, oneindig testament. Een bewijs van hun liefde voor elkaar en voor de muziek die Amadou et Mariam. Ik heb nog 2 platen voor je klaarstaan tot we aan het nieuws van 7 zijn. Deze van op het 3e album van Coldplay, X&Y. Dat was godverdekken nogal eens een tijd. Echt waar. Dit is Talk.

0: Talk van Coldplay. Ik had je voor het einde van het uur nog een interview beloofd. Een interview met een Belgisch kampioen wielrennen. Wel, hier is hij dan eindelijk. Rune Hergots, geïnterviewd door de onovertroffen Jonas Maas. Tot na het nieuws.
1: Bij mij staat de kersverse Belgische kampioen te blinken in die mooie tricolore en die gouden medaille aan Rune Hergots. Proficiat, is het al een beetje ingezonken wat je hebt gedaan vandaag?
2: Nee, niet echt, denk ik. Ik weet niet hoe langer dat duurt, te minder dat ik het besef. Ik over de meet besefte ik en nu komt er zoveel op mij af. En ja, ik kan misschien zeggen, het was wel een droom, maar denk, ben ik niemand die rap gaat dronen, om het zo te zeggen. En voor mij voelde dat misschien niet helemaal realistisch. Of ja, ik wist dat alles goed moest vallen en vandaag had ik een super dag. Het parcours lag mij en de koers liep zoals ik wou. In het begin van de wedstrijd leek het alsof het echt heel gecontroleerd ging zijn. Maar dan hebben we een paar renners die toch een zware koers willen blijven aanvallen. Ik heb er ook wel wat cartouche verschoten. Maar op die manier bleef het peloton de hele tijd aanvallen. En dat hadden we nodig. Want als er 5 man wegrijdt en de sprintersploeg controleren, dan ga ik het hier niet winnen. Dus het was gewoon een heel zware dag. En dat had ik nodig. Een paar keer achter de feiten moeten aanlopen. Eerst die grote groep die wegrijdt, moest ik naartoe rijden dan met mijn tweede groep. En dan,
1: Had je trouwens daardoor dat alle topsprinters er daar niet bij zaten, dat een goede zaak dan wel was voor jullie natuurlijk, als jullie echt konden wegblijven? Want ja, die hebben elkaar echt het wit uit de ogen gekeken. Hè?
2: Ja, ik zat ook op een bepaald moment in het peloton en toen ben ik inderdaad weggereden, want ik voelde van ja, dat gaat hier niet meer in gang schieten. Maar toen we weer op de ronde kwamen, ik heb eigenlijk niet meer gedacht aan het peloton. Het voelde gewoon als een kermiskoers zoals vroeger. En ik wist, ik had ook met een paar man gesproken van oké, we moeten er gewoon voor zorgen dat het zo'n soort koers wordt. Dat echt een kermiskoers wordt van 240 kilometer.
1: En 50 kilometer per uur ook, hè? Er is ongelooflijk snel gereden. Hè?
2: Ja, maar het heeft toch gewoon nooit stilgelegen. Het was gewoon een koers van begin tot eind. Ik wist dat ik dat nodig had, een zware koers, dat ik dan wel kon bovendrijven op het einde. En ja, op het einde voelde ik gewoon dat ik nog veel over had en dat ik had dan een paar keer een serieus gat moeten dichtrijden. En ik wist dat wel een kras op de carrosserie was, maar het gaf me ook vertrouwen van oké, als ik hier een 20 seconden kan dichtpoefen, dan ben ik wel in orde. En vanaf dan wil ik gewoon niet meer achter de feiten aanlopen. En ja, het was, ik heb dat niet vaak dat ik in de koers ben dat ik voel van er is hier niemand die rapper rijdt. En vandaag had ik dat wel een beetje. Dus dat gaf wel een beetje stress. Van dan wist ik oké, dit is wel de moment. Ik had gewoon in mijn hoofd. Ik wil er gewoon geen spijt van hebben. Ik wil agressief koersen. Ik wil niet zitten gokken. Ik denk dat ik ga niet zeggen, zeker in de koers zelf, heb ik misschien niet slims gereden. Ik heb laten zien dat ik goed was. Maar ik wou gewoon niet. Ja, ik wist gewoon dat ik goed genoeg was om soms wel een effort meer te doen. En denk juist de laatste 2 kilometer dat ik wel een beetje begin te gokken. Maar denk, ja, ik ben ook niet de sprinter. Of dat, ze denken toch, ik heb toch niet de naam om een rappe sprint te hebben. Dus het was ook
1: ja, want dan ben je natuurlijk onderweg met de lead-out van een van de beste sprinters ter wereld. En met een pistier. Denk je dan van ja, hoe ga ik deze sprint aanpakken?
2: Idealiter wou ik in derde positie in het wiel van Ricard zitten, maar het was dan Ricard die op kop zat. Maar ik weet gewoon, ja, ik heb vroeger bij de belofte in de juniors reed ik veel kermiskoersen en dan won ik ook vaak de sprint. Dus ik weet wel dat ik een goede sprint heb, maar dat ik het niet vaak kan laten zien. Maar dat speelde nu misschien mijn voordeel, dat ze het ook niet echt vonden dat ik een beetje heb gepokerd op het einde. En omdat Ricard liet de snelheid laag, waardoor dat ik naar zijn wiel kon komen en Fabio een beetje vastzetten. Dan had ik iets van, ik moet gewoon met een beste sprint ooit rijden en dat ik er geen spijt van kan hebben achteraf.
1: En dat heb je dan uiteraard gedaan. Ja, die mooie Belgische tricolore heb je nu aan. Het is een open sollicitatie naar veel teams, denk ik, want je bent nog niet zeker volgend jaar, naar wat ik heb begrepen, bij UAE.
2: Nee, momenteel heb ik nog niet getekend. We zijn met verschillende ploegen aan het babbelen. Ja, ook denk voor mijn eigen ook uitmaken welke rol wil ik. Ik geniet er ook erg van nu bij de ploeg om te helpen. Ja, het zijn allemaal super dankbare gasten die bijna altijd winnen als je goed helpt. Dus dat is sowieso heel fijn ook. Het is ook natuurlijk fijn om af en toe zelf mijn kans te gaan. Dus ja, we gaan wel zien wat dat de toekomst brengt. Dit zal het misschien wel iets makkelijker maken.
1: Geniet er al sinds heel hard van.
2: Dat ga ik doen.
1: Dankjewel.
3: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
7: Grando, Grando, Grando.
8: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
9: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
8: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
9: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
8: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
9: Jo, wat bedoel je?
8: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. In het Jubelpark in Brussel is een groot privéfeest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft duizenden gasten uitgenodigd. Onder hen ambassadepersoneel, bedrijfsleiders, militairen en politici, zoals premier Bart De Wever en NAVO-baas Mark Rutte. En Linde Koman is er ook bij.
13: De sfeer, dat is een soort mix tussen een festival en een Amerikaans volksfeest. Het feest moet de grootsheid van de VS in de kijker zetten, zo lijkt het wel, op de manier dat president Trump dat zelf ook graag doet. Het officiële programma begint met speeches van de ambassadeurs in ons land. Ook premier De Wever zal kort speechen en NAVO-baas Mark Rutte. Daarna is er countrymuziek, nog een droneshow en vuurwerk. Maar er komt ook veel kritiek op dit evenement. En ambassadeur Bill White, die is zelf ook heel omstreden. Hij heeft hetzelfde gedachtegoed als president Trump en is al verschillende keren in aanvaring gekomen met de federale regering.
12: BeFast stuurt een hulppakket naar Venezuela na de zware aardbeving daar. Die kostte al aan meer dan 1400 mensen het leven, maar tienduizenden anderen zijn nog vermist. De zending bevat vooral materiaal, maar er is ook een expert gestuurd, zegt Pierre Steverling van Buitenlandse Zaken.
14: Dat is een expert in crisismanagement en hij zal helpen in de missie van de Europese Commissie daar rond. En dan het sheltermateriaal zullen wij versturen samen met het Grootrechterdom Luxemburg. Dat zijn vooral basisbenodigdheden rond onderdak zoals tenten.
12: Het Belgische hulppakket maakt deel uit van een bredere Europese samenwerking. Rune Hergots is verrassend de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen. In een sprint met de drie outsiders klopte hij Jonas Rikaert en Fabio van den Bossen.
2: Ik had gewoon in mijn hoofd meer gewoon alles uithalen, want dat is waarschijnlijk mijn enige kans ooit om Belgisch kampioen te worden. Op het moment dat ik over de meter rijd, besef ik het niet helemaal. Maar nu begint wel te dagen. Ik wist wel dat ik goed was en ben gewoon blij dat ik nu, als ik dan de kans krijg om voor mijn eigen te rijden, dat ik wel kan tonen dat ik ook koersen kan winnen.
12: En bij de vrouwen is Shari Bossuyt de nieuwe Belgische kampioene. Zij was in een sprint sneller dan Lotto Kopecky en Sandrine Tas. Bossuyt was heel emotioneel na haar zege.
15: Ja, ik hoop dat dit een start is van iets heel moois. Ik was al super blij met die rit in de Vuelta en dan dit vandaag. Ik heb er echt geen woorden voor.
12: En op de Diamond League atletiek meeting in Parijs heeft Michael Obasuyi tot 2 keer toe zijn eigen Belgisch record verbeterd op de 110 meter horde. In de kwalificatie steed hij er 300ste af, in de finale nog eens 600ste. In die finale werd hij 4de. Het nieuwe record staat nu op 13 seconden en 10 honderdste. Het kan nog onweren vanavond en vannacht, vooral in het zuidoosten dan. Op de andere plaatsen zijn er wolken en opklaringen bij minimaal tussen 14 en 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1. Zomerland.
10: Met Max Vrijens.
0: Het is iets na 7 en het is denk ik draaglijk buiten. Waar gaan we dat schrijven? Welkom bij Zomerland. Goedenavond.

zuiden van Frankrijk. Daar wanen we ons toch al gezamenlijk enkele weken in, of zo lijkt het wel. De Erwtenbrekers hebben er een nieuwe single van gemaakt, van het nieuwe album Cocon. En als je ze live wil meemaken deze zomer, niet naar Frankrijk gaan. Ze staan op leuke festivals hier in België, onder andere de Parkfeesten in Zeelen. Treffpunt Festival in Gent. Vonnefeesten in Lokeren is ook heel leuk. En het Schippersweekend in Lauwen. En Yard Act, die staan op Werchter volgende week. Dat is iets minder intiem, iets minder gezellig, maar wel iets beter verdiend, denk ik. Wat een dreamjob.

Ah, de zomer van 1996. Ik was 5 jaar. Ik weet er nog bitter weinig van, maar ik weet wel dat mijn zussen deze heel luid opzetten in huis op toen nog de stereo-installatie. En dat die dan in de hitlijsten stond, dat weet ik ook. Axel Red met A Tâton. In de zomer van 2026, ondertussen al 30 jaar later, ja, 30 jaar later, staat deze meneer in de hitlijsten. Of toch, in de enige hitlijst die er echt toe doet. Vox, 13 weken. 13 weken na elkaar, jawel, stond hij erin met Terwijl je voor me stond. Dat was zijn vorige single van zijn debuutalbum. En dit is het nieuwe. Nou en van Frans Kalf.

Frans Kalf met Nou en. Een zomerse playlist, dat is het absolute minimum dat we je beloven tijdens deze zomerland. Dus dan ga ik je dat ook gewoon geven. Met Fatoumata Diawara. En een traditional uit Mali die door je botten bibbert op de best mogelijke manier. Takamba.

Het is het laatste nummer op het debuutalbum On How Life Is, waarop I Try het allerbekendste was, denk ik, maar deze is toch net iets groovier. Why Didn't You Call Me van Macy Gray. Deze is van ongeveer dezelfde periode, waarop David Byrne laat horen waarom hij een van de grootste muzikale genieën van onze tijd is. Want hij pakt de house volledig vast en maakt er zijn eigen ding van. Samen met Express 2.

Lazy van Express 2 en David Byrne. Als je het afgelopen jaar naar een van die uitverkochte shows van Geese bent gaan kijken, dan heb je de volgende band vermoedelijk wel gezien als je al was voor het voorprogramma. Want dat was van hun tijdens het hele Europese luik van de tour. Ze zijn dan wel Britser dan Brits en niet New York zoals de mannen van Geese. Je hoort het ook en er komt een album aan eind augustus. Westside Cowboy van Kick Stones, The Boys.

Als je een pofferige glitterbroek in een nummer zou moeten gieten, dan zou het ongeveer zo klinken, denk ik. You Can't Touch This van MC Hammer. En als je de zomer in een nummer zou moeten vatten, dan kom je al snel bij Angelique Kidjo en The Caveman featuring Sheila Morris Gray en Nadi Balance.

Nobody Else Will Do Sugar. Hanging on the Shelf van Jalen Nganda. De nieuwe Soul God aan het firmament. Soul God, ja, het is dan zo. Aan het firmament. We heten hem welkom en we zeggen eens goed amen. En dat mag je dan ook zeggen aan Kevin Coyne, een ander muzikaal spectrum. Ondertussen al 22 jaar niet meer bij ons, maar zeker hier springlevend. Zing maar mee als je wil. Dit is Marlene.

Suicide Blonde van In Excess. Als je volgend weekend naar Werchter gaat, dan ga je daar een man tegenkomen die nog maar net op het podium stond met Olivia Rodrigo, die ook met haar samenwerkt en die een van de beste songschrijvers is van zijn generatie. Robert Smith van The Cure. Dit is The Love Cats.

Matthew Wilder met Break My Stride. Amai, en ik krijg er al een beetje een kikker van in de keel. Want er zijn nog maar twee nummers die eraan komen. Ik heb eentje voor je, dat is deze. Rufaida. Die je rustig, niet de nacht, maar toch al de avond instuurt. Met Something Coming.

0: Dat was het voor Zomerland. Zometeen is het aan Sporza met de wedstrijd Zuid-Afrika-Canada. Geniet nog van je zondag.
1: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 8 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het Jubelpark in Brussel is een groot privéfeest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse ambassadeur Bill White zijn er bijna 9000 aanwezigen. Veel hooggeplaatsten, zoals premier Bart De Wever en NAVO-baas Mark Rutte. Maar ook ambassadepersoneel, militairen en bedrijfsleiders. Ieder van hen heeft zijn eigen redenen om erbij te zijn.
9: Sfeer en gezelligheid zit goed. En het is echt typisch Amerikaans. Dus je voelt helemaal in Amerika.
10: We hebben een restaurant in Centraville de Bruxelles. Ambassadeur Bill White, hij had mangé chez nous. En après, ils nous avons invité pour venir ici.
11: Wij zijn hier eigenlijk als vertegenwoordigers van de Antwerpse diamantenindustrie. Die wijst is een enorme belangrijke economische relatie eigenlijk voor Antwerpen.
8: In de buurt van het Jubelpark was er ook protest. Een buurtcomité en verschillende organisaties die oproepen tot meer klimaatactie verzetten zich tegen het evenement. In Essene, een deelgemeente van Afligem in Vlaams-Brabant, mogen buurtbewoners uit enkele straten nog niet in hun tuin of op hun terras na een brand afgelopen nacht. Die brand ontstond door een blikseminslag en er is asbest vrijgekomen. Maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig de vervuiling is, zegt burgemeester Walter de Donder.
12: Wij hebben nu een perimeter ingesteld sinds deze ochtend. Het is een behoorlijk grote perimeter, omdat we op zeker willen spelen. De school die in de onmiddellijke omgeving ligt van waar de vuurhaard was, die houden we dicht. Dus maandag en dinsdag zal die school gesloten zijn en we vangen de leerlingen op in de cultuurzaal van de gemeente.
8: Mensen uit de buurt mogen niet in hun tuin of op hun terras tot een specialist morgen de vervuiling kan inschatten. In Istanbul in Turkije heeft de politie een 50-tal mensen opgepakt tijdens een Pride-optocht. Pride-optochten en andere LGBTQ-demonstraties zijn in Turkije verboden. Dat was ook het geval met de optocht van vandaag, officieel om veiligheidsredenen. Ondanks het verbod probeert de LGBTQ-gemeenschap toch elk jaar een Pride-optocht te organiseren. Sport. Rune Herregots is verrassend de nieuwe Belgische kampioen wielrennen. In een sprint met 3 outsiders klopte hij Jonas Rikaert en Fabio van den Bossen. Rikaert beseft dat hij er dichtbij was.
13: Uiteindelijk moet ik wel tevreden terugkijken op mijn wedstrijd. Ik denk dat ik gewoon een hele goede wedstrijd reed. Altijd mee met de goede groep. En dat is gewoon een kwestie van de frisse benen nog te zoeken op het einde. En die had ik precies niet meer. Het was op, ik moet er eerlijk in zijn. Ik dacht dat ik hem ging in. Maar ik voelde al heel snel dat ik moest gaan zitten. En dat is zonde.
8: En op de Diamond League atletiek meeting in Parijs heeft Michael Obasuyi zijn eigen Belgisch record verbeterd op de 110 meter horde. In de kwalificaties deed hij er 300ste af, in de finale nog eens 600ste. Het nieuwe record staat nu op 13 seconden en 10 honderdste. In die finale werd hij 4de. Afwisselend wolken en opklaringen. In de Ardennen kan het nog onweren, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
1: Sportza WK.
6: Met Niels van Duizen.
14: Na een middag vol sport gaan we vanavond ook nog door met Sportza. Want deze avond gaan we beginnen aan die 16e finales op het wereldkampioenschap. En die spits, die is voor Zuid-Afrika tegen Canada. En er was ook nog een persconferentie bij de Rode Duivels. Dus straks luisteren we naar Zeno de Bast.

0: The Rolling Stones in the Stars. Straks kan u dus hier live WK-voetbal volgen voor de match van de Rode Duivels. Ja, daar is het wel nog even wachten, want woensdag dan pas is het zover dat die Rode Duivels aan hun 16e finale beginnen. Maar goed, ja, vandaag was er wel een nieuw persmoment en deze keer mocht Zeno de Bast plaatsnemen voor de micro van Tess Elst. En ze had het met hem over de tegenstander van woensdag, Senegal onder andere, en ook zijn blessure natuurlijk.
1: Zeno de Bast, de hele logische vraag bij jou is natuurlijk, hoe is het met jou? Ben je klaar om aan te pikken met de groepstrainingen?
2: Het gaat goed. Ik voel me goed. We hebben hard gewerkt, samen met de medische staf. En vandaag mag ik voor de eerste keer gedeeltelijk meetrainen met de groep. Dus blij gevoel en het doet deugd.
1: Het doet deugd is ook ergens een opluchting, want het zal ook niet echt gemakkelijk geweest zijn om 3 weken van aan de zijlijn toe te kijken.
2: Ja, inderdaad. Als voetballer is dat niet echt gemakkelijk. Zeker op zo'n groot toernooi waar je zin hebt om te spelen. Waar je alles van dichtbij meebeleeft. Dus het begon wel te kriebelen. En hoe dichter ik kom, hoe meer dat gevoel komt ook. Dus is wel fijn. Hè.
1: Was het op voorhand eigenlijk duidelijk dat het zo lang zou duren? Is alles op schema verlopen met de blessure? Of?
2: Ja, sowieso. We wisten van in het begin hoe lang het ging duren. Natuurlijk, bij blessures heb je ups en downs. Maar alles is eigenlijk goed volgens schema verlopen. Dus
1: ja. Op het veld heb je nog geen rol kunnen spelen, maar beschrijf je rol eens daarnaast, in de groep misschien?
2: Ja, is vooral met de spelers praten, overleggen, nabespreken over wedstrijden. Ik zeg maar iets, als er iemand water nodig heeft of zo, ben ik er ook. Dus is vooral een andere rol. En vooral daarnaast op mezelf focussen, ook op mijn blessure, op hoe ik voel. Dat is wel aanpassen, maar we zijn er voor de groep, voor het team en dat is het belangrijkste.
1: Hoe zie je het nu voor de rest van het toernooi? Want we zitten nu in de knock-out fase, de matchen komen snel. Denk je dat er nog een kans is dat je speelklaar geraakt?
2: Ik hoop het, want elke speler wil minuten maken op een toernooi. Het zou voor mij de eerste keer zijn op een WK. Natuurlijk hoop ik dat, maar ik leg mezelf niet echt een druk op. Het belangrijkste is dat ik 100% terug ben en dat ik zo en alleen maar zo de groep kan helpen. Dus we zullen zien.
1: Het helpt misschien ook dat de verdediging op dit moment wel goed staat. Dat je geen extra druk voelt om daar snel in te gaan passen.
2: Ja, inderdaad. We hebben een goede groep. Iedereen heeft het tot nu toe goed gedaan. Dus dat is alleen maar des te beter eigenlijk voor België. Ja.
1: De tegenstander in de volgende ronde. Hebben jullie gevloekt toen jullie te horen kregen dat Senegal zou worden?
2: Senegal is een zeer goede ploeg. Zeer fysisch, zeer sterk. Ze hebben ook de Afrika Cup gewonnen en al een paar matchen bekeken dit WK. Dus, maar ik denk dat wij ook wel een sterke groep hebben, een sterk team. Als we op ons beste staan, wordt het wel een heel leuke wedstrijd.
1: Heeft Onana gevloekt dat het Senegal wordt?
2: Nee, ik denk dat voor hem ook wel leuk is om tegen Senegal uit te komen. Dus het wordt wel een leuke wedstrijd. Hè.
1: Je zegt het zelf, zij komen al uit een sterke groep. Tegen Frankrijk, tegen Noorwegen, goede wedstrijden gespeeld. Hoe schat je onze kansen in?
2: Zoals ik net zei, ik denk Senegal is een heel sterk team. Moeten we voor oppassen, maar als wij op ons beste zijn, kunnen we ook sowieso iets laten zien. Dus ik denk dat het een heel leuke wedstrijd wordt.
1: Tegen Nieuw-Zeeland hebben de Rode Duivels veel lof gekregen voor de manier waarop het aangepakt is met het aanvallende middenveld. Denk je dat we in die filosofie moeten doorgaan of tegen een land als Senegal misschien toch iets meer zekerheid inbouwen?
2: Ja, ik denk dat we op die flow moeten doorgaan. Positief. Dat aanvallend voetbal, we weten dat we dat kunnen. Ik denk gewoon dat we die balans moeten doortrekken naar de rest van het toernooi.
1: Het is niet zo dat stel dat jij stond als verdediger, dat je een controlerende 6 liever voor je zou hebben?
2: Nee, natuurlijk. Dat hangt af van wedstrijd tot wedstrijd. Ook van tegenstander tot tegenstander. Dus we zullen zien.
1: Hoe groot is de kans dat we donderdag nog zijn?
2: Ik denk groot als we op ons beste zijn. Dus we gaan er alles aan doen om hier nog zo lang mogelijk te blijven.
1: En dan kan jij misschien nog spelen.
2: Hopelijk, hè.
1: Dankjewel, Zin.
0: Op de binnenring rond Brussel is er 20 minuten file tussen Groot-Bijgaarde en Jette. In Brussel vertraagt het verkeer ook tussen de Rogier en de Kruittuintunnel door een defecte auto op de rechte rijstrook richting Zuid. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Sportza.

0: Pixies met Where Is My Mind. Niet alleen voetbal deze avond, er is ook hockey. Onze nationale hockeymannen die komen opnieuw in actie vanaf 8:30, een kwartiertje nog ongeveer. Spelen ze in Australië in de Pro League. Een aantal wedstrijden werden daar nog afgewerkt met bepaalde doelen voor ogen voor onze Lions. Maar Jelle de Bie, al die doelen zijn behaald. Dus eigenlijk kunnen ze ontspannen spelen vanavond.
1: Ja, inderdaad. Een heel goede avond, Niels. Vanuit de Belfius Hockey Arena in Waver. Het slotakkoord dus vanavond van die Hockey Pro League. En ze kunnen hier vanavond de Red Lions echt wel een gala avond van maken. Want al zeker van eindwinst in die Hockey Pro League. En daarmee ook zeker van een ticket richting Los Angeles voor de Olympische Spelen van 2028. Na de zege tegen Nederland van gisteren kunnen ze niet meer ingehaald worden door de dichtste achtervolgers. Winnen van Nederland is trouwens iets wat de Red Panthers hier daar net niet is gelukt. Onze nationale hockeyvrouwen speelden nogthans een verdienstelijke wedstrijd en konden vooral in de eerste helft echt wel hun voet naast die van hun Nederlandse collega's zetten. Maar na de pauze schakelde Nederland, dat net als België bij de mannen ook al zeker was van eindwinst, bij de vrouwen dan wel te verstaan een versnelling hoger en werd het uiteindelijk nog een 0-3 nederlaag voor de Panthers. Jammer, maar finaal hebben ze zeker geen slechte Pro League gespeeld met een derde plaats als eindresultaat. Maar de Lions die doen dus nog een stukje beter. Lange tijd walsten ze door de Pro League en het was zelfs wachten tot afgelopen donderdag vooraleer ze hun eerste nederlaag leden. Dat was toen tegen Australië, jawel, de tegenstander van vanavond. Benieuwd dus of ze vanavond de revanche kunnen nemen en met een mooie prestatie ook de Hockey Pro League voor eigen volk kunnen afsluiten en op vakantie kunnen vertrekken. Wedstrijd op zondagavond, en dat heeft alles te maken met de bloedhete temperaturen van de voorbije dagen. Normaal gezien stond de partij rond 2:30 in de namiddag gepland, maar de provincie Waals-Brabant besloot om sportwedstrijden dit weekend te verbieden tussen 12:00 middags en 6:00 s'avonds. En dus schoven de wedstrijd van de Panthers op naar 6:00 en gaan we dadelijk dus naar de match van de Lions kijken. Voor het tempo zou dit aanvangsuur in principe enkel maar goeds kunnen betekenen. De warmte is nog wel aanwezig in Waver, maar ze is toch al beduidend draaglijker dan deze namiddag. Er is ook zelfs een licht briesje komen opduiken en we zijn dus zeer benieuwd of de Lions opnieuw hun duivels kunnen ontbinden en zo dat Olympisch ticket en die eindwinst in de Pro League nog wat extra glans kunnen geven. Het publiek is daar stiltjesaan toch ook al klaar voor. Trouwens, dit weekend een pak meer volk aanwezig dan pakweg vorig weekend of bij andere wedstrijden van de Pro League. Ook dat kan de wedstrijd en de beleving alleen maar verbeteren. Zeker aangezien er niet echt sportief nog iets op het belang op het spel staat. Heel benieuwd dus naar dit laatste duel van Hockey Pro League. De Lions tegen Australië, team dat ze in de finale van de Spelen in Tokio na shootouts trouwens versloegen om die gouden medaille te bemachtigen. Wij zitten klaar. Binnen een klein kwartiertje beginnen we eraan aan deze laatste wedstrijd dus in de Hockey Pro League.

0: Dank wat de weer van Astro Gilberto. Het is er op zich misschien niet meteen het weer voor, maar met die hittegolf van de afgelopen dagen is het misschien wel verfrissend om het toch even over wintersporten te hebben, want in het meerjarenplan dat de technische directeur Hessel Evertse uitgetekend heeft van onze schaatsunie, staan toch een paar opvallende nieuwigheden. Er zijn short trackers met onder meer Hanne en Stijn de Smet die verplaatsen. Normaal gezien was Budapest daar de uitvalsbasis en ook hun trainingsplek. Maar dat wordt dus in de toekomst Canada, Calgary. En Evertse, de sterke man daar van die schaatsunie, die legt uit waarom.
1: Bij het maken van een programma kijk je, wat zijn mijn prioriteiten? En vervolgens kijk je, wie zijn nu de beste? En wat is onze afstand tot de beste? En wat zijn dan onze doelen? En datgene wat je moet doen, dat maakt dat je gaat afvragen met wie ga ik dat doen en wat is er voor nodig. En dan heb je dus dat de plaats waar je dat gaat doen. En je moet je voorstellen, de dagelijkse trainingen in Canada, van de 365 dagen die er zijn, zijn we 180 dagen straks in Canada. En dat is ongelooflijk belangrijk. En dan gaat het om de kwaliteit van de dagelijkse training. Het is niet alleen de is alles aanwezig, maar dan gaat het niet ook om bijvoorbeeld als je kijkt naar Canada, daar heb je de beroemde Olympic Oval, een geweldige universiteit en een academisch ziekenhuis. En laten dat nou net de elementen zijn waarvan we denken, hey, dat is wat we nodig hebben om het short track te doen.
0: Het speerpunt daar bij die Belgische shorttrackers blijft natuurlijk Hanne de Smet. Zij zal dus een groot deel van het jaar in Canada vertoeven, maar ook toch vaak elders.
1: Vanuit Calgary zal het niet zo zijn dat Hanne volledig het gezamenlijke programma doet. Als Hanne die gaat ook stages doen in Amerika, in Korea, in China, om daar met de allerbeste haar verbeterpunten, en dat hoef ik geen geheim van te maken, maar dat gaat om het lezen van de wedstrijden en op het juiste moment de juiste beslissing te nemen.
0: Niet alleen in het shorttrack staat er wel wat te veranderen, maar ook op de lange baan. Daar zal Jelle Spruit, al jarenlang trainer trouwens van Bart Swings, de bondscoach worden. En ook in het kunstschaatsen komt er vernieuwing. In de week waar Luna Hendricks haar afscheid aankondigde, wordt haar broer Jorik de disciplinemanager. En al die vernieuwing komt natuurlijk ook met een prijskaartje. Daarom is Evertse naast de steun van Sport Vlaanderen en het BOIC nog op zoek naar een hoofdsponsor. En dat is ook nodig, zegt hij, om het succes van de voorbije jaren te evenaren. Maar het echte doel is natuurlijk een beter topsportklimaat en uiteindelijk ook betere resultaten op die kampioenschappen en op de Olympische Winterspelen.
1: En het vervelende, of het mooie is dat in topsport worden grenzen steeds verlegd. Maar niet alleen dat, maar ook de prijs wordt hoger. Weet je, bij ons we hebben nu zo'n 20 sporters in het systeem. De begroting is ongeveer 3 miljoen. Dat kun je op een bierveeltje uitrekenen dat ongeveer €150.000 per sporter is. Maar diezelfde sporter die kost over 4 jaar kost €170.000. In sport wordt steeds meer gevraagd. Als je een goed schaatspak hebt, dan blijkt er een beter schaatspak te zijn. En dan moet die geïnvesteerd worden. Weet je, dus de volgende stap is, ik zeg wel eens, in België mag je dromen. Je mag dromen, je kunt alles worden. Je kunt Olympisch kampioen worden. En je kunt zelfs voorzitter van het Olympisch Comité worden. België is een rijk land. Dus dan denk je, die Evertse die vraagt 3 miljoen, is wel veel. En die zegt dat we binnen 4 jaar naar 4 miljoen moeten. Maar ja, dat zijn de wetten van de topsport. En dan denk ik, België is een rijk land, dat is haalbaar. Er zal een hoofdsponsor ons vinden die resterende 10-20% gaat bijpassen. En trots een naam op het team gaat plakken.
0: Voilà, dat is het dus, heel dat nieuw plan, meerjarenplan van de technische directeur Hessel Evertse van onze schaatsunie. Heel benieuwd of het ook zijn vruchten zal afwerpen in de toekomst.

Seal met Crazy. Straks dus vanaf 9 uur voetbal en ook hockey. Dat komt er iets sneller aan. Zometeen al natuurlijk onze Red Lions tegen Australië. Benieuwd dus die gala-wedstrijd of dat er ook eentje wordt om een champagneflesje bij open te trekken. We zullen zien. Het is voor zometeen na deze van Camille Gembe met Rien à fêter.

0: Vandaag was er ook het Belgisch kampioenschap wielrennen. En het is daar zeer verrassend geworden vandaag. Want eigenlijk, ja, de grote namen die verwacht werden in een aangekondigde sprint, ja, die kwamen eigenlijk helemaal niet in de wedstrijd voor. Geen Jasper Philipsen of geen Tim Merlier, die kwamen dus niet in het stuk voor. Maar wel renners die in de aanval getrokken zijn en die dan uiteindelijk, ja, onder elkaar mochten uitvechten. En u heeft het dan ondertussen waarschijnlijk ook al meegekregen. Maar Rune Hergots is onze nieuwe Belgische kampioen op de weg. Met een groepje van drie reden ze naar de meet en hij speelde het slimste van die drie. Natuurlijk, ja, waar een winnaar is, zijn helaas ook, ja, teleurgestelde tweede en derde plaatsen. Laten we die er eens bij nemen. Jonas Rickard bijvoorbeeld, hij reed misschien wel de koers van zijn leven. Normaal gezien moet hij de sprint aantrekken voor een Jasper Philipsen bijvoorbeeld. Maar goed, vandaag kreeg hij dus een eigen kans. Hij was er heel dichtbij, tweedes. Laten we eens luisteren naar zijn reactie bij Rutger van Severen.
1: Jonas Rickard, ik moet proficiat zeggen met je koers. Je hebt een geweldige koers, maar een magere troost, denk ik.
2: Het is zuur. Ik denk dat ik nooit in mijn leven nog zo dichtbij ga zijn. Maar ja, kijk. Ik denk dat ik de perfecte koers heb gereden. Maar de sprint was top.
1: Het was ook een vreemde koers, hè, met die grote groep die plots weg was. Hoe hebben jullie dat beleefd? Want ja, jullie plan A, Philipsen, was dan niet mee.
2: Ja, dat was een beetje verrassend. We waren, in het begin zat ik heel de tijd goed mee en we waren eens met 30 man weg. En dan ja, hoorden we dat er 30 man in de achtervolging is en wisten we niet hoe, wie, ja, en wat. En uiteindelijk kregen we te horen dat Jasper niet mee was. Dus ja, dan weet je dat dat moeilijk wordt zonder echt pure kopman. Maar ja, ik denk dat we als ploeg wel echt een goede koers hebben gereden. En ja, het is gewoon zonde dat we, dat we, ja, misschien wel opnieuw op de tweede plaats staan.
1: Ja, het was precies een kermiskoers. Hè. De aanvallende groep scheurde dan weer scheuren. Ja, jij bleef er wel cool bij, want je zat altijd op de goede plaats, leek het wel.
2: Ja, gewoon, de kermiskoers doe ik sowieso heel graag. En ik denk dat ik redelijk goed een koers kan lezen. Bij het binnenkomen van de plaatselijke ronde had ik echt wel een moeilijk moment. Een beetje oververhit, maar dan heb ik redelijk goed kunnen koelen. Maar dan, ja, ik zei het dan opnieuw, eigenlijk altijd de juiste beslissing genomen en zo mee vooraan in de koers gekomen. Maar ja, dacht dat ik de ideale sprint kon en ging rijden. Maar ja, Rune was, had net iets meer over, denk ik.
1: Ja, op papier ben je dan misschien net iets rapper dan Rune. Alhoewel dat hij zegt, ik ben ook niet traag. Maar op, na zo'n koers, ja, is het de meest frisse die wint, denk ik.
2: Ja, sowieso de meest frisse na 250 kilometer. Maar ja, echt, die pure snelheid, dat heb ik niet echt. Kan iemand afzetten, kan lange hoge wattage rijden. Maar die piekwattage, dat is er bij mij niet echt. Maar ik dacht dat het genoeg ging zijn. Maar ja, kijk, Rune was toch sneller.
1: Ja, het is moeilijk. Hè. Je begint ook op kop. Was dat een nadeel?
2: Bah, een nadeel niet echt. Ik had denk ik alles onder controle. Eerst was ik blij dat Rune naast mij kwam rijden. En zo zat Fabio al sowieso vast. Dat wist ik dan wel van de piste, dat ik het zo moest aanpakken. Maar ja, kijk, ik had echt niet gedacht dat dit er nog ging overkomen.
1: Afrondend, ja, dit is toch, ja, vloeken, denk ik, voor jou, hè?
2: Ja, het is sowieso vloeken. Ik zeg het, ik ga nooit in mijn leven denk ik nog zo bijkomen, zo dichtbij komen. Maar ja, kijk, ik denk dat ik wel, ik moet sowieso tevreden zijn over mijn wedstrijd, maar ja, als je zo dicht bij een titel komt op 32-jarige leeftijd. ja, kijk. Zuur.
1: En nu op.

0: Naar de Tour?
1: Ja, ik hoop het. ik zal er wel bij zijn, denk ik. Dus ik heb wel het goede gevoel te pakken richting de Tour. Wat ik niet echt gevonden had in de Ronde van België, heb ik hier nu wel bevestigd.
0: Dank je wel.

0: So Lucky in Bed van Annabel Lam. Daarnet kreeg je Jonas Rickaert de zilveren medaille van dit Belgische kampioenschap. Later dan ook de bronzen medaille bijhalen Fabio van den Bossche. Ja, hij werd ingesloten door Rune Hergots. Moet ongetwijfeld ook gebaald hebben achteraf. Ook zijn reactie bij Rutger van Severen.
1: Fabio van den Bossche, je zat dan in ideale positie, denk ik. Op het einde, je gaat naar die sprint. Op papier ben je dan misschien de rapste, maar na zo'n koers is het de meest frisse die wint?
2: Ja, ik denk, ik had sowieso wel het gevoel dat Rune de sterkste was. Hij was heel sterk onderweg, dat voel je wel. Als je met zo'n groep onderweg bent. En ja, dan als hij begon te demareren, dacht ik toch ja, dat hij niet zo zeker was van zijn sprint. Terwijl ik wel weet dat hij vrij snel is. En dan ja, panikeerde ik wel als ik zag dat hij mij kwam insluiten. Dat had ik niet zien aankomen. En ja, daar heb ik mijn kansen verspeeld, denk ik.
1: Ja, op zich slim gespeeld van Rune, denk ik.
2: Ja, ja, zeker, zeker. Ik had er een beetje op gerekend dat, ja, dat als een sprint ging, dat als een sprint ging gelanceerd worden, dat ik op links de ruimte ging hebben. Maar ja, die kwam er niet. Of te laat. En dan voelde ik toch ook wel de benen uiteindelijk. Dus ja, vooral jammer vind ik dat ik het niet kan afmaken voor de ploeg.
1: Heb je het gevoel dat je jouw sprint niet echt hebt kunnen rijden?
2: Goh ja, ja, het was altijd wachten. En langs de kant dacht ik, ja, na zo'n koers is misschien dat geen slechte tactiek was om te proberen lang wachten. Maar ja, uiteindelijk is het verkeerd uitgedraaid.
1: Je rijdt wel een heel goede koers, heel alert. Je bent overal mee waar je moet mee zijn. Hoe kwam dat bij jullie binnen, van het bericht van oké, Merlier is niet mee, Philipsen is niet mee, dit wordt plots een heel andere koers. Moet je dan schakelen?
2: Ja, het is zeker en vast schakelen. Hè. Onze twee grootste troefkaarten die waren er niet uiteindelijk, met Jasper en Tim. Doordat het een heel rare koers geworden is. En dan is het aanpassen en ja, hebben we er proberen het beste van te maken. En nog altijd proberen koersen om te winnen.
1: Ja, en dat heb je zeker gedaan. Hè. Je hebt een geweldige koers gereden, denk ik.
2: Ja, dank u wel. Daar koop ik nu niet veel mee, maar ja, daar kan ik mij misschien wel aan optrekken.
0: Toch met opgeheven hoofd, Fabio van den Bossche.
3: Radio 1. Sportza.
0: Ja, met voetbal tussen Zuid-Afrika en Canada is het nog heel even wachten. Hockey, dat is wel al begonnen, die Red Lions tegen Australië. Bij jou, Jelle?
4: Ja, rustig begin. Iets meer dan een minuutje aan het hockeyen in deze Belfius Hockey Arena. Het zijn de Australiërs die nu voor het eerst even op de helft van de Red Lions aan het rondspelen zijn. Zonder dat ze echt aanstalten maken om een geweldige tempoversnelling op te zetten. Misschien dat ze daar nu wel toe gaan komen, want ze zijn de eerste keer de cirkel in van de Lions. Daar is Australië en is daar meteen een eerste goal. Nee. Het was wel een goede kans hoor, maar de reservedoelman Simon van den Broeke die zat er goed bij. Want dus niet Vincent van Asch tussen de palen bij de Red Lions, maar wel van den Broeke. En hij is dus vandaag geen reservedoelman, maar is dat doorgaans wel. En voor deze slotwedstrijd krijgt hij dus het vertrouwen van bondscoach McLeod. Maar dus de Australiërs die rustig kunnen rondspelen, die dat nu ook doen na die lange corner die ze kregen. En de Lions bekijken het even aan, moeten verdedigen. En doen dat natuurlijk plichtsbewust. Zelf hebben ze nog niet echt iets in elkaar kunnen steken in die eerste 2 minuten en ja, 25 seconden. Ondertussen dus echt nog in de prille beginfase van dit duel. Eerste wissel staan alweer klaar bij beide teams. Het geval, want dat weet u ongetwijfeld, dat je in het hockey gewoon mag doorroteren. Dat je geen beperkt aantal wissels hebt. En dus staat er bij de Lions, of staan er bij de Lions al 5 nieuwe jongens klaar. En de Lions, ja, die hebben nog altijd niet echt, sinds we erover aan het vertellen zijn, de bal in Belgisch bezit gehad. En bekijken het. En moeten dan nu ook weer terugplooien. Want Australië komt weer de cirkel in. Komt opzetten en gaat op zoek naar een voetje. Dat wordt niet gevonden. En dan kunnen de Lions misschien een eerste keer uitbreken. Kunnen ze een tegenaanval op poten gaan zetten met Guillaume Hellin, die dan wel wordt opgesloten. Goede omschakeling van de Australiërs, waardoor er geen tegenaanval van de Lions in zat. En nu zit aan de andere kant van Doren er ook weer goed tussen. Mooie actie van de Belgische aanvoerder. Hier zit dan een eerste keer wat in voor de Red Lions. Vloebergs, die wordt opgehouden. En dan twijfelt hij, ga ik doorgaan of ga ik al eventjes naar de bank? En het wordt dat laatste. Maar de Lions dus op de helft van Australië. Een eerste keer dat ze daar echt komen piepen in deze openingsfase, in deze wedstrijd. De supporters die zijn dus, zoals al aangehaald, ja, best talrijk. Maar voorlopig is het toch een gezapig sfeertje. Bekijkt iedereen het wat aan, is het nog geen kolkende Belfius Hockey Arena. Dat zeer zeker niet. En het is wachten op een eerste Belgische mogelijkheid. Voor de Australiërs hebben we dus al een kansje genoteerd. Een lange pass richting Lucas Baltazar. Die gaat de mist in de controle van Baltazar. Was niet goed. En dus kunnen de Australiërs weer op het gemakje gaan opbouwen. Australië lange tijd de dichtste achtervolger van de Lions in die strijd om eindwinst in de Hockey Pro League. Maar veel belangrijker in de race naar dat Olympisch ticket. Maar dan hebben ze de rol uiteindelijk toch moeten lossen. En zagen ze Engeland over zich heen wippen. Dat is ja, sinds vorige week toen Australië verloor van Engeland. Maar goed, of je nu tweede of derde bent, je wilt toch vooral die Hockey Pro League winnen. En die eer is weggelegd voor de Red Lions. Maar voorlopig dus, na 5 minuten, is er nog niet al te veel gebeurd. Bekijken de Lions het een beetje aan in deze gala-wedstrijd in Waver. Want de eindwinst hebben ze dus al op zak. De voorsprong nog niet. Nog altijd 0-0.
3: Sportza. Radio 1.
0: Ja, dan gaan we terug over het WK hebben. Want vanavond dus die volgende fase op het kampioenschap. We beginnen aan die 16e finales. Woensdag is het aan ons land. Maar dus vanavond beginnen een verrassend sterk Zuid-Afrika tegen het gastland Canada. En jij gaat ons voorzien van commentaar, Geert Eermans. Goedenavond.
5: Ja, inderdaad. Goedenavond, Niels. De eerste knockoutwedstrijd in Los Angeles in dat onwaarschijnlijk knappe en peperdure stadion, het Sophie Stadium. En het is voor zowel Canada als Zuid-Afrika de allereerste keer dat ze een knockoutmatch in een tweede ronde van een WK mogen spelen. Allebei tweede geëindigd in hun poeden. Canada verloor op de slotdag van Zwitserland en verspeelde daardoor wel het thuisvoordeel. Canada is het eerste land ooit dat als organisator een wedstrijd buiten zijn eigen landsgrenzen moet spelen. Nou, voor alles moet er een eerste keer zijn wellicht. En Zuid-Afrika, ja, dat leeft op een roze wolk na die historische kwalificatie tegen Zuid-Korea en die onverhoopte tweede plaats. En dat er een standbeeld komt voor Hugo Broos, daar zal intussen wel geen twijfel over bestaan. De minister van Sport die zei het nog na de match tegen de Koreanen. Broos heeft ons opnieuw een positief gevoel gegeven als we over voetbal praten. En dat was toch al meer dan 15 jaar geleden, zei hij. Toen Zuid-Afrika zelf nog het WK mocht organiseren. En nu, als je de commentaren en de reacties overal leest, dan denken ze zelfs dat ze nog verder kunnen komen. Omdat ze zoveel zelfvertrouwen hebben ineens. En dat ze hun tegenstander Canada toch ook niet willen overschatten. Het is een ploeg die we zeker nu ze niet echt thuis spelen moeten aankunnen. Dat is een beetje de teneur bij de Zuid-Afrikanen. Nu bij Canada was de vraag naar tickets voor LA ook wel enorm toegenomen. En heel veel Zuid-Koreanen hadden die opgekocht omdat zij dachten hier te gaan spelen. Maar ze zijn uitgeschakeld en en masse hebben ze die tickets dan doorverkocht aan de Canadezen. Nu ook bij Canada spreekt men van een unieke gelegenheid om in die 8e finales te geraken. En ja, goed nieuws voor Canada is dat Alphonso Davies, de pijlsnelle linksachter van Bayern München en Canada, eindelijk weer beschikbaar zou zijn om te spelen. Hij start nog wel op de bank. Begonnen aan het seizoen met een kruisbandletsel en eens terug toch nog een paar keer meegespeeld met Bayern. Maar in de halve finale van de Champions League tegen PSG geraakte Davies dan weer geblesseerd aan de hamstrings. En is nu na 7 weken pas opnieuw beschikbaar. Wie staat er dan wel in de basis bij Canada? Wel, Luc de Fougerol, de man van FC Dender, is er niet meer bij. Omdat na een jaar afwezigheid Moise Bombito terug is. Sterkhouder van Nice, maar een jaar oud geweest na een gecompliceerde beenbreuk. Maar dus nu helemaal terug. Nathan Saliba van Anderlecht, die is blijven staan op het middenveld. En ook Buchanan van Club Brugge, althans ex-Club Brugge, die speelt aan de rechterkant. Vooraan Jonathan David wel, maar geen Kyle Larin. In zijn plaats speelt Tani Oluwasei van Villarreal. Bij de Bafana Bafana is de terugkeer van middenvelder Mokowena na schorsing de logica zelf. En Bata gaat eruit. Het was de enige wissel die Hugo Broos heeft doorgevoerd. We verwachten dat Zuid-Afrika wel weer op zijn manier gaat voetballen. Dat wil zeggen compact verdedigen en als het kan snel uitbreken. Maar laat dat nu ook net het sterke punt van Canada zijn. Hoewel de Canadezen toch op dit WK al getoond hebben dat ze goed en snel kunnen aanvallen. En de vraag is ook of Zuid-Afrika dan sterk genoeg zal zijn om die Canadese aanvalsgolven te counteren. Want iedereen schat Canada toch nog wat hoger in dan Zuid-Afrika. Joao Pedro Silva Pinheiro, dat is de scheidsrechter hier in LA. Hij komt uit Portugal, is 38 jaar en floot in de Champions League vorig seizoen. Onder meer Union tegen Marseille, een partij die op 2-3 eindigde. Nu het weer in LA is bijzonder aangenaam. Het is bewolkt en zo'n graad of 20-21. Dus ideale omstandigheden om op het middaguur hier in te voetballen. De spelers komen langzaam het terrein op. Over een minuutje of twee zijn er de nationale hymnes. En de partij die wordt over een negental minuten op gang gefloten. Liever dus de eerste knock-out partij tussen Zuid-Afrika en Canada.
0: Dankjewel Geert. Dan komen we natuurlijk terug tot bij jou wanneer ze daar van start gaan. Marielle, we moeten ook een keer terugkomen tot bij jou. Die partij in het hockey tussen België en Australië. Er is al een doelpunt gevallen.
4: Ja, dat is inderdaad al gebeurd. En dat is door de Australiërs gemaakt, dat doelpunt. 0-1, iets over halfweg in dat eerste kwart. En het was na een strafcorner. En dan was er eerst nog een goede redding van doelman Van den Broeke. Maar goed gevolgd ook door de Australiër Hayden Belt. En hij wipte hem over de doelman. En zo 0-1. En dat kunnen we eigenlijk alleen maar verdiend noemen. Want de Lions die hebben nog niet echt iets laten zien. Nog geen enkele voldragen aanval die naamwaardig genoteerd en dus ja, min of meer verdient toch echt wel te noemen voor de Australiërs die de Lions ook goed vastzetten, waardoor ze ook wel wat ruimte in de rug laten. En als ze er dan toch een keer doorheen komen, de Lions, dan zit er echt wel wat in, dan liggen er mogelijkheden zoals ze nu proberen, want er was een mooie actie van onder meer Wenje. En ook Baltazar was daarbij betrokken, waarmee toch een Australiër of vijf werden uitgeschakeld en zo de druk wat ontmanteld. En de Australiërs weer wat verder naar achter geduwd. Misschien een eerste keer dat ze echt tot een kans komen met deze aanvalbal in de cirkel. Nog aangeraakt door een Australiër. Niet met het lichaam, niet met de voet, maar wel met de stick. En dus gewoon een lange corner als die dat met zijn voet deed. Wat niet het geval was, maar het leek er toch wel even op. Dan had het wel een strafcorner geweest. Maar goed verdedigd was dat van de Australiërs die het centrum goed proberen te sluiten wanneer de Lions er dan toch een keertje doorheen komen. En voorlopig dus echt de bovenliggende partij zijn. We zijn ondertussen 10 minuten exact bezig in dit eerste kwart en de Australiërs leiden met 0-1.

0: Jonathan Jeremiah met Kolkata Bear. Gaan we terug naar het hockey voordat die wedstrijd op het WK begint. Is er een reactie van de Lions op dat doelpunt voor Australië, Jelle?
1: Voorlopig niet. We zitten even te luisteren en te kijken naar wat de videoscheidsrechter beslist. Want de Australiërs hebben die net ingezet. De challenge. Omdat er een obstructie was met de stick vanwege de Lions. En dat kwam er na een eerdere strafcorner. En ze hebben gelijk gekregen. Behouden dus hun video referral, hun interventie. En we krijgen een strafcorner voor Australië. Een kans dus, een nieuwe kans om op 0-2 te komen. Bal uit de cirkel en dan aannemen. Een scherpe poging van Van den Broeke. Nog niet helemaal voorbij. De Australiërs zitten er opnieuw aan te komen. En krijgen ook opnieuw een strafcorner. Dus het is echt wel even overleven voor de Lions om niet tegen een dubbele achterstand aan te kijken. Helemaal niet wat je had gehoopt om in deze gala-wedstrijd, deze laatste wedstrijd te zien van de Lions. Maar voorlopig zijn ze dus echt wel de mindere van Australië. Hier komt weer een nieuwe strafcorner aan. Ze gaan het opnieuw proberen. En opnieuw wordt die bal aangeschoten tegen een voet. Het is allemaal copy-paste. En het wordt zo dus opnieuw een strafcorner. Daar hebben ze er nu al wel een aantal van verzameld. Maar dus nog niet op weten te scoren. Kai Willett was het die tegen de voet van Onana aanschot. En dan komt daar weer een poging. En deze gaat wel binnen. En zo 0 tegen 2 voor de Australiërs na iets meer dan 10 minuten. Want het spel heeft heel stil gelegen. En dus zijn er weinig seconden van de klok afgegaan. En dus het doelpunt, het tweede doelpunt voor Australië. En dat is gescoord, dat had ik nog niet verteld, de Cooper Burns. En zo een verdubbeling dus van de voorsprong. De Lions moeten echt wakker gaan schieten, want geven absoluut niet thuis in dit duel. Kijken nu al tegen een dubbele achterstand aan. En ja, dat kan je toch niet echt best noemen. Goed gestopt. En dan Burns met de overname van den Broeke. Deze keer geen reactie in huis. Het was wel een mooie goal op strafcorner. Dus waar ze er al enkele van hadden verzameld. De Lions die hebben er nog geen enkele verzameld. Zijn dus ook nog niet al te vaak in de buurt gekomen van het doel van doelman Lachlan Sharp. En ja, dat weet je misschien. En dat weet je waarschijnlijk. Maar wij hebben echt wel specialisten bij de Lions met Tom Bon, met Alexander Hendricks. Maar zij hebben dus nog geen kans gekregen om die strafcorner om te zetten, om een doelpuntje te maken. En moeten dat dus wel gaan doen als die momenten zich voordoen. Want nu al een dubbele achterstand voor de Lions. Het maakt allemaal niet zo gek veel uit natuurlijk, omdat ze al die eindwinst op zak hebben. Dus in principe is dat helemaal niet zo erg dat je verliest. Maar toch, je wil met een goed gevoel afsluiten. De supporters aanwezig in de Belfius Hockey Arena die hebben beslist, ja, we gaan er dan toch maar een keer achter staan, want we willen hier wel nog een wedstrijd zien. En dus moeten de Lions uit een ander vaatje gaan tappen en moeten ze vooral tot kansen gaan komen, want voorlopig is het niet veel soeps wat we zien van de Belgen hier in de Belfius Hockey Arena in die laatste wedstrijd van de Hockey Pro League. Ze staan 0-2 achter tegen Australië.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Voor het feest in het Jubelpark in Brussel naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White zo'n 4,4 miljoen euro ingezameld. Op de borden aan de ingang prijken naast Amerikaanse multinationals opvallend veel Belgische bedrijven. Allemaal sponsors die bijdragen aan het spektakel. Het gaat onder meer om chocolatier Leonidas, lijmfabrikant Soudal of transportbedrijf HS'ers. In de marge van het feest in het Jubelpark waren er ook protesten van buurtbewoners en organisaties die zich verzetten tegen de regering Trump. Deze manifestant zegt dat het feest gewoon een manier is van Trump en vicepresident Vance om geld binnen te halen.
5: The party is not an event for all the Americans in Belgium or even the people of Brussels. It's an event for friends of Donald Trump who want to show that they love Donald Trump. This isn't even the official U.S. celebration that was passed by the Congress. This was a separate company set up by Donald Trump and J.D. Vance to figure out a way to get a lot of money out of it.
4: In Essene, een deelgemeente van Africhem in Vlaams-Brabant, mogen buurtbewoners uit enkele straten nog niet in hun tuin of op hun terras na een brand afgelopen nacht. Die brand ontstond door een blikseminslag en er is zeker asbest vrijgekomen. Uit voorzorg is er een perimeter, maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig de vervuiling is, zegt burgemeester Walter de Donder.
6: Er zijn sowieso asbestresten in de dakgoten, op de daken, in de voortuinen enzovoort. En dus hebben wij de aanpalenden van die straten allemaal persoonlijk bezocht om te melden dat ze verzocht worden om niet in de tuinen te gaan, geen terrassen te poetsen of wat dan ook, niks op te kuisen en te wachten tot de specialist bodemonderzoek morgenmiddag komt te zien wat er precies moet gebeuren. En dan gaan we beslissen hoe mensen al of niet aan de slag kunnen met opruimen of niet.
4: In afwachting moet een school in de buurt ook dicht blijven, morgen en overmorgen. De leerlingen worden opgevangen in de cultuurzaal van de gemeente. In Oeganda zijn de twee grootste onafhankelijke mediagroepen gesloten door sterke man Muhoozi Kainerugaba. De legerchef en zoon van president Museveni schrijft op X dat hij niet gelooft in de vrije pers. De Daily Monitor is Oeganda's belangrijkste krant en NTV Oeganda is een van de grootste commerciële zenders. Het was al slecht gesteld met de persvrijheid in Oeganda. Voor en na de omstreden presidentsverkiezingen dit voorjaar werden verschillende journalisten opgepakt. Op het WK voetbal trappen Zuid-Afrika en gastland Canada rond dit uur de 16e finales op gang. Beide ploegen staan voor het eerst in de knock-outfase van het WK. En bij Zuid-Afrika staat er met Hugo Broos een Belgische bondscoach langs de zijlijn. Afwisselend wolken en opklaringen. In de Ardennen kan het nog onweren, minima rond 18 graden vannacht. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Ook dinsdag en woensdag hetzelfde weer met een kleine kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: Sportza WK.
2: Met Niels van Duizen.
0: En dan zijn we er echt aan begonnen, aan die 16e finales. En dat geldt nog het meest voor Zuid-Afrika en Canada. Ze zijn eraan begonnen bij jou, Geert?
7: Jazeker, 3,5 minuut geleden. En het meeste initiatief komt echt wel van de Canadezen. Dat was een beetje te verwachten dat zij meer drang naar voren zouden hebben. Dat de Zuid-Afrikanen wat zouden afwachten. En als zij de bal hebben, dan proberen snel uit te breken. Dat is een beetje het te verwachten recept hier in Los Angeles. Ik herhaal het, het is echt wel zwaar bewolkt aan het worden hier in LA. En dus met een graad of 20 ideale omstandigheden om in te voetballen. De Canadezen vallen nu weer aan over de rechterkant met Tajan Buchanan. Maar die heeft een fout gemaakt tegen de linksachter van Zuid-Afrika. Dat is Aubry Modiba. De Afrikaanse landen doen het echt uitstekend op dit WK. Als je ziet dat 9 van de 10 deelnemende Afrikaanse landen zich hebben kunnen plaatsen voor de knock-outfase. Dat is dus wel een bijzonder goed rapport. 90% van die Afrikaanse landen gaan naar de volgende ronde. Dat is een pak minder voor de Aziatische landen. Maar ook voor de Noord-Amerikaanse en Centraal-Amerikaanse landen samen hebben zij dus ook slechtere cijfers dan de Afrikanen. Zuid-Afrika dus met Hugo Broos als coach. Hij is de oudste coach ooit die een knock-outfase of een in de knock-outfase een match mag coachen met zijn 74. En je hebt het misschien ook eerder deze week al gehoord of gelezen dat hij er plots toch weer aan denkt om misschien toch nog een contractverlenging te krijgen of te versieren daar in Zuid-Afrika. Hij begint er toch een beetje aan te twijfelen, want hij zei voor het toernooi, dit is mijn laatste kunststukje. Maar ja, het gaat nu plots zo goed en dan voel je wellicht die drang weer om toch nog verder te doen. Hij heeft nog altijd de nodige energie, zegt hij, om voort te doen. Dus we zullen zien wat het hier vandaag wordt en wat het dan later wordt met Hugo Broos en Zuid-Afrika. Hij is echt wel een nationale held daar geworden. Sinds 21 aangesteld, 5 jaar geleden als coach. We moeten nu wel even kijken naar een aanval van Zuid-Afrika met Makopa. Die doorspeelt naar Mofokeng aan de rand van de 16. Een eerste aanval eigenlijk van Zuid-Afrika met een schot van op afstand van Mokowena. Dat leek mij niet zo'n moeilijke bal, maar de doelman van Canada, Maxime Crépeau, die had toch de nodige problemen en duwde die bal gewoon weg. En het gaat vrij snel over en weer, want we zitten nu al aan de overkant bij Jonathan David, die daar het duel won van zijn rechtstreekse tegenstander. Dat was op dat moment Yaya Sidhol. En de ingooi voor Canada. Maar we zitten al bijna tegen het strafschopgebied aan van Zuid-Afrika. Dus zo snel gaat het wel over en weer. Met Eustachio en de ruimte aan de linkerkant bij Liam Miller van Hull City. Die mee gepromoveerd is naar het allerhoogste niveau in Engeland. Dus, en dan een trap van op afstand van Canada van Eustachio. Die tegenwoordig hier in LA speelt. Maar nog altijd eigendom is van FC Porto overigens. Maar dus uitgeleend is aan LA. Maar dus een eerste schot op doel. Dat gaan we toch even noteren in minuut 5. En dat komt van Zuid-Afrika. Een trap van wel redelijk ver van Mokoena. En die was wel goed geplaatst. Maar was niet zo hard. En toch wat problemen voor Crepeau. Die keeper van Canada. De doelman van Orlando City. Hier is dus ook in de MLS speelt. Weer een diepe bal van de Zuid-Afrikanen. Richting de snelle man Oswin Apollis. Maar die komt niet aan. Dus toch wel de opdracht gegeven Hugo Broos. Om zo snel mogelijk diep te spelen. En niet al breiend naar voren te trekken, al combinerend. Nee, gewoon lange halen, snel thuis. Dat is het motto waar de Zuid-Afrikanen in geloven. Daar is Buchanan nu bijna weg voor Canada. We zitten al in het strafschopgebied, maar hij moet uiteindelijk die bal buiten laten rollen. Onder druk van die hele grote, sterke, stoere verdediger daar. Mbekezili Mbokazi, moeilijke naam. Maar dus die Mbokazi, ja, die zette heel zijn lijf in tegen Buchanan. En Buchanan is toch nog een beetje lichter. En meer tenger dan Mbokazi. En zo kon Buchanan niet meer bij die bal. En kon Mbokazi die gewoon laten buiten rollen. Goed, we spelen 8 minuten hier in LA. In de eerste knock-out wedstrijd tussen Canada en Zuid-Afrika. Een eerste schot op doel van Zuid-Afrika. Maar het meeste aanvallende initiatief komt wel van Canada.
0: Dankjewel, Geert. Gaan we terug naar jou, Jelle. Daar is de score opnieuw gewijzigd in het hockey.
1: Ja, 0-3 al zowaar voor Australië. Dat was aan het eind van het eerste kwart. We zitten ondertussen in het tweede kwart, 3 minuten ver daarin. En ja, Australië is echt wel de betere ploeg gebleken met voorsprong en dus 3 doelpunten gemaakt. In het tweede kwart hebben de Lions wel al heel wat meer initiatief genomen. En ja, beginnen ze toch de cirkel van Australië wat meer te bestoken. Net voor de 0-3 was er een eerste kans voor de Lions, voor Stockbrooks. Maar hij knalde over en in het vervolg van die fase was er dan de 0-3. Nu was er weer een kansje voor de Lions. Weer was het Stockbrooks. Hij gleed naar een lage voorzet. Maar het was ook goed verdedigd door de Australische defensie. De doelman moest uiteindelijk zelfs niet in actie komen, omdat Davis Atkin er goed bij zat. Doelpunt trouwens gemaakt door Tim Brandt bij de Australiërs. En Australië dat er nu een keertje probeert uit te komen, dat is nog niet echt gebeurd in het tweede kwart, maar zit er nu wel echt aan te komen met Cooper Burns. De man van het tweede goal die zich vastloopt. En zo weer wat Australiërs voor de bal. En dat beseffen de Belgen ook. En dan wordt er wat tempo gemaakt door Willems. Maar op het moment dat ik dat zeg, beseft hij toch, ja, misschien wordt het toch een wat moeilijke opgave om hier een tegenaanval in elkaar te gaan knutselen. En Colsey voor wat meer zekerheid. Tom Bond probeert zich door te zetten tegenover 2 Australiërs. De derde is er te veel aan. Maar er was ook een overtreding gemaakt door de Australiërs. En dus mogen de Lions de bal weer in het spel brengen met Wenje. Met wat geluk blijft hij bij de bal. Maar dus vooralsnog zeker en vast niet de uitwijfwedstrijd of de gala-wedstrijd die de Lions hadden kunnen spelen. Nee, geen sprake van. Het is een beetje een, ja, toch echt wel opdoffer, een jammerlijke avond aan het worden. Ze kunnen natuurlijk nog een spectaculaire remonte op poten zetten. Maar dat zit er voorlopig niet meteen aan te komen. Dan zullen ze wel een snelle goal nodig hebben voor het vertrouwen. En dan is alles nog wel mogelijk. Dat weten we uiteraard. Zeker met de Lions die bij de vleet scoren in deze Hockey Pro League. Bij de best scorende teams zitten. Maar vandaag hebben we daar alleszins nog niet al te veel van gemerkt. Meer dan 50 doelpunten gemaakt. Ook wel meer dan 20 daarvan op strafcorner. Maar daarnet al aangehaald. Ze hebben natuurlijk echt wel die specialisten. En dus is het nog maar afwachten tot die eerste strafcorner eraan komt. Want langs Belgische zijde nog altijd geen van gezien. Langs Australische zijde dus wel al een stuk of vijf. En daar hebben ze één keer op weten te scoren. In totaal hebben ze al 3 doelpunten gemaakt. En dus is 0-3 de tussenstand.

0: Daspop met Different Class. Gaan we terug naar die wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Canada. Er wordt al pittig gevoetbald bij jou, Geert, in die eerste minuten.
1: Jazeker, een kwartier gevoetbald, nog altijd 0-0. Maar de ene aanval na de ander, nu weer van Canada. Met Olawusei, die probeert de vrije man te vinden. Vond hij bijna met Jonathan David. En dan nog wat twijfel daar achterin bij Yaya Sithole van Zuid-Afrika. Die moet uiteindelijk een hoekschop weggeven. Maar ook Zuid-Afrika laat zich niet onbeduigd in het aanvalswerk, moet ik zeggen. Een paar leuke aanvallen al in elkaar gestoken. En met heel veel zelfvertrouwen aan de bal voetballend ook Zuid-Afrika. Dat is heel anders als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met die openingswedstrijd tegen Mexico. Waar ze echt geen poot aan de grond kregen. Geen bal in het eigen team konden houden. Dat is nu wel heel anders. Wat dat toch wel doet met het zelfvertrouwen van een ploeg. Als je je kan plaatsen voor de volgende ronde en een wedstrijd winnen zoals die 1-0 tegen Zuid-Korea. Het zelfvertrouwen enorm dus gegroeid bij Zuid-Afrika. Hoekschop nu wel voor Canada met achter de bal Stephen Eustachio. Die man dus van LAFC met een goede bal en meteen de uithaal van Jonathan David. Die was toch een beetje te veel alleen gelaten daar door de centrale mensen achterin bij Zuid-Afrika. En hij kon die meteen op de slof nemen, maar raakte hem uiteindelijk niet zo goed. En een meter of 3-4 toch naast het doel van Ronwen Williams. De 34-jarige doelman en kapitein van Zuid-Afrika. Maar dus toch ook een halve kans. Weer voor David, die heel goed uit de dekking kwam gelopen. En meteen kon uithalen, maar dus de bal niet echt goed raakte. Maar het is een van zijn specialiteiten, dat weten we. Die vluchtschoten, hij twijfelt geen seconde. Als hij maar naar doel kan trappen, dan zal hij het dus niet laten liggen. Jonathan David, de man van AA Gent. Dat is natuurlijk wel al een flinke poos geleden. Hij kwam ooit als een soort jeugdspeler bij AA Gent aan. Heeft ook nog een hele poos bij Jong Gent gespeeld. Om dan door te groeien naar het eerste elftal van AA Gent. En ook daar heeft hij toch wel flink wat doelpunten gemaakt. Jonathan David. Even kijken hier op mijn papiertje. 37 keer heeft hij gescoord in 83 matchen voor AA Gent. En nadien bij Lille scoorde hij 109 goals in 5 jaar. Het laatste seizoen bij Juventus was dus een pak minder. Met slechts 8 doelpunten. En een heel moeilijk seizoen zoals de rest van Juventus eigenlijk. We zitten in het middenveld met een bikkelende Maseko. Dat is de man van de goal van Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. Maar hij is de bal kwijt. En Liam Miller voor Canada pikt hem op. We zijn benieuwd of we dus Alfonso Davies vandaag in de ploeg gaan zien komen bij Canada. Iedereen zit erop te wachten. Heel Canada. En het is toch veruit de beste speler die Canada ooit heeft voortgebracht, moet ik zeggen. Maseko daar sneller op de bal dan Miller. Maar we zitten achterin bij Zuid-Afrika dat er probeert voetballend uit te komen. Met de lange Yaya Sithole. Bij Zuid-Afrika 8 spelers die in de eigen competitie spelen. 5 bij de Mamelodi Sundowns en 3 bij de Orlando Pirates. De 2 topclubs in Zuid-Afrika. En er spelen slechts 3 in het buitenland. Het zijn dan nog niet echt bij topploegen. Met Ime Okon. Die speelt in Hannover in de Duitse 2e Bundesliga. En Bokasi die speelt bij de Chicago Fire. En dan is er nog Yaya Sithole, die speelt bij Tondela in Portugal. Een ploeg die overigens is gedegradeerd van het eerste naar het tweede niveau. Het spel is een beetje aan het stilvallen, moet ik zeggen. Bij Zuid-Afrika is er plots de drang niet meer om snel naar voren te gaan. Ze spelen de bal daar achterin wat rond. En dan toch die lange bal. Maar dat is soms een gevaarlijke keuze. Want die wordt dan nog eens onderschept ook. En dan komt er een snelle counter van Canada, lopen ze wat uit positie bij Zuid-Afrika. We zitten bij Mokoena. Dat is de zoon natuurlijk van Aaron Mokoena. Wie het Belgische voetbal 15 of 20 jaar geleden van nabij volgde, dan weet je dat Mokoena bij onder meer Germinal Beerschot heeft gespeeld. 3 seizoenen en ook nog 2 seizoenen bij Racing Genk. Dus 5 jaar in België gevoetbald. Aaron Mokoena, de vader van Teboho, zo moet ik het zeggen, Mokoena. Die dus nu op het middenveld loopt en daar een beetje de stofzuiger is van het Zuid-Afrikaanse team. Goed, we spelen bijna 20 minuten. Het is een beetje stilgevallen, moet ik zeggen. Het ging aardig over en weer dat eerste kwartier. En nu is het weer wat meer de kat uit de boom kijken tussen Canada en Zuid-Afrika. Nog niet gescoord hier in LA.

0: The Truth Hurts. Zometeen meer voetbal, maar in het hockey, Jelle, daar is het helaas niet de avond aan het worden van de Lions.
1: Nee, helemaal niet. 0-4, zowaar. Maar daar later meer over, want eerst krijgen we de eerste strafcorner in de partij voor de Lions. En wat wordt het? Het wordt geen eerredder. En het wordt toch een eerredder. In de rebound gaat die bal er wel in. En is dat dan Thomas Kroos die hem binnen duwt? Er is wat discussie. De Australiërs denken dat er een overtreding is gemaakt. En dus moet de VAR weer naar kijken. En dat geeft ons de tijd om even over dat doelpunt van Australië te spreken. Het was weer een strafcorner waarop ze scoorde. Welsh die wist te scoren. Dat was dezelfde man als die dat afgelopen donderdag ook een strafcorner maakte. En de gelijkmaker toen in een wedstrijd die Australië uiteindelijk zou gaan winnen. En het was dus wel degelijk even om te kijken. De videoref moet er bij aan te pas komen. Omdat de bal niet over de lijn zou zijn geweest. Terwijl het doelpunt wel werd gegeven. En als ik die herhaling hier even bekijk. Dan zal het een zeer niet de bedoeling zijn. Maar denk ik dat de bal inderdaad de lijn niet volledig heeft overschreden. En de mensen kijken ook mee op de beelden. Wat wordt het hier allemaal? Ja, echt 100% zekerheid. Het is moeilijk om te geven, omdat de doelman met zijn volledige uitrusting ook wel bepaalde camerastandpunten onbruikbaar maakt. En is dit dan een geldige goal of niet? De mensen op de tribune hebben blijkbaar een duidelijke herhaling gezien dan ik. Want ik ben daar niet zo zeker van dat die goal gaat tellen. Australië trouwens 2 minuten met een speler minder. Omdat uit de strafcorner die de Lions wisten te bemachtigen. Uiteindelijk ook een groene kaart is gevolgd. En dus zullen de laatste 55 seconden van de eerste helft de Lions nog een voordeel hebben. En de eerste minuut van de tweede helft. Even luisteren. De bal zou dan toch over de lijn zijn geweest. We hebben een eerredder. De videoscheidsrechter heeft meer duidelijkheid gezien dan ik. Maar goed, het doelpunt wordt gevalideerd. En voorlopig is het dus een eerredder. We gaan nog niet van een aansluitingstreffer spreken. Maar met de rust in zicht hebben de Lions van een 4-doelpuntenkloof opnieuw een 3-doelpuntenkloof gemaakt. En zo dus 1-4. En wel nog heel wat werk voor de boek, voor de Lions. Maar het zal de supporters en de Belgische burger dus toch wat moed geven bij deze tussenstand 1-4.

0: Zo, met Anne in het hockey. Ondertussen rust, daar is het 1-4 gebleven. Dan gaan we terug naar het voetbal. Bijna een half uur gespeeld bij jou, Geert.
1: Ja, we zitten net na de hydration break en net ervoor. De beste kans van de wedstrijd en die was voor Canada. Een vrije trap vanaf de linkerkant van Eustachio. En dan kon centrale verdediger Derek Cornelius vrij koppen. Die was helemaal alleen gelaten. Slecht verdedigd door de Zuid-Afrikanen. Maar zijn kopbal was eigenlijk iets te plat. Hij aaide de bal met het hoofd en hij kon althans van dichtbij de bal koppen waar hij wou. En zo kon door de zwakte van zijn kopbal Ronwen Williams toch die bal nog makkelijk uit zijn doel houden. Maar dat was echt een hele grote kopkans voor Derek Cornelius. De centrale verdediger van Canada die bij de Rangers speelt. En die vorig seizoen in september nog Europees heeft gespeeld in de Europa League tegen Racing Genk. Die Cornelius, hij kreeg hier dus een reuze kopkans om Canada op voorsprong te brengen. Maar hij liet ze dus liggen tot grote wanhoop ook van Jesse Marsh. Die met zijn handen in het haar zat letterlijk en figuurlijk na het missen van die kans. De Amerikaanse coach van de Canadezen uit de Red Bull stal komt hij. Die Jesse Marsh. Het is een Amerikaan die dus Canada coacht. En ja, dat is toch ook altijd wel een beetje speciaal. Goed, de Zuid-Afrikanen. Het is toch al een poosje geleden nu dat ze in de buurt zijn geweest van de Canadese doelman. De counters komen er wat moeilijker uit, moet ik zeggen. En ze beperken zich nu nog altijd tot het rondspelen van de bal. En de Canadezen die zijn niet meteen geneigd om hoog druk te gaan zetten. Zij hebben ook, denk ik, toch wel toch een beetje schrik dat ze op de counter gaan gepakt worden. Maar zo is er de laatste 7, 8 minuten op die ene grote kans na weinig te zien. En het rare is ook dat Zuid-Afrika dat in zijn eerste 3 matchen zo weinig balbezit had. 29%, 35%, 27%. Nu plots het meeste balbezit heeft in deze wedstrijd tegen Canada. Met 53% tegenover 41% voor Canada. De rest zit in die schemerzone, dat weet u. De Zuid-Afrikanen toch nog eens naar voren getrokken nu met Mokoena. Maar de voorzet is net iets te scherp en wordt makkelijk opgevangen door die 32-jarige doelman van Canada. Dat is Maxime Crépeau, die het vorige WK in Qatar overigens miste door een gebroken been. Maar nu is hij er dus wel bij. Er wordt gezegd dat de doelman eigenlijk een beetje het probleem is bij Canada. Dat ze niet echt een topkeeper hebben. En dat heb je ook wel nodig om ver te geraken in het toernooi. We zitten bij Liam Miller in een duel met Kuliso Moudou, de rechtsachter van Zuid-Afrika. Die heeft uiteindelijk toch wel de bal nog kunnen buitentrappen. En we krijgen de ingooi voor Canada met Liam Miller. De man dus van Hull City. Die naar de Premier League dus verhuist volgend seizoen. De ingooi is voor Richie Larea, de man van FC Toronto. De Canadezen overigens volledig in zwarte uitrusting vandaag tegenover de geel-groenen van Zuid-Afrika. We zitten achterin bij Johnston. En Jonathan David die aan de rechterkant heel diep die bal komt oppikken. En Eustachio. De bal gaat wel goed rond bij Canada. Ze hebben nog niet zoveel kunnen creëren. Een schot van David. Dat naast ging dan die geweldige kopbalkans voor Cornelius. Dat was het zowat. Canadezen toeven wel meer op de helft van Zuid-Afrika dan omgekeerd. Maar het is duidelijk dat ze niet in de val willen lopen van elkaar eigenlijk. Want ze weten dat de sterkste punten zijn de snelheid op de counter. Zowel wat Canada als wat Zuid-Afrika betreft. We zitten bij Cornelius, de man dus die de kans heeft gemist. Daar centraal achterin. En bij Moise Bombito, die dus Luc de Fougerol nu uit de ploeg haalt. Omdat die Bombito eigenlijk de vaste waard is daar centraal achterin. Maar dus na blessure heel lang heeft moeten wachten om opnieuw zijn kans te krijgen. Saliba, die probeert daar Miller te bereiken. Maar de paas was niet goed van de Anderlecht middenvelder Nathan Saliba. En dan probeert Zuid-Afrika er weer voetballend uit te komen met Mokoena en met Ime Okon. En de lange bal proberen te zoeken richting Makopa. Dat is de boomlange spits daar bij Zuid-Afrika. Het is wat bikkelen daar op het middenveld. En Miller probeert er weer uit te komen. Maseko die moet meer verdedigen dan aanvallen. De rechterwinger. Die moet meer verdedigen dan aanvallen. De rechterwinger van Zuid-Afrika. En Weer aanval nu aan de rechterkant van de

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Radio 1 live.
2: Bij het afluiten daar van die match tegen Zuid-Korea, toen hij geweldig mooi daar op de grond ging liggen, de grond kuste. En hij kon aan het feest beginnen daar met alle Zuid-Afrikanen. Het waren prachtige beelden om te zien. Hugo Broos, de vreugde van de 74-jarige coach voor de kwalificatie van de Bafana voor de volgende ronde. En de Zuid-Afrikanen proberen nu wel weer naar voren te trekken, maar ze leiden toch vrij snel balverlies. En Saliba, kan hij nog iets op gang trekken? Nee, slechte paas, zomaar in de voeten van Sithole. Het is de laatste minuten toch echt wel rommelig geworden wat het voetbal betreft. Voor de hydration break was het allemaal beter. Was het leuker om naar te kijken. En nu is het zoeken en tasten. En er komt weinig van voort, moet ik zeggen. We spelen 34 minuten hier in LA. Oh, slechte paas. Daar zomaar in de voeten van Saliba. Misschien komt hier nog iets uit voort voor Canada. Saliba legt een breed voor Miller meegeven met Oluwaseyi. De voorzet. Oh nee, meteen een trap op doel van die Tani Oluwaseyi. Dat was niet zo slecht bekeken. Het was verrassend, maar niet verrassend genoeg om Ronwen Williams, de doelman van Zuid-Afrika, mee te verrassen. Goed, 35 minuten spelen we dus bijna, maar nog altijd niet gescoord hier tussen Zuid-Afrika. Maar nu even kijken naar de Zuid-Afrikanen die weg zijn op de rechterflank, maar weggegleden door Maseko. En dan omsingeld door drie Canadezen. En uiteindelijk komt er een hoekschop van. Die gaan we misschien toch nog even meepikken. Een corner voor Zuid-Afrika. Het is de eerste in de wedstrijd. Maseko werd weggestuurd. Die was mooi doorgelopen, maar gleed dan weg. En zo kon de Canadese verdediging hem makkelijk opnieuw bijhalen. Maar wel ten koste van een corner. Dus in het voordeel van Zuid-Afrika. Benieuwd wat daar nu gaat nog van komen van die corner van de Zuid-Afrikanen. Ik zie dat alle centrale verdedigers ook mee naar voren sluipen. Daar komt die bal. Wie kan er koppen? Het is Okon. Maar die kopt die bal richting de andere spits, Makopa. Maar die kon hem niet meer binnenhouden. Goed, nog 10 minuten tot aan de rust. Plus dan die extra tijd door de drankpauze. Dus alles bij elkaar nog een klein kwartiertje hier in de eerste helft. Nog altijd 0-0.

0: Salt and Pepper met On Vogue. What a man. Wat gebeurt er ondertussen nog in het voetbal, Geert?
1: We hebben een beetje salt en pepper nodig, vind ik, Niels. Want de laatste 10, 12 minuten niet al te veel te beleven. Veel middenveldspel, wel wat proberen her en der, maar... Ja, de geslaagde acties die zijn echt wel op één hand te tellen, moet ik zeggen. Nu een verre bal van doelman Crepo naar de rechterkant bij Tejin Buchanan van Villarreal. En zijn maatje Olawuse, die van Villarreal, die staat in de aanval ook bij Canada. En hij is nu aan de bal en een stevig duel daar met die stevige bonk. Dat is Mbokazi. En die krijgt de vrije trap tegen. Dus we krijgen een vrije trap toch wel op een leuke plek voor de Canadezen. Meter of 2-3 buiten de grote rechthoek. Maar wel van schuin. Dus niet om rechtstreeks naar doel te trappen. Verre van zelfs. Bal ligt ergens tussen de grote rechthoek en de cornervlag. Maar wel dichter bij de grote rechthoek. Dus iemand met een perfecte voorzet kan die misschien wel op het hoofd schilderen van onder meer Jonathan David of die Derek Cornelius. Die straks al een reuze kopbalkans kreeg. Maar toen dus niet echt goed met zijn hoofd erbij zat. En zo die kans liet liggen. Volledig vrijstaand kon hij naar doel koppen. Daar zag de geel-groene defensie van de Zuid-Afrikanen er echt niet goed uit. Eustachio staat weer klaar. Daar komt die bal. Wie kan er koppen? Het is Olawuse. Maar hij kopt de bal op het dak van het doel. Hij moest te ver klimmen. Net iets te veel achteruit gaan ook. Om goed bij die bal te kunnen. En hij kon die dan raken. Maar wel meer met het achterhoofd dan met zijn voorhoofd. Waardoor die bal dan uiteindelijk op het dak van het doel belandde. En hij kon die dus niet meer laag houden. De Canadezen. Met dus aan het toernooi begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië. En dan de 6-0 tegen Qatar. Uiteindelijk wel maar tegen 9 Qatarezen. En dan de partij tegen Zwitserland toch een beetje teleurstellend. Die... 1-2 nederlaag. Pas in de slotfase waren de Canadezen baas. Dan hadden ze nog kunnen aanspraak maken op een 2-2 gelijkspel. En dan hadden ze de groep gewonnen. En konden ze gewoon in Vancouver blijven. Maar dat is dus net niet gelukt. En dan de Zuid-Afrikanen pas in de laatste wedstrijd dus die kwalificatie kunnen veiligstellen. Door die 1-0 tegen Zuid-Korea. Die goal van Maseko na zowat een uur spelen. En hier is het toch... wachten eigenlijk op een eerste doelkans. Een echte doelkans voor Zuid-Afrika. Was het schot van Mokoena na een minuut of 5. Waar Crepo nog wel wat last mee had. Maar voor het overige zijn de Zuid-Afrikanen nog niet echt in de buurt geweest van die Crepo. Liam Müller gaat dribbelen met Maseko voor zich. Nog een kleine 3 minuten tot aan de rust. En de extra tijd. Liam Müller loopt daar mooi weg van Maseko. Komt naar binnen. De bal bij Johnston, dat is de rechtsachter. En scheidsrechter liep daar bijna in de weg, de Portugees. En dan loopt Johnston door, kan hij erbij. En wou klaarleggen voor Olawuse. Maar uiteindelijk weggehaald daar door Mbokazi. Ver weg de tribunes ingetrapt. De ingooi voor Canada, dat het meeste dreigt. Dat wel, dat het net iets beter is, net iets gevaarlijker is dan Zuid-Afrika. Maar voorlopig toch ook niet al te veel kansen weten te creëren. Het vluchtschot van Jonathan David. En dan vooral die kopbalkans van Cornelius. De hoekschop met opnieuw Eustachio. Die bijna alle stilliggende ballen voor zijn rekening neemt. Die Stefan Eustachio. De ideale box-to-box player. Cornelius is ook mee naar voren geslopen. Kan hij zijn hoofd eens hard tegen die bal zetten. Bombito mee voorin. Olawuse, nog een goede kopper. En dan nu dus de corner van Eustachio. De kopbal van Bombito van de lijn gehaald. En nog niet gedaan. De kans voor Buchanan tegen een verdediger aan. Dit was toch wel de kans voor Canada. Maar die bal wordt daar nog van de lijn gehaald. Die kopbal van Bombito. Protest bij de Zuid-Afrikanen. Omdat er enorm geduwd werd, zeggen ze daar nu bij Zuid-Afrika achterin. We gaan nog eens kijken. De kopbal van Bombito. En dan wordt die bal van de lijn gehaald door Modiba. En dan in tweede instantie komt die bal voor de neus van Buchanan. En dan trapt hij uiteindelijk ook goed naar het doel. Maar daar zit dan de doelman weer tussen, Williams. paniek daar in de tent bij Zuid-Afrika achterin. Daar komen ze echt heel goed weg. Bobito die maakt zeker geen overtreding, want die leunt op zijn eigen ploegmaat. En dan komt die bal uiteindelijk bij Buchanan terecht. En die trapt van dichtbij naar doel. Maar Williams goed uit zijn doel gekomen. En die kan die bal afweren. Maar dat is een heet standje daar voor het doel van Williams. En de Canadezen erg dicht bij de openingstreffer. En deze keer was het die andere centrale verdediger, Bombito. En die kopte wel heel goed. Doelman geklopt. Maar op de lijn gered door Aubry Modiba. Daar zijn de Canadezen opnieuw. Met Liam Miller. Miller gaat sprinten. En meegeven met Loria. Oh, die wordt van de sokken gelopen. Is dat geen penalty, ref? Nee, zegt hij. Nee, zegt hij. Dit is toch strafschop, scheidsrechter. Loria die wou voorzetten. En zijn steunbeen wordt volledig onderuit gehaald. Wachten, wachten, zegt hij de Portugese ref. Ik zie wel wat de VAR bij toefluistert. Maar voor mij is het geen strafschop. Hij gaat nu kijken naar Loria. We kijken nog eens naar de herhaling. En dan zien we dat de rechtsachter Moudaou toch dat steunbeen van Loria onderuit maait. Hij raakt, ik denk, net geen bal. En dan heeft hij dat steunbeen van Loria, Richie Loria, onderuit gehaald. Voor mij een duidelijke strafschop. Maar voor de heer Pinero, dat is de enige die beslist. Nu ja, de enige. Samen met de VAR natuurlijk. Maar ik heb nog altijd ook geen aanduiding gezien van VAR-check. Gaan zij het ook gewoon laten passeren? Ja, en Pinero is er nog altijd aan het uitleggen tegen Eustachio, de kapitein van Canada. Hij leek de bal niet te raken bij zijn tackle. Nee, niks aan de hand, zegt hij. En ook geen VAR-check. Ja, bedenkelijke beslissing, vind ik. Het zou kunnen dat hij misschien heel even met de stuts die bal heeft geraakt. En dat ze dan daardoor zeggen van ja, hij heeft eerst de bal gespeeld en geraakt. En daardoor dus geen overtreding. Maar ook dat is niet helemaal duidelijk, vind ik, of hij eerst die bal raakt. Maar dat hij het been onderuit maait van Loria liever. Ja, dat was toch wel helemaal duidelijk. Maar dus geen penalty voor Canada. Daar komt Zuid-Afrika goed weg. De laatste minuten toch wel stevige doelkansen voor de Canadezen. Met die kopbal van Bombito van de lijn gehaald door Modiba. In de herneming Buchanan op doelman Williams. En dan uiteindelijk al dan niet penalty. Pinero vond van niet. De VAR vond van niet. Dus gaan we gewoon door. Laatste minuut van de toegevoegde tijd. Toch wel flink wat opwinding in de slotfase van deze eerste helft. Met een stilaan beter wordend Canada. Diepe bal nu weer richting Olawusei. Olawusei, daar moet Moudaou naartoe. Even temporiseren. Olawusei gaat dribbelen. Wordt dan van de bal gezet op een correcte manier door Makopa. En Zuid-Afrika gaat toch echt wel in de omknelling. Nu is het een beetje pompen of verzuipen voor de Bafana Bafana. Met de rechtsachter die van de bal wordt gezet. Foutief. Dus hij krijgt de overtreding mee van Olawusei. Was de fout op Moudaou die daar bijzonder goed wegkomt toch met die penaltyfase. Voor mij was het strafschop, maar ja, ik heb niks te zeggen. Pinero, dat is de baas. Hij vond van niet. Nochtans heel veel protest van de Canadezen. Heel veel gemor op de tribunes. En einde van de eerste helft. Hij heeft zo pas de rust gefloten. En Jesse Marsh komt daar ook molen weekend met zijn armen richting scheidsrechter. En Bombito die zegt, ga ervan weg. Die moet die weghouden van de scheidsrechter. Jesse Marsh. Ja, voor mij was het ook penalty. Maar de conclusie is, die komt er voorlopig niet. We gaan rusten bij 0-0. De Canadezen worden steeds sterker. Maar voorlopig dus nog niet gescoord. 0-0 Canada, Zuid-Afrika.
0: Dankjewel, Geert. Sportza. En dat is denk ik net het goede moment om terug naar het hockey te gaan. Bij jou, Jelle, vertel maar.
2: Ja, net een doelpunt gevallen. De Red Lions hebben nu echt wel de aansluitingstreffer te pakken. 2-4. En het is de topschutter van de Lions met Tom Bone die hem heeft gemaakt. Goeie paas van Van Doren. Daarmee heel wat Australiërs uitgeschakeld. En dan omspeelt Boom de doelman van de Ossies. En knalt hij hem met een hele mooie slag binnen. En zo leeft deze partij toch echt wel weer. Derde kwart was ja, gesapig. De Lions hadden wel een kans op strafcorner. Alexander Hendricks probeerde het, maar de doelman die stond pal. En dan was er in de rebound ook nog een kans voor Foubert. Maar ook hij wist niet te scoren. En de Australiërs één kansje om daar tegenover te zetten. En dat was een poging van Crack. Maar hij zette hem naast. Australië trouwens wel zijn video referral kwijtgespeeld. Nadat ze hadden gehoopt om een strafcorner te krijgen. Maar daarin ging de videoscheidsrechter niet mee in dat verhaal. En dus geen video meer mogelijk voor de Australiërs. Als je één keer fout bent, dan ben je hem kwijt voor de rest van de wedstrijd. De Lions die hebben hem nog wel. Want bij die strafcorner die ze versierde voor Alexander Hendricks had de scheidsrechter het eerst ook niet gezien. Maar het was wel duidelijk tegen een voet van een Australiër. Ondertussen zijn we trouwens 10 minuten al ver in dat derde kwart. Nog 5 te gaan. En ja, de Lions die ruiken nu toch stilletjes aan bloed. En hebben al een aantal keer zo'n goede strakke bal gegeven waarmee de Australiërs toch echt wel uit hun blok worden gespeeld. Waarmee verschillende spelers, tegenstanders worden uitgeschakeld. En dat hebben we in de eerste helft net wat te weinig gezien, die tempoversnellingen. En het was allemaal net iets te mak, iets te gelaten. Een beetje vrijblijvend van de Lions. En in de tweede helft, het is niet dat ze echt vele malen beter speelden. Creëerden ook weinig kansen. Maar qua intensiteit lieten ze toch net een klein beetje meer zien. En dat hebben we dus met een doelpunt bekroond zien worden. Australië nu wel in de aanval op zoek naar de 2-5. Komt hier ook een kans en een goede redding van Van den Broeke. Uitstekend gedaan om de Australiërs van een vijfde doelpunt te houden. Het was echt een hele mooie aanval. Plots de eerste van de tweede helft. En het was Cooper Burns, de man die dus al op het scorebord staat. Die hem dan in het dak van het doel probeerde te schieten. Maar dat was buiten doelman Simon van den Broeke gerekend. Hij met een prima redding en zo. Ja, de Lions toch een beetje gered, dat echt wel. Want als het dan weer 2-5 wordt, ja, dan is de spanning toch opnieuw even ver te zoeken. Want die is echt wel terug in deze partij. Met nog iets meer dan 3 minuten en een half te gaan in het derde kwart. En de Lions die ja, maken echt nog wel aanspraak om er nog wat van te maken. Want op deze pas zitten ze er ook goed tussen. En dan zijn ze met 5 jongens mee. Komt er een kans van? Nee, want de pas richting, wie was het uiteindelijk? Cross. Dat was niet goed, maar er heeft een Australiër met zijn voeten aangezeten. En dus krijgen we een strafcorner. Australië is woest, want zij hebben dat totaal anders gezien. Maar ja, ze kunnen die video niet meer inzetten zoals daarnet dus aangehaald. En zo een uitgelezen mogelijkheid om tot op 1 schamel doelpuntje te komen voor de Lions. Het was een goede interventie van Lucas Baltazar en hij zocht dan Kroos. En dat kwam er niet helemaal uit. Maar dan zat er dus wel degelijk een Australiër op onreglementaire manier bij de bal. Het voetje van James Collins en dus de strafcorner voor de Red Lions. Kijken of ze erop weten te scoren. Alexander Hendricks staat alvast klaar om zijn eerste doelpunt van de avond te maken. Op een stuk concentratie. En je kan ook een speld horen vallen in de Belfius Hockey Arena. Totale focus wanneer Victor Wenier de bal richting de stopper gaat spelen. En komt er dan ook een doelpunt van de scheidsrechter. Wijst even iedereen nog op zijn plichten. Ook in het hockey gebeurt dat. En dan kan die strafcorner nu eraan gaan komen. Van Wenier. En het wordt Hendricks. En de poging van Hendricks. En gaat die bal erin of niet? Hij gaat er niet in. Maar er is wel opnieuw een lichaamsdeel gebruikt bij het stoppen van die bal. Het was echt een goede poging van Hendricks. En via de paal tegen het scheenbeen van Marais. En daarvoor was er ook al een voet van een Australiër. Dus 2 voor de prijs van 1. Wel degelijk een strafcorner opnieuw voor de Red Lions. Die nu echt wel op de deur aan het bonken zijn. Die zich terug in de wedstrijd aan het knokken zijn. In die laatste wedstrijd van de Hockey Pro League. Waarin ze de eindwinst wel al op zak hebben. Hier komt die nieuwe strafcorner. Wederom is het Hendricks. En deze gaat wel binnen. En zo zijn ze van 0-4 al bijna teruggekeerd. Het staat 3-4 met nog 3 minuten te gaan. In het derde kwart hebben we terug heel erg veel leven in de partij. Het leek op een sisser uit te draaien met die 0-4 achterstand. Maar de Lions zijn dus bijna helemaal terug in de partij. Nog niet helemaal. Alexander Hendricks heeft er 3-4 van gemaakt. Nog één doelpuntje. Dus het verschil wel nog altijd de bal mis voor de Australiërs.

0: Miles Kane met Electric Flower. Rust op het WK. Dat geeft onze tijd om terug te gaan naar het hockey. Maar ja, wie weet wel, liever gezegd, die gelijkmaker voor België bij jou, Jelle.
1: Ja, maar ze moeten wel even opletten, want strafcorner voor Australië. Arthur van Doren had een Australiër, Tim Brand, meer bepaald even getorpedeerd, een zetje gegeven en heeft daar dan ook nog eens een groene kaart voor gekregen. Dus 2 minuten straftijd, maar eerst moeten ze dus gaan verdedigen, want daar komt die strafcorner aan. En wordt het ook een poging? Nee, want afgeblokt. Het was de poging van de aanvoerder Jeremy Hayward, de man met uitstekende snor. Maar het was ook goed verdedigd van de Lions, die heel erg snel eruit kwamen gelopen en het was uiteindelijk Labouchère die hem wist af te blokken. En zo zelfs geen nieuwe strafcorner, wel een lange corner. En die krijgen ze ook opnieuw, de Australiërs. Laatste minuut van het derde kwart, waarin de Lions dus met een mannetje minder staan door die kaart voor Van Doren. 2 minuten op het strafbankje vooraleer hij weer op het veld mag komen. Dat zal dus in het begin van het vierde kwart pas zijn. En zo is het even zaak om dat derde kwart te overleven. Om gewoon met die 3-4 tussenstand richting de laatste buzzer van dit kwart te gaan. Met nog 30 seconden te gaan zou dat moeten lukken. Maar de Australiërs voelen dat momentum natuurlijk ook aan. En proberen nu toch even te reageren. En vooral terug te keren na die drievoudige score van de Lions. Krijg je de Lions die bal er nog uit? Ja, want een voetje van een Australiër. En dan voelt het publiek ook wel dat ze geen doelpunt meer gaan incasseren aan het eind van dat derde kwart. En zo, voilà, daar is die buzzer. En dan hebben de Lions het nog niet helemaal rechtgezet. Want 0-4 stonden ze dus achter. Maar gestaag hebben ze wel geknabbeld aan die achterstand. Met 1-3, 2, 1-4, 2-4 en nu ook 3-4 via Alexander Hendricks. En dan weten we het wel, als Alexander Hendricks heeft gescoord, dan is dat van op een strafcorner. Had een aantal pogingen nodig om dat te doen, maar uiteindelijk heeft hij dat wel heel erg goed gedaan. En zo is de achterstand bijna helemaal verdwenen. Daarvoor was er nog Kroos en ook Bon pikte als een doelpuntje mee. En nu dus die andere scoringsmachine, Alexander Hendricks. Ze staan wel nog steeds achter de Red Lions, maar er kan ook van alles gebeuren in dat vierde kwart tegen Australië in deze laatste wedstrijd van de Hockey Pro League. 3-4 dus voor de Aussies.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 10 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het Jubelpark in Brussel is een groot feest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft bijna 9000 gasten uitgenodigd voor een privéfeest. Daarbij hooggeplaatste gasten zoals premier De Wever en NAVO-baas Mark Rutte, maar ook ambassadepersoneel, militairen en heel wat mensen uit het bedrijfsleven. Lien de Koman, jij bent erbij. Wat is daar te beleven?
5: Ja, het officiële programma is hier volop aan de gang. Dat begon wel slecht, want de microfoon van de zangeres werkte niet tijdens het Amerikaanse volkslied. Ambassadeur White ging zelf naar het podium om haar terug te halen voor een tweede kans. White is duidelijk in zijn element op het podium, maakte veel grapjes. Complimentjes had hij voor premier De Wever en voor de hele regering. Opmerkelijk toch na de zware diplomatieke spanningen van een paar maanden geleden. Ook NAVO-baas Mark Rutte heeft net gespeeched. Hij benadrukte het belang van sterke transatlantische banden. De toespraken gaan hier nog even door en straks sluit de avond af met vuurwerk.
4: Dankjewel, Lien. In Venezuela blijft de dodentol van de aardbevingen stijgen. De teller staat er nu al op 1430 doden. Het is erg onduidelijk hoeveel mensen er nog vermist zijn. De schattingen daarover lopen uiteen van honderden tot ongeveer 50.000. Nederland stuurt een hulpschip dat lag in Curaçao aangemeerd, op 300 kilometer van het getroffen gebied. Het schip heeft water, eten en andere hulpgoederen aan boord en een waterzuiveringsinstallatie. Ook ons land stuurt hulpgoederen. BIFAST coördineert die zending en stuurt ook een expert, zegt Pierre Steverling van Buitenlandse Zaken.
6: Dat is een expert in crisismanagement en hij zal helpen in de missie van de Europese Commissie daar rond. En dan het sheltermateriaal zullen wij versturen samen met het Groothertogdom Luxemburg. Dat zijn vooral basisbenodigdheden rond onderdak zoals tenten.
4: De Russische president Poetin heeft crisisberaad gehouden over het tekort aan brandstof in het land. Dat is een gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. Aanwezig op dat crisisberaad waren vertegenwoordigers van ministeries en toplui van oliebedrijven. Volgens staatspersagentschap TASS gaf Poetin op de bijeenkomst toe dat er files zijn aan benzinestations en dat brandstof niet altijd voorradig is. Poetin beloofde dat er vanaf volgende maand meer brandstof zal geproduceerd worden. De aanvallen van Oekraïne hebben vooral de Krim getroffen, het schiereiland dat Rusland illegaal heeft geannexeerd. Tankstations mogen er geen burgers meer bedienen, alleen nog militairen. Ook in de rest van Rusland is er intussen tekort aan brandstoffen. Vandaag was de hitte bij ons al wat minder dan de voorbije week, maar in Duitsland is opnieuw een record gesneuveld. Daar steeg het kwik lokaal naar 41,7 graden. Het is al de derde dag op rij dat er in Duitsland een temperatuurrecord gemeten wordt. Ook in Polen, Tsjechië en Hongarije werden vandaag de hoogste temperaturen opgetekend sinds het begin van de metingen. In de 16e finales van het WK voetbal speelt het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos op dit moment tegen gastland Canada. Geert, het verslag.
7: Wel, voorlopig is er nog niet gescoord in deze vrij matige wedstrijd. Canada is wel de betere ploeg, kreeg ook de betere kansen, maar die werden 1-1 gemist. En Canada had ook een strafschop kunnen, misschien wel moeten krijgen, maar die kwam er uiteindelijk niet. En inderdaad, het Zuid-Afrika van onze Hugo Broos, die was redelijk begonnen, maar zakte naar het einde van de eerste helft toe toch wat weg. Broos is met zijn 74 de oudste coach die een knock-out wedstrijd mag coachen. Stand bij de rust tussen Canada en Zuid-Afrika 0-0.
4: Dankjewel, Geert. Vannacht soms bewolkt met kans op wat gedonder en een bui. In de Ardennen fellere onweersbuien. Temperaturen rond 18 graden. Morgen eerst licht bewolkt tot zonnig. Later stapelwolken, maar meestal droog. Maxima tot 27 graden. De dagen daarna afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Sportza WK. Met Niels van Duizen.
0: Welkom terug. Straks is er opnieuw voetbal. Die tweede helft tussen Zuid-Afrika en Canada. Heel benieuwd of we daar dan doelpunten gaan krijgen. En ja, het slot zometeen ook nog in die hockeypartij tussen België en Australië. Kan België alsnog iets afdwingen?

0: Patti Smith met People Have the Power. Straks dus meer voetbal. Maar Jelle, we komen eerst toch eens even bij jou. Want ja, die Belgische remonte, die blijft zich maar doorzetten.
1: Ja, ze is helemaal compleet, die remonte. Want we hebben een gelijke stand. 4-4, Tom Bon van op een strafcorner. En hij was zeer efficiënt. Hij trok hem mooi over de grond en tegen de netten. En zo dus van 0-4 achter in die tweede helft. Dat helemaal rechtgezet. Tom Bon met zijn tweede van de avond. En de Belfius Hockey Arena, ja, die leeft weer helemaal op. Want het was een gezapig sfeertje toen die tussenstand zo treurig was. Maar dat is nu wel even helemaal anders. Maar dat geluid is weer gaan liggen. Omdat de Australiërs, net als daarnet, snel na de goal van de Belgen, ook nu weer een strafcorner krijgen. Dus ze krijgen de mogelijkheid om opnieuw op voorsprong te komen. En daar komt hij. En de goede save van Van den Broeke. Dat is niet voor het eerst. Speelt echt wel een prima wedstrijd. De inzet was het van de aanvoerder van Australië, Jeremy Hayward. Die ook de strafcorner weggaf. Waaruit de 4-4 kwam. En Vincent Van Asch, die dus niet speelt, die kijkt tevreden toe hoe Van den Broeke met een uitstekende handreflex nog redding brengt voor de Red Lions, die dus helemaal terug in de partij zitten. We zijn 6 minuten onderweg en het staat hier 4-4.
2: Sportza.
3: Radio 1.
0: Ja, ondertussen in die 16e finale zijn Zuid-Afrika en Canada er ook opnieuw aan begonnen. Dus we kunnen terug het voetbal gaan volgen bij jou, Geert.
4: Jazeker, 4 minuten al onderweg in de tweede helft. Nog niet al te veel gebeurd. Een bijna kans voor Canada, maar uiteindelijk bleek de bal ook achter de doellijn te zijn geweest. En was het feestje, indien het een feestje was geworden, zeker niet doorgegaan. Hugo Broos heeft ook een wissel doorgevoerd tijdens de rust. Hij heeft Mofokeng eraf gehaald. Die was inderdaad compleet onzichtbaar. En vervangen door Mbata. Talente Mbata, die ook de vorige match heeft mogen meespelen. En we hebben ook Alfonso Davies tijdens de rust zien opwarmen. En deed dat bijzonder intens. Dus we verwachten eigenlijk dat hij toch binnen een 10 minuten of binnen een kwartiertje zijn opwachting zal maken in het Canadese team. En zijn eerste minuten zal kunnen maken op deze wereldbeker. Alfonso Davies van Bayern München. Ze hebben ook nog wel wat materiaal op de bank zitten natuurlijk bij Canada. Een veel betere bank dan Zuid-Afrika heeft. Ze kunnen onder meer ook nog Promise David inbrengen. Of Kyle Larin. Dus nog veel offensief geweld dat ze van die bank kunnen halen. Inmiddels is het ook, of is de zon er doorgekomen hier in LA. Is het stilaan ook wat warmer aan het worden. 3,24 graden, maar nog altijd ideaal voetbalweer. Ik heb ook de indruk dat het SoFi Stadium niet helemaal is volgelopen voor die eerste knock-out wedstrijd. Er kunnen 70.000 in dit immense, geweldig mooie stadion. Dat dus 5 miljard euro heeft gekost. Dat weten we intussen. Wel, de stoeltjes zijn niet allemaal bezet. Ik schat zo'n 50.000 van de 70.000 kijkers hier aanwezig. Of toeschouwers. De Canadezen proberen weer aan te vallen. Alle spelers op de helft van Zuid-Afrika met Liam Miller aan de linkerkant. Met opnieuw Maseko, die veel meer moet verdedigen dan die match tegen Zuid-Korea. Hij heeft eigenlijk aanvallend nog weinig of niks kunnen bijbrengen. Zoals eigenlijk de rest van de ploeg van Zuid-Afrika dat een beetje achter de bal moet aanhollen nu. Dat was in het begin van de wedstrijd nog wel iets beter voor Zuid-Afrika. Maar naarmate de wedstrijd die eerste helft vorderde, werd Canada toch steeds sterker. Zonder een echte grote dominantie. De ingooi, daar wachten we nu op vanaf de rechterkant met de man van Celtic. Dat is Alistair Johnston. En die heeft een verre ingooi in petto. Verlengd, dacht ik te zeggen, maar niet goed verlengd door Tani Olawusei. En zo gaat de bal weer achter het doel. En kan die weer in het spel worden gebracht door Ronwen Williams. De keeper van de Mamelodi Sundowns. En die pakt meteen uit met een verre bal. En zo kan Zuid-Afrika eindelijk wat opschuiven met Maseko. Die kan gaan dribbelen. En dan de diepe bal richting de nieuwe man. En dat lijkt mij toch gevaarlijk spel, scheidsrechter. Inderdaad, de trap van Mabita in het aangezicht van Richie Leria. En zo dus weer die actie afgefloten. Nee, alles bij elkaar is het zeker vast geen hoogvlieger tot nu toe. Deze eerste knock-out wedstrijd tussen Canada en Zuid-Afrika. Canada is de betere ploeg. Dat is zeker het geval. Maar van een leien dakje loopt het toch ook niet allemaal. En Zuid-Afrika, ik heb toch wel een klein beetje de angst voor de ploeg van Hugo Broos. Dat het toch te weinig inhoud heeft om wat nog te kunnen rapen. Maar zolang het 0-0 staat, weet je nooit natuurlijk dat je bij een of andere counter toch eens die bal tegen het net kan krijgen. En wie weet wat er dan gaat gebeuren. Overigens, de winnaar van deze 16e finale komt uit tegen de winnaar van de 16e finale die morgen nacht wordt gespeeld tussen Nederland en Marokko. Zouden we op zaterdag 4 juli in Houston dus Nederland of Marokko tegen Canada of Zuid-Afrika krijgen. Zuid-Afrikanen die al heel wat kilometers in de lucht ook hebben doorgebracht. Die zijn in Mexico stad begonnen. En dan de tweede wedstrijd in Atlanta. De derde wedstrijd weer in Mexico. Maar dan wel in Monterrey, niet in Mexico stad. En nu dus in LA. En dat is dus toch ook niet echt bevorderlijk voor de prestaties. Al die reizen. Maar goed. Dat zal hen een zorg wezen, want ze zijn erbij in die 16e finales. En dat is geschiedenis. Oh, mooi bruggetje nu van Moudaou daar bij Miller. Misschien kan Zuid-Afrika eruit komen. Ze krijgen een overtreding mee. En ik denk ook de eerste gele kaart van de wedstrijd. En die is voor Anderlecht-speler Nathan Saliba. Die daar zijn voetje liet hangen bij Kouriso Moudaou. Dus eerste gele kaart van de wedstrijd toch even noteren. Voor Saliba. Die de ongelukkige Kone is moeten komen vervangen. U weet wel, in die partij tegen Qatar een beenbreuk opgelopen. Dat zag er allemaal niet echt goed uit. Zuid-Afrika kan het toch eens naar voren trekken. Met Moudaou. Maar dan weer naar achter. Nee, heel veel drang naar voren is er toch niet bij de Bafana. En Canada, het laatste kwartier voor de rust, toch wat kansen weten te versieren. Grote kansen zelfs. Maar ook niet kunnen scoren. En tempo in de wedstrijd, nee, dat is echt niet aanwezig. Het is allemaal traag. De supporters die zijn ook een beetje aan het morren. Ik denk dat de neutrale kijker niet echt tevreden is met wat hij hier te zien krijgt. Dat voorzichtige, verdedigende spel van vooral Zuid-Afrika. Maar ook Canada is echt niet bereid om in het mes te lopen. Mooie actie nu wel van Zuid-Afrika. Over verschillende stationnetjes. En hier is Maseko. Maseko aan de rand van de 16 kan hij ook trappen. Want hij heeft een goede trap. Dat heeft hij al laten zien tegen Zuid-Korea. En dan een paas naar buiten, naar de rechtsachter. Dat is Moudaou. En weer terug. De grootste dreiging is wel alweer uit die actie. Maar nog altijd wel balbezit voor Zuid-Afrika. Met de linksachter. Dat is Modiba. De voorzet van de Modiba richting tweede paal. Maar de grijparmen van Maxime Crépeau zaten ertussen en zo alweer weggevaar. Nee, het is na 11 minuten in de tweede helft nog altijd wachten op het eerste gevaar, op de eerste kans in deze wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Canada.
0: Dan gaan we toch nog eens terug naar het hockey. Want ja, Jelle, de Belgen die zijn nu wel echt onder stoom geraakt.
1: Ja, het onvermijdelijke is zelfs gebeurd. De Lions zijn er helemaal over gegaan. Hebben de vijfde treffer gemaakt. Veel meer spektakel hier te beleven dan in die partij tussen Zuid-Afrika en Canada. Want hier dus 5-4. De achterstand van 4 doelpunten helemaal goed gemaakt. En weer was het Tom Boon die op een strafcorner wist te scoren. En zo dus die voorsprong op het bord zetten met nu nog 3 minuten en 30 seconden te gaan. Lijkt het dus dat de Lions er toch nog een feestavond van gaan maken. Een vreemde partij, want die eerste helft die leek helemaal nergens op. Dat was echt zeer matig tot slecht zelfs van de Lions. Maar de tweede helft hebben ze echt gedomineerd. En uiteindelijk dus ook de overwinning die ze lijken te gaan pakken. Nog niet helemaal zeker natuurlijk, want de marge is klein. Maar 1 doelpunt marge voor Australië is al veel groter geweest. En zij gaan nu een doelman vervangen door een veldspeler. En dus zonder keeper de laatste minuten afwerken. Om ja, wat meer te kunnen gaan aanvallen. En dat is er in die tweede helft toch ook wel net iets te weinig uitgekomen. Hier en daar nog wel een strafcorner weten te versieren. Maar ja, de Lions hebben in de tweede helft toch echt wel Australië gedomineerd. En moeten dat nu maar over de streep zien te trekken. Mooie actie nu wel op de achterlijn. Maar er komt geen voorzet van Sharp. En dan hebben ze ook deze poging tot aanval van Australië al wel redelijk makkelijk weten te pareren. En tikken de seconde uiteraard weg in het voordeel ook van de Red Lions. Bon, de man van de match natuurlijk, die nu met de moeilijke controle moest uitpakken. Maar dat wel goed deed. 3 doelpunten voor Tom Bon. Hij heeft nog wat meer afstand genomen van Alexander Hendricks als het gaat om topschutter in deze Hockey Pro League. Want dat waren toch echt wel de twee tenoren om de uiteindelijke topschutterstitel over alle ploegen heen. Komt hij nog niet in aanmerking. Dat is een Argentijn. Die heeft er 21 gemaakt. En Bon, ja, nog net wat minder. Maar we volgen vooral eerst deze aanval van de Belgen. Er komt misschien wat met Hélin. Die een dribbel opzet tegen twee Australiërs. En was dat geen voet van een Australiër? Niet zo beoordeeld door de scheidsrechter. En dus kan Australië snel gaan tegenaanvallen. En zitten ze in de cirkel. Komt er ook een kans en een poging. En een goede redding van Van den Broeke. Ik val in herhaling, want dat is niet voor het eerste. Hij houdt de Belgische voorsprong op het bord. Want dat was echt wel een goede poging van Nathan Euphrams. Die ook al scoorde in die vorige wedstrijd tussen België en Australië. Hij zorgde voor de 1-2 overwinning voor de Australiërs enkele dagen geleden. Maar nu kon hij niet voor de gelijkmaker zorgen. Het was echt een goede poging, laag over de grond, maar wel van een schuine hoek. En de voet veeg was er van Van den Broeke niet door de beentjes gespeeld. En zo wel prima redding gebracht. Laatste minuut zit er stilletjes aan te komen. Komt er nog een moment voor de Australiërs? Of was die kans voor Euphrams van zo net echt wel het moment om een 0-4 voorsprong die ze hebben weggegeven, uiteindelijk dan toch nog tot een gelijkspel te maken? Want ja, het is toch ook wel een beetje pijnlijk voor de Australiërs. Een wedstrijd die ze volledig onder controle hadden. Een viervoudige voorsprong en dan toch nog weggegeven, uit handen gegeven aan de Lions. Ook wel geruggesteund door de Belgische fans natuurlijk. De Australiërs komen er nog een keertje aan. Maar ook deze aanval draait in de soep. En zo lijkt het ook echt wel binnen te zijn voor de Lions. Het was een harde voorzet van James Collins. Maar nee, er kwam geen gevaar van. En zo de laatste 15 seconden. En dan mogen de Belgen officieel victorie kraaien in die laatste wedstrijd van de Hockey Pro League. Het publiek telt al af, maar de Australiërs zijn er wel nog een keer. Nog met een poging van den Broeke kan die laten lopen. McLeod, bal te vuist samen met de Kerpel en nog andere spelers. Daar is het laatste signaal. En de muziek galmt door de boksen. Want België heeft een geweldige remonte gemaakt. 0-4 stonden ze achter. Maar een doelpunt van Kroos, eentje van Hendricks. En vooral een hat-trick van Tom Bon. De man met de neus voor de goal natuurlijk heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de Lions ook hun laatste wedstrijd weten te winnen. En die Hockey Pro League nog wat extra glans geven. Die eindzegen in de Hockey Pro League, dat ticket dat ze ook al vast hadden voor de Olympische Spelen. Door die eindzegen nog wat extra glans gegeven met een zege tegen Australië. En hier in Waver eindigt het uiteindelijk 5-4.
0: Dankjewel Jelle en dan gaan we terug naar het WK. Een uur is er al gespeeld ondertussen tussen Zuid-Afrika en Canada. We pikken nog eens in bij jou Geert.
4: Ja, 9 doelpunten daar in het hockey. Ik zal heel erg blij zijn met 1 doelpuntje moet ik zeggen Niels. Want hier inderdaad net voorbij het uur en nog altijd 0-0. En de spektakelwaarde van deze tweede helft is echt wel ver te zoeken. Dubbele wissel nu wel bij Canada waar Luc de Fougerolle is in de ploeg gekomen om Bombito, die blijkbaar nog maar een uurtje aan kan, te vervangen. En Saliba is na zijn gele kaart naar de kant gehaald voor Nico Segur. En nu even kijken toch, want Zuid-Afrika in de aanval met een goede trap. Maar die gaat een meter of 3-4 naast het doel van Crepeau. Het leek gevaarlijker dan het was, maar een actie van Oswin Apollis was het. Daar op de linkerkant met plots wat ruimte. En dan ruimte maken voor het schot. Het is een afzwaaier. Hij leek meer richting doel te gaan, maar op het laatste moment draaide hij nog helemaal weg. Weg van de rechterpaal. En ja, het is toch korter bij de doelpaal dan ik eerst had ingeschat. Een meter of twee gaat die bal naast. Maar dus toch, even noteren, een doelschot van Zuid-Afrika. Van Apollis. En daar hebben we dus toch wel 62 minuten moeten op wachten. Op die trap van Apollis. Voorlopig dus nog geen Alfonso Davies. Tuurlijk, het zou ook kunnen dat er een verlenging aan te pas komen als het hier gelijk blijft. En dat is nog eens een half uurtje extra. Dus als je Davies nu al brengt, is het misschien te vroeg. Diepe bal daar op de rug van Makoba. Zuid-Afrika probeert ook wat naar voren te trekken. Maar de Canadezen die spelen eigenlijk toch net dat tempootje te traag om de Zuid-Afrikanen te kunnen verrassen. En ze kunnen ook niet echt gebruik maken van de snelheid van een Buchanan aan de rechterkant. Of van een Miller aan de linkerkant. Die paslijnen worden vrij goed afgesneden door de Zuid-Afrikanen. Dat doen ze wel goed en slim. Verdedigend staat het allemaal bijzonder goed georganiseerd. Met natuurlijk een coach die van wanten weet met Hugo Broos. Het is wachten op een echte doelkans. We hebben dat schotje van Apollis genoteerd. Dat een meter of twee naast ging voor Zuid-Afrika. Nu de verre ingooi van Johnston. Wie kan er doorkoppen? Nee, dat lukt niet. Gewoon wegkoppen door Makoba. Balbezit nu wel nog altijd voor Canada. Met de diepe bal, maar weer geen goede bal. Ja, het technisch niveau van deze partij is toch bedenkelijk. Het is een fysieke strijd. Hard tegen hard. Dat wel. Maar de creativiteit is ver te zoeken. De kwaliteit van beide ploegen om iets te creëren. Om de verdediging uit het verband te kunnen spelen. Nee, dat is er voorlopig nog niet bij. Ook niet wat Canada betreft. Toch ook redelijk ontgoochelend. Nu misschien met een goede bal op Olawusei. Olawusei, die bal trapt hij tegen de doelman. En dan is die uiteindelijk nog net weggehaald door Mbokazi. Voor de aanstormende Buchanan. Maar dit was een grote kans voor Canada. De eerste in de tweede helft. Een counter met wat ruimte. Met de nieuwe man, die Nico Segur. Die stuurt Olawusei weg. Die is dan sneller dan zijn tegenstander. En trapt hem dan uiteindelijk tegen de doelman aan. En dan op het allerlaatste moment ging die bal nog in doel vallen. Maar de verdediger van Zuid-Afrika, Mbokazi, die is nog net sneller dan Jonathan David. Was het niet tegen Buchanan. Dan David. Want anders ging hij zijn vierde goal van dit WK maken. Jonathan David. Na zijn hat-trick tegen Qatar. Maar misschien krijgen we nu toch wel wat meer spektakel te zien. Want dit was de eerste kans in de tweede helft voor Canada. Het was een hele grote. Hoekschop nu met Eustachio. De kopbal van de Fougerol. Maar die gaat ver naast. Hij kreeg die bal gewoon tegen zijn hoofd. Maar kon daar totaal geen richting in krijgen. Maar dat moeten we dus toch wel even noteren. Tussen minuut 60 en minuut 65. Een kans voor Zuid-Afrika met dat schot van Apollis. En dan een hele grote kans voor Olawusei. Maar hij trapt de bal met links tegen de goed uit zijn doel gekomen Ronwen Williams aan. En dan de rebound die voorbij Williams ging. Ja, daar stond Jonathan David klaar om die bal gewoon binnen te duwen. Maar een hele goede verdedigende actie van Mbokazi kon dat verhinderen. En zo dus nog altijd niet gescoord in deze wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Canada. Met de Zuid-Afrikanen die nu weer gaan proberen met een lange bal iets te forceren. Maar die lange bal is veel te lang, veel te ver. Veel te ver om de verdediging daar van Canada te kunnen verontrusten. Want de bal komt zelfs bij de doelman, bij Crépeau terecht. Inmiddels de Canadezen weer in de aanval. Met een goede bal op Buchanan aan de rand van de 16. De voorzet van Buchanan, maar daar is Olawusei niet. En ook Jonathan David niet. Maar de bal blijft wel in het bezit van de Canadezen met Segur. En die is hem dan weer kwijt en moet dan een overtreding maken. Dat zou hem wel eens geel kunnen opleveren. Ja, inderdaad, gele kaart. Voor de vervanger van Saliba, die uit voorzorg werd gewisseld omdat hij net geel heeft gekregen. En dan breng je er iemand in en dan pakt hij ook meteen geel. Nico Segur dus, de tweede man in het boekje. Saliba en Segur. En hij heeft nu ook besloten, de scheidsrechter, dat we gaan drinken. Dat we dus toe zijn aan de drankpauze in de tweede helft. Bij 0 tegen 0. Het zal allemaal in dat laatste kwart moeten gebeuren. Of anders zelfs in de verlengingen.

Tovlo met Stromae de Fleur. Ondertussen wordt er nog flink gedronken daar in Amerika op het WK. Dat geeft onze tijd om ook deze nog eens af te spelen.

0: label van het zesde metaal. Nog 10 minuten, nog een beetje langer. Nog een kleine 20-tal minuten tussen Zuid-Afrika en Canada. Heel benieuwd wat we nog krijgen, Geert.
1: Ja, we zijn ook benieuwd, moet ik zeggen. De Zuid-Afrikanen nu wel is in de aanval met een voorzet die toch nog binnengehouden wordt. En dan Maseko kan die uiteindelijk trappen. Legt hem klaar voor een speler uit de tweede lijn. En dat is die nieuwe man, Mbata. Maar die trapt de bal hoog en ver over het doel van Crepo. Even dus een Zuid-Afrikaanse moment. Maar meestal zitten ze eigenlijk de bal gewoon achterin rond te spelen. En heel vaak ook naar de eigen doelman terug te spelen. Tot de grote ergernis eigenlijk van het publiek hier. Vooral het neutrale publiek die het echt niet kan verdragen. En we zien nu toch Alfonso Davies dat hij aan de kant staat om in te vallen. Alfonso Davies heeft ook meteen de kapiteinsband overgenomen van Tejan Buchanan. En ook flink wat enthousiasme bij de Canadese supporters hier meteen. Dus eindelijk Alfonso Davies. Hij zal dus nog minstens 20 minuten mogen meespelen. En wie weet ook nog de verlengingen. De man van Bayern München. De bijzonder snelle linkerflankspeler Alfonso Davies. We zijn benieuwd wat hij nog kan toevoegen aan het spel van Canada. Het is allemaal een beetje te weinig. Het gaat allemaal een beetje te traag vooruit. Overigens ook Promise David in de ploeg gekomen bij Canada. En ook Scheffelbrug, een andere linkerflankspeler, is in de ploeg gekomen voor Miller. En dus Ola Woussey. Man die een goede kans had gekregen daar in de tweede helft. Is vervangen door Promise David. En de coach rekent waarschijnlijk op het toorinstinct van Promise David. Zoals ook in die partij tegen Zwitserland. Daar zijn de Canadezen met veel ruimte. David trapt al meteen aan doel. Het scheelt echt niet veel. Nog geen halve meter naast het doel getrapt. Van toch op zo'n 3,24 meter. Kreeg hij plots de kans. En met een lage, scherpe schuiver. Maar net naast de paal buiten gedraaid die bal. Maar dus toch al noteren in minuten 76. Een goed schot van Promise David. En dat scheelde echt niet veel. De man van Union in februari geblesseerd uitgevallen na die partij op Antwerp. Of tegen Antwerp. En dan ja, was de vrees groot dat hij niet alleen het seizoen, de rest van het seizoen zou missen. Maar ook dit WK. Het eerste was wel zo. Maar het WK heeft hij toch nog gehaald. Promise David. De Canadees met de Nigeriaanse roots. Hij zit toch al aan 4 goals in 13 interlands. En de Zuid-Afrikanen zijn nu weer de bal aan het rondspelen achterin. En dan toch uiteindelijk een lange bal naar voren onderschept. En Alfonso Davies voor het eerst aan de bal. Meteen 4 Canaries er rond. Canaries, dat zeg ik omdat ze allemaal een mooi geel truitje aan hebben natuurlijk bij Zuid-Afrika. Promise David, uitgeweken naar de zijlijn. Met Alfonso Davies in steun. Had dus een hamstringblessure opgelopen in die halve finale met Bayern München tegen PSG. 7 weken oud. Nadat hij al een kruisbandoperatie achter de rug had vorige zomer. En dus daar ook 6-7 maanden nodig had om terug te keren op topniveau. Dus een heel moeilijk seizoen voor Alfonso Davies. Hij staat vrij en vraagt de bal en krijgt die ook. Davies, wie is er in steun? Eustachio. Eustachio gaat kappen, draaien en opnieuw Alfonso Davies. Rand 16, komt naar binnen. En dan de paas naar Jonathan David. En naar de korte hoek getrapt. Maar daar lag dan Williams. Die kon die bal toch uit zijn doelvlak houden. Maar nog altijd balbezit voor Alfonso Davies en Canada. De tackle van Sithole. En zo balbezit voor Canada. De ingooi en de druk van de Canadezen. Die wordt opgevoerd met Davies. Die krijgt de bal niet door de benen van Moudaou. Maar toch al meteen wat meer schwung in de ploeg met Davies erbij. En dan uiteindelijk daar wat paniekerig weggetrapt. Door centrale verdediger Ime Okon. Zomaar buiten getrapt. Ingooi voor Alfonso Davies. Probeert te combineren met Sigur.

En dan weer gewoon weggetrapt die bal. En zo blijft die druk van de Canadezen wel aanhouden. Met Cornelius, de centrale verdediger. En Sigur, dat is een verdedigende middenvelder. En dan Eustachio, de captain geweest. Want de grote baas Alfonso Davies is op het terrein gekomen. Dan moet Eustachio zijn armband afstaan aan Davies. Eustachio zoekt een afspeelpunt, maar vindt dat niet. En dan meteen terug naar de doelman. Maxime Crépeau. 11 minuten nog en de toegevoegde tijd. En misschien nog verlengingen. Davies, die het spel goed breed houdt daar aan de linkerkant. Zijn snelheid hebben ze voorlopig nog niet kunnen gebruiken. Crépeau, dan zitten we bij de keeper van Canada. Met de diepe bal richting Davies, maar die springt er niet eens naartoe. En zo toch opnieuw de Canadezen met de ingooi. Met Cornelius. En met Laria kunnen de Canadezen toch nog wat forceren voor het einde van de reguliere speeltijd. Als er een ploeg verdient om te winnen, is het zeker Canada. De grootste kansen zijn voor de Canadezen. Maar het is niet dat hun spel van zo'n geweldige kwaliteit is. Dat ze hier een makkelijke zege zouden kunnen claimen. Nee, dat is zeker niet het geval. Davies, weer het spel goed breed gehouden. Probeert te combineren. Met, wie was het daar? Laria. Maar raakte niet voorbij Moudou. Sigur pikt op. En opnieuw Cornelius. De ruimte bij Davies. Eustachio. En Canada blijft nu wel een hele lange tijd in balbezit. Maar dan weer een slordige paas van Eustachio. Ja, nee. De kwaliteit van het spel is echt ontgoochelend voor een eerste knock-out wedstrijd. 16e finales hier tussen Zuid-Afrika en Canada. Nog 10 minuten op de klok. En dan waarschijnlijk nog een vijftal minuten toegevoegde tijd. En wie weet nog verlengingen. Voorlopig nog altijd niet gescoord hier in LA.

0: Easy van Faith No More. Zijn we weer een aantal minuten verder in het voetbal. We schakelen opnieuw over naar jou, Geert.
1: Nog 6 minuten op de klok. Zuid-Afrika probeert er nog eens een keer uit te komen. Met Apollis is het. Die gaat dribbelen, gaat ook trappen. Ja, geen kwaaie bal van Oswin Apollis. Tweede keer dat hij al in de tweede helft naar doel kon trappen. En twee keer dat hij niet echt ver van een goede doelpoging was. Nu weer. Met toch wat problemen door Crepo uit zijn doelvlak gehouden. En nu de voorzet van de Canadezen. Want we zitten nu aan de overkant. Tempo gaat een beetje de hoogte in. In minuut 85. En dan geen overtreding tegenover Moutaou. Die gaat liggen. Bal kwijt en aanval van de Canadezen. Alfonso Davies vraagt en krijgt de bal van Eustachio. We zitten aan de linkerkant richting strafschopgebied. Alfonso Davies, maar zijn dribbles komen er niet echt uit. Hij staat duidelijk nog niet echt op scherp. Dus straks was hij ook aan het sprinten met Moudaou. En Alfonso Davies staat ook bekend als een pijlsnelle linker flankspeler. Maar hij geraakte Moudaou echt niet voorbij. Dat was een beetje pijnlijk om te zien, vond ik. Wat ook bewijst dat hij nog niet echt top is. Alfonso Davies. En dan nu de fout in het voordeel van Zuid-Afrika gefloten. We zitten even voorbij de middencirkel. Ja, wie gaat hier het juiste gaatje vinden? Twee nieuwe mensen aan de kant van Zuid-Afrika. Moremi en Reyners komen erin. En de boomlange spits Makopa, die mag eruit. Heeft eigenlijk geen bal geraakt. Een paar keer met het hoofd. Maar we hebben hem echt niet in het stuk zien voorkomen. Reyners en Moremi dus in de ploeg bij Zuid-Afrika. En ook Maseko, de man van de goal tegen Zuid-Korea, naar de kant. Met nog een schouderklopje bovenop van Hugo Broos. Nog altijd die 0-0 op het bord. Ja, dan is alles mogelijk. Stel je voor dat Zuid-Afrika het hier uithoudt tot en met de 120ste minuut. Na verlengingen, ja, dan krijgen we gewoon penalties. En dan weet je nooit wie doorgaat. Apollis. Bal kwijt. Jonathan David. Verlengd. Maar Segur geraakt net niet voorbij zijn tegenstander. En zo weer de bal kwijt. Ja, het is allemaal net niet goed genoeg. Aan de kant van Canada. Om Zuid-Afrika helemaal in de vernieling te spelen. Ze hebben hun kansen gehad. Dat wel. Niet zoveel, maar toch een paar goeie. En als je die laat liggen, ja, dan maak je het jezelf natuurlijk extra moeilijk. Wat Canada betreft. Eustachio. Met Segur. Die daar de nieuwe man aan de rechterkant. Dat is Scheffelberg. Die normaal ook op links kan voetballen. Maar tegenwoordig dus, of nu, door Jesse Marsh op rechts wordt gedropt. Speler van LAFC. Dus hier in zijn eigen stad aan het voetballen. Jacob Scheffelberg. En nu zomaar daar tegen Eustachio aangekrald. Daar zijn countermogelijkheden nu. 4-3 voor de Canadezen. Hier zit wat in. Alfonso Davies. Oeh, legt hem heel slecht terug. Stonden 3-4 mensen voor het doel te wachten. Maar Davies koos om een paas achteruit te geven. En daar stond niemand van de Canadezen. Niet goed uitgespeeld door Davies. Inmiddels aan de andere kant Reyners voor Zuid-Afrika. Ook een stevige bonk in de ploeg gekomen bij de Bafana Bafana. Met Apollis die van kant is gewisseld, van links naar rechts is gegaan. Oswin Apollis, dat is dan een kleiner, sneller, handiger type. Maar het is niet dat de Canadezen ook fel druk zetten. Nu wel even op het middenveld. Maar ze zijn ook alweer de bal snel kwijt. Nog 2 minuten. In de reguliere speeltijd. Ik stel voor dat we nog even teruggeven, Niels, naar jou. En dat we dan het absolute slot van de reguliere speeltijd kunnen oppikken.

0: The Strokes met Going Shopping. Misschien voor doelpunten in die laatste minuten bij jou, Geert.
1: Ja, nog 4,5 minuut toegevoegde tijd. En Canada in de aanval. Kunnen zij het toch nog forceren om voor de reguliere speeltijd een 1-0 te maken? Dat enige beslissende en verlossende doelpunt zou het zijn voor de Canadezen. Maar voorlopig lukt dat niet. Aanval over de rechterkant met Scheffelberg en de Fougerol. En dan Sigur naar opnieuw Scheffelberg. Daar komt de voorzet. Weggekopt door Ocon. En dan de trap van Eustachio en hij gaat erin. Het is 1-0 voor Canada. Dan toch in minuut 92. Is het Stefan Eustachio die uiteindelijk toch het juiste gaatje weet te vinden. En zo Canada ongetwijfeld naar de 8e finales heeft gekrald. Want er is te weinig tijd nog voor de Bafana om terug te keren. En is het verdiend? Eigenlijk wel. Het meeste initiatief kwam toch van Canada. De beste kansen waren voor Canada. Zuid-Afrika weigerde vaak mee te voetballen. Speelde die bal veel te vaak terug op de doelman. En Hugo Broos, sipkijkend, zijn dit zijn allerlaatste minuten als bondscoach of als coach toucourt. De voorzet vanaf de rechterkant van Scheffelberg werd weggekopt door Ocon, maar in de voeten van Eustachio. En vanaf de rand van de 16 kon hij op halve hoogte die bal goed raken met de wreef. En zo in de verste hoek voorbij doelman Ronwen Williams. En de 1-0 staat op het bord. Canada gaat zich kwalificeren voor de 8e finales. Zoveel is duidelijk. Eustachio, de man van Porto, die nu verhuurd wordt aan LAFC. In zijn eigen stad dus scoort hij een ontzettend belangrijk doelpunt voor Canada. Want dan gaan ze zich toch als gastland kwalificeren bij de laatste 16. Lange bal naar voren. Nu moeten alle risico's worden genomen door de Zuid-Afrikanen. Maar een slechte inspeelpaas. Misschien nog een counter van Canada met Scheffelberg. Weggestuurd door Jonathan David. En balverlies van die Scheffelberg. Dus de Zuid-Afrikanen moeten nu alles naar voren gooien. Moeten sneller wel spelen. En niet die bal blijven bijhouden. Dat heeft geen enkele zin op dit moment. En balverlies daar weer op het middenveld. Dus Eustachio houdt hem goed bij. En dan de terugspeelbal richting Crepo. Maar toch wel even uitkijken. Want nu gaan de Zuid-Afrikanen plots wel jagen. Wat ze 92 minuten lang niet hebben gedaan. Gaan ze nu wel hoog druk zetten. Ze kunnen niet anders natuurlijk. Maar dan is de kans groot dat ze achterna worden gepakt. Opletten, want Promise David daar in de rug van Mbokazi. Twee hele stevige jongens daar tegen elkaar. En Mbokazi rent nu ook naar voren. Alsof zijn leven ervan afhangt. De verdedigers trekken mee naar voren. Het moet. Anderhalve minuut nog. We zitten bij Moudaou. Moudaou meegeven met die Mbokazi. Maar die liep buitenspel. Die is dat helemaal niet gewend om naar voren te trekken. En bij zijn eerste aanval wordt hij al meteen afgevlacht voor buitenspel. De duizenden Canadese supporters zijn aan het vieren. Want zij weten dat het er bijna op zit. En dat Canada nog altijd in het toernooi zit. En op zaterdag 4 juli. Op Independence Day dan nog. In de Verenigde Staten gaan zij dan nog de grote feestdag van de Amerikanen. Gaan Canada zijn 8e finale of gaat Canada zijn 8e finale nog afwerken. Met een partij tegen de winnaar van Nederland-Marokko. Dat wordt natuurlijk andere koek dan Zuid-Afrika. Dat beseffen ze bij de Canadezen ook. Maar je weet nooit, ze zitten toch in de 8e finales. En ik denk dat voor hen het toernooi eigenlijk al geslaagd is. Nog een lange bal naar voren voor Zuid-Afrika. Naar de nieuwe man, dat is Moremi. En die wordt van de bal gezet, vrij simpel, door Scheffelberg. Die er dan een flinke lel tegengeeft. En de bal naar de overkant van het one more minute. Zien we nu de scheidsrechter, de Portugese ref, overeenkomen met de vierde ref. Dus dat wil zeggen dat we nog een dikke minuut extra krijgen. En daar is Zuid-Afrika met Mbokazi. Voorzet weggehaald door Cornelius. Flinke druk nu van de Zuid-Afrikanen. Iedereen naar voren. Om toch nog dat doelpunt weten te forceren in de allerlaatste minuut. Blijft Zuid-Afrika in het toernooi. Blijft Hugo Broos in het toernooi. Een goede paas in het midden daar. Maar de ruimte hebben ze nog niet gevonden. Dus naar de buitenkanten met Moudaou. En dan gaat Apollis dribbelen. De voorzet van Apollis, weggekopt door Cornelius. De tijd begint te dringen. Nog een halve minuut. Bal wordt gewoon weer ver weggetrapt. De doelman moet hem komen oppikken. Ronwen Williams. En die gaat hem nog één keer naar voren jagen. Allerlaatste kans voor Zuid-Afrika. Met de kopbal van Scheffelberg die ertussen zit. De ingooi nog voor Zuid-Afrika. De tijd is nog niet helemaal op. Daar komt de voorzet. Laatste kans. Maar Crepeau pakt hem. En gaat dan liggen op de bal. Dit moet wel het einde van de wedstrijd zijn. En wellicht is het... Inderdaad, nu afgelopen voor de Bafana. Bafana van Hugo Broos. Zijn dit de laatste seconden als coach van Hugo Broos? Of gaat hier toch nog een vervolg aanbreien? Dat zullen de komende dagen en weken en misschien maanden moeten uitmaken. Maar hier is het afgelopen in LA. In het Sophie Stadium. Hugo Broos nog met de laatste richtlijnen voor zijn spelers. Maar ik denk dat de Portugees gaat afluiten. En dat het erop zit. De trap nog van Crepeau, de doelman van Canada. En nu inderdaad einde van de wedstrijd. En zo gaat Canada als eerste op dit WK naar de achtste finales. En de vreugde is bijzonder groot. Het doelpunt van de beslissing viel in minuut 92. En kwam van de schoen van Steven Eustachio. En zo wint Canada dus met 1-0 van Zuid-Afrika. De ploeg van Hugo Broos is uitgeschakeld. Canada plaatst zich als eerste voor de achtste finales.

0: De scene met iedereen is van de wereld. Canada is dus het eerste land dat doorstoot naar die volgende ronde in de knock-outfase. Morgen 2 wedstrijden om 7 uur onze tijd spelen Brazilië en Japan tegen elkaar. En dan om 22:30 is er ook nog het duel tussen Duitsland en Paraguay. Heel benieuwd dus wie van die landen zich mag plaatsen in die volgende ronde. Fijne avond nog.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 11:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. De jongen uit Hasselt was met vrienden naar de Maas getrokken om wat verkoeling te zoeken. Door het wassende water van de rivier kwam de man wellicht in moeilijkheden. Laurien van der Heijden van het parket in Limburg.
4: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8:00 om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
3: Het feest in het Jubelpark in Brussel naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zit erop. De Amerikaanse ambassadeur Bill White had bijna 9000 mensen uitgenodigd. Daarbij hooggeplaatste gasten, ambassadepersoneel, militairen en heel wat mensen uit het bedrijfsleven. Premier Bart De Wever gaf als laatste een toespraak en hij benadrukte de goede band tussen ons land en de VS. Ter ere van deze verjaardag schenkt ons land een speciale kristallen vaas, gemaakt uit aarde afkomstig van enkele belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De vaas toont een adelaar die neerstrijkt op een geslepen diamant. Op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Geert Heeremans, het was lang wachten op het winnende doelpunt.
5: Ja, maar Canada gaat toch verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op dat verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn van de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wat wel zeker is, dus dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
3: Dankjewel, Geert. In het hockey hebben de Belgische mannen ook hun laatste wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Lions versloegen Australië met 5-4. Met een zege gisteren tegen Nederland had België zich al verzekerd van de eindwinst en het bijhorende ticket voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Belgische vrouwen verloren hun laatste wedstrijd van Nederland met 0-3. Het weer, vannacht soms bewolkt met kans op wat gedonder en een bui. In de Ardennen fellere onweersbuien, temperaturen rond 18 graden. Morgen eerst licht bewolkt tot zonnig, later stapelwolken, meestal droog. En maxima tot 27 graden, aan zee 21 graden. De dagen daarna afwisselend zonnewolken en kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

bitter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die heest met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: Zit geen de club, dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was aan lang daar. En betalen, cash, dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjalala, salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. De jongen uit Hasselt was met vrienden naar de Maas getrokken om wat verkoeling te zoeken. Maar door het wassende water van de rivier kwam hij wellicht in moeilijkheden. Laurien van der Heijden van het parket in Limburg.
3: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
2: Zo net is er in het Jubelpark in Brussel met een groot vuurwerk een punt gezet achter het feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij had duizenden gasten uitgenodigd. Daarbij hooggeplaatste gasten, zoals NAVO-baas Mark Rutte, maar ook ambassadepersoneel, militairen en heel wat mensen uit het bedrijfsleven. Premier Bart De Wever gaf als laatste een toespraak en benadrukte de goede band tussen ons land en de VS. Ter ere van deze verjaardag schenkt ons land een speciale kristallen vaas, gemaakt uit aarde afkomstig van enkele belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Russische president Poetin heeft crisisberaad gehouden over het tekort aan brandstof in het land. Dat is een gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. Aanwezig op het crisisberaad waren vertegenwoordigers van ministeries en toplui van oliebedrijven. Volgens staatspersagentschap TASS gaf Poetin op de bijeenkomst toe dat er files zijn aan benzinestations en dat brandstof niet altijd voorradig is. Poetin beloofde dat er vanaf volgende maand meer brandstof zal geproduceerd worden. De aanvallen van Oekraïne hebben vooral de Krim getroffen. Dat is het schiereiland dat Rusland illegaal heeft geannexeerd. Tankstations mogen er geen burgers meer bedienen, alleen nog militairen. Maar ook in de rest van Rusland is er intussen tekort aan brandstoffen. De Israëlische regering heeft de Armeense genocide erkend. En die stap zorgt voor diplomatieke hoogspanning met Turkije. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden tot 1,5 miljoen Armeniërs gedood in het Ottomaanse Rijk, het land dat later Turkije werd. Turkije verwerpt dat het om een genocide ging. De erkenning is dan ook een provocatie richting Turkije. De Turkse president Erdogan beschuldigde Israël in 2023 al van genocide op de Palestijnen. Volgens Turkije probeert Israël met dit politieke besluit haar eigen misdaden te verhullen. Op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Het verslag is van Geert Heremans.
4: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
2: In het hockey hebben de Belgische mannen ook hun laatste wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Lions versloegen Australië met 5-4. Met een eerdere zege tegen Nederland had België zich al verzekerd van de eindwinst en een ticket voor de Olympische Spelen van 2028. Vannacht soms bewolkt met kans op wat gedonder en een bui. In de Ardennen fellere onweersbuien. Temperaturen rond 18 graden. Morgen eerst licht bewolkt tot zonnig. Later stapelwolken, meestal droog. Maxima tot 27 graden. Aan zee is dat 21 graden. De dagen daarna afwisselend zon en wolken. Kans op een bui en temperaturen rond 25 graden. Dat was het. Ik wens u nog een zachte nacht. De komende uren houdt Job en Martijn voor u de wereld in de gaten. En meer nieuws vindt u ook altijd op vrtnieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1.
1: Touché.
0: Met Friede Lesage.
5: En ben met Willem van Mullum. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Friedel.
5: Hoe gaat het?
6: Goed. Ik heb een klein beetje plankenkoord voor vanmorgen.
5: Is het waar?
6: Ja, maar gezonde spanning.
5: Jij zit hier nogthans wel vaker. Je bent een VRT-nieuwsjournalist. De mooiste job ter wereld. En komt hier vaak praten. Zeker als het over Italië gaat. Dan weten ze jou te vinden, hè?
6: Ja, maar dan zit ik hier met een blaadje. En dan staan daar cijfertjes op. Of dingen die ik moet verteld hebben. Nu zit ik hier zonder. Dat voelt een beetje naakt. Maar goed ook. Als het spannend is, dan is het belangrijk.
5: Maar je hebt wel een boek geschreven over die grote passie van jou. Ja. Italië, theater van de schoonheid. Om de code te kraken, de Italiaanse code. Ja. Is dat gelukt, denk je?
6: Ik denk het wel, want ik mag toch een beetje meedoen. Mm-hmm. Ik heb geprobeerd om ze te begrijpen, jarenlang. Ik ben al 18 jaar aan Italië verknocht door mijn echtgenote, maar door er ook zelf gestudeerd te hebben. En ik heb moeten toegeven dat ik ze helemaal begrijpen, dat zal niet lukken. Misschien laten ze zich niet begrijpen. Maar ik heb wel een code gekraakt om te mogen meedoen.
5: En dat is?
6: Dat is dat je ook wel kunt overgeven op dat theater. En daarom ben ik zo blij met die titel. Mm-hmm. Omdat we kennen Italianen als mensen die die taal heel vaak gebruiken. Heel vaak ook hun handen erbij gebruiken. Er wordt heel veel gepraat, heel luid gepraat ook. Maar op dat theater, ja, achter de schermen zit er ook wel wat tragiek. Zit er ook wel heel veel chaos. En ze doen er alles aan om dat weg te moffelen, om dat weg te steken. In dat streven naar die schoonheid. En de paradox is ook wel, heb ik ontdekt, dat schoonheid ook een lelijk kantje heeft. Dat te veel naar willen streven. En ik hou hen eigenlijk in het boek een beetje een spiegel voor. Waarbij ik zeg van, vergeet niet wat je allemaal hebt, hoe schoon het al is. Want ze vergeten het, hoe schoon het allemaal is. En erken ook soms dat lelijk kantje. Want dat streven naar schoonheid zorgt ook voor een enorme sociale druk. Voor jonge mensen, vooral in Italië. En dat heb ik hen proberen voor te houden. Is het nog niet in het Italiaans vertaald?
5: Ja.
6: Dus ik moet het
5: want
6: aan mijn schoonfamilie.
5: Want als je het aan hen wil voorleggen, die Italiaanse taal wel belangrijk. Hè? Want weinig Italianen spreken nog een andere taal.
6: Klopt. En je denkt dat zou toch beter moeten gaan met de volgende generaties steeds. Maar dat stelt teleur. Uh-huh. Engels in Italië zal misschien wel lukken in de grote steden, in Milaan of een beetje in Rome. Maar ja, ik merk dat ook bij de kinderen van mijn schoonbroer. Die spreken wel een mondje Engels, ze leren het wel wat op school. Maar daar zit ook weer een schoon kantje aan, want ze hebben heel veel respect voor hun taal. Er zijn hele grote muziekfestivals, zoals het Sanremo Muziekfestival, waarbij je eigenlijk een week lang elke avond een Eurovisie Songfestival op Italië wordt losgelaten. Van 7 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts vaak, elke dag. Alle films, series, die worden gedubt. Dat is heel erg vreemd om naar te kijken. Mm-hmm. Dus ik heb ook wel waardering dat ze die taal zo belangrijk vinden. Maar het is wel een handicap voor hen. En daarom blijven ze ook vaak zitten waar ze zitten. Een Italiaan gaat heel vaak in Italië met vakantie. Dat zal er ook mee te maken hebben als ze dan buiten komen dat ze een andere taal moeten spreken. En wat me opvalt, als ik ze dan in Brussel of in Brugge tegenkom, dan spreken ze ook vaak gewoon Italiaans. En denken van, het lukt
5: mensen
6: wel.
5: Mensen begrijpen ons hier toch wel.
6: Ja.
5: Maar dat is jouw voordeel natuurlijk, dat jij ondertussen behoorlijk goed Italiaans spreekt. Anders zou je deze job nooit kunnen doen. Natuurlijk.
6: Niet daar, nee. Daar is taal echt de sleutel.
5: Ja, dat is een noodzaak.
6: Ja.
5: Nu, als journalist moet je vooral contact leggen met mensen, neutraal zijn, gebaseerd op vertrouwen. Als schrijver was je eenzaam.
6: Ja, heel
5: en, heb je ook een heel persoonlijk boek geschreven.
6: Ja.
5: Dat zijn twee uitersten, hè?
6: Ja, en dat voelt heel kwetsbaar.
5: Mm-hmm.
6: Want ik ben het gewoon om bij het hele feitelijke te blijven. Om bij een cijfer, een vaststelling, verslag doen. Maar er zit heel veel Willem in dit boek. En dat voelde, dat voelt nog altijd kwetsbaar.
5: Het was ook niet de bedoeling dat je een boek ging schrijven.
6: Nee, eigenlijk niet. Het is een uit de hand gelopen dagboek voor de kinderen. Ik ben 2 jaar geleden in de zomer begonnen met op te lijsten wat ik allemaal mag doen in een land dat ook het hunne is. Mijn kinderen zijn Italiaans en Belgisch. We waren met vakantie daar en dan gaan mijn vrouw en de kinderen heel vaak 's middags een dutje doen op de heetste momenten. Ik kan dat niet. En dan dacht ik, oké, ik heb dit jaar heel veel mogen meemaken in Italië. Ik zet het misschien eens op een rijtje wat het allemaal was. En een lange zin werd een eerste hoofdstuk en een eerste werd een tweede. Maar vooral met de bedoeling om het aan hen op een dag te mogen vertellen. Ze zijn 8 en 4. Nu liggen ze niet wakker van wat papa doet. Ja, ze zeggen hij doet bla bla bla. Dat is wat ik doe. Maar ik heb de eer, de fantastische eer, om dit te mogen doen en ook over dat land te mogen vertellen. En op een dag zijn ze misschien geïnteresseerd, dacht ik. En dan wil ik het heel erg vers kunnen navertellen. En ik legde dat toen voor, vooral na het pauselijk avontuur van vorig jaar. Toen ik daar was om verslag te doen over het overlijden van Franciscus en dan de nieuwe paus. Heb ik dat toen eventjes doorgestuurd aan Steven de Kranen, mijn journalist hier op VRT. Een beetje mijn mentor hier op de redactie. En hij zei, mag ik het naar iemand doorsturen? En dat werd een uitgever. En 2 weken later was er een auteurscontract. En dacht ik van, oei, nu moet ik dat voor meer mensen schrijven. En dat voelde wel een beetje eng. Want ik heb mezelf heel vaak de vraag gesteld, waarom zou dit iemand interesseren? Maar de reacties nu zijn zo fijn, van mensen die denken of zeggen van, we zijn eventjes met jou mee op die plek waar je stond. En dat was echt de bedoeling. Mm-hmm. Ik ben een verteller op televisie en ik weet dat ik dat een beetje kan, maar niet omdat je kan vertellen op televisie of in een radiostudio, daarom ben je nog geen schrijver. Maar ik heb wel echt geprobeerd om die stijl vast te houden. En als ik dan nu mensen hoor of zie en die dat op sociale media zeggen of die mij laten weten, ik zat op een strand in Nieuwpoort, maar ik voelde mij een beetje in Viareggio of in een Toscaans landschap, dan denk ik, missie geslaagd.
5: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
6: Ik ben een hardwerkende, twijfelende gelukzak die niet tegen zijn verlies kan. En ik ben vooral een mensenmens. Ik heb mensen echt heel hard nodig. Ontmoetingen zijn mijn brandstof en de mensen zijn mijn motor. Ik kan niet zonder mensen. En daarom vind ik het ook zo fantastisch om die verhalen van mensen te mogen doorvertellen. Dat is echt, ik kan je dat niet genoeg zeggen wat een eer dat altijd is.
5: Maar je kan niet tegen jou verliezen.
6: Nee.
5: Is dat de gamer in jou die nu spreekt?
6: Ja, dat is een beetje een guilty pleasure. Zo op de PlayStation een spelletje voetbal spelen. Niet zo dat gewelddadige spelletje, maar zo een sportspelletje. Voetbal dan vooral. Er zijn al meerdere van die controllers die tegen de grond gegaan zijn.
5: Is het echt zo erg?
6: Ja, ik kan mij drukker maken in zo'n spelletje gamen dan in naar de rode duivels kijken en zeggen van, waar had die bal naartoe gegaan? Ik voel me dan verantwoordelijker voor dat spelletje gamen dan de controle die ik zou hebben op een paas van Lukaku of op een kopbal van De Bruyne.
5: Wat is jouw levensmotto?
6: Er hing in het werkatelier van mijn ouders, die hebben een jaar lang een antiekzaak gehad in het hartje van Brugge. Mijn oudste broer die doet dat nu verder. Daar hing een slogan, ik weet dat jij het goed zult begrijpen, niet gaan honey.
5: Niet in gaan. Het Westerlands,
6: ja. Niet gaan gaat niet. We lossen het wel op. Daar spreekt ambitie uit. Daar spreekt doorzettingsvermogen uit. En dat vind ik een hele fijne gedachte. En we fixen het wel. En daar zit ook iets Italiaans in, want ik heb in mijn boek ontdekt dat de Italianen heel sterk zijn in wat zij noemen arrangiarsi. We lossen het wel op onze manier.
5: Arrangeren.
6: Ja, arrangeren. Ja. Is dat altijd binnen de grenzen van het legale? Nee. Maar ze fixen het wel. En ja, wat wij elke dag doen, of wat ik elke dag mag doen, is naar die deadline toe werken. Vanavond om 7 uur of om 8 uur moet het klaar zijn. Ook al loopt het moeilijk, niet gewoon honey. Er moet die avond een reportage zijn. Er moet die avond een verslag zijn. Er moet die avond een verhaal zijn dat ik mag doorvertellen. En dat neem ik wel elke dag mee.
5: Willem van Mullum, welkom in Touché.

0: A far l'amore comincia tu. De iconische versie van Raffaella Cara en de versie hier van DJ Bob Sinclair. Muziek die ook te horen is bij die magistrale scène op het Romeinse dakterras. Mm-hmm. In Italiaanse filmklassieker La Grande Bellezza van Paolo Sorrentino. Film uit 2011. Willem van Mullum, die heb je natuurlijk meerdere keren gezien.
1: Ja, verslonden. Ja. Vooral die scène waar deze plaat bij speelt. Daar staat dan een 63-jarige journalist met grijze haren op een dakterras. Misschien ben ik hem over een paar jaar wel zelf. De grijze haren zijn er al, de leeftijd nog niet. En die gaat mee in het moment, op deze beat. En daar is zoveel schoonheid op dat dakterras. Er zijn allemaal mooie mensen, goed gekleed. Daar straalt zoveel sensualiteit ook af van dat moment. Maar toch zit daar ook heel veel vergankelijkheid in. Op een bepaald moment in de film gaat het in slow motion. En dan vertraagt de muziek. En dan blijft die Jeb, die journalist, in close-up alleen staan. En er danst zo'n sigaret op zijn lippen. En die danst ook trager. En dan voel je dat het vertraagt. En dan voel je de vergankelijkheid van die schoonheid. Waarbij hij weet, ik zit nu in dit moment, maar morgen komt de kater.
0: En hij blikt terug op het leven.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Ook op zijn gemiste kansen.
1: Ja. Ja.
0: Is het ook dat, die symboliek van als je ergens op een bepaald moment in je leven, op een dakterras in Rome, terugblikt, dat sowieso een mix is van de mooie en de minder mooie dingen?
1: Ja, en dat moment komt ongetwijfeld. Mm-hmm. Ook voor mij, over een paar jaren, waarbij je denkt van, dat ging goed, maar oei, dat is een gemiste kans, of daar had ik misschien zo, of had ik zus. Maar daar zit ook wel weer iets schoons in, tegelijk. Dat het niet allemaal loopt zoals het moet lopen, maar dat je wel geprobeerd hebt, niet gewoon honey, om er het beste van te maken op dat moment.
0: En het zoeken naar schoonheid, dat zit er ook in. Hè? Dat de troost is en misschien de weg die we moeten volgen als we op zo'n moment zijn aanbeland in het leven.
1: Ja, en het vooral ook wel vastpakken. Want ik ben voor het boek ben ik gaan spreken met een goede vriend van ons, die is gids in Rome. En ik wilde met hem, ik had hem gevraagd, breng mij naar zo'n plek. Breng mij naar zo'n dakterras. Dat we over de stad kunnen kijken. Het oversteeg mijn stoutste dromen. Hij bracht mij naar een plek waarbij we keken op de Palatijnse heuvel. De eerste heuvel waarop het Romeinse Rijk werd gebouwd. En het was gewoon eerst stil. Ik kon geen woorden uitbrengen op dat moment. En toen vroeg ik hem, ja, kan er zoiets bestaan als te veel schoonheid? Troppa bellezza. En hij zei, ja, dat kan. Dat is hier ook wat we in Rome elke dag zien. We wandelen hier in een openluchtmuseum. En het tragische ervan is dat het dan vanzelfsprekend wordt, die schoonheid. En daarom moeten we ook durven daarbij stilstaan. En dat is een beetje een tweede levensles dan. We mogen zoveel meemaken, ik mag zoveel meemaken. En je zit constant op die trein naar het volgende. Maar we kijken te weinig naar buiten. Om te zien wat er allemaal voorbij komt. Of wat er allemaal al geweest is. Even stilstaan, genieten van het landschap. En kijken van, wauw, het is toch goed geweest. En ik had het er, niet toevallig, gisteren over ook met mijn beste vriend. En die had hetzelfde gevoel, zijn generatiegenoten, dezelfde leeftijd. En die zei ook, ja, we staan veel te weinig stil bij wat we al hebben verwezenlijkt. Of wat we mogen doen. Maar we zijn altijd op zoek naar dat volgende. En je maakt een rat race met jezelf. En die is super vermoeiend. En het is ook jammer om niet stil te staan en te denken van, wauw. Wat hebben we allemaal mogen doen?
0: Rome is wel de stad waar het voor jou allemaal is begonnen. Hè? Ja. Waar de liefde voor het land is begonnen. Ja. Weet je nog het moment dat het gebeurde?
1: Ja, achterop een Vespa.
0: Ja.
1: Een beetje cliché.
0: Ja.
1: Mijn broer, ik ben de jongste van vier, maar dus mijn jongste broer, dat is dus degene het dichtst bij mij, want die is wel ouder, is 8 jaar ouder. We waren jarenlang kat en hond, zo hoort dat ook wel tussen broers. Maar we mochten op bezoek toen hij op Erasmus studeerde in Rome. Ik was met papa op bezoek ook en overdag deden we de musea en gingen we kijken naar het Colosseum. En dan s'avonds wist papa van, oké, ik moet even de jongens buiten laten spelen. En mijn broer had daar een Vespa gekocht, Maya, een leuke woordspeling, want dat is een bij, geen wesp. Jaren later pas begrepen wat de woordspeling was. En ik zit achterop bij hem, bij een ondergaande zon, langs het Circus Maximus, langs het Colosseum. En ik grijp hem stevig vast. West-Vlaamse jongens die spreken niet vaak over emoties, wij toch niet. Maar er waren geen woorden nodig. En in het elkaar vastpakken zat er zoveel meer dan gewoon ik hou me vast of ik val anders van de Vespa. Er zat ook een gevoel in van oké, kat en hond, dat is prima. Maar nu zijn we superhard verbonden op deze plek. En dat staat me nog altijd zo voor, dat moment. En Rome heeft op dat moment, en het land Italië heeft op dat moment een plekje in een van de kamers van mijn hart ingenomen en is nooit meer vertrokken. Mm-hmm. En ik wilde jaren later zelf ook op Erasmus. En het moest Rome zijn, maar er was geen plaats meer in Rome. Dat was een diepe teleurstelling. Maar er was nog ergens anders plaats in Italië, in de stad Salerno. Ik moest opzoeken waar het lag. Ik belde mijn broer en hij zei eerst, oh, toen ik zei, er is geen plaats meer in Rome. Maar toen ik zei, ja, ik kan ook naar Salerno, zei hij, wauw. Dat is veel dichter bij de zee. Dat is veel kleiner. Dat is veel meer op mensenmaat. Ga daarheen. En ik heb daar de vrouw van mijn leven ontmoet. Dus het is dat het zo moest zijn.
0: Ook veel schoonheid daar in Salerno?
1: Ja, maar ook veel... dat zullen ze niet graag horen daar. Maar er zit ook wel veel lelijkheid daar. Uh-huh. Veel vuil ook op de straten. Niet goed onderhouden straten. Een vuil en lelijk station. De schoonheid komt daar van wat de zee en de stranden in de buurt te bieden hebben. Maar er is ook wel redelijk wat industrie, is een grote haven. Dus schoonheid, ja, mooie mensen, mm-hmm, goed geklede mensen. Maar er is ook wel wat lelijkheid ook tegelijk. Ja.
0: Want het is inderdaad zo dat het land het grootste aantal UNESCO-sites, mm-hmm, ter wereld telt. Ja. En zelfs voor een land als Italië onmogelijk om alles even goed te onderhouden.
1: Onmogelijk.
0: Burgers worden zelfs gevraagd, ja, om daarbij te helpen. Maar ik vroeg jou welk kunstwerk jou het meeste heeft geraakt, mm-hmm, in Italië, wat bovenaan het lijstje staat. Dat kan je wel zeggen, hè?
1: Ja, en dat is ook op diezelfde reis gebeurd. Toen we bij broer op bezoek gingen. Mm-hmm. Ze hebben naar de Galleria Borghese geweest. Voor mij het mooiste museum ter wereld. Dat heeft te maken met de plek waar het museum ligt, in een heel groot park. Met wat er allemaal staat. Maar het heeft er ook wel een beetje mee te maken dat Piazza del Popolo ligt daar vlakbij. En ik heb mijn echtgenote ten huwelijk gevraagd op dat plein. Beetje cliché, toen ik op één knie ging, zei zij van, kom, sta maar weer recht. De mensen zien ons, zij is veel nuchterder dan ik ben. Maar het werk daarbinnen is een werk van Bernini, Pluto en Proserpina.
0: Die en, 23 was toen hij dat beeld maakte.
1: Waanzin. Waanzin.
0: Waarschijnlijk.
1: Ja. En daar zit heel veel schoonheid in, maar ook veel tragiek in. Want ja, Proserpina wordt meegesleurd naar de onderwereld. Maar het is haast onmogelijk als je naar dat werk kijkt om te zien hoe dat is gemaakt. Je ziet die vingers, je ziet die aderen, je ziet ook hoe die vingers zich in haar bil zetten om haar mee naar beneden te sleuren. Je ziet haar blik waar zoveel angst op staat. En dat is dan allemaal uit marmer gemaakt. Ik kan daar niet bij hoe fantastisch mooi dat is. En ook daar weer zit de paradox. Waar je kijkt ernaartoe en je kan ernaar blijven kijken. En dat is van een ongeziene schoonheid. Maar de angst en de tragiek in het werk zit ook een fantastische paradox in. Maar je ziet laat eens haar wapperen in marmer. Hoe doe je dat? Mm-hmm. En hij kan dat. Dat is fantastisch.
2: Dit is de tango van het blote kontje. Dit is de tango van het poedelnaakte strand. Mevrouw de Wit is net zo poedel als haar hondje. Hier in dit grote blote hemelbed van zand. Zo is de trend, we halen alles naar beneden. Met deze tango van het progressieve niets. Oh, het is een grote zegen. Want we zijn de stof ontstegen.
3: met de blote piemel op de waterfiets. Dit is de tango van het blote kontje. Alweer een doorbraak met een positief geluid. Hier is geen sprake van een borstrok of een bontje. Ze zeggen uit is goed voor u, dus alles uit. Je weet als leek niet waar je het eerste naar moet kijken. Je ziet zoveel en ook zo weinig langs je gaan. Bodybuilders en Hans Worst en diverse damesborsten kijken je met grote roze ogen aan. Dit is de tango van het blote kontje. We gaan weer kontjesmaat terug naar de natuur.

0: Weet je wat nou merkwaardig is, mensen? Weet je wat het meeste opvalt op het naakstrand? De billen. Het valt me op dat billen op elkander lijken. Vooral wanneer je ze wat langer kunt bekijken. Er zijn er bij die kijken uitgesproken geinig. En er zijn ook anderen en die zeggen me maar weinig. Ik vind dat billen ook iets hebben van gezichten. Je ziet meteen of ze van neven zijn of nichten. En ik zag twee trieste billen in het water staan. Zo van, waarom komt hier nou nooit eens iemand aan?
1: Toon Hermans, zoals alleen Toon Hermans dat kan natuurlijk. Hè. De tango liever van het blote kontje, Willem van Mullum. Waaraan doet dit lied jou denken?
2: Aan mijn jeugd, onderweg in de auto naar Zuid-Frankrijk.
1: Is het waar?
2: Ja, dat is altijd onze uitvalsbasis geweest met de familie. En ja, mijn papa is geweldige fan van Toon Hermans. En dan stonden die cd's op de hele weg. De hele weg. Dus als mijn broers dit horen, dan kunnen zij dit ook helemaal mee nazingen. En
1: maar jij ook, hè, hier in de studio. Helemaal mee gezongen in de studio. Je bent opgegroeid in dat andere openluchtmuseum.
2: Ja.
1: Dat Brugge heet.
2: Ja.
1: Heeft dat, denk ik, impact gehad op jouw gevoel voor cultuur, schoonheid, kunst?
2: Ja, in de beschermde burcht Brugge, noem ik het altijd. Wij woonden binnen het IJ, als je naar de kaart kijkt. Dus binnen de omwalling, zeg maar, van de stad. Natuurlijk wat ook een rol gespeeld heeft. Ik zei het al, mijn ouders hebben een antiekzaak gehad. Dus wij kwamen wel heel vaak in aanraking met kunst. Heel vaak ook mee naar veilingen, mee naar het buitenland op zoek naar dat ene stuk dat dan mee moest. Kwam ook heel vaak in contact met kunsthandelaars. Dus ja, bij ons thuis, dat nog altijd, in het ouderlijk huis waar mijn ouders nog altijd wonen, staat ook heel veel kunst, staat heel veel antiek. Dus dat heeft een heel belangrijke rol gespeeld. Als we op vakantie gingen, dan moesten we naar musea. En dat was niet altijd met tegenzin. We deden dat wel graag. We hadden ook een goede combinatie gevonden van een beetje zeestrand, zwembad en dan ook wel wat kunst. Dus dat zal ongetwijfeld een heel, heel belangrijke rol gespeeld hebben. En ook ja, wat ik in Rome ook wel een beetje voel, omringd zijn door die schoonheid, ja, dat kan je in Brugge ook wel hebben. Mensen die naar daar komen, het Venetië van het noorden. Ik zeg soms wel eens Venetië dat Venetië het Brugge van het zuiden is. Vinden ze daar niet zo leuk.
1: En heb je in Brugge ook zo'n favoriet werk, één kunstwerk, waarbij je alles laat varen als je het ziet?
2: Ja, en ik ging daar eigenlijk, dat klinkt misschien een beetje saai, ik ging daar als kleine jongen wel vaker naartoe kijken in het Groningen Museum.
1: Ja.
2: Van Eyck is heel belangrijk. Jan van Eyck is heel belangrijk in Brugge. En daar hing dan een werk van Madonna met Kanonik van der Palen. En ook daar, net zoals bij het werk van Bernini, je kunt je niet voorstellen dat zoiets door een mensenhand met verf op een doek is gebracht. Daar zit zoveel detail in, dat overstijgt zelfs een foto. Hoe een blik, ook een ader op het voorhoofd van de kanunnik zichtbaar is. Hoe in een tapijt de motieven zitten. Wat de mensen uitstralen. Hoe er iets blinkt op een harnas van een soldaat die er ook op staat. Dat is van een ongeziene schoonheid. En ik kon daar uren naar kijken en ook telkens weer iets nieuws ontdekken daarin. En ook blijven kijken. Het is ook een groot werk, dus ik kan er echt gaan voorstaan of voorzitten en denken van, dat had ik de vorige keer nog niet gezien. Dus ja, huishoog respect voor iemand die zoiets kan. Die zoiets op een doek kan krijgen.
1: Wat is er van de antiekzaak in Brugge ondertussen geworden?
2: Mijn oudste broer, die doet dat verder. Ook nog altijd in combinatie met het restauratieatelier. Nog altijd op dezelfde plek ook. Dus die zet de traditie voort.
1: Ja.
2: En dat vind ik heel fijn.
1: En dat is niet de enige Van Mullum die zorgt voor tradities. Nee. Die worden verder gezet. Hè?
2: Nee,
1: er is ook iets met taartjes en patisserie.
2: Ja. Ja, dat klopt. Op hetzelfde pleintje, echt naast de antiekzaak,
1: ja,
2: heeft mijn broer een patisserie, een banketbakkerij. En die gaat eigenlijk terug tot mijn overgrootvader. Op dezelfde plek. Van overgrootvader dan aan mijn grootvader. Mijn vader heeft dat niet verder gedaan en heeft dan voor de kunst gekozen, voor de antiekzaak gekozen. En mijn broer heeft dat, dus de tweede broer in de rij, heeft dat weer opgepikt op diezelfde plek met ook dezelfde recepten, eigenlijk met het receptenboek van opa, Herman. En dat werkt in Brugge. Ja. Traditie, respect voor die ambacht.
1: En families die hun ambacht verder zetten.
2: Ja. Ja.
1: Heb jij je grootouders gekend?
2: Niet lang genoeg. En dat vind ik wel wat jammer.
1: Ja.
2: Is een hele grote... Ik ben een achterkomertje, een kakkernest. Mm-hmm. Er is 14 jaar verschil tussen mij en mijn oudste broer. Dus ik heb ze eigenlijk niet lang genoeg gekend. En dat vind ik heel jammer, omdat ik ze zo graag ook dit allemaal had kunnen vertellen.
1: Maar ze leven allicht wel verder in de familieverhalen.
2: Ja.
1: Wat wordt daarover verteld?
2: Ik vernoemde hem al eventjes, opa Herman. Dat is de

0: is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
2: Yellow! Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 1 live.
4: Hij dan soep slurpt aan dat kleine tafeltje met zo'n wit-groen geruit tafelkleedje. En dan ging het over, ja, hoe gaat het op school? Maar hij was zo goed lachs, hij had zoveel humor. En ik had heel graag nog met hem over Toon Hermans gepraat. En over, over de tango van het blote kontje. Want het komt van bij hem ook, die humor. Maar wat mij troost is dat het... Ik hoor heel vaak mensen zeggen hoe... We worden allemaal onze ouders. Mm-hmm. En hoe Herman ook verder leeft in mijn papa. Hoe hij ook heel fel zijn vader is. En dus dat biedt wel troost. En de gesprekken die ik dan met Herman had willen hebben, die voer ik dan met papa.
5: Ja.
4: Over Toon Hermans. Maar ook over zijn favoriete chansonnier. Of over de liefde voor kunst. Of het gevoel voor humor. Maar ik had echt wel graag nog aan hem willen laten zien wat ik allemaal mag doen vandaag.
5: Was hij zelf ook een moppetapper?
4: Ja, dat
5: jouw
4: was
5: jouw grootvader.
4: Hij. Ja, en mijn papa die komt ook heel vaak terug op zijn laatste mop. En dat is een beetje een flauwe, maar het is wel een die bij ons meegaat over hoe een man en een vrouw naar een carnaval, een circusplek zeg maar zijn. En daar staat plotseling staat er aan een tent. En daar staat naakte vrouw op wit paard, waarbij de man tegen zijn vrouw zegt: het is zo lang geleden dat ik nog eens een wit paard heb gezien. En dat is een flauw mopje, maar dat is voor ons wel een heel belangrijk mopje.
5: Ja.
4: Omdat het zijn laatste mopje was.
5: Mm-hmm.
4: Ja. Fantastische vent. En ook, hij had zo van die hele dikke, grijze wenkbrauwen. Waar die waterige ogen dan wel wat onder zaten. En hij lijkt een beetje op die opa uit Up. Kijk je die Disney film? Daar zit zo opa in die dan met een luchtballon wegvliegt. Misschien lijkt iedereen's opa wel op de opa in Up. En is dat wel de bedoeling van Disney? Maar hij had ook zo'n dik montuur. Dat grijze haar en die dikke grijze wenkbrauwen. Dus, mm-hmm.
5: Maar je hebt wel iets met opa's, denk ik. Opa Willem uit Shaki en de Chocoladefabriek.
4: Ja.
5: Is ook een figuur dat jou wel heeft geïntrigeerd. Hè?
4: Ja, mijn favoriete boek. Ik ben geen grote lezer. Omdat ik heel veel kranten, non-fictie lees en om mee te zijn met wat we elke dag doen. Ik maak te weinig tijd voor fictie, voor verhalen, om mezelf in te verliezen. Dat klinkt misschien een beetje raar als ik zelf net een boek heb geschreven, maar ik lees te weinig. Mm-hmm.
5: Maar in dat verhaal ben je wel echt verdronken,
4: ja.
5: Dat boek van Roald Dahl.
4: Ja, en ook omdat er zo'n beetje een underdog-positie in zit. Het jongetje dat niemand er nog van verwacht had, dat hij mee zou mogen in de fabriek. En de andere kinderen die rot verwend zijn, die alles hebben, die mogen ook mee op dat avontuur. En hij is dan de underdog die vanuit een nederigheid, maar ook vanuit een authenticiteit, dan toch ja, die fabriek naar zich toe kan trekken en die dan ook elke volgende stap in het avontuur kan zetten. Een heel erg arm gezin, die dan toch denken, niet gaan, honey. We proberen het toch. En die het dan toch haalt. Een fantastische boodschap zit erin. Gewoon om niet op te geven. Ook al komt het gouden ticket niet in het pak chocolade. Om toch maar met die laatste cent nog een pak te kopen. En dan toch te blijven proberen, vind ik wel een heel belangrijke boodschap. Niet opgeven.

0: Sentire van Elisa. Willem van Willem, aan wie of wat doet dit nummer jou denken?
1: Aan mijn vrouw. Ik zie mezelf nu weer terugzitten. Zoveel jaar geleden, toen ik zelf op Erasmus-avontuur was. In een kleine studio. Op de grond zitten, naar buiten kijken. En er vallen regendruppels op het raam. Want het is geen bedgeheim, maar wel een nachtkastgeheim. Zal ik het zo zeggen. Toen ik op Erasmus ging, ben ik uiteraard niet vertrokken met die idee van ik word daar hopeloos verliefd en ik breng de vrouw van mijn leven hier.
0: Dat is trouwens ook afgeraden door jou,
1: ja,
0: broer.
1: Val niet of word de eerste Italiaanse. Wat doe ik? Net dat. Ja. Maar toen ik daar was, zij was toen nog in een relatie met iemand. Met een Spanjaard. Ze is van een Spanjaard naar een Belg gegaan. Dat zou in WK-termen misschien afgeraden worden. En plotseling moest ze kiezen. En er zit een zin in dit nummer. Paura di decidere. Angst om te kiezen. Voor wie kies ik? En ik had ook angst. Voor wie zou ze kiezen? Zou ze kiezen voor haar vriend? Of dacht ze van, de gevoelens zijn te sterk? En ze ging naar Madrid, waar haar toenmalige vriend was. En ze belde mij en ze zei, ik sta hier in de straten van Madrid en ik denk aan jou. En dan dacht ik van, oké, dat is dan nu iets. En dan begon er een heel moeilijk hoofdstuk, want wij waren nog aan het studeren allebei. En dan hebben wij 2,5 jaar zeg maar een lange afstandsrelatie gehad. En dat was heel erg moeilijk. We spreken over 2007, dus een kleine 20 jaar geleden. De sociale mediakanalen waren minder fel dan ze vandaag de dag zijn. Dus het waren heel veel Skype-videogesprekken. En dat was heel erg moeilijk. Maar we hebben ons daardoor geworsteld. En dat is de grootste relatietest geweest.
0: Mm-hmm. En ondertussen is zij ook mee verhuisd naar België. En hoeveel tijd verblijven jullie in Italië, alles samengenomen?
1: Wel, ik zeg vaak dat we ongeveer 1,5 maand per jaar in Italië zijn. Mm-hmm. De helft daarvan om bij de familie langs te gaan. En voor mij de helft daarvan om te werken. Afhankelijk van hoeveel nieuws er is te rapen in Italië. Maar we gaan in de zomermaanden gaan we toch telkens drie à vier weken naar Italië. Ook kerst is heel belangrijk. We proberen ook met Pasen dan nog eens te gaan, zo in de vakanties. Je wil ook niet dat kleinkinderen dat die moeten opgroeien in een verticaal schermpje voor grootouders, die ze dan op FaceTime of via een videogesprek moeten zien groot worden. En ja, ik voel ook hoe de kinderen, zowel de kinderen, maar ook de grootouders opfleuren als ze bij elkaar zijn. Dus daar wil ik echt heel veel ruimte voor maken om die samen te laten zijn.
0: Maar als er een paus sterft, dan is jouw Italiaanse familie jou kwijt.
1: Ja.
0: Daarvoor laat je alles vallen, natuurlijk, als journalist. En dat is jou al twee keer overkomen.
1: Ja.
0: Dus op oudejaar.
1: Ja.
0: Toen was je in Italië.
1: Ja.
0: Gelukkig bij een ongeluk dat je al in de buurt was.
1: Ja, toen Benedictus stierf. De paus die de wereld toonde dat een paus met pensioen mocht gaan. Hij was dus een emeritus paus. En ik weet nog die week, Franciscus riep op, die zei, laat ons bidden voor Benedictus, het gaat niet zo goed met hem. En ik kreeg vanuit Brussel een telefoontje, hoe ver ben jij van Rome, ben je stand-by als het zou gebeuren? Ja, we waren toen in Salerno, ik was op 2,5 uur tijd rijden of op dik 1,5 uur treinen van in Rome. Ja, kun je stand-by zijn voor als het gebeurt? Oké, de week kabbelt verder. Er komt wat minder nieuws over en dan op 31 december komt dan toch het nieuws, hij is overleden. Ja, 31 december. Kun je gaan? Kun je vertrekken? Ja, natuurlijk kun je gaan, want het nieuws roept. En dan ga je naar Rome. En dan vier je oudejaarsavond alleen in een hotel in Rome. Maar mijn vrouw weet hoe belangrijk dat ook is. En ik wist ook, ze is in de beste handen. Ze is bij de familie. Hier wordt heel goed voor haar en voor de kinderen gezorgd. Dat geeft een heel gerust gevoel. Ik ben gewoon vertrokken. En een paar jaar later zijn we dan ook weer in Rome om daar te zien, om Pasen te vieren met een verzwakte paus, Franciscus dan. En Pasen passeert, we zien Franciscus op dat plein. En de volgende ochtend, op paasmaandag, zijn we dan een andere reportage aan het maken. Op dinsdagmorgen stond onze vlucht teruggepland. En dan komt er een pushmelding. È morto Papa Francesco. Het zijn niet veel woorden, maar die hebben wel mijn... Uh, loopbaan grondig veranderd. Mm-hmm. En dan laat je opnieuw alles vallen en speurt je weer naar dat Sint-Pietersplein. En dan ben je een deel van wereldnieuws.
0: Want dan sta je daar tussen de journalisten van over de hele wereld. Hoe was het voor jou om daar effectief op dat Sint-Pietersplein dat verslag uit te brengen?
1: De een zijn dood is de ander zijn brood. Dus ik zeg het uit alle respect, maar dat was fantastisch. Mm-hmm. Ronduit fantastisch. En ook dat oversteeg alles wat ik ooit had gedroomd om te mogen doen.
0: Want je zou kunnen zeggen, daar staan al zoveel journalisten. Op welke manier kan jij nog het verschil maken door datzelfde verhaal te vertellen? Hoe anders is dat dan?
1: Ik heb mij daar bevrijd als journalist.
0: Ja?
1: Ja. En ik heb daar een klik gemaakt en bedacht, ik kan het hier nu hebben over pauselijke rituelen, of over dit was de zoveelste paus, of dit was dat record, of dat was het meeste, of zoveel mensen staan hier nu in de rij, of zo lang moeten ze nu wachten. Maar ik heb toen voor mezelf de keuze gemaakt, en die keuze is ook door onze nieuwsdienst, door de redactie toegelaten, om daar vooral heel veel Willem te zijn. En wat ik daar zag, wat ik daar voelde, wat ik daar rook, om dat door te vertellen. En zo heb ik mij proberen te onderscheiden. Want iedereen kan van hieruit opzoeken de hoeveelste paus dit was, wat hij allemaal heeft verwezenlijkt. Maar daar staan en mogen doorvertellen wat je voelde op dat plein, dat is een andere manier van om aan journalistiek te doen. En het mooie daarvan is dat mensen dat hebben geapprecieerd. Want ik kreeg zo vaak de reactie van, dat was zo authentiek, dat was zo menselijk, dat was zo jij. En dat mogen doen, Friedel, dat was zo jij. Mijn haar gaat opnieuw recht staan.
0: Want dat is natuurlijk ook veel meer dan alleen maar verslag uitbrengen. In die hoeveel minuten tijd krijg je om
1: 3-4 minuten tijd
0: live iets te zeggen. Je bent natuurlijk in de tussentijd dat nieuws aan het zoeken en aan het maken. Mm. Dat is zoveel meer dan alleen die 3 minuten.
1: Ja, maar het volstaat om rond je te kijken. Mm. En dat vooral te absorberen. Want er komt hier in Brussel komt er zoveel informatie binnen. Er komen er zoveel beelden binnen. Maar het gevoel van dat plein, dat komt hier niet binnen. En dat mag ik vandaar doorvertellen. En ik heb de zin zo vaak gebruikt, je moet hier niet geloven om iets te voelen. En dat is een zin waar heel veel mensen mij later nog hebben op aangesproken. Er gebeurt daar geschiedenis. En je staat daar dan plotseling naast iemand van CNN of van ZDF of van Al Jazeera, van al die grote kanalen. En ik heb mezelf daar ook altijd voorgenomen om vlak voor een live moment, dat is spannend, dat zorgt voor heel veel stress, maar om ook eens in mijn arm te knijpen en te zeggen van,
0: want je staat daar wel, hè?
1: Ja, pak het moment gewoon. Ja. Geniet ook echt van dit.
0: Ja.
1: Vind dit niet vanzelfsprekend. Mm-hmm. Want ik ga dan terug naar het jongetje in die beschermde burcht Brugge, die zoveel jaren eerder die droom had om journalist te mogen worden, om als eerste het nieuws te mogen vertellen. En plots staat hij daar, op dat Sint-Pietersplein. En mag hij dat vertellen? Als je daar niet van geniet van dat moment, dan gaat dat voorbij. En dat gaat vliegensvlug voorbij. En dat niet vanzelfsprekend vinden om dat te mogen doen, ja, vind ik fantastisch. Want ik krijg zoveel vertrouwen van mensen die jou hun verhaal toevertrouwen. En aan de andere kant krijg je zoveel vertrouwen van mensen die naar jou luisteren, die naar jou kijken, dat ze weten, wij vertrouwen in wat je ons vertelt. En die twee keer vertrouwen van twee kanten is wat journalistiek ook zo uniek, maar tegelijk ook heel kwetsbaar maakt. Want als dat vertrouwen stopt, dan stopt ook een stukje van die journalistiek. Mm-hmm. En dat vertrouwen vind ik zo, zo, zo belangrijk. En daar ga ik in elk verhaal mee aan de slag. En dat draag ik zo hoog in mijn vaandel, dat vertrouwen, om dat niet te beschadigen.
0: Ja. Wat je nu zegt, is dat ook iets wat je hebt geleerd of waar je het over hebt met jouw collega Steven de Crana bijvoorbeeld, die Frankrijk specialist en correspondent is en ondertussen ook een goede vriend.
1: Ja, ja, een fantastische vriend. Ik heb zelfs een woord voor hem uitgevonden. Ik vind Steven sowieso een journalistiek monument en hij is altijd al mijn mentor geweest, dus Steven is mijn monumentor.
0: Kraantje,
1: ja,
0: noem je hem, hè?
1: Kraantje.
0: Maar is het belangrijk om zo iemand te vinden onder je collega's die jou daarin belangloos eigenlijk helpt, stuurt, richting geeft?
1: Dat is cruciaal. Want hij heeft mij hier binnengeloodst. Hij heeft aan mensen verteld van, ik geloof in Willem. Mm-hmm. En mensen hebben hem dan weer geloofd dat Steven dat niet zomaar zei. Maar hij was bij mij in Rome tijdens die pausverkiezing en dat gaf mij zoveel rust. Waarbij hij dat ook zelf zei van, jij kan dit. En dat mensen je zeggen, jij kan dit, is zo belangrijk. En ik probeer dat ook echt aan andere collega's door te geven, die misschien zeggen van, goh, dit is nu toch wel echt een moeilijke opdracht, of krijgen we het wel op tijd klaar? Vertrouwen uitspreken in elkaar, jij kan dit.
0: Belangrijk, hè?
1: Ja, superbelangrijk.
0: Ja.
1: Dat zijn drie woorden, hè, maar die hebben zoveel impact. En dat heeft Steven altijd gedaan. Maar ik apprecieer vooral ook zijn nieuwsgevoel. Hij ziet in alles waar er nieuws in zit. En dat vertrekt zo vaak van de mensen. En dat zijn voor mij ook de mooiste verhalen om te doen. Die vertrekken van de mensen. Die zijn zo authentiek. En wat ik vaak zeg, Friedel, aan mensen als ik ze ga interviewen, die iets vertellen over wat ze hebben meegemaakt, over een heel moeilijk moment in hun leven. Want wij komen heel vaak bij mensen op een kwetsbaarste moment. Dat is, er zijn geen foute antwoorden, want het is jouw verhaal. En uiteraard moeten wij als journalisten dingen dubbelchecken en moeten cijfers kloppen. Maar als het gaat over het vertellen van hun verhaal, ik heb in de afgelopen week een verhaal, verschillende van dat soort verhalen mogen vertellen over, was het nu mensen die in de hitte zaten en vertelden over hoe is het om op een appartementje te leven. Of mensen die vertelden, het ging dan over mantelzorg, die hun vader en schoonvader in huis hebben gehaald om ervoor te zorgen. En die hebben dat verhaal aan mij toevertrouwd en ik heb dat verhaal ook mogen doorvertellen. En mensen hebben dan weer vertrouwen gehad om naar dat verhaal te kijken en naar het verhaal te luisteren. En ik heb ook vaak aan die mensen verteld van, bedankt om dit verhaal met mij te willen delen. En er zijn geen foute antwoorden, want het is jullie verhaal. Want de mensen hebben vaak iets waar ze over moeten. Ze gaan voor een camera zitten. Dat is een heel kwetsbaar moment. Dan is het ook mijn taak als journalist om te zeggen van, uw verhaal is in de beste handen. En daar ga ik mee aan de slag.
0: Stel nu dat jij journalist was voor de Italiaanse media. Wat voor leven had jij dan gehad?
1: Dan was ik misschien een beetje beroemder geweest.
0: Is het waar? Is dat echt zo'n groot verschil?
1: Ja.
0: Journalisten in Italië zijn beroemdheden.
1: Ja, die zijn beroemdheden, ja. Maar tegelijk hoeft dat ook niet hier. De nuchterheid en de, we zijn gewoon onder elkaar, dat gevoel, vind ik hier ook wel belangrijk. Maar ik denk dat vaak. Want ik zie dan mijn schoonfamilie die zeggen, we hebben dat in het nieuws gezien en dat was dan door die journalist gemaakt. Of ja, die is hier nu in de stad vandaag op bezoek en dat lijkt dan wel wereldnieuws in de familie. En dan denk ik tegelijk, ik doe dat wel elke dag hier in Vlaanderen.
0: Maar daar is nieuws misschien ook meer sensatie?
1: Ja, te fel. Mm-hmm. Het gaat ook te diep in de levens van mensen. Hier, we hebben ook wel een beetje een sensatiedrang. Verhalen van mensen of over mensen die iets heel ergs hebben meegemaakt, daar wordt goed op geklikt, dat wordt goed ook gelezen. Maar in Italië gaat dat zoveel dieper en gaat dat echt tot op de drempel van de voordeur. En als het niet kan, gaan ze langs achter binnenkijken of ze geen beeld kunnen maken. En er zijn heel wat van die voorbeelden. Ik heb het ook over zo'n voorbeeld in het boek, waarbij een man eigenlijk live op antenne toegeeft dat hij zijn moeder, een mevrouw met dementie, dat hij die heeft vermoord. En dat gebeurt live op antenne en de camera's blijven draaien. De camera's hadden moeten stoppen en ze stopten niet. En dat vind ik een heel kwalijke evolutie. En je kunt denken, dat zal natuurlijk massaal bekeken geweest zijn en dat zal massaal aangeklikt geweest zijn. Dat zal dan maar. Dat hoeft niet. Dat hoefde niet op antenne te gaan.
0: Soms moet je mensen beschermen tegen zichzelf.
1: Dat moeten wij altijd doen. Mm-hmm. Ik heb zo ooit de kans gehad. Ik was een verhaal aan het researchen over grootouders die hun kleinkinderen niet meer mochten zien. En dus de eindredacteur vraagt mij, ga eens op zoek of we zo'n verhaal kunnen vertellen, of we zo'n case kunnen vinden. Ik vind de case altijd heel belangrijk, omdat je vertrekt vanuit het verhaal dat de mensen vertelt. En dan kan je het opentrekken en kan je zeggen van, we leggen er nog een duidingslaag op, we laten nog een expert op los, wat zegt dit over de maatschappij? En ik had een mevrouw gevonden die daarover wilde vertellen. Dat ze haar kleinkinderen niet meer mocht zien. Er was haar dochter had een nieuwe partner en dat was dan waarschijnlijk het verhaal, zei zij. En ze zei, ik ga het nu eens zeggen en ik ga het dan, was op een vrijdag, en ik ga het maandag nog eens zeggen. En dan zei ik, waarom gaat u het maandag nog eens zeggen? Ja, dan komt de rechtszaak voor. En toen dacht ik van, mevrouw, we gaan het verhaal niet brengen. Dat hoort daar waar het moet zijn. En dan heb je zo'n beetje een vloekende eindredacteur die zegt van, dat is wel een keigoed verhaal. En zei ik, maar wij moeten als media moeten we ook, is het ook onze taak om mensen tegen zichzelf te beschermen? Want zij weten niet of zij kunnen niet inschatten wat de impact is van dat verhaal. En voor mij ligt er dan de volgende dag een vers wit blad. Mm-hmm. Maar voor haar niet. En daar moeten we ons echt van bewust zijn.
0: Je hebt communicatiewetenschappen gestudeerd en begonnen als freelance videojournalist in de sport.
1: Ja.
0: Hoe sportief ben jij zelf?
1: Nu niet sportief genoeg. Het is een heel druk jaar geweest.
0: Maar wel lid van een fietsclubje.
1: Ja, van een Italiaans fietsclubje. Hoe kan het ook anders hier?
0: Met Italianen?
1: Ja. Ik ben lange tijd de enige niet-Italiaan geweest. Nu breiden we wat uit en komen er nog wat nationaliteiten bij. Maar er zijn Italiaantjes en dat clubje heet ALT. Dat staat voor dus ALT, Acido Lattico Team. Dat betekent zoveel als melkzuurploegje. Een vreselijke titel. Maar dat is vooral dan om erop te wijzen dat we gaan zo diep in onze training dat er dan wat melkzuur optreedt en de volgende keer hebben we dat dan niet meer. En dan zetten we stappen in onze training. Er is ook een presidente in de groep. Dat is dan de man van de nicht van mijn vrouw. Die wonen ook hier in België. Een heel belangrijk koppel voor ons. Die zitten in dezelfde situatie, ook met een klein kindje. Dus er moet ook altijd een presidente bij zijn. Die Italianen die kicken op titels. En wij gaan dan de zondagochtend of de zaterdagochtend gaan we dan fietsen. En dan zijn Italiaanse mopjes en vloekwoorden zijn dan de voertaal.
0: Willem van Mullum, ik heb nog meer Italiaanse muziek uit de Oscarfilm La Vita e Bella met Roberto Benigni. Waarom heeft die film jou zo geraakt? Kan je dat vertellen?
1: Omdat daar ook weer zo'n grote paradox in zit. Dat gaat over een vader en zijn zoon die belanden, na veel vijven en zessen belanden die in de concentratiekampen. En de vader die doet er alles aan om aan te tonen aan het kind dat het een spel is. Mille punti. Er moeten 1000 punten behaald worden. En dan krijgen we een tank en dan gaan we huiswaarts. En hij probeert zijn kind te beschermen voor wat daar gebeurt. Hij probeert er alles aan te doen om te tonen, dit is niet wat er echt gebeurt. Maar er zit ook een scène in daarvoor, waarbij ze dan door de stad wandelen. En er hangt een bordje aan een deur en daar staat op honden en joden mogen hier niet binnen. En dan zegt hij aan zijn zoon, nee, maar iedereen mag eigenlijk kiezen. Elke handelaar mag kiezen wie ze niet fijn vinden. En die mogen bij ons ook niet binnen. Ze hebben een boekhandel en hij zegt, ja, wie vind jij niet tof? En de kleine Josué zegt, ik hou niet van spinnen. En de vader zegt, Roberto Benigni, Guido heet hij in de film, zegt, ik hou niet van visigoten. Bij ons mogen de visigoten en de spinnen mogen niet binnen. Hij doet alles om zijn kind af te schermen van die rauwe werkelijkheid. En ik heb die film meermaals gezien, er zit zoveel in, maar in de muziek zit ook zoveel. In de muziek zit de speelsheid, maar zit ook het drama. En nu ik zelf vader ben.
2: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
3: Het is 1:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. Hij was met vrienden naar de rivier getrokken om wat verkoeling te zoeken, maar door het wassende water van de Maas kwam hij wellicht in moeilijkheden. Er is een onderzoek gestart, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
4: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8:00 om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
3: In het Jubelpark in Brussel is de voorbije avond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koeman.
5: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
6: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is super Amerikaans.
5: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster Ine Tassignon.
6: Een speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
5: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
7: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
5: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
3: In de plantentuin van de Universiteit van Gent staat een zeldzame reuzenaronskelk in bloei. Die bloei gaat gepaard met een sterke geur van rottend vlees. Daarmee lokt de plant aasvliegen voor de bestuiving. De reuzenaronskelk in Gent is 2 meter en 29 centimeter groot geworden. De bloei duurt minder dan 72 uur, maar door het warme weer zou de plant ook sneller uitgebloeid kunnen zijn. En op het WK voetbal heeft Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Een verslag van Geert Heremans.
8: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
3: En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op een bui in de Ardennen. Ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1.
3: Touché.
2: Met Friede Lesage.
0: En met Willem van Mullum, zijn Erasmus-uitstap naar Salerno, maakte van hem niet alleen de Italië-correspondent van VRT Nieuws, maar ook de echtgenoot van zijn Italiaanse vrouw. Zijn fascinatie voor het land beschrijft hij in zijn boek Theater van de Schoonheid. Wat schuilt er achter die prachtige façade van het land? Wie zijn de Italianen echt? En welke vader wil hij zijn voor zijn twee dochters? Dit is Touché met Willem van Mullum.
9: Italianen hebben zin voor melodie. Hare Krishna, Traviata, Napoli. Italianen

schone schoen. Zeer veel stijl, maar geen karoen. Italianen, laffe kaffers bij de vlees. Met de meisjes

0: buona. Ti vorrei portare a letto questa.
1: Ma jongens van Stabast, die vind je slechts hier in deze lage landen waar het altijd zeikt. En waar ik trouwens zo vlug mogelijk weg wil naar de Provence, waar ik in een witte villa wil wonen, enzovoort,

0: Ja, de Italianen. Volgens jouw Brugse stadsgenoot Raymond van het Groenewoud. Ja. Willem van Mullum, zit hier veel waarheid in wat Raymond zingt over de Italianen?
1: Er zitten wel stevig wat clichés in. Ik heb gepoogd om ietsje dieper te zoeken.
0: Ze lullen van amore.
1: Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Amore, amore, amore, links en rechts. Kunnen ze je bedotten? Ja. Ik stel wel vast, als je de taal niet spreekt en je gaat in Rome op een plein zitten eten, dan kunnen ze misschien wel eens zeggen van, we zetten nog dit erbij, dit erbij, dit erbij.
0: Maar wat klopt volgens jou? Wat is wel waar?
1: Ja, de charmes die ze hebben, de uitstraling die ze ook hebben, de mooie woorden die ze gebruiken. We hoorden zo af en toe wat Italiaanse zinnen. Ah, che bella che sei, ja, hoe mooi. Er zit wel wat... Dit wordt veel tijd gestoken in de verpakking, in hoe ze het verkopen, in hoe ze het vertellen. Dus daar zit veel waarheid in. Maar intrinsiek zijn het ook gewoon goede mensen.
0: Ja. Het zijn ook klagers, hè?
1: Ja. Ja,
0: dat wel, hè?
1: Lamentarsi.
0: Ja. Ze kunnen heel goed klagen.
1: Ja, en over alles. Ja. Over alles.
0: Maar wat wij met z'n allen hebben geleerd, is dat Italianen niet smeken. Tenminste, als we premier Giorgia Meloni mogen geloven. Hoe kijk jij naar die rel tussen Trump en Meloni, waarbij Trump tijdens de G7-top in Frankrijk zei dat ze meermaals had gesmeekt om met hem op de foto te mogen?
1: Ja, dat het opnieuw slimme politiek is van Giorgia Meloni.
0: Mm-hmm. Opnieuw slimme politiek?
1: Ja, ja, omdat ze toen de Europese Unie Donald Trump nodig had, was zij de Trump-fluisteraar. Ja. Ging zij naar het Witte Huis, was zij de brugfiguur. En nu ze ook merkt dat binnen Italië, maar ook in andere Europese landen, er veel meer openlijke kritiek ook is op bepaalde aspecten van het beleid van Donald Trump. Die vriendschap die brengt haar misschien meer in de problemen dan het haar kan opleveren. Want haar media of haar communicatiestrategie is bijzonder uitgekiend. En ze heeft ook heel snel gereageerd op die uithaal van Donald Trump. Mm-hmm. Met dan dat filmpje op een hele... Ja, ik heb ook veel mensen gehoord die me erop aan hebben gesproken, zeggen van ja, maar er zit zoveel in die blik en je hebt dan zo'n dramatic pause. En dan zegt ze, Italië en ik, wij smeken niet. Hè? Dus ze weet heel goed wat ze doet. En ze kreeg ook meteen heel veel bijval. Uiteraard van de meerderheid, maar ook van op de oppositiebanken klonk er heel veel bijval. En ze speelt op dat, ik noem het niet trots, maar ik noem het eergevoel. Ze speelt op het eergevoel van de Italianen. En ze deed dat binnen het begin door in het Witte Huis te zitten. Want voor zij dan aan de macht kwam, ging ik wel eens op Italiaanse pleinen staan in die verkiezingscampagne. En dan kun je wel eens peilen van waar zijn mensen mee bezig. En ik hoorde daar heel vaak, we zijn het kneusje geworden van de Europese Unie. Ze lachen een beetje met ons. En dat vinden Italianen niet zo fijn. Dat vindt niemand fijn uiteraard, maar bij hen speelt dat heel fel een rol. En ze heeft wel weer Italië op het wereldtoneel gezet. Ze heeft ook voor heel veel politieke stabiliteit gezorgd. Begin september wordt ze mogelijk de langstzittende premier uit de Italiaanse Republiek. Wie had dat gedacht? Van een vrouw waarvan we eigenlijk niet goed wisten wie ze was. Toch zeker hier niet. Want ik kreeg heel vaak de vraag, ja, wie is zij? Leg haar eens uit. Dat is heel erg moeilijk.
0: Ja.
1: En ook dat is een techniek, want ze speelt op die ambiguïteit natuurlijk.
0: Hoewel ze in 2019, dacht ik, op een podium eens heel duidelijk heeft gezegd wie ze is, dat wil ik even laten horen. Ja.
2: Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete! Non me lo toglierete!
0: Dat zegt ze dan ook twee keer, maar wat zegt ze hier precies?
1: Dus ik ben Giorgia, sono una ik ben een moeder, ik ben een vrouw, ik ben gelovig, ik ben katholiek, ik ben Italiaanse. En jullie nemen het mij niet af, dat zullen jullie mij niet afnemen. Daar is ook een geweldige remix van gemaakt, met beats eronder. Ja, dit is wie zij is en dit werkt. Je hoort het publiek. Ik ben ook op meerdere van haar verkiezingsmeetings geweest. Zij kan een plein op een ongelooflijke manier inpalmen. En ze gaat terug naar dat wat werkt in Italië, naar een heel conservatieve agenda. En ze zegt, ja, ik ben een vrouw, ik ben een moeder. Dan gaat ze in tegen verschillende genders, of gaat ze in tegen een ander idee, ze zet zich af tegen LGBTQ. Dus ze zegt wat zij is, maar ze zegt in de ondertoon zegt ze waar ze dan ook wel tegen is. En er was heel veel bezorgdheid, en die is er nog altijd, over wat met minderheden in Italië. Ze heeft dat wereldtoneel gekaapt en kan op die manier wel een andere agenda wel wat wegmoffelen. Maar ja, er gebeuren ook wel dingen onder de waterlijn in Italië. Het gaat over vrijheid van meningsuiting in de journalistiek bijvoorbeeld. De regering probeert te wegen op de journalistiek. Ze hebben een referendum proberen te organiseren om de rechtspraak wat meer aan banden te leggen. Dus ze zet zich op dat wereldtoneel en zegt van Italië eerst, Italy first, prima Italiani. Maar de vraag is, en dat kan ik nu op dit moment niet goed inschatten, wat blijft er na een Meloni-tijdperk over voor de mensen waar er minder naar omgekeken wordt in de Italiaanse samenleving? Dat vind ik nu heel erg moeilijk om in te schatten, omdat ze die agenda kaapt met een fotomoment met Trump, nu een rel met Trump, uitpakken met migratieakkoorden, ja, een hele sterke vrouw, misschien wel de machtigste vrouw in de Kamer van de Europese politiek op dit moment. Dus ja, ze heeft op dat eergevoel gespeeld van de Italianen. Ze zijn niet langer het kneusje. De stem is weer belangrijk. En je ziet dat zij daar in opiniepeilingen voor wat ze waard zijn, daar wel een bonus mee opstrijkt. Haar partij doet het beter in de peilingen dan ze deed bij de verkiezingen. Maar haar Achilleshiel zit hem bij haar coalitiepartners. Dus ze heeft een coalitie moeten sluiten met nog andere rechtse partijen. Die doen het minder goed. En voor de eerste keer in lange tijd peilt het linkse blok, zeg maar, als die zich zouden verenigen, peilen die boven het rechtse blok. Dus het worden volgend jaar, in 2027, normaal gezien zijn er verkiezingen, als de regering niet eerder valt. En die kan in Italië echt over een iets heel kleins, kan die vallen, is heel erg fragiel, dat politiek bestel. Dat wordt wel heel erg spannend.
0: Haar doorbraak was 2022, hè, de parlementsverkiezingen, waar jij ook bij was. En waar je ze zelfs mee in je beeld hebt kunnen nemen. Zoiets kan je niet regisseren.
1: Nee, dat kan je niet, want we stonden de hele dag lang aan een stembureau waar zij normaal gezien zou moeten gaan stemmen. Je weet alleen niet wanneer. Gaat ze door een achterdeur naar binnen? Zit er een heel veiligheidsapparaat rond? We kregen signalen dat ze mogelijk zelfs morgens zou gaan. Dat gebeurde dan niet, dan zou het 's avonds zijn. En ik sta een live verslag te doen in het Laatjournaal die dag. En je kunt het inderdaad zo niet regisseren. Maar wat gebeurde er? Ik hoorde heel veel tumult op straat plotseling. En ze komt tijdens mijn live verslag, komt ze dus toe aan dat stembureau. En ze gaat daar met een mevrouw praten, die uiteraard voor haar gestemd had. Ze doet een praatje. Ze praat niet met de journalisten, dan staat er meteen een hele meute rond. En ik weet nog goed dat ik dan zo, ja, een beetje amateuristisch kon het misschien overkomen. Zei van, ja, we laten dit misschien gewoon even gebeuren. Dit is live televisie. Ja. Dat vinden mensen ook wel fijn. Zeker ook degenen die dan hier zitten in Brussel, om het te laten gebeuren. En zo wandelde Giorgia Meloni het stembureau
0: binnen. Recht jouw beeld in.
1: Ja, inhoudelijk zei ze niets, maar je had wel het beeld mee.
0: En dat zei alles.
1: En dat zei alles, ja.
0: Waar is ze echt mee bezig, denk je, als het gaat over de bezorgdheden van Italië op dit moment? Want je schrijft bijvoorbeeld dat ontzettend veel jonge Italianen het land verlaten. Hè? Ja. De toekomst in Italië is absoluut niet rooskleurig.
1: Nee, mijn vrouw is daar ook een voorbeeld van. En heel veel van haar vrienden, ook heel veel dichte vrienden, vind ik altijd zo opmerkelijk. Ik denk 2 of 3 van haar letterlijke bankgenoten zijn ook vertrokken naar Brussel dan. Haar eigen nicht is ook vertrokken. Dus eigenlijk uit een kleine groep, dicht bij mensen, zijn er heel veel die vertrekken. Heel vaak is het stramien. Ze proberen het eerst in de hoofdstad, trekken ze nog wat noordelijker en dan nog wat noordelijker en dan is het buiten Italië. En dat is ook een Achilleshiel voor het land.
0: Want hoeveel mensen hebben ondertussen het land verlaten?
1: Ja,
0: de voorbije 10, 15 jaar.
1: Ja, ik heb het cijfer nu niet heel helder voor mij staan. Normaal gezien zou dat op mijn briefje staan dat dan hier bij mij ligt. Maar het gaat echt over honderdduizenden tot miljoenen mensen die het land hebben verlaten. En ook in een heel erg belangrijk segment. Mensen die aan de slag gaan, die ook iets bijbrengen aan de economie, die ook belastingen
0: betalen.
1: Jonge
0: mensen die hun leven nog moeten uitbouwen.
1: Ja, en die het dan op een andere plek uitbouwen. Er is ook een gigantische Italiaanse gemeenschap hier in Brussel. Ik kom soms verder met mijn Italiaans dan met het Nederlands hier in Brussel, omdat je merkt dat er heel veel Italianen zijn. Die zoeken elkaar dan ook wel op. Maar dat is echt een probleem, want de kansen zijn daar ook gewoon gelimiteerd. Ik besef maar al te goed dat ik, en misschien ook mijn echtgenote, nooit dezelfde kansen zouden kunnen krijgen in Italië vandaag. Dat gaat dan over de job die je doet. Gaat dan over een lening aangaan voor een appartement of voor een huis te kopen. De lonen waartegen je werkt. Ja, het klopt. De levenskwaliteit zal misschien wel wat hoger zijn als je leeft op het ritme van de zon en als je mooi weer wil. Het is veel lekkerder eten. Het is ook vaak gezonder eten. Je winkelkar zal minder duur zijn. Maar voor het overige is het ook daar allemaal heel erg duur. Woningprijzen. En die lonen liggen een pak lager. Ik weet nog goed dat mijn echtgenote bij haar job hier, haar eerste job hier, meer verdiende dan haar moeder die al 35 jaar voor de klas stond in Italië. Dat zou niet mogen, denk ik. Er mag een kloof zijn, maar die kloof is heel erg groot. Maar ja, als je erin slaagt om dat te aanvaarden, en arrangarsi betekent ook dat heel veel Italianen proberen te teren op woningen die al in de familie waren, heel lang thuis blijven wonen, maar zo stel je natuurlijk wel alles uit. En misschien is dat ook wel een beetje een verklaring. Want ik heb, toen ik het boek aan het schrijven was, en ik maakte zo'n beetje een lijstje op van wat heeft Italië allemaal, of wat heeft Italië allemaal gebracht aan de wereld, heb je een enorme waslijst die dan vertrekt bij Da Vinci en Michelangelo, maar die gaat tot Ferrari en Ferrero, die van de Nutella. Wat ze allemaal hebben. En dan stelde ik mij de vraag, hoe komt het toch dat Italië niet het meest welvarende land ter wereld is? Ze hebben zoveel voortgebracht. En dat heeft ermee te maken dat Italianen heel vaak, als ze succesvol worden, vertrekken en het in het buitenland gaan maken. De baas van Ferrero, de man van de Nutella, die woont hier in Brussel. Dat zal misschien ook wel met fiscale redenen te maken hebben. Maar heel vaak, als ze het dan maken, dan gaan ze het buiten Italië maken. Omdat misschien daar succes of de schoonheid wat te vanzelfsprekend is geworden. Ik weet het niet. Maar ook omdat het te maken heeft met dat ze er beter voor betaald worden. En misschien ook meer voor erkend worden buiten het land. En dat vind ik moeilijk om te zien. En wat je ook wel merkt is dat heel veel van die kleine dorpjes in Italië, die gaan op dat vlak ook letterlijk dood. Die sterven uit. Het is een heel klein dorpje dat ons na aan het hart ligt in Italië, waar wij ook ons kerkelijk huwelijk, waar wij getrouwd zijn. En telkens ik er kom, want we komen er eigenlijk meermaals per jaar, telkens ik er kom, zie ik meer bordjes hangen waarop staat Vendesi, het huis dat te koop staat. Het dorp gaat letterlijk dood, want de jongere generatie is daar niet gebleven, zijn naar de grotere steden gegaan in de buurt of zijn het land uitgegaan. Ja, en heel veel van de authenticiteit, van de warmte, van de charme, van de ambachten daar, die verdwijnen ook daardoor. En ja, dat maakt me wel een beetje bezorgd voor de toekomst.

0: zal thuis iemand zijn die dit heel leuk vindt om op de radio te horen, denk ik. Hè?
1: Ja,
0: Willem van Mullum.
1: Ja, en die misschien ook denkt van, moet ik al gaan slapen?
0: Want ja, dit is
1: het slaapliedje dat altijd speelt in de kamer van de kinderen. Als
0: Elton
1: gaan slapen.
0: John, ja. Song for Guy.
1: Ja, mijn dochter vraagt dan altijd de oudste. Papa, quella senza parole, dat liedje zonder woorden. En hier worden ze helemaal rustig van. Ik vind het ook een topnummer.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb het dan ook eens opgezocht. Het zou gaan over Elton John. Die had het geschreven voor iemand binnen het platenlabel die overleden was. Maar dan ook had hij een droom gehad over zijn eigen levenseinde. Dus er zit wel veel tragiek achter. Maar het is gewoon een heel mooi nummer. En rustgevend.
0: Maar de kinderen spreken ook Italiaans.
1: Ja, met de mama Italiaans en met papa Nederlands.
0: Ja, belangrijke keuze om dat te beslissen en vroeg genoeg te beslissen, denk ik. Hè?
1: Ja, heel vroeg. En je moet daar ook wel wat gedisciplineerd in zijn. Ik liet mij ooit vertellen, ik ben geen dokter, geen psycholoog, geen taalkundige, maar iemand vertelde mij dat als je dat voor de 8 maanden met de kinderen doet, dus eigenlijk heel, heel, heel jong, dat ze een soort van schakelaartje voor meertaligheid in hun bovenkamer aanzetten.
0: En het werkt?
1: Ja,
0: is zo?
1: Ja, en ik sta er echt van te kijken hoe zij dan switchen in hetzelfde gesprek. Ze kunnen me dan bijvoorbeeld vragen van of ik vraag aan mijn dochter van haal eens een vork, of ik heb een vork nodig aan tafel, en dan draait ze zich om en dan zegt ze, mama, una forchetta. Dan, voor hen is dat één taal.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ze zijn ook wat vatbaarder voor om talen erbij te absorberen. Wij wonen in Brussel, dus hier wordt uiteraard ook heel veel andere talen worden hier gesproken. Dus de oudste die is ook al heel goed weg met het Frans. Engelse woorden komen erbij. Ja, en ik omarm die meertaligheid wel. Iedereen wel op zijn domein. Je moet wel echt de discipline hebben dat je weet van, ik spreek Nederlands met hen en mijn vrouw spreekt Italiaans. Als je dat respecteert, dat werkt. En schijnbaar, als ik mij kwaad maak of als ik vloek, doe ik dat dan toch in het Italiaans.
0: Maar het is ook belangrijk, hè, die connectie met andere culturen, mm-hmm. andere talen, denk ik, sowieso voor de toekomst van deze jonge generatie, als je dat al kan meegeven op zo'n jonge leeftijd.
1: Ja, dat lijkt me wel een troef naar later toe. Ja.
0: Ja, want je hebt zelf ook een uitwisseling meegemaakt met Zuid-Afrika.
1: Ja, dat is een levensveranderend moment geweest.
0: Ja, 16
1: jaar.
0: Want hoe oud was je toen?
1: Ja, 16. Ja, 15, 16 jaar in het vierde middelbaar, als ik me niet vergis.
0: En waarom was het een levensveranderend moment?
1: Ja, omdat onze ouders die trokken met ons wel naar de usual suspects qua locaties hier in Europa. We gingen naar Italië, we gingen naar Frankrijk, we gingen de buurlanden gaan bezoeken. Maar plotseling ging ik heel erg ver en heel erg lang ver. 3 tot 4 weken waren we van huis. Dat was lastig, hè? Weg vanuit die beschermde burcht Brugge. En plotseling sta je daar in Johannesburg, in een wereldstad, ook Pretoria gezien, ook uiteraard naar Kaapstad en zo. En dan ben ik bij een gastgezin een tijdje gaan wonen. En dan een paar maanden later is ook dan die jongeman naar hier gekomen. En dat was een beetje een cultuurschok. Maar dat was ook wel de plek geweest, of het moment geweest, waarbij ik echt dat zeg ik ook in de allergrootste respect en eerbied de oogkleppen een beetje heb kunnen afgooien. Want Brugge, dat is een stad, maar heeft wel een beetje een dorpsmentaliteit. En dat zeg ik opnieuw in alle respect, voor ik straks alle geliefkoosde Bruggelingen over mij heen krijg. Maar ja, die ruwheid, die hardheid, die schoonheid ook, die er daar was, heeft mijn blik op de wereld heel fel verruimd. En ook het feit dat je het moet alleen doen voor een stukje. Ja, uiteraard, je gaat bij een gastgezin, je bent met een het is allemaal onder controle. Je bent met een schoolgroep op pad, dus alles wordt voor jou wel geregeld. Maar ja, de eenzaamheid s'avonds op de kamer, of even de heimwee die dan toch wel toeslaat, daar ben je niet op voorbereid. En dat heeft me dan wel wat zelfstandiger gemaakt. Dat heb ik ook dan weer herkend als ik zelf op Erasmus ging, want daar kloppen alle clichés. De eerste 2 weken huil je elke avond omdat je naar huis wilt. En de laatste 2 weken huil je elke avond omdat je niet meer naar huis wilt. Het klopt ook allemaal. Maar het leert je wel om je eigen boontjes te doppen en om zelfstandig te worden.
0: Ja, en het zal jou ook ongetwijfeld geholpen hebben om die stap te zetten en te trouwen in dat kerkje in Italië.
1: Ja,
0: daar sta je plots toch voor een altaar.
1: Ja, dat was heel belangrijk voor ons.
0: Was dat ergens?
1: Dat was eigenlijk vlakbij Montepulciano, dat is in Toscane. Ik refereer terug naar het dorpje dat belangrijk is voor ons daar. We zijn er eigenlijk getrouwd in een kerkje dat behoorde bij een abdij waarvan de eerste documentatie teruggaat naar, als ik me niet vergis, de 11e eeuw. Als de stenen daar konden praten. Maar als de stenen daar konden praten, dan zouden ze ook vertellen over een dag waarbij twee verschillende visies op hoe je trouwt samenkomen. Hoe daar een groep Belgen en een groep Italianen elkaar vonden. Want trouwen in Italië en trouwen in België is heel erg verschillend.
0: Ja?
1: Ja, in Italië trouw je zo een beetje eenzaam. Dan zit je zo ook in de zaal waar je dan allemaal gaat eten. Zit het koppeltje alleen aan een tafeltje voorin. Zij krijgen als eerste krijgen ze te eten en kijken dan op alle tafels met gasten. Ja, wij hebben er daarvoor gekozen om één lange tafel te zetten waar we allemaal samen zaten. Er wordt op een Italiaans huwelijk ook niet zo fel gedanst. Dat is meestal heel veel eten. Friedel, denk heel veel eten.
0: Ja, die Italiaanse keuken, het is niet voor niets immaterieel erfgoed ondertussen.
1: Voilà. Maar denk heel veel eten en verdubbel dan heel veel eten en dan ben je er bijna. Maar eens er dan gedaan is met eten, de taart is aangesneden, dan komen de tantes en de onkels die bedanken je dat ze mochten komen en die gaan naar huis en het feestje, ja, gaat eigenlijk een beetje dood op dat moment. Terwijl hier op een
0: trouwerij, dat is er gewoon niet.
1: Dat is er eigenlijk niet. Nee, dat is misschien zo wel één kort openingsdansje, maar dan is het feestje voorbij.
0: Maar daar hebben jullie verandering in gebracht?
1: Ja, we zijn de nacht ingedanst in de Toscaanse heuvels. En hebben eigenlijk het beste van de twee mogen samenvoegen. Op het einde van de avond konden alle Italiaanse obers die Belgische pinten tappen.

0: La Bohème van Charles Aznavour. Willem van Mullum, wat betekent dit nummer voor jou?
1: Heel veel. Dit brengt me terug naar waarschijnlijk het hoogtepunt samen met de pausverslaggeving van mijn loopbaan. Als mensen mij vragen, ja, welke ontmoeting, want we mogen heel veel mensen ontmoeten, staat jou het meeste bij, dan is het met Charles Aznavour. Ik mocht hem een hele tijd terug voor ter zake gaan interviewen in zijn buitenverblijf in Zuid-Frankrijk. Maar het is vooral het verhaal in het verhaal dat er zit. We spreken 2015. Mijn papa is een geweldige fan van Charles Aznavour. En ik had in dat jaar had ik met papa in een dokterskabinet van een ziekenhuis gezeten. En was er het K-woord. Er was kanker vastgesteld. En dan komen de muren op je af. Papa vocht. Papa is blijven vechten. Papa is er nog altijd. Hij heeft heel veel overwonnen. Heb ik heel veel respect voor hoe hij dat gedaan heeft. Maar hij is een geweldige fan van Charles Aznavour. En in dat jaar mag ik naar die man, naar die kleine Franse Armenier, Armeense Fransman, die zo groot is ook tegelijk, wat hij heeft betekend voor de muziekwereld. En toen ik het hem vertelde, dan huilde papa. En ik heb dat meegenomen in mijn interview met de man. Want eigenlijk, de platenmaatschappij had ons gezegd, jullie krijgen een kwartiertje tijd om hem te interviewen. Oké, dus wij daarvoor helemaal naar Zuid-Frankrijk. Goed. Uiteindelijk zijn we anderhalf uur blijven praten in het interview. En zijn we nadien nog samen iets gaan lunchen. En heeft hij mij verteld over Edith Piaf en over Chaplin. En zat ik gewoon met grote ogen te kijken, te luisteren, te absorberen. Maar vooral, ik heb dat verhaal van papa meegenomen in dat interview. En dat heb ik eigenlijk nooit anders gedaan, want je bent daar om op een feitelijke, betrouwbare, objectieve manier, neutrale manier daarin te stappen. Maar ik probeer in een interview

0: sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
2: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
1: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
2: Oké. Okay.
1: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
3: Enagreen.
1: Energie-rebellie.
4: Radio 1 live.
5: Jouw vader.
6: Ja.
5: Ja. Hoe gaat het nu?
6: Goed.
5: Met jouw vader?
6: Ja, hij is supermoedig. Het gaat goed voor de omstandigheden om toch al wat stevige waters of oceanen te hebben moeten doorzwommen. En hij draagt dat ook op een heel bijzondere manier. Misschien draagt hij het een beetje te stil voor zich. Ik zeg hem vaak, je zou me meer geruststellen als je meer vertelt hoe het met je gaat. Want ik denk er sowieso over na, zeg het mij dan gewoon. Ook als het even niet gaat.
5: Mm-hmm.
6: Maar hij is zo. En de prachtige combinatie is... onze ouders zijn heel belangrijk voor ons. Dat is voor veel mensen zo. Maar ik omschrijf ze... Mijn papa is onze rots, waar wij met z'n vieren opstaan. En mijn mama is de zon die erover schijnt. En die combinatie van die twee is goud waard. Want papa is de rustige vastheid, is de stevige voet onder de grond. Die ons ook zegt van kom maar weer even met je voeten op de grond staan. En blijf daar vooral ook staan. Vergeet niet waar je vandaan komt. Vergeet niet om dankbaar te zijn. Ook al sta je daar tussen de CNN's en de ZDF's en de Al Jazeera's van deze wereld. Besef waar je vandaan komt. Terwijl mama is zo... Ja, is een zonnestraal op je snoet. En die zegt van... Wow, pak het maar even. En dat werkt.
5: Ja.
6: Magisch.
5: Maar het is ook zo dat je voelt op een bepaald moment in je leven dat het kantelt. Hè? Je ouders zorgen voor hun kinderen. En op een bepaald moment... keren die rollen zich om.
6: Ja.
5: Voel jij dat ook? Dat je ook dat zal doen? Zorgen voor je ouders als ze de gezondheid begint tegen te stribbelen?
6: We proberen dat. Al is dat niet gemakkelijk, want we hebben allemaal onze drukke bezigheid. We hebben allemaal onze gezinnen. Zij willen dat ook niet altijd. Zij willen niet tot last zijn. Terwijl ze dat niet zijn. Als wij kunnen gaan of kunnen helpen... is dat geen last. Dat is ook gewoon een moment om samen te zijn. En dat is ook een beetje wat ik eerder zei, die trein die altijd maar verder raast, dat is ook een momentje om naar buiten te kijken, om de kleine momenten vast te pakken. Want waar ik zo hard van geniet, is de energie die de kleinkinderen geven aan hun grootouders. Ik heb ook vaak tegen papa gezegd van, blijf vechten voor hen. En dat heeft hij gedaan. En dat doet mama ook. Mama heeft de afgelopen jaren zo af en toe wel eens een mentale dip gehad. Heeft ook haar uitdagingen gehad. En ik heb dat soms ook niet goed aangepakt. Ik weet nog dat ze is redelijk diep zat en dat ik tegen haar altijd zei, kop op, kop op. Maar dat werkte niet toen. Dat was niet de juiste beschrijving. Het was veel beter om te zeggen, kop op eigen tempo. Met een pauze, met drie puntjes. Doe maar op jouw ritme. En weet dat wij, als het nodig is, dat we er zullen zijn. Ik zei het al, ik ben de jongste. Ik denk soms, ik ben wat jaloers. Mijn oudste broer heeft ze 14 jaar langer. Dat is een beetje oneerlijk, maar dat is het niet. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar ik ben wel bang voor een afscheid op een dag. En daar ben je niet op voorbereid. Daar kan je niet op voorbereid zijn. En daarom probeer ik elk moment te pakken. En misschien moet ik dat nog net ietsje meer doen. Ik was er deze week en ik was heel druk met de kindjes. En dan ben je gespannen, ben je zenuwachtig. Misschien moet dat niet. Misschien mag er wel wat chaos zijn op dat moment. En mogen de kinderen uiteraard net iets meer bij opa en oma dan dat ze thuis mogen. En is dat ook geluk en schoonheid.
5: En hoe gaat het nu met je moeder?
6: Beter. Goed. Omdat ze... dat doet kop op eigen tempo. En we omarmen haar. De broer van de Vespa, die woont in Parijs, is niet heel dichtbij. Ik ben in Brussel, dat is verder dan het lijkt. Je denkt, oké, ik heb een uurtje bij er, maar je bent bezig met heel veel dingen. Maar iedereen van ons weet wel, dag, nacht, wat het ook is, alles valt. En we komen. En we zijn er. En misschien is dat wel belangrijker dan elke dag er zijn... Dat is weten dat je er elke dag

0: kan zijn. Misschien is dat wel belangrijk.
1: Vind je het moeilijk om een goede zoon, een goede broer, een goede echtgenoot, een goede vader, een goede journalist te zijn, om de combinatie van dat alles te zijn?
0: Ja. Het zijn heel veel bordjes, hè? En we leggen dat onszelf ook heel hard op, dat je daarin overal moet excelleren. Overal moet top zijn. Overal moet de beste in zijn. Alle bordjes moeten blijven draaien. Ik vind dat heel moeilijk. En dat zorgt er soms ook voor dat je dan al nadenkt over het andere en niet geniet van het ene of een korter lontje hebt bij het ene. Ik kan me soms zo voor de kop slaan dat ik dan boos word op de kinderen omdat je denkt van ik moet dat nog doen of ik moet dat artikel nog gelezen hebben of ik moet mij voorbereiden op dat voor morgen of ik wil dat nog gedaan hebben. Misschien is alles hoe dat het is ook wel goed zo. Terwijl ik ook weet, als er een nieuwe kans komt of er komt die vraag of ga je dat doen of wil je dat er nog bij doen, dat je dan ook wel doet. En dat je dan er weer een bordje bij pakt. Maar omdat het, ja.
1: En hoe komt het dat we ons zoveel druk opleggen om in alles te accelereren?
0: Ik weet dat niet. Misschien spiegelen we ons dan aan anderen waarvan we denken dat die dat wel kunnen, maar waar dat misschien ook niet altijd zo is en waarvan dat de façade ook wel heel veel worsteling dat er achter die façade ook wel heel veel worstelingen zitten. Misschien spiegelen we ons te veel aan een ideaalbeeld dat we dan van een ander hebben en zeggen van ja, en die kan dat of die mag dat of die doet dat of die. Terwijl gewoon even zelf kijken van dit hebben we ook maar gewoon gedaan. Met het boek bijvoorbeeld. Ik heb het afgelopen jaar geen fles champagne opengetrokken op het boek. Misschien had ik dat gewoon moeten doen. Even stilstaan en zeggen van we vieren dit even. Nee, je gaat dan weer naar het volgende. En het volgende nieuwsitem is er. Of het kampje voor de kinderen moet geboekt worden. Of we gaan even daarheen. Of de vakantie. Je blijft zo zitten in een rat race met jezelf. Dat je niet voldoende stilstaat bij wat je al hebt mogen verwezenlijken. Of het dan succesvol of niet, dat laat ik in het midden. Maar het mogen verwezenlijken is toch al een heel belangrijk deel van wat je doet.
1: Is het ook moeilijk om een goede vriend te zijn?
0: Ja. Ik heb een vriendschap in de diepvries gestopt. De afgelopen jaren. Een heel belangrijke vriendschap. Dat is een faalmoment. Als hij luistert, zal hij weten waar het over gaat. En je op een punt gekomen waarbij je een vriendschap of een ruzie of een discussie waarvan je eigenlijk niet meer heel goed weet waar die nu precies weer over ging. Maar toch allebei dan te trots om te zeggen van we stappen erover. Er zijn wel wat signalen die we naar elkaar hebben toegegooid om te zeggen van we pikken de draad weer op. En bijvoorbeeld, ik heb een maandje geleden mijn boekvoorstelling dan gedaan en die vriend was daar. En dat was superbelangrijk. En misschien is daar dan wel alweer meer de stap gezet. Maar toch heb ik het dan in de afgelopen maand nog niet gekund om dan te zeggen, we stappen verder. Het komt hoor. Het komt zeker. Ik ben het 100% zeker. Mm-hmm. Want we zijn te belangrijk voor elkaar. Maar we moeten er misschien gewoon even over.
1: Het is ook een levensles natuurlijk, hè, dat zo'n dingen kunnen gebeuren in een leven. Ja. Hoeft ook niet altijd slecht af te lopen.
0: Nee, niet gewoon honey. Voilà. Dit kunnen we ook wel fixen.
1: Ja.

0: Footloose van Kenny Loggins. Met grote dank aan Willem van Mullum. Jij gaat ongetwijfeld richting Italië deze zomer, vermoed ik.
1: Ja.
0: Ook Touché gaat dansend de zomer in, maar je hoeft ons natuurlijk niet te missen. Want behalve onze podcast op VRT Max, waar je alle 14 seizoenen op terug kan vinden, zijn we, en daar ben je trouwens een hele zomer zoet mee, zijn we er ook volgende zondag met een terugblik op het voorbije seizoen. Dat begon met Alain Remug, het hoofd van de cel vermiste persoon. Ik wens iedereen een deugddoende zomer.
2: Dit was een herhaling van Touché van gisteren. Alles begint bij

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen, Limburg, is een jonge man verdronken in de Maas. Hij was met vrienden naar het daar getrokken om wat verkoeling te zoeken. Maar door het wassende water van de rivier kwam hij wellicht in